0: Ola met 4-0. Voor coach Ster Habib Sadeh was het wel wat afwachten wat deze wedstrijd ging brengen, met veel nieuwe speelsters op het veld.
1: In het begin was het wel een beetje zoeken, omdat er veel verandering in het team was. Een paar speelsters die vertrokken zijn en ook een paar nieuwe speelsters die erbij zijn gekomen. Nieuwe staf, dus dat was even zoeken. Maar uiteindelijk, ja, we hadden 6 weken. We zijn echt met het team samen allemaal. Iedereen heeft heel hard gewerkt. We zijn gegroeid en vandaag was het wel te zien. We zijn super tevreden en heel positief. En onze nieuwe transfers waren ook goed. Dus vandaag hebben ze ook heel goed gepresteerd. Dus ik ben heel tevreden.
0: Zaterdag wacht al een nieuwe opdracht tegen het Turkse Fenerbahçe. Als OH Leuven ook die match wint, plaatst het zich voor de laatste voorronde die eind augustus wordt gespeeld. Het is licht bewolkt vannacht bij minstens 10 graden. Ook morgen meestal wolken, maar wel droog en tot 24 graden. De volgende dagen afwisselend wolk en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: choose life.
1: Radio 1.

wil alles kunnen wat dat hij ook doet. Zo intelligent over alles doen. Alles wat dat misloopt is bedoeld. En een stap dat je zet is zo goed. Nee, nee, nee, ik ben niet jaloers. Allee, beetje dan, hou dat geef ik toe. Want het is een kwestie van perspectief. Zo lang mogelijk, eendags vlieg, vlieg, vlieg. Want ik zit hier voor de kus en de zoen. Niet voor eentje, maar voor een miljoen. Weet je nog toen dat ik niet won, maar verloor. Maar ik verlies mijn geloof niet, joh. Alles heen.

ken iemand en die heeft ook een hond. Mijn haar is weer zo lang, die jongen is zo kort. Goh, zou ik dat nu zeggen of niet? Ik twijfel soms, maar die afstand ligt zo ver. Het valt uiteindelijk wel nog mee, gelijk de lengte tussen mezelf.

slim is. Vandaag ben ik alweer zeer ter van mijn stuk en van mijn leventje. Succes duurt toch maar eventjes, dus ik zoek een andere hobby. Iets toekomstgerichter. De mensen in de regen.

Weet je wat er is in alles?

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Nederlands-Limburg, in de buurt van Venray, blijft de brandweer op sommige plaatsen deze nacht nog nablussen, waarschijnlijk tot 6:00. De grote natuurbrand die maandag ontstond, was gisteren in de loop van de dag volledig onder controle. Maar waakzaamheid blijft geboden. Op sommige plaatsen wordt nu met meterslange waterslangen een vochtige laag gecreëerd om opflakkeringen te vermijden, zegt Harco Bergman van de brandweer.
3: We zien hier een natte stoplijn, die is 500 meter lang en die sproeiers hebben we nu zo geprepareerd dat ze aan beide kanten 15 meter van het landschap kletsnat maken. Er komt als het ware een hele natte dweil in het landschap te liggen. Maar een van de eerste lessen die een brandweerman krijgt is de branddriehoek. Dat betekent brandstof, temperatuur en zuurstof is er nodig om een vuur optimaal te laten ontwikkelen. Dit systeem sloopt als het ware die branddriehoek. We gaan in ieder geval, ik denk tot 6:00 door, als er genoeg water aangevoerd blijft. En dan is die hele natte dweil helemaal goed gevuld.
2: Bij het blussen kreeg de Nederlandse brandweer hulp van enkele korpsen uit Belgisch-Limburg. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Maar het is nog maar de vraag hoeveel vertrouwen hij nog krijgt. De Canadese premier Mark Carney zei alvast dat hij Infantino niet meer vertrouwt na wat er boven is gekomen, maar dat de beslissing bij FIFA ligt.
4: They have their own procedures for making those determinations, but certainly I don't have confidence in Mr. Infantino after this point. Given what transpired and given the nature of what transpired.
2: Ook de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Litouwen hebben grenswachters een onafgewerkte tunnel ontdekt aan de grens met buurland Wit-Rusland. De tunnel was gegraven op 1,5 meter diepte onder het grenshek tussen de twee landen en begon in Wit-Rusland. Volgens Litouwen werkte de Wit-Russische overheid bewust mee om vanuit dat land illegale migranten richting de Europese Unie te sturen. Onlangs werden in de grensregio 2 gelijkaardige tunnels ontdekt. Het is licht bewolkt vannacht bij minstens 10 graden. Ook morgen meestal wolken, maar wel droog en tot 24 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.
2: Weet je, Greetje, echt, ik kan je niet vergeten. Ik denk te dikwijls aan het

glimlach echt niet kwijt.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 4:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naakstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 PV's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Kelly Spillier van Bredene is het beu.
2: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naakstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat, in alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven, maar dat is het niet meer in de Spanjaardtuin en nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
1: In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht dat ze banden hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingenrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica, Laura Fernandez, kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA gisteravond beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Maar het is nog maar de vraag of hij overal nog voldoende vertrouwen krijgt. De Canadese premier Mark Carney zei alvast dat hij Infantino niet meer vertrouwt na wat er boven is gekomen, maar dat de beslissing bij FIFA ligt.
3: They have their own procedures for making those determinations, but certainly I don't have confidence in Mr. Infantino after this point. Given what transpired and given the nature of what transpired.
1: Ook de Europese voetbalbond UEFA gaf al aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. En dan in het echte voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet richting een nieuwe deelname aan de Champions League. Leuven klopte het Servische Topola met 4-0. Voor coach Ster Habibzadeh was het wat afwachten wat deze wedstrijd ging brengen met veel nieuwe speelsters op het veld.
4: In het begin was het wel een beetje zoeken, omdat er veel verandering in het team was. Een paar speelsters die vertrokken zijn en ook een paar nieuwe speelsters die erbij zijn gekomen. Nieuwe staf, dus dat was even zoeken. Maar uiteindelijk, ja, we hadden 6 weken. We zijn echt met het team samen allemaal. Iedereen heeft heel hard gewerkt. We zijn gegroeid. En vandaag was het wel te zien. Dus we zijn super tevreden en heel positief. En onze nieuwe transfers waren ook goed. Dus vandaag hebben ze ook heel goed gepresteerd. Dus ik ben heel tevreden.
1: Zaterdag wacht al een nieuwe opdracht tegen het Turkse Fenerbahçe. Als OH Leuven ook die match wint, plaatst het zich voor de laatste voorronde die eind augustus wordt gespeeld. In het tennis staat Elise Mertens in de 16e finales van het WTA-toernooi in Toronto. Onze landgenote versloeg de Hongaarse

0: Anna Bondaert na 3 sets. 3-6, 6-4 en 6-4. Haar volgende tegenstander is de Japanse Naomi Osaka, tegen wie Mertens al 8 keer eerder heeft gespeeld. 3 keer wist ze de Japanse te verslaan. Meestal wolken vandaag, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op, zondag is tot 32 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

Alleen lag in de Millekesplas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het al waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog zit. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor

Maak iets mooi van veel miserie en die nutteloze pech. Het leven is te kostbaar en dat heb ik ook beseft. Kijk nu naar het positieve en dat zet ik in de verf. Het gaat niet om wat er was, maar wat er komen gaat. De liefde voor elkaar, dat is die dat ons nu dromen laat. Alles stap per stap, want voor verbinding is het nooit te laat. Mama echt, ik hou van u, dat is iets dat niet meer overwaait. Ruilde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug te rug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Als je dat dan komt dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier zij. Sinds 88 op 10 mei. Als kleine jongen zei

Dat ik jarig was en een tik-tak in mijn neus gehad had toen we naar Zeeland zijn gegaan. Voorheen vergeten, koninginnedag en wie toen mijn vrienden zijn geweest. En niets meer weet van staten en examens en vakanties en ruzie op een feest ergens in de Biltstraat.

0: Dirty Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van der Rompuy. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Na een spoedvergadering sprak de hele FIFA-top zijn steun uit voor Infantino. Die lag onder vuur voor zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK-voetbal. Hij had die plannen eerder al ingetrokken en de FIFA meldt nu dat er per brief excuses zijn gegeven aan de voetbalbonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, spreekt van een hybride aanval na het incident dinsdagavond op de luchthaven van Leipzig. Daar is een drone met een explosieve lading gevonden vlakbij een Oekraïns vliegtuig en een vrachtvliegtuig van DHL botste met een drone. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militaire en humanitaire goederen naar Oekraïne. Wie achter de droneaanval zit, is niet duidelijk. Volgens minister Dobrindt gaat het om goed voorbereide professionals die een hybride aanval hebben uitgevoerd.
3: Omgang met sprengstof, ook deze ervaring moet voorhanden zijn. Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van een professionele hybride bedrohungslage met der we ons verder auseinandersetzen moeten.
2: De minister sluit niet uit dat er buitenlandse machten betrokken waren bij de aanval. In de straat van Hormuz voor de kust van Oman waren er opnieuw explosies vlakbij een schip. Dat zegt de Britse maritieme veiligheidsdienst. Het is niet duidelijk of de tanker geraakt is. Iran valt wel vaker schepen aan die een andere route nemen dan Iran heeft opgelegd. Intussen zou Iran wel een akkoord hebben met Oman over het beheer van die zeestraat waar veel olie- en gasschepen doorvaren. De schepen zouden dan via Iraanse wateren door de zeestraat moeten varen naar de Persische Golf en via Omaanse wateren weer weg kunnen. Oman heeft nog niet gereageerd. Aan het station van Leuven is een man van 75 aangereden door een bus. Hij kwam onder de bus terecht en is zwaar gewond aan de benen. De politie is een onderzoek gestart. De buschauffeur legde alvast een negatieve ademtest af. Het is niet het eerste zware ongeval met een bus aan het Leuvense station. Na de herinrichting van de stationsomgeving gebeurden al meerdere zware ongevallen, ook met een dodelijke afloop. In het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet naar een nieuwe deelname aan de Champions League. Ze wonnen van het Servische Topola met 4-0. Voor coach Ster Habibzadeh was het afwachten wat deze wedstrijd ging brengen met veel nieuwe speelsters.
4: In het begin was het wel een beetje zoeken, omdat er veel verandering in het team was. Een paar speelsters die vertrokken zijn en ook een paar nieuwe speelsters die erbij zijn gekomen. Nieuwe staf. Maar uiteindelijk, ja, we hadden 6 weken. We zijn echt met het team samen allemaal. Iedereen heeft heel hard gewerkt. We zijn gegroeid. Dus we zijn super tevreden.
2: Zaterdag spelen de OHL-vrouwen tegen het Turkse Fenerbahçe. Als ze die wedstrijd winnen, mogen ze naar de laatste voorronde van de Champions League. Het weer, de dag begint grijs. Later komt er meer zon vanaf de kust. Het blijft droog met temperaturen tot 24 graden. Meer op veertienieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

such a chill, such a chill.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De hele top van de FIFA heeft zijn steun voor hem uitgesproken tijdens spoedberaad. Infantino lag onder vuur voor zijn plan om een deel van het WK aan privé-investeerders te verkopen. Hij had die plannen al ingetrokken en de FIFA meldt nu dat er per brief ook excuses aangeboden zijn aan de voetbalbonden. De eclipsbrillen om naar de zonsverduistering van volgende week woensdag te kijken raken stilaan uitverkocht. Ze zijn te verkrijgen bij de publieke sterrenwachten en opticiens, maar op sommige plaatsen is de voorraad op. Zo'n bril is wel belangrijk om oogschade te voorkomen, zegt Charles Brunings van de Vereniging van Opticiens.
2: De zon is natuurlijk zeer intens en heeft heel veel schadelijke UV-stralen die het netvlies van het oog kunnen beschadigen en kunnen zorgen voor permanente blindheid. Dus als we de zonsverduistering zouden bekijken zonder een eclipsbril, ja, dan gaan we permanent ons netvlies verbranden en dan gaat je dus ook permanent slechter zien tot volledig blind kunnen worden.
1: In de kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond het natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlak bij het Naaktstrand. En de politie heeft er dit jaar al 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen. De burgemeester van Bredene, Kelly Spelier, is het beu.
3: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naaktstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat. In alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven. Maar dat is het niet meer in de Spanjaardtuin. En nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
1: Er is opnieuw een zwaar ongeval gebeurd aan het busstation in Leuven. Een man van 75 kwam gisteravond onder een bus terecht en is zwaar gewond aan zijn benen. De buschauffeur van de lijn legde een negatieve ademtest af. Na de herinrichting van de stationsomgeving in Leuven zijn er al verschillende ongevallen gebeurd. 2 jaar geleden is een vrouw van 27 zelfs gestorven toen ze aangereden werd door een bus. In Litouwen hebben grenswachters een onafgewerkte tunnel ontdekt aan de grens met buurland Wit-Rusland. De tunnel was gegraven op 1,5 meter diepte onder het grenshek tussen de twee landen en hij begon in Wit-Rusland. Volgens Litouwen werkte de Wit-Russische overheid bewust mee om migranten illegaal richting de Europese Unie te krijgen. Onlangs werden in de grensregio 2 gelijkaardige tunnels ontdekt. Vandaag deels bewolkt, maar wel meestal droog, tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen gelijkaardige temperaturen. Zaterdag weer warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
5: De ochtend.
4: Met Lode Roels en Sanne Baak.
6: De zon komt officieel op hier in Brussel om 6:16, zie ik. Maar het is nu al behoorlijk licht buiten. We gaan u de komende uren hier in de ochtend bijpraten over onder meer de FIFA, de bosbranden in Nederland en andere landen en de vondst van die explosieven op de luchthaven van Leipzig. Heel goedemorgen.

0: Die rauwe stem van Melissa Etheridge, nog eens Like the Way I Do. Ook in het dienstrooster vanochtend. Sanne Baak, Sanne, goedemorgen.
1: Een goeiemorgen, Lode.
0: Laten we de kranten al eens bekijken. Wat staat er op de voorpagina's?
1: Wel, meer dan de helft van de werklozen die een uitkering verliezen, vraagt een leefloon aan. Dat is de opener van de tijd. En dat terwijl de regering De Wever op slechts een derde had gerekend. Die regering De Wever pakt online haat aan met influencers. Dat weet dan weer De Standaard. Influencers moeten jongeren aansporen om cyberhaat beter te melden. Ook in dezelfde, we blijven in hetzelfde thema. Bij het laatste nieuws, 3 op de 4 LGBTQ'ers voelen zich minder aanvaard in vergelijking met 5 jaar geleden. Dat is daar de kop. Het nieuwsblad opent met de politie. Die blijft pas vanaf 129 kilometer per uur flitsen. Voor de oliesector gaat alles naar wens. Dat zet de morgen vooraan. Oliebedrijven maakten de voorbije maanden 80 miljard euro winst. Gazet van Antwerpen kopt op de verplichte sluitingsdag van supermarkten. Vanaf volgende week donderdag wordt die geschrapt en mogen supermarkten alle dagen open zijn van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. En de droogte, die blijft duren, dat meldt het Belang van Limburg. Ook de komende 10 dagen lijkt er amper regenopkomst. Een verstrenging van de droogtemaatregelen is stilaan onafwendbaar.
0: Meer details over de kranten na het nieuws van 6:30.

0: Een liedje over de kracht van een simpele glimlach, Yevgeny, en als ze lacht. Topoverleg in Marokko gisteravond. Crisisoverleg mogen we zelfs zeggen. En dat in de hoogste gelederen van de Wereldvoetbalbond FIFA.
1: Ja, en dat overleg kwam er op vraag van voorzitter Gianni Infantino zelf. Nadat hij bakken kritiek kreeg op zijn nieuwste voorstel om het WK-voetbal deels te koop te zetten voor privé-investeerders. Dat voorstel heeft ondertussen ook de internationale politiek bereikt. Onder andere de Canadese premier Mark Carney uitte gisteren nog zijn onvrede over de manier waarop Infantino de FIFA runt.
2: Certainly I don't have confidence in Mr. Infantino. This is not how you run any business, a small business, let alone something that is a global responsibility like football.
1: Na het overleg kwam de FIFA gisteravond zelf met een statement. Ze erkennen dat er wat fouten gebeurd zijn in de procedure, maar behouden het volle vertrouwen in Gianni Infantino als voorzitter. Want de FIFA is er dan ook van overtuigd dat overleg het vertrouwen in de organisatie zal helpen herstellen. Verder werd nog eens duidelijk gemaakt dat ze geen aanvallen op hun integriteit tolereren en dat ze alle nodige maatregelen zullen nemen om de reputatie te verdedigen.
0: Ja, wat dat dan precies betekent, dat valt nog af te wachten natuurlijk. Nu, hoe dan ook, voor die crisisvergadering was er ook een reactie vanuit de UEFA, de Europese Voetbalbond.
1: Ja, zij zijn al weken opvallend kritisch voor Infantino en ook vicepresident van UEFA, Laura McAllister, was niet mals. Ze zegt dat er al veel incidenten zijn geweest die aantonen dat er serieuze problemen zijn binnen de FIFA.
3: The political interference in the rescinding of a red card for Balogun, and I think that struck at the very heart of the fair adjudication of our sport. The FIFA Peace Prize, which nobody on FIFA Council knew anything about. All of this tells me that there are deep problems in the governance of FIFA. So, yes, it's come to a head now, but really it could have come to a head on any of those issues.
0: En hoe dan ook is en blijft het resultaat van dat topoverleg gisteravond wel dat Gianni Infantino dus aanblijft, inderdaad, als baas van de FIFA.
4: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Als dit plaatje start, denk je, ah, dit is Somebody That I Used To Know, die wereld dit. Maar niets is minder waard, is Douchy, die een sample ervan heeft gebruikt voor haar plaat Anxiety, was dat. 6:55, we gaan deze week in de ochtend naar verdwenen toeristische plekjes. Plaatsen die ooit veel bezoekers hebben gelokt, maar vandaag verdwenen zijn en waar nog amper iets te zien is of van overgebleven is. Zometeen gaan we het hebben over het ooit populaire

0: Het is nieuw van Novastar, Today Yesterday. Laatste halte dus in onze reeks verdwenen toerisme. De afgelopen dagen bezochten we Welle, Tremelo en Westouter. Vandaag eindigen we opnieuw in West-Vlaanderen, in Dadizele dit keer. Want daar vond je tot begin de jaren 2000 het erg populaire Dadi-park. Maar vandaag is het niet makkelijk meer om daar nog iets van terug te vinden. Dat heeft Joris Vergeijlen gemerkt in het centrum van Dadizele.
1: Ik ben op zoek naar de ingang van het vroegere Dadi-park.
2: Ja, ik denk dat het hier ongeveer was. Okay.
3: Daar. Als je hier terecht keert,
1: ja.
3: Daar, waar die bomen staan, had je draad.
2: Dus de ingang was hier aan dat muurtje. Dus hier heb je de school.
4: Met die lange schommels. Ja. Maar dat was echt de max, hè. Dadi-park. Ja, dat kun je nergens meer vinden. Hè. En nog, ja, de tijden veranderen. Hè. Ja, hoe kun je... Dat is nostalgie. Hè.
5: Het gaat om een gamma van schommels, klimtorens, kermismolens, pedalo's en andere attracties die uitnodigen tot een hele dag amusement.
6: Dadi park waar kinderen koning zijn.
0: Vandaag kan je lang zoeken naar Dadi park in het centrum van Dadizele. Ook al lag het 50 jaar lang bijna letterlijk in de schaduw van de basiliek.
7: Het was in de schaduw van de basiliek, dus ging eerst naar de basiliek. Als je met een bus kwam van ik weet niet waar, ging er bidden en flink zijn. En dan erachter had je pannenkoek gaan eten en kunnen spelen. En allee, dat was ook de insteek. De kerk had daar grond, kon daar iets doen.
0: Stijn de Wulf probeert de herinnering levend te houden. Met hem en met oud-medewerkster Rita Leenknecht ga ik het terrein op.
7: Ja, ook langs de straat waar we net stonden dat grote bussen die van overal kwamen.
1: En zijn dit dan nog resten?
7: Goh. Eigenlijk was dat hier, als ik mij daar, dat was toch de parking. Kijk dat toch juist heb, hé. En de karting op het einde.
8: Hier hebben ze een toilet. Die pergola,
7: ja,
8: stond daarin.
7: Ja,
8: die
7: ja dat is juist de eetplek eigenlijk.
8: De pergola voor de crèmes.
7: Ja, ja.
8: Dat was het stukje van het schoolfeest.
7: Ja.
8: Terug 30 jaar weer een keer.
7: Had ook fietsen bijvoorbeeld op een stalen kabel. Maar dat waren ja, gewone fietsen waar dat gewoon los op zat, maar met een contragewicht.
8: En de kindjes die s'avonds heel moe worden. Die echt schreeuwden, die wilden naar huis gaan, maar ze worden echt wel voldaan, niet? Ze worden voldaan. Ja, het was eigenlijk wel een leuk park.
0: Leuk, maar het werd te onveilig. Daarom sloot het in 2002.
9: Dadi Park. The playground that had to close its gates because the fun became too dangerous.
0: In die 51 jaar trok het park niet alleen kinderen, maar ook bedevaarders. Ook duizenden Poolse katholieken. Vanuit Frankrijk, waar ze woonden en werkten, zo naar Dadizele.
8: Bussen, echt. In mei en in september, echt waar. Honderden bussen. Ik kwam niet naar het Dadi-park. Koeitongen, wat dat. En dan een priester mee en tot een messen. Maar de oudere Polen, ja, hadden niets. Financieel hadden ze niet. En het was hier ook niet duur. Het is heel raar dat je niet meer weet wat dat er stond.
7: Ja, alles is afgebroken, hè. Dat was te gevaarlijk. Dus nu is het één grote weide. Allee, nu is het een weide, het wordt een park. Hé. Dat is het idee, met een fietsroute en nog van alles.
0: Over de toekomst van dit terrein, toch zo'n 12 hectare, weet burgemeester Shirley Beernaert meer.
10: Voor mij is dat ook wel een heel belangrijke plek. Ik heb er niet alleen mijn stage gedaan, ik heb er ook mijn echtgenoot leren kennen. De bedoeling was eindelijk na 25 jaar de vergunning binnen om er een waterlandschapspark van te maken. Dus de eerste bedoeling is in feite het bufferen van water. Er zal ook een speelheuvel voorzien worden en zo. De uitkijktoren komt er ook. Dus er zijn wel een aantal elementen die er zullen voor zorgen dat de mensen ook iets kunnen beleven in het park. Er zijn ook nog een aantal ontwikkelvelden. En dus we hopen volgend jaar, 25 jaar na de sluiting van Dadi Park, terug een mooi Dadi Park. Ik weet niet of het die naam zal dragen. Daar hebben we nog niet over beslist. Maar terug een mooi park te kunnen openen.
0: Maar het echte Dadi Park van weleer?
10: Dat komt helaas nooit meer terug.
0: Ja, en ook de reeks verdwenen toerisme, die keert voorlopig niet meer terug, want dit was de laatste aflevering ervan. Je kan alle verhalen wel nalezen en herbeluisteren ook via vrtnieuws.be.

0: Ook dit is nieuwe muziek van Seu Jorge en Marisa Monch, Cuando Chego. Het is 6:30.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Sanne, FIFA-baas Gianni Infantino kan voorlopig op zijn stoel blijven zitten.
3: Ja, want tijdens spoedberaad heeft het bestuur van de Wereldvoetbalbond zijn steun voor Infantino uitgesproken. Infantino lag onder vuur voor zijn plan om een deel van het WK aan privé-investeerders te verkopen. Hij had dat plan al ingetrokken. De FIFA erkent nu dat er fouten gemaakt zijn en zegt dat er per brief excuses gestuurd zijn naar de voetbalbonden. En rijp je naar een publieke sterrenwacht of een opticien als je nog een eclipsbril wil. Maar hou er rekening mee dat ze op verschillende plaatsen nu al uitverkocht zijn. Volgende woensdag zal de zon voor 90% verduisterd zijn in ons land. Het wordt de grootste zonsverduistering sinds 1999. Maar om oogschade te vermijden is zo'n eclipsbril wel een must.
0: Zeer goed advies, inderdaad. Hoe ziet het weer eruit?
3: Vandaag deels bewolkt, meestal wel droog, tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen gelijkaardige temperaturen, zaterdag weer warmer.
0: Dankjewel.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Lode Roels en Sanne Baak.

0: Dat is mooi, de live versie van een van die klassiekers van Kate Bush, Running Up That Hill. De titels in de kranten, die hadden we daarnet al gehad. Laten we nu de kranten zelf eens open doen, Sanne. De tijd opent met de gevolgen van de beperkingen van de werkloosheid in de tijd. Hè?
1: Ja, meer dan de helft van mensen die werkloos zijn vraagt een leefloon aan. Dat is meer dan verwacht. De regering had op een 30 gerekend. Van de ruim 99.000 mensen die in de eerste helft van het jaar hun werkloosheidsuitkering geschrapt zag, heeft 53% een leefloon aangevraagd bij het lokale OCMW. De regering dacht dus dat het slechts 1 op de 3 zou doen. Alles samen eindigde de werkloosheidsuitkering voor net geen 100.000 mensen. 52.000 vroegen een leefloon aan, 43.000 kregen het ook toegekend na een controleonderzoek. Iets meer dan de helft van die mensen is alleenstaand.
0: Voor de oliesector gaat alles naar wens, dat zetten morgen vooraan.
1: Ja, 8 grote oliebedrijven maakten in 3 maanden tijd meer dan 80 miljard euro winst. Die mooie winsten hebben niets te maken met strategisch inzicht van de bedrijven, maar alles met de oorlog in Iran, klinkt het in de krant. Toen de gas- en elektriciteitsprijzen in 2022 de pan uitswingden, werden de overwinsten in de Europese Unie al eens afgeroomd via een tijdelijke solidariteitsbijdrage. Dat leverde toen 28 miljard euro op. En dus kan je je afvragen, of dat doet de krant toch, of er nu ook zoiets kan gebeuren. Maar in dit geval gaat het niet exclusief over Europese bedrijven en zitten de multinationals op plaatsen waar ze niet te zwaar belast worden. Om overwinsten af te romen zou Europa een akkoord moeten sluiten met landen als Saudi-Arabië, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten. En dat zit niet meteen aan te komen. Al zou Europa zich wel op de dochterondernemingen van die multinationals kunnen richten. Al dus nog een expert in de krant.
0: Het Nieuwsblad stelt een interessante vraag. Wie gaat er lopen met de kunstwerken van de Vlaamse overheid?
1: Ja, er zijn er zo'n 18.000. En die hangen of staan bijvoorbeeld in ministeries, cultuurcentra of kabinetten. Maar op 5 jaar tijd zijn maar liefst 160 van die kunstobjecten spoorloos verdwenen. Meestal zonder sporen van inbraak. Wat kan er mogelijk gebeurd zijn? Wel, bij elke regeringswissel wordt een kabinet leeggemaakt voor de volgende minister. En zeker vroeger gebeurde het wel eens dat een medewerker een schilderij dan mee naar huis nam als souvenir, zeg maar. Het zegt toch Jan-Piet Kalles, jarenlang rechercheur bij de kunstcel van de federale politie. Vaak gaat het om relatief goedkope stukken, maar doorheen de jaren is toch ook al werk van Paul Delvaux, Auguste Rodin of Panamarenko verdwenen. Er is wel beterschap op komst. Sinds 2 jaar is de overheid bezig om alle kunstwerken digitaal te registreren en moeten organisaties ook elk jaar bevestigen dat het werk nog steeds in goede staat aan de muur hangt.
0: Laten we dat hopen. Een nieuwe term voor mij opgedoken in de Standaard. Een onderzoek naar patrijskinderen.
1: Ja, het gaat om kinderen die voor het huwelijk geboren zijn en waarbij de echtgenoot bij een later huwelijk het kind alsnog erkent, ook als hij niet de biologische vader is. 2 onderzoekers aan de KU Leuven doen onderzoek naar het fenomeen in de 19e eeuw, want 1 op de 4 Vlaamse moeders kreeg toen een kind voor ze in het huwelijk trad. De eerste genetische resultaten van het onderzoek suggereren dat de wettige vader in zowat de helft van de onderzochte gevallen niet de biologische vader was. De onderzoekers gingen in gesprek met zo'n 1000 deelnemers die dan bijvoorbeeld dagboeken uit de tijd van toen meebrachten. En ze vonden bijvoorbeeld ook verslagen van lokale pastoors die wisten hoe de vork echt aan de steel zat.
0: Oh ja.
1: En daaruit blijkt al, het beeld van de baron die de dienstmeid bezwangerde, dat blijkt nogal een eenzijdig beeld. De onderzoekers willen onder andere achterhalen waarom mensen een kind wettig aannemen en hoe er in die tijd naar biologische afstamming werd gekeken. En Lode, ze zoeken trouwens ook nog altijd mannen voor DNA-onderzoek.
0: Oké, ik zal er eens over nadenken. In het belang van Limburg, jongeren moeten politiewagens wassen in plaats van gasboetes te betalen. Dat is origineel.
1: Ja, toch in Sint-Ruiden. Daar vinden ze het zinvoller om hardleerse jongeren klusjes te laten opknappen dan om hen gasboetes te laten betalen die ze kunnen opleggen vanaf 16 jaar daarvoor. Bijvoorbeeld wildplassen, zwerfvuil of vandalisme. Eerst volgt er een bemiddelingsgesprek, maar als dat niets uithaalt, wil de stad dat de jonge overtreders de schade herstellen of het goed maken met slachtoffers. En dat kan bijvoorbeeld door politiewagens te wassen, straatmeubilair op te poetsen of mee te helpen in pakweg de kringloopwinkel of een fietspunt. Zo kunnen ze op een positieve manier iets terugdoen voor de samenleving, vindt de burgemeester. Het lijkt hem zinvoller om jongeren te confronteren met de gevolgen van hun gedrag dan om hen een geldboete te laten betalen.
0: Interessante optie in elk geval. Dankjewel voor het overzicht. Zometeen bellen we met een Belgische sociale onderneming die mensen en organisaties die geen toegang hebben tot computers toch wel degelijk materiaal wil bezorgen. De digitale kloof dichten heet dat dan officieel, denk ik. Dat is nuttig werk in elk geval.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.
0: Dit is eerst de nieuwe single van de Nieuw-Zeelandse zanger Jordan Rakey. Dit is Enemies.

0: Nieuw dus van Jordan Rakai, Enemies. De openingsuren van de supermarkt opzoeken op het internet. WhatsAppen met de vriendin die op vakantie is in Zuid-Afrika. Foto's van onze vakantie delen in een digitale map. Ja, dat soort dingen gaat probleemloos deze dagen. En daar denken we eigenlijk niet meer bij na. Maar dat is niet zo voor iedereen zo vanzelfsprekend. Olivier van den Einde aan de lijn, CEO en oprichter van Close the Gap. Meneer van den Einde, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U en uw bedrijf willen iets doen aan die digitale kloof, zoals dat dan heet. Kan u eens uitleggen wat Close the Gap precies doet?
1: Ja, we zijn een sociale onderneming die digitale inclusie probeert te faciliteren door voornamelijk toegang te geven tot digitale toestellen, zeg maar. Maar ook het gebruik ervan aan mensen in precaire omstandigheden. Mensen die geen toegang hebben tot devices, omdat ze bijvoorbeeld in zeer arme gebieden wonen of afgelegen van steden.
0: Ja. En jullie geven ICT-apparatuur dus eigenlijk een tweede leven nadat ze misschien weggegooid worden?
1: Ja, zo zijn we eigenlijk al 25 jaar geleden begonnen met het idee van circulaire ICT. Dus inderdaad zorgen dat na een eerste gebruik, dikwijls in een bedrijfsomgeving, dat toestellen toch kunnen heringezet worden, alsof het eigenlijk nieuwe toestellen zijn op gebruiksvlak. En dat je op die manier eigenlijk heel veel verschillende boxjes kunt aanvinken, van hergebruik tot digitale inclusie, tot beter voor het milieu. Hmm. En ja, dat doen we, ja.
0: Dat gaat dan over computers, laptops, schermen, dat soort dingen allemaal?
1: Ja, alle, laten we zeggen, bureautica, ICT-producten die je net opgesomd hebt.
0: En waar komt dat dan terecht? Waar sturen jullie die dingen dan naartoe?
1: Nou, we hebben zelf vestigingen in België en Nederland, maar ook in Kenia, Zuid-Afrika en Congo, Kinshasa. Dus dat zijn onze vijf, laten we zeggen, belangrijkste projectmarkten.
0: Ja, en jullie werken dan samen met lokale partners om die computers daar een goed plekje te geven, zeg maar. Of hoe zit dat?
1: Ja, dus de computer zelf is maar het topje van de ijsberg. Ja. Dat weten we ook allemaal. Je moet ook weten hoe je het kan gebruiken. Wat wij daar vooral mee proberen te bekomen met onze partners is dat die devices uiteindelijk zorgen voor wat we in het Engels mooi noemen dignified jobs. Jobs met eer en met inhoud. Want dat is denk ik waar de wereld, zeker op vlakken met heel veel, in landen met heel veel jeugdwerkloosheid, zoals in landen als Kenia, echt heel veel behoefte aan heeft. Dus we hebben partners die helpen om jongeren te helpen om te leren coden bijvoorbeeld, of om gebruik te maken van de bekende softwarepakketten die toekomstige werkgevers ook zullen vereisen om mensen een job te bieden.
0: Het gaat verder dan alleen maar de hardware aanbieden, hè? Het is een breder kader dan dat.
1: Ja, absoluut. Het is echt een soort van holistische aanpak. Het gaat dus echt naar het creëren. Wat ik graag gebruik is van als spreekwoord is jongeren helpen om jobcreators te worden in plaats van jobseekers te zijn. Dus dat ze zelf het heft in eigen handen kunnen nemen door eigenlijk hun kennis en hun ondernemerschapstalenten via de digitale weg te kunnen exploreren.
0: Ja, ik lees online dat u naast het hergebruiken van computers ook onherbruikbare computers recycleren, zo wordt het omschreven. Wat bedoelt u daarmee en hoe ingewikkeld is dat?
1: Ja, ik denk dat we daar vooral bedoelen dat we proberen een one-stop-shop te zijn voor al onze partners. Zoals je weet, en dikwijls bedrijven hebben allerlei toestellen die ergens misschien nog in een lade of in een kelder of in een archiefruimte zitten. En dus de onherbruikbare zijn ergens ook nog herbruikbaar, maar dan noemen we dat downcyclen. Mm-hmm. Dus in plaats van te upcyclen, is dus voor hergebruik klaar te maken, is downcyclen echt zorgen dat je weer naar de raw materials, hè, naar aluminium en metaal en ijzer, maar ook precious metals, zoals we dat dan noemen, dat je die dan weer kunt in de cyclus van de circulaire economie halen. Mm. En dan kunnen ze ook nog heel veel goeds doen om weer in de kringloop te komen, zeg maar, bij nieuwe productie. Mm. Zodat je vermijdt dat je weer moet in de mijnbouw gaan om bijvoorbeeld die kritische metalen en mineralen te gaan halen.
0: Ja. U zei daarnet, Close the Gap is, wat was het, 25 jaar, dus absoluut niet nieuw, al heel veel ervaring. Hoe groot zijn jullie intussen geworden?
1: Ja, dus in Kenia zelf hebben we ja, 50, 60 medewerkers. Maar dat is de directe tewerkstelling. We hebben ook een 400-500 mensen die in de keten die we mee faciliteren werken. En dan in Congo en Zuid-Afrika is het nog wat opstartender. Daar werken een aantal tientallen mensen. Maar wat wel heel mooi is, is dat wat Close the Gap heeft opgebouwd in België, dat inmiddels in een groep die Circular IT Groep heet, opgegaan is. En daar werken toch een 400-500 mensen, voornamelijk in België, Nederland en ook in de UK.
0: Ja, en in orde van grootte, hoeveel computers bijvoorbeeld hebben jullie de afgelopen jaren al een tweede leven gegeven? Kan u daar een cijfer op plakken of is dat moeilijk?
1: Ja, vandaag eigenlijk met het ecosysteem dat er vandaag staat, gaat het toch over ongeveer 1,2 miljoen per jaar. Wow. Ja, dus als je dan kijkt op 25 jaar tijd, we zijn natuurlijk ook heel kleinschalig begonnen, maar dan gaat het toch wel over tientallen miljoenen die op die manier eigenlijk ja, toch een duurzamer gebruik en vooral impact gecreëerd hebben naar onze miljoenen gebruikers. Zeg maar.
0: Dat is zeer nuttig werk van die Belgische sociale onderneming die mensen en organisaties dus toch wel degelijk toegang wil geven tot computers. Olivier van der Einde, oprichter en CEO van Close the Gap. Dank u wel voor het gesprek vanochtend.
1: Graag gedaan.
2: Radio 1.

0: bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Your Love Gets Sweeter Every Day van Finley Quay. Het is tijd voor wat sportnieuws. En we beginnen, Sanne, dat sportoverzicht met voetbalnieuws bij de vrouwen.
1: Ja, de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven hebben een eerste stap gezet in de richting van een nieuwe Champions League-campagne. Ze versloegen het Servische Topola met 4-0. De doelpunten waren tweemaal van Jada Konijnenberg, eenmaal Sara Jansen en dan nog een Servische own goal. De nieuwe coach in Leuven heet Sterha Pipsede en zij vond het een goede prestatie van Leuven met een fel gewijzigde ploeg in vergelijking met vorig seizoen toen Leuven voor het eerst Champions League speelde en zelfs de eerste ronde overleefde.
2: In het begin van de wedstrijd was het een beetje onrustig. Maar na de goal was het wel veel beter. Ik vond onze tweede helft wel heel sterk, super dominant. Meer rust aan de bal, in balbezit. En we hebben onze kansen wel meer afgemaakt in de tweede helft. Dat was wel een super goede match van ons.
1: Ja, dit is nog maar een eerste stap, want nu zaterdag al wacht met Fenerbahçe een tweede horde.
2: Fenerbahçe, een grote club, veel supporters. Dus ik hoop dat onze supporters ook op zaterdag allemaal aanwezig zijn voor deze wedstrijd. Dat is een fysieke ploeg, dat is een ploeg met heel veel karakter. Maar goed, we gaan meteen morgen vroeg zijn we allemaal op de club aanwezig en we gaan aan de slag. Twee dagen hebben we voor de training en dan moeten we klaar zijn op zaterdag. Ja. We gaan onze best doen.
1: Ja, en als ze Fenerbahçe kunnen kloppen, moet er nog een tegenstander overwonnen worden. Eind augustus is dat met een heen- en terugmatch.
0: Dan weten ze alvast wat te doen. Vanavond is er dan weer belangrijk Europees mannenvoetbal ook.
1: Ja, en de voorlaatste voorronde van de Europa League neemt Anderlecht het op in en tegen het Griekse PAOK Saloniki. De duchte en ervaren tegenstander voor het erg jonge paars-wit, vertelt de Portugese coach van Anderlecht, Vitor Pruno. PAOK heeft 4 spelers onder de 24 jaar en de rest is ouder. Bij ons is het net het omgekeerde. Ze werden ook al 2 keer kampioen in de laatste 8 jaar en spelen vaak matchen die er toe doen. We moeten er nu voor zorgen dat we ook meer van dat soort matchen spelen, aldus Bruno.
3: I think they have 4 or 5 players under 24 years old. All the rest of the squad is more is above that age. We are the opposite. Of course, they won 2 titles in the last 8 seasons. I think they're always fighting for the championship. They are used to this kind of matches. We are trying to build something here that can make us be able to play this kind of matches more often.
1: Gent speelt dan weer zijn voorlaatste voorronde van de Conference League eerst uit bij het Zweedse Göteborg. Beide matchen, zowel die van Anderlecht als die van Gent, zijn vanavond vanaf 7 uur te volgen via Radio 1.
0: Dat is alvast genoteerd en dan blikken we ook al eens vooruit naar het EK Turnen van volgende week in het Kroatische Zagreb.
1: Ja, het wordt het eerste grote kampioenschap sinds het afscheid van Nina Terwaal. Lisa Vale heeft de meeste kans om toch een beetje in haar voetsporen te treden.
4: We misten haar wel. Niet alleen als persoon, maar ook in de scores. Het is een beetje aanpassen en puzzelen hoe dat we het nu gedaan moeten krijgen. Ja. Maar ja, we doen ons best.
1: Vale heeft al eens 2 keer eerder brons gepakt op een EK en viel op een WK net buiten het podium. Het is dus logisch dat er nu wat meer naar haar wordt gekeken.
4: Ik denk dat er automatisch iets meer op mij wordt geleund nu. Maar het is niet dat ik een heel andere rol in het team neem dan wat ik daarvoor deed. Ik doe nu terug allround, dus ja, dat is wel iets belangrijks. Maar alleen kan ik niet heel het team dragen natuurlijk.
1: Ja, over exact een week dus begint dat EK Turnen.
0: Oké, ook alweer een deeltje van die drukke sportzomer die het was en nog altijd is. Sanne, dankjewel.

0: klassiekertje van Sam & Dave, Soul Man. Over het lot van dieren bij bosbranden gaat het na 7 uur. Ja, dat vergeten we soms wel eens, maar ook zij zijn natuurlijk slachtoffer. Dat is voor na het nieuws.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
1: Korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: VRT

0: Voetbalbond blijft voorzitter Gianni Infantino steunen en de Eclipse-brillen raken stilaan uitverkocht. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, noemt het incident op de luchthaven van Leipzig een hybride aanval. Daar is een drone met een explosieve lading gevonden, vlakbij een Oekraïns vliegtuig. En een vrachtvliegtuig van DHL botste daarna met een drone. Bij hybride aanvallen worden militaire en niet-militaire middelen gecombineerd. Ze zaaien onrust en vaak wordt niet helemaal duidelijk wie erachter zit. Jeroen Rijgaard, zei de minister hier al iets over de herkomst van de drone?
1: Wel, ik wil daar niet over speculeren, zei Dobrindt, maar ik sluit niet uit dat er een buitenlandse mogendheid achter zit, dat zei hij. Het is in elk geval opvallend hoe professioneel ze te werk gingen. We luisteren even.
2: Wie hiervoor gegangen worden is, was hier aan drone existiert hat, was hier an Sprengsatz existiert hat, dann muss man von einem hochprofessionellen Vorgehen ausgehen. Und deswegen, ja, kann man fremde Mächte einfach nicht ausschließen.
1: Ja, heel professioneel, dus je kan vreemde mogendheden niet uitsluiten, zei hij. En een drone voorzien van explosieven op een luchthaven in Duitsland, dat is iets nieuws en gaat als een soort bedreiging opnieuw een stap verder. Dat voegde hij er nog aan toe. Nu dat de aanval in Leipzig plaatsvond, lijkt ook geen toeval. Dat is de belangrijkste luchthaven van Duitsland voor transport naar Oekraïne. Ja, tel dat allemaal op en je komt tot een poging tot aanslag gericht tegen Oekraïne. En dan wijst natuurlijk ja, veel in de richting van Rusland. Of toch sympathisanten van Rusland.
0: Dankjewel voor de uitleg, Jeroen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De hele top van de FIFA heeft zijn steun voor hem uitgesproken tijdens spoedberaad. Infantino lag onder vuur voor zijn plan om een deel van het WK aan privé-investeerders te verkopen. Hij had dat plan al ingetrokken. De FIFA erkent nu dat er fouten gemaakt zijn en zegt ook dat er per brief excuses gestuurd zijn naar de voetbalbonden. De Eclipse-brillen raken stilaan uitverkocht om naar de zonsverduistering van volgende week woensdag te kijken. Ze zijn te verkrijgen bij de publieke sterrenwachten en bij opticiens, maar op verschillende plaatsen is de voorraad al op. Zo'n bril is wel belangrijk om oogschade te voorkomen, zegt Charles Brunings van de Vereniging van Opticiens.
3: De zon is natuurlijk zeer intens en heeft heel veel schadelijke UV-stralen die het netvlies van het oog kunnen beschadigen en kunnen zorgen voor permanente blindheid. Dus als we de zonsverduistering zouden bekijken zonder een eclipsbril, ja, dan gaan we permanent ons netvlies verbranden en dan gaat je dus ook permanent slechter zien tot volledig blind kunnen worden.
0: Er is opnieuw een zwaar ongeval gebeurd met een bus aan het station in Leuven. Een man van 75 kwam gisteravond onder een bus terecht en is zwaar gewond aan zijn benen. De buschauffeur van de lijn legde een negatieve ademtest af. Na de herinrichting van de stationsomgeving in Leuven zijn daar al verschillende ongevallen gebeurd. 2 jaar geleden is een vrouw van 27 zelfs gestorven toen ze aangereden werd door een bus. In de kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond het natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand. En de politie heeft er dit jaar al een 50-tal pv's opgemaakt voor seksuele handelingen. De burgemeester van Bredene, Kelly Spelier, is het beu.
4: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naaktstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat. In alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven. Maar dat is het niet meer in de Spanjaarduin en nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
0: In Nederlands-Limburg is de brandweer gestopt met blussen na de grote natuurbrand in de buurt van Venray. De brand begon maandagmiddag en was gisteren, 2 dagen later, volledig onder controle. De brandweer is wel waakzaam gebleven. Op sommige plaatsen hebben ze waterslangen gelegd om nieuwe opflakkeringen te voorkomen, zegt Rick Schouten van Veiligheidsregio Limburg-Noord.
5: Gisteravond laat zijn er nog enkele hotspots ontdekt. Een paar plekken waar nog vlammen omhoog zijn gekomen. Op dit moment is de situatie aardig onder controle. Er zijn geen hotspots, geen vlammen gezien. De brandweer is nog wel aanwezig en koelt nog op verschillende plekken. Zodat de grond goed nat wordt en ook goed gekoeld kan worden. Zodat er geen nieuwe opslagingen meer komen.
0: In de voorrondes van de Champions League voetbal hebben de vrouwen van OHA Leuven met 4-0 gewonnen tegen de Servische club Topola. Bij OHL stonden veel nieuwe speelsters op het veld, dus was het afwachten hoe de wedstrijd zou uitdraaien, zegt trainer Ster Habibzadeh.
6: In het begin was het wel een beetje zoeken, omdat er veel verandering in het team was. Een paar speelsters die vertrokken zijn en ook een paar nieuwe speelsters die erbij zijn gekomen. Nieuwe staf. Maar uiteindelijk, ja, we hadden 6

0: week. We zijn echt met het team samen allemaal. Iedereen heeft heel hard gewerkt. We zijn gegroeid. Dus we zijn super tevreden.
1: Zaterdag spelen de vrouwen van OHL tegen de Turkse club Fenerbahçe. Als ze die wedstrijd winnen, mogen ze naar de laatste voorronde van de Champions League. Vandaag deels bewolkt, maar wel meestal droog, tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen gelijkaardige temperaturen en zaterdag weer warmer. Vooraan in het nieuws het incident op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met een explosieve lading is gevonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken denkt dat er wel eens een buitenlandse mogendheid achter kan zitten. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. De Ochtend.
3: Met Lode Roels en Sanne Baak.
2: De bosbranden die overal opduiken, die hebben ook een impact op dieren. Dat vergeten we soms wel eens, maar niet vanochtend. We gaan er zo meteen over praten. En in Turkije is er heibel over het feit dat je op stranden niet zomaar meer een handdoek mag leggen, maar dat je moet betalen voor een strandbed bijvoorbeeld. Hoe dat zit, dat zoeken we ook uit. Welkom. Rocks!

0: Naar het schijnt deed Sting ervaring en inspiratie op voor dit nummer in de Parijse Rosse buurt. Een van de meest iconische nummers van de Police, Roxanne, was dat. We hebben het hier al een paar weken over de bosbranden in Europa, over blusvliegtuigen, bosbeheer, evacuaties ook van grote groepen mensen. Maar we hebben het nog niet gehad over de impact op dieren. We kregen er hier eerlijk gezegd op de VRT de laatste dagen wel wat vragen over. Dus wil ik er een bioloog bij halen, Tobias Keulemans, professor biodiversiteit aan de U Antwerpen. Goedemorgen, meneer Keulemans.
1: Goedemorgen.
0: Is dat iets waar we inderdaad volgens u te weinig aandacht voor hebben in het nieuws over de bosbranden, de dieren?
1: Te weinig aandacht. Ik denk in de eerste plaats natuurlijk dat de impact op mensen meestal het nieuws kan halen. Maar het is niet onverstandig om ook de impact op ecosystemen, op dieren, planten en dergelijke meer toch eens onder de aandacht te brengen. Ja,
0: ja, en dus hebben we er u bij gehaald voor wat meer uitleg. Als je kijkt naar de berichtgeving, dan ja, noemen we vaak cijfers ook. Hè. Zoveel mensen zijn getroffen, zoveel slachtoffers zijn er bij mensen. Wordt dat op een bepaalde manier ook bijgehouden voor dieren, of is dat onmogelijk?
1: Goh, dat is enorm moeilijk. Voor dieren is het al heel erg moeilijk. Het is heel tijdrovend om een schatting te doen van hoeveel individuen van een bepaalde soort er in een gebied leven. Laat staan dat je dat voor alle dieren moet gaan doen. Dat is bijzonder tijdrovend. En je moet dan ook weten op voorhand welke plaats dat er gaat afbranden natuurlijk. Wil je dat goed kunnen inschatten. Dus ik kan daar een heel ruwe inschatting over maken, maar om daar echt zulke getallen over te geven, ja, daar staan we niet alleszins.
0: Nee, het woord dier is ook een heel ruim containerbegrip natuurlijk. Hè. Er zijn zoveel verschillende soorten en types en grote dieren ook, dat het heel moeilijk is om daar een cijfer op te plakken, kan ik me inmiddels. Laten we eens heel concreet kijken naar een bosbrand. Voor welke dieren is dat echt bijna onmogelijk om te ontsnappen? Voor welke dieren is dat bijna sowieso fataal?
1: Wel, laat ons vooral eerst een onderscheid maken tussen de type branden. Hè. Want voor dodelijkheid en voor hangt het af van de intensiteit van een bosbrand. En vaak wordt er gezegd van ja, zoveel hectare of vierkante meter natuur vernietigt. Maar dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Het hangt af van de intensiteit van de brand. Sommige ecosystemen, heides bij ons, bepaalde types bos en zeker mediterrane types, die branden van nature. Uh-huh. En een natuurlijke brand, dat is vergelijkbaar met dat je je vinger door een vlammetje haalt. Dat is heel snel gedaan. En dan kunnen de meeste dieren en daarvan vluchten. De grotere dieren die kunnen gaan lopen. En de kleinere dieren, zo kleine muizen, amfibieën, reptielen, die kunnen de grond inkruipen. Ook insecten bijvoorbeeld, die kruipen de grond in. En als die grond, als de intensiteit van die brand niet hoog is, dan overleven die dat prima. Oh ja. En dan komen die daarna terug gewoon uit de grond. En dan vinden die eigenlijk een rijke aslaag met gerecycleerde mineralen. En dat is eigenlijk zelfs goed voor die
0: ecosysteem. Omdat dat ook gewoon deel uitmaakt van hoe het altijd al gegaan is in de natuur.
1: Ja, voilà. Maar wat we nu natuurlijk zien in delen van Bordeaux, is enorme intense branden. We zien dat eigenlijk trouwens ook bij ons, dat de brandintensiteit veel hoger is geworden. Mm. En dan gaan natuurlijk de kleinere dieren, amfibieën, reptielen, muizen die de grond inkruipen, gaan het heel erg moeilijk hebben, want de grond begint ook te schroeien, dus die gaan het niet meer overleven. Insecten natuurlijk, ja, die overleven het ook niet. Dus gaan alleen maar de grotere dieren die dat echt kunnen vluchten en bepaalde vogels bijvoorbeeld, die kunnen gaan vliegen, die gaan dat overleven.
0: Ja, want als je dat dan bekijkt, hè, laten we zo'n brand als in Bordeaux nemen, zeer intense brand, grote oppervlakte, wat u dan noemt, hè, insecten, reptielen, muizen, amfibieën, ja, die hebben geen schijn van kans. En dan spreek je toch over miljoenen dieren als je dat allemaal samen optelt.
1: Ja, en dat is natuurlijk oppervlakte afhankelijk. Hè. In Bordeaux gaat het ook over honderden, duizenden hectaren. Dat is enorm verwoestend. Dan gaat het over miljoenen dieren, een heel ecosysteem eigenlijk dat verloren gaat.
0: Ja, in het beste geval vogels bijvoorbeeld, die kunnen vliegen, of dieren die snel en groot genoeg zijn, die kunnen het dan misschien overleven. Maar dat is lang niet voor alle dieren zo natuurlijk.
1: Nee, absoluut niet. En dat heeft eigenlijk te maken met ook de manier waarop het landschap is ingericht op veel plaatsen. Eigenlijk hebben we voor veel landschappen een luciferdoos gebouwd. Want er zijn twee belangrijke redenen. Er wordt altijd aangehaald, is klimaatverandering aan de ene kant, wordt het droger, warmer. En wat dat ook al onder de aandacht is gebracht, is natuurlijk het grootste deel, 95-96% van de branden wordt aangestoken. Onopzettelijk, opzettelijk. Dus dat zijn de dingen die luciferdoos aan de gang brengen. Maar de luciferdoos zelf hebben wij eigenlijk wel zelf gebouwd. We hebben bomen op een heel onnatuurlijk dense manier geplant. En voornamelijk dan ook dennen die heel brandbaar zijn. Mm-hmm. We hebben stikstofdepositie, waardoor dat alles veel sneller groeit. Waardoor dat er meer brandstof is in de heides, in de bossen. En we hebben drainage gedaan, waardoor dat ook de bodem veel droger is.
0: Ja. Dus eigenlijk maken we de dieren ook helemaal niet makkelijk met de manier waarop we onze wereld aan het inrichten zijn.
1: Nee, inderdaad. Ja.
0: Oké, laten we eens even kijken naar de dieren die het dan wel overleven. Stel, je bent daar dan weggeraakt als dier. Dan kan ik me inbeelden dat het ook niet makkelijk is om te overleven. Dan je bent de weg kwijt, je vindt geen voedsel meer.
1: Ja.
0: Het is niet omdat je de brand in zee overleeft dat je dat die hele ervaring overleeft.
1: Nee, inderdaad. Hè, want dan komt er na de brand. Stel dat je dat toch in de grond bent gekropen en je overleeft dat. Wel, bij een natuurlijke brand gaat er nog altijd struikgewas overblijven. Gaat er nog altijd bomen dat hebben overleefd. Dus je hebt beschutting. Maar na zulke inferno's dat we nu zien, is er geen beschutting. Dus kruip je als hagedis bijvoorbeeld uit de grond, dan ben je een vogel voor de kat, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Want de kraaien die dat daar dan nog overblijven, die daar overvliegen, hebben jou onmiddellijk gezien.
0: Yeah.
1: We vergeten ook soms dat dieren enorm honkvast zijn. Eigenlijk is dat niet veel verschillend dan ons. Mm-hmm. Als bij ons huis in brand vliegt, dan zijn wij ontheemd, letterlijk. Wij zijn onze routines kwijt, we zijn onze slaapplaats kwijt. Bij dieren is dat ook zo. De meeste dieren hebben een vaste plaats waar ze weten, daar kan ik veilig slapen, daar kan ik veilig drinken, daar kan ik veilig eten. En dat is allemaal plots weg. Alle herkenningspunten zijn weg. Alle beschutting is weg. Dus zelfs al overleef je de brand, dan moet je daarna dan nog je aanpassen aan een volledig nieuwe omgeving, wat heel erg moeilijk is.
0: Oké, met alles wat u nu zegt, en uw kennis en uw expertise, hoe kunnen we dan dieren op een bepaalde manier toch beter beschermen of helpen bij zo'n bosbrand? Wat zijn de tips?
1: Goh, in de eerste plaats preventie. Preventie is het allerbelangrijkste. Want na een bosbrand dieren helpen, we gaan enkele dieren kunnen helpen. Er zijn natuurhulpcentra die dat bijvoorbeeld verbrande dieren opvangen, ontheemde dieren, angstige dieren opvangen. Dat gebeurt al. We hebben dat bij Fontainebleau gezien, we hebben dat in Bordeaux zien we dat er natuurhulpcentra reeën bijvoorbeeld opvangen. Maar dat is het kleine tipje van de ijsberg. Dus preventie is het allerbelangrijkste. En daar zijn twee belangrijke zaken. Ja, natuurherstel. Investeer in natuurherstel. Zorg ervoor dat die luciferdoos terug eigenlijk afgebouwd wordt.
0: Okay.
1: Dat is aan de ene kant.
0: Ja.
1: En aan de andere kant preventie. Sensibiliseer mensen van, barbecues zijn effectief echt gevaarlijk. Smijt niet zomaar dingen in de natuur. Het zijn allemaal risico's voor die luciferdoos aan te steken.
0: Oké, nog eens duidelijke tips en adviezen om bosbranden te vermijden en dus ook de impact voor dieren. Daarop natuurlijk professor biodiversiteit aan de U Antwerpen, Tobias Keulemans. Dankjewel. Goedemorgen.
1: Graag gedaan.

0: nieuwe single van de Amerikaanse indie rapper Tyler Ballgame, Live It Down.
1: De ochtend.
0: Op veel openbare stranden in Turkije is er tegenwoordig geen plek meer om nog een eigen handdoek neer te leggen. Mensen moeten daar een strandbed huren, bijvoorbeeld bij hotels en beachclubs, tegen erg hoge prijzen. Ja, voor veel Turken is dat door de inflatie niet te betalen. Inwoners zijn boos en demonstreren op de stranden, omdat die volgens de Turkse wet voor iedereen toegankelijk zouden moeten zijn. Ze noemen het dan ook een illegale bezetting. Correspondent Gulca Ercesin was bij zo'n protest in de badplaats Bodrum.
2: De witte huisjes, de zee en de prachtige stranden maken deze badplaats tot een geliefde vakantiebestemming. Toch speelt hier altijd een stevige discussie, zeker de afgelopen jaren. Volgens de Turkse wet mag iedereen gebruik maken van openbare stranden. Alleen de afgelopen jaren zien we hier en in andere badplaatsen dat die worden ingenomen door bedrijven die ook nog eens hoge entreeprijzen vragen.
3: Yaklaşık şu anda 1,5 kilometre kadar yol yürüdük. 1,2 kilometredir biz ayağımız kuma değmedi.
2: Dus Nihat Koyuncu, een activist die zich al 3 jaar inzet voor deze openbare stranden in Bodrum. Hij zegt, we hebben inmiddels ongeveer 1,5 kilometer gelopen en in al die tijd hebben we met geen stap het zand kunnen raken. Dat kan ook niet, zegt hij, want de hele kust is bezet en overal zijn platforms en steigers aangelegd. Ja, door de hoge inflatie en de stijgende prijzen is een dagje naar het strand gaan voor veel Turken onbetaalbaar geworden. Ze klagen dat veel beachclubs en hotels steeds meer ruimte innemen op deze openbare stranden. Stranden die toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Ja, wij zijn dus met z'n vieren, zegt deze mevrouw. En als ik dan 4 strandbedden zou moeten huren, dan kom ik al gauw op zo'n 12.000 Turkse lire. Als ik hier zou willen liggen. En dan heeft ze het over omgerekend ruim €220. En dan heb je nog vaak op dit soort plekken niet eens gegeten en gedronken. Dus de Turken zijn woest dat er astronomische bedragen worden gevraagd, zeggen ze. Ze zegt, we gaan vandaag protesteren, zegt ze. Dat gaat op allerlei manieren. Je ziet hier allemaal borden met allemaal touwen aan elkaar. Ze zegt, we gaan elkaars handen vasthouden. En dan vormen we een soort ketting tegenover de mensen die daar liggen. De demonstranten lopen hier dus nu rond met borden in hun handen en roepen dus de hele tijd. De zee is van ons, de stranden zijn van ons. Wanneer? Voor altijd, roepen ze.
4: Şezlonglar konuluyor. Yani siz hatta o kadar sık arayla şezlonglar konuyor ki. Yani bizim en doğal hakkımız.
2: Ze zegt, ik heet Tulay, zegt ze, ik woon hier al sinds 2006. En ik heb dus gezien hoe deze plek eigenlijk is veranderd. Ze zegt, alleen als je kijkt hier, zegt ze, hier stonden er eerst geen tafels en nu wel. En daar heeft ze het over de strandbedden. Dat er geen ruimte is richting de zee. Wij kunnen, zegt ze, niet met onze handdoek daar gaan liggen en de zee ingaan. Dus het is er niet. En trouwens, ze hebben het recht niet, zegt ze, deze ondernemingen, om dit te kunnen doen. Het grappige is ook dat die mensen die hier liggen dus wel de demonstranten steunen. Dat is dus best opvallend. Niet altijd loopt het dus vreedzaam. Soms zijn er zelfs opstootjes tussen ondernemers en demonstranten. Maar vandaag verloopt het vrij soepel.
0: Een dagje naar het strand lijkt in Turkije dus stilaan onbetaalbaar te worden. Reportage van Gulca Ercetin.

0: 81 is hij ondertussen. Rod Stewart en Reason to Believe.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Tattoos.
2: En hop.
1: Digitale verandering.
2: Hoppa.
1: De synthesizer.
2: Hoppakee.
1: Plastische chirurgie.
2: Hop.
1: Belgische wijnen.
2: Hoppa.
1: Propaganda. 30 jaar Dutroux. Weet ik veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
1: En elke weekdag van 12 tot 1.
2: Yes.
1: Op Radio 1.
3: Badkamerinnovatie?
4: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
5: Happy bathroom to you.
4: Renoveert uw badkamer.
1: VRT Radio 1.
6: De ochtend.
0: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken heeft zich uitgesproken over het drone-incident in Leipzig.
7: Ja, in de nacht van dinsdag op woensdag is daar een drone met explosieve lading gevonden naast een Oekraïns vliegtuig. Minister Dobrindt sluit niet uit dat er een buitenlandse mogendheid achter zit. Dronewaarnemingen bij Europese luchthavens zijn niet nieuw, maar een drone met explosieven is dat wel, zegt de minister. De luchthaven van Leipzig is belangrijk voor transport naar Oekraïne. Veel wijst dus in de richting van Rusland, zonder dat de Duitse minister zich daarover uitspreekt.
0: We gaan naar onze correspondent in Duitsland zometeen ook nog voor een laatste stand van zaken.
7: FIFA-baas Gianni Infantino kan aanblijven als voorzitter. Tijdens spoedberaad heeft het bestuur van de Wereldvoetbalbond zijn steun voor hem uitgesproken. Infantino lag onder vuur wegens zijn plan om een deel van het WK aan privé-investeerders te verkopen. Dat plan heeft hij intussen ingetrokken. FIFA zegt dat er per brief excuses gestuurd zijn naar de voetbalbonden. En de eclipsbrillen die raken stilaan uitverkocht. Die heb je nodig om veilig naar de zonsverduistering van volgende woensdag te kunnen kijken. Ze zijn te krijgen bij publieke sterrenwachten en opticiens, maar op verschillende plaatsen zijn ze al op. Het is belangrijk om oogschade te vermijden, zo'n bril.
0: Voorlopig nog niets te zien daarvan als ik naar boven kijk. Ik zie vooral veel wolken. Hoe zit dat vandaag weer, man Bram?
8: Wel, inderdaad. Meer wolkenvelden trekken vandaag over het land. Er gaan ook wat stapelwolken bijkomen in de loop van de namiddag. Dus stilaan wisselend tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel overwegend droog. Het is ook wat koeler dan de voorbije dagen. We gaan naar maxima rond 3 of 24 graden. Aan zee 20 graden met een meestal matige wind uit het westen tot noordwesten. Nu, vanavond zijn er opnieuw opklaringen, maar tegen morgenochtend nog maar eens wat wolkenvelden bij minima tussen 8 en 14 graden. En dan morgen wisselende bewolking. Vooral in de namiddag zijn er opnieuw veel stapelwolken. Maar we houden het droog bij 22 graden aan de kust en 23 tot 25 graden in het binnenland. En ook weinig wind. En dan wordt het opnieuw wat warmer. Dus na die twee koelere dagen gaan we opnieuw naar zomerse temperaturen op zaterdag. 6 of 27 graden dan, met veel zon. En op zondag wordt het opnieuw drukkend warm met 30 tot 32 graden. En in de namiddag en ook 's avonds kans op onweer. En ook volgende week blijft het zomers warm.
0: Oké, dankjewel.
1: Radio 1.
6: De ochtend.
1: Met Lode Roels en Sanne Baak.

0: Het is een van die vroegere hits van David Bowie uit 1972, de Gene Genie. Het onderzoek naar dat vreemde incident op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is nog niet afgerond. In de nacht van dinsdag op woensdag werd daar in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig een drone met explosieven gevonden. Een explosievenrobot heeft de drone onderzocht en heeft erger kunnen voorkomen. Er loopt nu een terreuronderzoek en de Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat een aanslag is vermeden.
1: Meine Einschätzung, dass wir es hier mit einem hybriden Anschlagsszenario zu tun haben.
0: In Duitsland, onze correspondent is Gien Balduk, die heb ik aan de lijn. Goedemorgen, Gien.
2: Goedemorgen.
0: Wat weten we al over wat daar precies gebeurd is?
2: Ja, nog eigenlijk best wel weinig. Behalve dus dat het een drone was met een explosief dat nabij vier Oekraïense transportvliegtuigen wist te komen. En ook de beelden van die drone laten zien dat het eigenlijk best een eenvoudig model is. Zo met vier vleugels. Alleen dat daar iets opvallends aan lijkt te hangen. En dat is dus een explosief geweest en een ontsteker. En ook wel zeer opvallend dat die drone volgens minister Dobrindt zo was geavanceerd en uitgerust dat hij de bestaande antidroonmaatregelen kon omzeilen bij het vliegveld. En de enige reden dat het niet ontploft zou zijn is volgens een aantal Duitse media is omdat de ontsteker los was geraakt. Hmm. En dat daardoor dus ook erger is voorkomen.
0: En ja, hoe gevaarlijk was dat explosief? Had dat effectief voor een ramp kunnen zorgen, hè?
2: Ja, die angst is er wel. Dat bleek ook wel uit de ernstige woorden van minister Dobrindt gisteravond laat. Hij zei dat hier duidelijk sprake was van een poging tot een aanslag. En dat dit een nieuwe gevaardreiging is die Duitsland nog niet eerder heeft gekend. Dat er zo concreet een aanval op Duitse bodem wordt uitgeoefend. En volgens Duitse media hing er ook aan die drone een explosief met de kracht van 800 gram Centex. Dat is een stof waarmee vooral in het leger wordt gewerkt. En ook juist daarom, vanwege die omvangrijke hoeveelheid explosieven eraan, zegt Dobrindt ook dat het niet om een amateur kan zijn gegaan, maar dat het echt professionals zijn geweest.
0: Juist. De luchthaven was een tijdje gesloten ook. Intussen opnieuw open of niet?
2: Jazeker, dat kon gisterochtend al vrij snel weer op gang komen. Uiteindelijk moest slechts één passagiersvliegtuig omgeleid worden. Er was nog wel een ander incident met een ander goederenvliegtuig dat moest uitwijken naar een andere luchthaven. En vervolgens bij die uitwijkpoging een ander object in de lucht geraakt zou hebben. Daarbij gaat het dus mogelijk om een tweede drone. Daar zijn nog geen brokstukken van gevonden. Maar de autoriteiten gaan er wel van uit dat mogelijk dus ook een drone kan zijn geweest. En zijn ook nog op zoek naar dat incident. En gaan ook daarbij uit van een bedreiging van de staatsveiligheid.
0: Precies, want ze nemen het heel serieus in Duitsland. Er is een terreuronderzoek gestart. Ja, die minister zei het ook. Jij zegt het ook. Het wordt daar echt gezien als een grote dreiging, toch? Hè?
2: Ja, exact. Hoewel het toch wel opvallend is dat Dobrindt heel nadrukkelijk zegt dat er vermoedelijk een buitenlandse staat achter deze actie zit. En iedereen dan natuurlijk ook aan Rusland denkt. Juist ook vanwege de hoeveelheid sabotageacties en hybride aanvallen die we de afgelopen jaren hebben gezien in Duitsland. En dat het hier gaat om Oekraïense transportvliegtuigen. Mm. Maar de naam Rusland viel niet in de hele persconferentie.
0: Nee, viel op inderdaad, ja.
2: Ja, ja. Het was een buitenlandse mogendheid, een staat. Terwijl ja, deze werkwijze kennen we alleen van Rusland. Normaal gesproken gaat het ook zo bij hybride aanvallen dat de Duitse autoriteiten weliswaar dan vaak nog geen aanwijzing hebben. Maar dan benadrukken dat het past in het patroon dat ze zien vanuit Rusland. Dat ze daarom in die richting denken. Mm-hmm. Maar daar bleef Dobrindt nu dus bij weg. Heeft het mogelijk misschien ook mee te maken dat er nog geen harde bewijzen zijn. Mm-hmm. En als je spreekt van een poging tot aanslag, dat is toch een aanval op je grondgebied, dan is het verwijt richting een ander land toch iets groter dan wanneer het, zoals het tot nu toe vaak ging, slechts om een observatiedrone ging.
0: Dat snap ik, maar veel pijlen wijzen in op dit ogenblik in elk geval richting Rusland. Waarom wordt specifiek die luchthaven van Leipzig dan geviseerd?
2: Ja, het is best een kleine luchthaven. Dus op het oog denk je, nou, wat kan er daar aan de hand zijn? Maar deze luchthaven staat inmiddels bekend als een draaischijf van hulp aan Oekraïne. Dus heel veel westerse hulp, ook wapenleveranties, verlopen via deze luchthaven. En dat heeft er onder meer mee te maken dat op die luchthaven het Oekraïense luchtvaartmaatschappij Antonov al een onderhoudsbasis had voor de oorlog. En dat bedrijf heeft alle vliegtuigen dat ze konden redden na de inval door Rusland naar deze luchthaven gestationeerd. De Oekraïners bouwen daar ook op dit moment een nieuwe onderhoudshangar. Dus dat is voor hen echt een belangrijke plek. En dus ja, op die manier ook een reden waarom Rusland die luchthaven in het vizier heeft. Maar tegelijkertijd ook een reden waarom juist deze luchthaven al extra veel beveiligingsmaatregelen kende. Mm-hmm. En notabene, deze luchthaven heeft 2 jaar geleden ook een incident gezien in een sorteercentrum van pakketdienstservice DHL. Ja. Toen is er een brand uitgebroken al daar. En dat bleek achteraf naar onderzoek te komen door een brandpakketje dat verzonden zou zijn door de militaire veiligheidsdienst van Rusland. En daarvoor zijn ook 5 mensen aangehouden die ook in direct contact lijken te staan met de Russische veiligheidsdienst. En die worden op dit moment vervolgd.
0: Oké, het onderzoek naar wat er gebeurd is met die drones en die explosieven loopt in elk geval nog. Correspondent Gien Balduk in Duitsland met de laatste stand van zaken. Dankjewel.
2: Graag gedaan.

1000 fans, wat? Als ik 30 ben, 30 word en ik 30 doe, wat? Als ik 30 ben, weet niet hoe dat het voelt. Zoveel dingen nog op planning staan, maar vraag me af als ik die doelen haal. Ik wil enkel rappen, maar dan mag.

30 ben van Leblanc. Ik heb u maar één dingetje te melden in het verkeersoverzicht op dit ogenblik eigenlijk. Op de E19 richting Brussel, 10 minuten vertragen van Rumst tot aan de werken in Mechelen-Noord. Er is wat ophef ontstaan over een filmpje op sociale media waarin een cameraploeg van VRT Nieuws blijkbaar wordt beschuldigd van het in scène zetten van beelden die gedraaid zijn in Ceuta. We willen toch even de puntjes op de i zetten. Dat doen we zometeen.

0: Nieuwe single van Matt Berninger, Martino Mi Fazzo.
1: Radio 1.
0: Misschien zag u het zelf ook al, een video van een cameraploeg van VRT Nieuws die een minderjarige jongen filmt op Ceuta. Wel, op sociale media gaan die beelden nu erg vaak rond met de beschuldiging dat ze door de journalisten in scène is gezet. Zo gezegd met als doel om medelijden op te wekken voor de mensen op het strand. Luc van Bakel bij ons. Goedemorgen, Luc.
2: Goedemorgen.
0: Hoofdredacteur Onderzoek en Check bij VRT Nieuws. Je hebt veel informatie, je volgt desinformatie al langer voor onze redactie. Ik heb het nu zelf al wat toegelicht. Het is natuurlijk een beeldonderwerp en dit is radio. Misschien moeten we beginnen met eens te beschrijven wat er op die beelden precies te zien is.
2: Wel, wat je ziet is ongeveer 10 seconden beeld. Dus een video van 10 seconden, vermoedelijk met een gsm gefilmd. En je ziet eigenlijk een cameraploeg aan het werk op een strand. En die cameraploeg die steekt de duim op naar een jongen die daar zit op een rotsblok en die recht staat en wandelt. Dat is het eigenlijk. Het is op zich een niet veelzeggend beeld, maar het is het zinnetje dat erbij staat, dat erbij gezet is op sociale media, dat het hem doet. Met name dat, kijk hoe beelden gemanipuleerd worden om de verspreiding of de invasie van migranten in Spanje te rechtvaardigen en goed te praten. Dat is eigenlijk in het kort wat erop te zien is. Ja. Die boodschap is dan in een mum van tijd de wereld rondgegaan.
0: En de beschuldiging daaruit is dan dat onze ploeg, die cameraploeg, dingen in scène zou hebben gezet. Hè?
2: Dat wordt toch beweerd, hè? Dus die combinatie van het opsteken van de duim van de mensen van onze cameraploeg, en dat wordt dan gekoppeld aan een boodschap dat de media zaken in scène zet. En ja, dat vindt zijn weg op het internet. Dat wordt ook heel vaak gedeeld. Mm. En mensen vragen zich niet af van wat ik hier nu zie, klopt dat eigenlijk? Is ook niemand van die kanalen die dat verspreid heeft, die ons gevraagd heeft van leg eens uit wat we hier zien. Maar het klopt voor alle duidelijkheid dus niet.
0: Nee, precies. En daarvoor ben jij hier, want jij weet natuurlijk, wij weten als VRT wat er zich wel heeft afgespeeld. Hè? Wat is daar gebeurd?
2: Wel, we zien inderdaad onze ploeg, hè? Dat klopt. Onze ploeg is naar Ceuta gegaan, die heeft daar verschillende reportages gedraaid en die hebben ook beelden gedraaid voor Karuit. Dat is ons jongerenjournaal en daar proberen we nieuws te brengen voor jongeren en dus vaak ook door de ogen van jongeren verteld. En in het kader daarvan hebben ze op een strand dus enkele minderjarige jongens geïnterviewd die naar Europa wilden. En een van die jongens die ze interviewden, die wilde op dat strand gaan drinken. Daar stond een militaire drankwagen waar iedereen kon gaan drinken. Die jongen is dan gevraagd na het interview, ja, als je gaat drinken, mogen wij dat dan in beeld brengen? Die is dat gaan doen en dan zie je onze ploeg hem bedanken, de duim opsteken. Bedankt voor het interview, bedankt dat we jou mochten filmen. En dat is eigenlijk wat er gebeurd is en daar is een reportage van gemaakt over hoe er ook minderjarigen in Ceuta zijn en wat zij daar doen en waarom zij daar zijn.
0: Ja, die originele beelden die staan ondertussen ook online, heb ik zelf ook gezien. Dat heeft dus niks te maken met dingen in scène zetten, maar we zien wel dat die beschuldigingen nu online toch ook redelijk hard gaan, denk ik. Hè?
2: Dat gaat zeer snel. Ergens ook logisch, want zo werkt desinformatie, dat speelt in op een bepaalde emotie. En wat we hier zien is op basis van 12 beelden en een bewering die onmiddellijk inspeelt op een emotie, dat zeer snel al dan niet bewust gedeeld wordt en zijn weg vindt in alle uithoeken van de wereld intussen op het internet.
0: Dat gaat heel snel, inderdaad. Uit welke hoek komt dat dan, weten we dat?
2: Ja, om nu echt te spreken van een bewuste campagne, dat is moeilijk. Maar wat we wel zien is dat het hier eigenlijk een schoolvoorbeeld is van hoe desinformatie gemaakt wordt en hoe snel dat zich verspreidt. Het is eigenlijk gestart bij een beeld dat gedeeld werd door een activistische jongerenbeweging, Revuelta, in Spanje. Die beweging die keert zich af tegen het migratie beleid van een eerder linkse regering en post allerlei migratiefilmpjes, dus heel veel over Ceuta. Zij hebben dat gelanceerd met die boodschap en je ziet hoe dat onmiddellijk door allerlei soortgelijke activistische groeperingen, kanalen wordt overgenomen, met diezelfde boodschap wordt gedeeld. Het wordt een beetje gefine-tuned, het wordt niet alleen voor Spanje, maar het wordt ineens voor heel Europa. En zo gaat dat heel snel de ronde. En we zien dan op het einde dat ook eerder pro-Russische kanalen die boodschap beginnen te versterken. Ja. Waarom doen zij dat? Zij spelen heel graag thema's als migratie uit, net omwille van de polarisering die dat veroorzaakt. Dat is een pijnlijke plek in het politieke Europese beleid. Dus zij duwen daar ook graag op. En dan zie je dat met heel veel mensen terechtkomt, die dat al dan niet geloven en die daar hun mening over willen geven. En dat is hoe het algoritme dan eenmaal werkt op sociale media. En dan gaat dat viraal, zoals dat heet.
0: Maar het is dan niet duidelijk of dat een bewuste strategie is of niet.
2: Dat valt uit moeilijk te zeggen. Ja. Het is natuurlijk wel, je hebt heel veel van dat soort kanalen die elkaar volgen, die graag informatie met elkaar delen. En dan zie je dat zo'n boodschap aanslaat en dan wordt dat heel snel overgenomen en verspreid.
0: Ja. Tot slot, jij zit hier nu bij ons om daar uitleg over te geven. Dat is ook een bewuste keuze. We maken daar duidelijk tijd voor. Waarom is dat zo belangrijk?
2: Ja, eerst en vooral willen we wel benadrukken dat we heel veel ploegen naar het buitenland sturen en dat die vaak in moeilijke omstandigheden werken en we willen dat die zo veilig mogelijk kunnen werken. Dus wanneer er beelden van hen worden gemaakt, uit de context worden genomen, dat daar een narratief bij verspreid wordt, vind ik het ook wel belangrijk om te zeggen van wat daar echt is gebeurd. Hè. De journalistieke waarheid heeft haar rechten en die willen we in deze ook benadrukken. Maar ook heel belangrijk is, nu we zelf onderdeel zijn van zo'n desinformatiecampagne, of zo'n desinformatiestorm, dat we heel goed kunnen uitleggen van kijk, hoe werkt dat mechanisme nu goed? En dat is ook een journalistieke plicht. Je ziet hoe één politiek activistisch jongerenkanaal met een boodschap start, hoe dat wordt overgenomen, hoe zich dat verspreidt en hoe dat uiteindelijk bij heel veel mensen terechtkomt. En helaas, hoe geen van die kanalen die daarmee gestart zijn, de moeite doet om maar iets te checken van wat zij op het internet gooien. En dat is ook belangrijk om dat mee te geven.
0: Oké, duidelijk belangrijk en nodig inderdaad, om dit toe te lichten. Waarvoor dank, Luc van Makel, hoofdredacteur onderzoek en check bij VRT Nieuws.
2: Graag gedaan.

0: Vanavond op VRT1.
1: Voel dat niet een klein beetje? Ik voel dat een klein beetje. Als wij van het vliegtuig kwamen, dat ik eens wist van, ah ja, de lucht is hier eilig. Voel je dat niet? Ja, hè? Zo.
0: Op VRT1 in Reizenwaas, de bucketlist, is de Boliviaanse hoogte voelbaar. Op VRT Canvas maakt de hitte het zwaar voor wilde dieren in Force of Nature. En op VRT Max hangt de romantiek in de lucht met de volledige serie Mixtape. Tot vanavond.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken heeft uitleg gegeven over het drone-incident in Leipzig. Belgische influencers moeten slachtoffers van online haat op weg zetten om dat te melden. En de Eclipse-brillen raken stilaan uitverkocht. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, noemt het drone-incident in Leipzig een hybride aanval. In de nacht van dinsdag op woensdag is er een drone met explosensors moeten slachtoffers van online haat op weg zetten om dat te melden. En de Eclipse-brillen raken stilaan uitverkocht. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, noemt het drone-incident in Leipzig een hybride aanval.

0: Over speculeren, zei Dobrindt, maar ik sluit niet uit dat er een buitenlandse mogendheid achter zit, zei hij er nog bij. Het is in elk geval opvallend hoe professioneel ze te werk gingen, zei de minister nog. We luisteren even.
1: Wie hiervoor gegangen worden is, was hier aan drone existiert hat, was hier an Sprengsatz existiert hat, dann muss man von einem hochprofessionellen Vorgehen ausgehen. Und deswegen, ja, kann man fremde Mächte einfach nicht ausschließen.
0: Ja, je kan ze dus niet uitsluiten, zei hij. En hij zei ook nog, een drone voorzien van explosieven op een luchthaven in Duitsland, dat is iets nieuws en gaat als soort bedreiging opnieuw een stap verder dan wat we al gewoon waren. En hij noemt de aanval dus een hybride aanval, wat dus inderdaad wil zeggen een aanval met een combinatie van militaire en niet-militaire middelen. En dat de aanval in Leipzig plaatsvond, lijkt ook al geen toeval. Dat is de belangrijkste luchthaven van Duitsland voor transport naar Oekraïne. Ja, tel dat allemaal op en je komt dus tot een poging tot aanslag gericht tegen Oekraïne. En dan wijst natuurlijk veel in de richting van Rusland of sympathisanten van Rusland.
2: Dankjewel, Jeroen. In de regio Kharkiv in het oosten van Oekraïne zijn bij Russische bombardementen vannacht 3 doden gevallen. Een eerste aanval raakte een huis en daarbij stierf een vrouw. Bij een tweede aanval zijn een man en een vrouw omgekomen. Rusland heeft ook 2 vrachtschepen aangevallen op weg naar de haven van Odessa in Oekraïne. De aanvallen over en weer zijn de laatste weken opnieuw toegenomen en er vallen ook elke dag burgerdoden bij. De federale regering gaat influencers inzetten om jongeren te leren hoe ze online haat beter kunnen melden. Dat schrijft de Standaard. En wie zelf online gepest wordt, zal binnenkort de identiteit van zijn belager kunnen krijgen van telecombedrijven. Online haat is een groot probleem, maar vaak melden slachtoffers dat niet. Influencers kunnen daarbij helpen, zegt minister van Gelijke Kansen Rob Beenders.
3: We zien dat meer en meer jongeren slachtoffer worden van online haat. En daarom is sociale media cruciaal. En moeten we dat met mensen doen die actief zijn op sociale media. En is een traditionele overheidscampagne niet altijd het beste instrument. En dan zorgen we ervoor dat ze de juiste instanties krijgen waar ze naartoe kunnen gaan. Dat ze meldingen kunnen doen. Omdat we echt willen dat die anonieme belaging online de wereld uitgaat.
2: Zelfs wie 1 anoniem haatbericht krijgt, kan dat al melden aan de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. En die kan de gegevens van de belager dan opvragen. Er is opnieuw een zwaar ongeval gebeurd met een bus aan het station in Leuven. Een man van 75 kwam gisteravond onder een bus terecht en is zwaar gewond aan zijn benen. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De buschauffeur van de lijn legde een negatieve ademtest af. Na de herinrichting van de stationsomgeving in Leuven zijn er al verschillende ongevallen gebeurd. 2 jaar geleden is een vrouw van 27 gestorven toen ze aangereden werd door een bus. De eclipsbrillen raken stilaan uitverkocht om naar de zonsverduistering van volgende week woensdag te kijken. Ze zijn te koop bij de publieke sterrenwachten en bij opticiens, maar op verschillende plaatsen is de voorraad al op. Zo'n eclipsbril is wel belangrijk om je ogen te beschermen, zegt Charles Brunings van de Vereniging van Opticiens.
4: Dus als je geen eclipsbril hebt, nooit rechtstreeks naar de zon kijken en geen alternatieven proberen te gebruiken, zoals een cd of dergelijke. Dit werkt allemaal niet, dit gaat je oog alsnog beschadigen. Dus de eclipsbril is de echte enige juiste oplossing om naar de zon rechtstreeks te kunnen kijken.
2: Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De hele top van de FIFA heeft zijn steun voor hem uitgesproken tijdens spoedberaad. Infantino lag onder vuur voor zijn plan om een deel van het WK aan privé-investeerders te verkopen. Hij had dat plan al ingetrokken. De FIFA erkent dat er fouten gemaakt zijn en zegt dat er per brief excuses gestuurd zijn naar de voetbalbonden. In de voorrondes van de Champions League hebben de vrouwen van OH Leuven met 4-0 gewonnen tegen de Servische club Topola. Overmorgen spelen ze al de volgende voorronde match tegen de Turkse club Fenerbahçe. Trainster Ster Habibzadeh rekent dan op steun van de supporters.
5: Een grote club, veel supporters. Dus ik hoop dat onze supporters ook op zaterdag allemaal aanwezig zijn voor deze wedstrijd. Dat is een fysieke ploeg. Dat is een ploeg met heel veel karakter. 2 dagen hebben we voor de training. En dan moeten we klaar zijn op zaterdag. Ja. We gaan onze best doen.
2: Als ze de wedstrijd dan winnen, mogen ze naar de laatste voorronde van de Champions League. Vandaag deels bewolkt, maar wel meestal droog, tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen gelijkaardige temperaturen en zaterdag weer warmer. Vooraan in het nieuws het incident op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieve lading gevonden is. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat er mogelijk een

0: buitenlandse mogendheid achter zat. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Lode Roels en Sanne Baak.
3: Zullen we meteen beginnen met een plaatje dat ons terugkatapulteert naar die mooie zomer van 87? Dacht het wel, daar gaan we. Goedemorgen.

0: Het betekende de grote doorbraak voor Vanessa Paradis. Dit plaatje uit 87, Joule Taxi.
1: De ochtend.
0: De Wereldvoetbalbond FIFA blijft dus haar voorzitter Gianni Infantino steunen. Dat maakte ze gisteravond duidelijk in een statement na crisisoverleg tussen de topmensen van de FIFA in Marokko. Infantino, dat weet u, kwam de afgelopen weken in het oog van de storm terecht. Recent nog omdat hij een deel van het WK voetbal te koop wilde zetten. In hun verklaring diende de FIFA de kritiekasters nog even van antwoord. De FIFA zal geen aanvallen meer tolereren, zegt ze, op haar integriteit, goed bestuur en eerlijke procedures. Einde citaat. Lorin Parijs, CEO van de Pro League. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En de Pro League, dat is de vereniging van alle Belgische profclubs. Ik zeg dat er even bij om verwarring te vermijden, omdat dat is niet hetzelfde als de Belgische Voetbalbond natuurlijk, die in tegenstelling tot de Pro League wel lid zijn van de FIFA. Meneer Parijs, de FIFA behoudt het vertrouwen in haar voorzitter. Hoe zit dat met u?
2: Wel, ik denk eerst en vooral dat je daar toch een kanttekening bij moet maken bij die titel, omdat gisteren in Rabat is inderdaad het management, en dan nog maar een deel van het management, dus eigenlijk allemaal mensen die voor Gianni Infantino werken, samengekomen. En die hebben inderdaad hun vertrouwen achteraf uitgesproken. Maar het zijn zij niet die bepalen of Gianni Infantino kan aanblijven of herverkozen worden. Dat zijn de 211 voetbalbonden van over heel de wereld. En daar weet je dat onder andere FIFA, die er toch 54, UEFA, die er 54 vertegenwoordigt bij FIFA, zijn vertrouwen al heeft opgezegd. Hè. Dus ja. Of dat dan uiteindelijk ook zo zal blijken, dat valt nog maar te bezien.
0: Maar het is wel een signaal natuurlijk dat de top van de FIFA de rangen wil sluiten en ook opvallend in die statement zegt dat ze geen aanvallen meer zal dulden op de integriteit, goed bestuur en eerlijke procedures, terwijl dat net de dingen waren die onder vuur lagen.
2: Ja, dat klopt. En dat geeft toch wel aan dat er toch een vorm van wereldvreemdheid is opgetreden, omdat mij gaat het helemaal niet over Infantino ja of nee, want stel dat je daar straks een andere voorzitter zet, dan heb je misschien net hetzelfde probleem als wat we nu hebben meegemaakt, maar gewoon met een andere achternaam, en dat kan niet de bedoeling zijn. Dus je moet vandaag echt wel gaan nadenken over ja, hoe kan je dat interne systeem, dus die governance waar ze het over hadden, net verbeteren om te vermijden dat je opnieuw in situaties terechtkomt zoals we die gezien hebben met het idee rond de FIFA Forward Enterprise, zoals ze het genoemd hebben.
0: Dat deel van het WK dat die wilde verkopen, inderdaad. U hebt daar een aantal ideeën over. U hebt daar ook een column over geschreven in het Britse tijdschrift The Economist. Want de FIFA moet anders gerund worden, daar komt het eigenlijk op neer. Wat schort er en hoe moet het anders, volgens u?
2: Wel, eerst en vooral denk ik dat het gewoon zo'n vergaand idee veel te ver is kunnen komen zonder dat iemand daar input heeft op kunnen geven. En je hebt gezien dat het nu inderdaad van de tafel is, omdat er ja, globaal zeg maar verzet is gegroeid. Maar goed, globaal verzet kan nooit een bestuursmodel zijn. En ik denk dat het fundamentele probleem is dat, ja, dat er vandaag beslissingen worden genomen door FIFA, die zowel een regulator is als een operator, die dus commercieel zeg maar ook competities in de markt zet, die natuurlijk plek op de agenda innemen, die geld uit de televisiemarkten halen. En dat is natuurlijk een beslissing die je moet nemen met de mensen die dat daar de economische gevolgen van ondervinden mee aan de tafel. En daarmee bedoel ik, je hebt de spelers die vandaag vertegenwoordigd worden door de vakbond. Die zijn niet vertegenwoordigd en dat heeft nogthans wel betrekking op wat is het maximum aantal wedstrijden dat een speler bijvoorbeeld kan spelen. Je hebt de competities, de nationale competities zoals de Pro League erin is, die hun competitieformat, hun kalender moeten aanpassen wanneer dat FIFA beslist om meer clubs te laten deelnemen aan de Club World Cup en dus meer dagen in de kalender gaat innemen. Dat is een probleem. En je hebt natuurlijk de voetbalbonden die de nationale teams vertegenwoordigen, die ook aan tafel moeten zitten. En het voorstel is eigenlijk redelijk simpel, dat je die de clubs die dat de spelers te werk stellen en betalen, de competities die ervoor zorgen dat die spelers ook kunnen ontwikkelen, nationaal, de spelers zelf en de voetbalbonden, dat je die samen aan tafel zet en dat die samen ingrijpende beslissingen moeten nemen waarvan dat zij eigenlijk de gevolgen ondervinden.
0: De beslissingsmacht bij de FIFA moet dan in veel ruimere handen liggen, zegt u. De spelers, de competities, de clubs, die moeten allemaal mee aan tafel zitten. Daar komt er dan een beetje op neer.
2: Ja, voor een beperkt aantal beslissingen die bijvoorbeeld spelers gaan verplichten om extra mee te doen aan internationale toernooien. Je mag niet vergeten dat de clubs zijn die dat de lonen van de spelers blijven doorbetalen natuurlijk. En het is dan FIFA die de commercialisatie doet en de rechten daarop doorverkoopt. Ja. Dus daar klopt iets niet aan dat systeem. Nee. En dus de bedoeling is van, ja goed, als je de kalender uitbreidt of als je zegt dat spelers moeten gereleased worden om aan internationale competities mee te doen, of je neemt hele verregaande beslissingen over de commerciële toekomst van een competitie zoals de Wereldbeker. Ja, in die drie gevallen moet je inderdaad wel de instemming hebben van degene die dat daar de economische gevolgen van dragen.
0: Meneer Parijs, u spreekt natuurlijk wel voor eigen winkel, hè, want u vertegenwoordigt de Belgische profclubs en u wil dan mee aan tafel zitten met de FIFA. Ja, dat komt u ook goed uit natuurlijk, hè, en bij uitbreiding de clubs.
2: Ja, dat klopt. En daar maken wij ook helemaal geen geheim van. Maar wij zeggen ook heel erg duidelijk van kijk, kan alleen maar de bedoeling zijn in die drie gevallen dat er een medebeslissingsrecht is. En dan moet je gewoon hele duidelijke procedures stellen. Want nu is de macht van FIFA zo uitgebreid dat zij tegelijk scheidsrechter zijn op het voetbalveld en ploeg die dat ermee opstaat. En dat kan natuurlijk niet. En daar moet je natuurlijk wel een oplossing voor verzinnen. En dat is iets waar dat inderdaad de nationale competities graag ook hun stem willen laten horen. Samen met de clubs, samen met de spelers, samen met die nationale bonden.
0: En die nationale bonden, die maken nu de macht uit, of die hebben de macht natuurlijk binnen FIFA, die moeten dit idee ook zien zitten. Hè? Bijvoorbeeld de Belgische voetbalbond, ik weet niet of u het daar al over gehad hebt met hen, maar hoe zien zij dat?
2: Ja, dat klopt. Hè. Dus dat zal natuurlijk een mentaliteitswijziging vragen van iedereen. Maar ik denk wel dat je, als je naar zo'n vergaande beslissingen gaat, dat je er gewoon niet omheen kan, dat je iedereen rond de tafel moet hebben, want anders krijg je altijd dit soort dingen. Dus de leagues hebben nu samen met de spelersvakbond een klacht neergelegd bij de Europese Commissie tegen de kalender. Je hebt nu gezien dat er globaal verzet is gegroeid tegen een idee dat bij FIFA veel te ver is ontwikkeld geweest zonder enige input. Ja, dan moet er iets veranderen aan het model. Want straks kom je gewoon in een situatie terecht waarin dat het wereldvoetbal eigenlijk onbestuurbaar wordt. En net om een sterke FIFA te hebben, om een sterke wereldvoetbalbond te hebben, heb je ook sterke regels nodig en heb je ook een vorm van inspraak nodig van de betrokkenen.
0: De FIFA kwam gisteren dus met dat uitgebreid statement. Lijkt intussen weer de rangen te sluiten. Denkt u dat daarmee de kous af is? Is het vel van Infantino gered volgens u?
2: Ja, dat weet ik niet. Dat is heel erg moeilijk in te schatten. Hè, omdat FIFA natuurlijk gezien heeft dat UEFA een heel sterke positie heeft ingenomen en gezegd van kijk, we zeggen ons vertrouwen op. Een aantal andere van die confederaties hè, die samen dan FIFA besturen, zeg maar, hebben dat ook gedaan. Hoe hard dat die dat spel gaan spelen, dat is absoluut niet duidelijk. Maar dat Infantino zelf niet zal opstappen, denk ik, dat is ondertussen ook wel voor iedereen duidelijk geworden.
0: Oké, Laurent Parijs, CEO van de Pro League, de vereniging van de Belgische profclubs. Dank u wel om even aan de lijn te komen.
2: Met veel plezier.
0: Op de E19 richting Brussel staat u 10 minuten in de file van Rumst tot de werken in Mechelen-Noord.

0: is een van de meest herkenbare nummers van de IJslandse groep Sigur Rós, Hopi Pola. Er komt een zonsverduistering aan. Volgende week woensdag op 12 augustus, dan is het zover, Sanne.
1: Ja, het wordt de grootste zonsverduistering bij ons sinds 1999. Zeldzaam. En dus kijken veel mensen daar nu al naar uit. En dat is ook te merken aan de vraag naar eclipsebrilletjes die je nodig hebt om er veilig naar te kunnen kijken. In 1999 kreeg onze reporter Farah tijdens de live-uitzending in der tijd een tip daarover van de astronomieclub Orion uit Eigenbrakel.
2: Dan heb ik nog een papiertje gekregen van jullie club. Jullie hebben eigenlijk nog een raad voor mensen. Je mag ook niet zo lang met die brilletjes.
3: Nee. 3 minuten maximum kijken. Dan moet u uw ogen op een andere zijde richten.
2: En dus dan... niet, geen anderhalf uur aan een stuk naar de zon kijken met zo'n bril?
3: Nee, absoluut niet. Want anders kunt u helemaal blind worden.
2: Oké, dus misschien nog een goede waarschuwing toch voor degenen die aan het kijken zijn. Niet langer dan 3 minuten naar de zon kijken met het brilletje, dan even pauzeren en dan later weer terug.
1: Ja, wie toch minstens 3 minuten wil kijken volgende week, moet u snel op zoek naar zo'n bril, want opticiens verwachten dat de voorraad tegen het einde van deze week al op is.
0: Ik heb daar toch nog wel wat vragen over en daarvoor kan ik terecht bij Lieselot Aerts, oogarts. Mevrouw Aerts, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: We kunnen het toch niet genoeg zeggen, ik ga het nog eens 1 keer herhalen, zo'n brilletje is echt wel nodig om naar de zon te kijken, toch?
4: Ja, dat klopt. Je kan inderdaad een ferme schade krijgen van in de zon te kijken, zelfs als er zo'n eclips bezig is.
0: Ja, wat gebeurt er dan precies met je ogen als je rechtstreeks naar de zon kijkt zonder bescherming?
4: Er zijn eigenlijk 2 dingen die kunnen gebeuren. Je hebt ten eerste een solar retinopathie. Dat is een ingewikkeld woord voor eigenlijk een soort brandwonde die je kan krijgen ter hoogte van het netvlies. Dat is eigenlijk aan de achterkant van je oog. Dat is een brandwonde die je niet gaat voelen en die inderdaad redelijk snel kan optreden. Mm-hmm. Daarnaast kan je ook lasogen krijgen. Lasogen is een soort verbranding van de voorkant van je oog ter hoogte van het horenvlies. En dat geeft eigenlijk prikkende, brandende ogen waar dat vaak ook echt wel een aantal druppels en behandelingen nodig zijn om er vanaf te geraken.
0: En is dat iets wat je meteen voelt of heb je het niet door dat je eigenlijk je ogen aan het verknoeien bent als je rechtstreeks naar de zon kijkt?
4: Dat klopt, je voelt dat niet direct. Het heeft eigenlijk tijd nodig om te werken, dus het gebeurt al na enkele seconden en je kan het pas voelen enkele uren nadien eigenlijk.
0: Ja, en dat maakt het ook zo gevaarlijk, hè? Want mensen hebben vaak niet door dat ze foute dingen aan het doen zijn, zeg maar.
4: Nee, dat klopt. Zeker uit de hoogte van het netvlies. Als je daar een brandwonde krijgt, dan geeft dat eigenlijk een klein littekentje. En dat litteken dat zorgt eigenlijk voor een blinde vlek op die plaats waar dat de brandwonde gebeurd is. En dat kan inderdaad echt wel ferme schade geven.
0: Permanente schade of is zoiets te herstellen?
4: Nee, dat is echt permanente schade die echt zo heel je leven blijft. Dus dat is een soort blinde vlek dan in je oog. En daarmee dat we ook echt afraden om in de eclips te kijken. Ja, alleen rechtstreeks in de zon te kijken.
0: Kan ik me inbeelden. Er zijn gradaties in verwondingen natuurlijk. Hè? Dus ik neem aan dat het gaat van een kleine wonde, een kleine blinde vlek, naar volledige blindheid. Is dat ook mogelijk?
4: Goh, volledige blindheid is inderdaad wel wat moeilijker. Dan moet je echt al heel lang uitgebreid in de zon kijken. Sowieso kan je niet zomaar in de zon kijken, maar met een eclips kan dat natuurlijk wel gebeuren, dat je er langer in kan kijken zonder dat dat schade... zonder dat dat last geeft natuurlijk. Dus het kan inderdaad wel ferme schade geven.
0: Ja. Ja, nu, zelfs als de zon grotendeels verduisterd is en er nog zo'n klein sikkeltje overblijft, daar naar kijken is ook al voldoende om schade te veroorzaken, hè?
4: Ja, dat klopt. Want veel mensen denken inderdaad dat dat geen kwaad kan, omdat er veel minder licht komt. Maar er is nog altijd voldoende licht om die schade te kunnen geven.
0: Ja. Nu hoor ik veel mensen denken, oké, dat snappen we allemaal wel. Maar wat is het verschil dan met naar of richting een zonsondergang te kijken? Want dat doen mensen toch ook vaak.
4: Dat klopt. Een zonsondergang kijken is eigenlijk ook niet zo'n goed idee, want daar kan je ook zo'n soort van schade van krijgen.
0: Oh ja. Ja. Dezelfde procedures of dezelfde dingen gebeuren daar met die brandwonden wat u net uitlegt.
4: Ja, inderdaad. Nu, bij een zonsondergang zijn er vaak ook wel wat wolken of zo die dat ervoor vallen. En dan is het licht natuurlijk veel minder intens. Maar toch kan je ook zo'n soort van schade krijgen. Dat wordt zeker beschreven. En we zien dat ook echt wel als oogarts. Ja.
0: Ziet u dat inderdaad vaak in uw praktijk, van dat soort oogschade?
4: We hebben toch een heel aantal patiënten die schade hebben. Dat we weten van, dat komt inderdaad van vroeger in de zon te hebben gekeken. Dus dat is zeker iets dat voorkomt. En zo lasogen, dat zien we toch ook wel regelmatiger.
0: Ja. Ja. Je hoort wel eens zeggen, en dat herinner ik mij nog van de vorige zonsverduistering, toen ging dat zo rond, dat je wel kan kijken via cd's, was het geloof ik, of zelfs fotonegatieven. Hè? Dat dat wel veilig zou zijn. Klopt dat?
4: Nee, dat klopt inderdaad niet. Dat is inderdaad een fabeltje. Dus vaak wordt er gezegd, je kan kijken via oude RX-foto's of fotonegatieven, ja, of inderdaad cd's of dvd's. Maar dat gaat inderdaad niet voldoende je ogen beschermen. Nee. Er komt nog altijd te veel infraroodstraling en UV-licht door. Dus je gaat je ogen daar nog altijd mee kunnen beschadigen.
0: En een gewone zonnebril die de mensen thuis hebben liggen wellicht, dat is ook niet voldoende, hè, voor alle duidelijkheid.
4: Dat gaat er allemaal voor zorgen dat de lichtintensiteit minder wordt, dus dat het iets donkerder is, maar het gaat niet de schadelijke straling tegenhouden.
0: En wat we net hoorden in dat archiefstukje, ook belangrijk, het is niet omdat je een eclipsbrilletje op hebt staan dat je bij manier van spreken 2 uur lang naar de zon kan kijken. Dat is ook geen goed idee.
4: Nee, we raden het inderdaad aan om het redelijk kort te houden, effectief. Ja.
0: Er komen via de app ook wel een aantal dingen binnen. Veilige alternatieven. Iemand zegt in de app, een beschermkap voor laswerken is ideaal om de eclipse te bekijken. Oké, je zou wel opvallen in de menigte natuurlijk, maar is dat beschermend?
4: Ja, dat klopt. Het is wel zo dat zo'n laskap, dat die een bepaalde certificatie moet hebben. Dus pas vanaf 13 of 14 dat je inderdaad ermee in de zon kan kijken. Maar dat is ook maar voor enkele, maximum een minuut eigenlijk. Dus dat is ook zeker niet om daar uren mee naar de zon te kijken.
0: Nee. Oké. Gaat u zelf trouwens kijken naar zo'n zonsverduistering? Of zegt u als oogarts, nee, ik neem geen enkel risico, dat doe ik niet aan mee?
4: Oh, jawel. Ik ga er wel zeker naar kijken. Mijn kinderen zien er ook naar uit. Dus, ja.
0: Met voldoende bescherming kan ik mij inbeelden dan inderdaad.
4: Ik heb nog een eclipsbrilletje van vorig jaar. Want vorig jaar was er een gedeeltelijke zonsverduistering. Juist. Maar er zijn ook manieren om indirect te kijken naar het... Naar de eclips, dat is dan met zo'n soort camera obscura, een soort doos dat je kan maken. Ja. Dat staat hier nog op de planning om te doen. ook met een fotocamera kan je eventueel ook kijken. Dus als je een selfie neemt of zo van de zon, dat kan ook eventueel.
0: Zeer goede tip, zeer goed advies, duidelijk uitgelegd. Oogarts Lieselot Aerts, dank u wel.
4: Graag gedaan.

0: Ian was dat nog in At 17.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: VRT Radio 1.
5: De ochtend.
0: Het nieuwsoverzicht met Sanne Baak. Sanne, de federale regering gaat influencers inzetten in de strijd tegen online haat.
6: Ja, om jongeren te leren hoe ze online haat beter kunnen melden. Wie zelf online gepest wordt, zal binnenkort ook de identiteit van zijn belager kunnen krijgen van telecombedrijven. Online haat is een groot probleem, maar vaak melden slachtoffers dat niet. En influencers moeten die drempel dus helpen verlagen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken heeft zich uitgesproken over het drone-incident in Leipzig. Daar is een drone met explosieve lading gevonden naast een Oekraïns vliegtuig. Minister Dobrindt sluit niet uit dat er een buitenlandse mogendheid achter zit. De luchthaven van Leipzig is belangrijk voor transport naar Oekraïne. Veel wijst dus in de richting van Rusland, zonder dat de Duitse minister dat expliciet zegt. Onze correspondent in Duitsland, Gim Balduk, gaf hier een uurtje geleden meer uitleg over het incident.
7: De beelden laten zien dat het eigenlijk best een eenvoudig model is, zo met vier vleugels. Alleen dat daar iets opvallends aan lijkt te hangen. En dat is dus een explosief geweest en een ontsteker. En ook wel zeer opvallend dat die drone volgens minister Dobrindt zo was geavanceerd en uitgerust dat hij de bestaande antidroonmaatregelen kon omzeilen bij het vliegveld. En de enige reden dat het niet ontploft zou zijn is volgens een aantal Duitse media is omdat de ontsteker los was geraakt. En dat daardoor dus ook erger is voorkomen.
6: En FIFA-baas Gianni Infantino krijgt de steun van zijn volledige bestuur en kan dus voorlopig aanblijven als voorzitter. Infantino lag onder vuur wegens zijn plan om een deel van het WK aan privé-investeerders te verkopen. Dat plan heeft hij intussen ingetrokken. De FIFA zegt dat er per brief excuses gestuurd zijn naar de voetbalbonden.
0: Goedemorgen, weer aan Bram.
8: Goedemorgen.
0: Na die extreme temperaturen van de afgelopen dagen en weken voelt het nu een beetje frisjes aan, maar eigenlijk is dit en ook vandaag een typische Belgische zomerdag, mag ik het zo noemen?
8: Ja, dit is het meer normale weer inderdaad voor België toch. De maxima liggen vandaag rond 3 à 24 graden, wat perfect normaal is voor de tijd van het jaar. Aan zee daar 20 graden met een meestal matige wind uit het westen tot noordwesten. De wolken die gaan vandaag in de meerderheid zijn. Af en toe kan de zon er wel een keertje doorkomen, maar toch, de wolken die zijn baas, al gaan we het wel droog houden. Vanavond zijn er opklaringen. Tegen morgenochtend opnieuw meer wolkenvelden bij minima van 8 tot 14 graden. En ook morgen wordt een aangename dag met 22 tot 25 graden. Weinig wind, eerst veel zon, later meer wolken en droog weer. Maar dan wordt het opnieuw warmer. Op zaterdag gaan we naar 6 of 27 graden. En op zondag opnieuw drukkend warm met temperaturen boven de 30 graden. En tegen zondagavond een paar onweersbuien.
0: Dankjewel.
4: Radio 1.
5: De ochtend.
4: Met Lode Roels en Sanne Baak.
0: Ja, en we gaan deze week hier in de ochtend naar verdwenen toeristische plekjes, plaatsen die ooit veel bezoekers hebben gelokt, maar vandaag verdwenen zijn. Zometeen willen we het hebben over het ooit populaire Dadi-park in West-Vlaanderen. Toen bekend, onder meer herinner ik me nog van die fietsen, geloof ik, die aan een stalen kabel hingen. Meer daarover zometeen na Travis.

0: 25 jaar oud intussen, ook alweer dit nummer, Flowers in the Window van Travis. Laatste halte dus in onze reeks verdwenen toerisme. De afgelopen dagen hebben we wel het Tremelo en Westouter bezocht. En vandaag eindigen we opnieuw in West-Vlaanderen, in Dadizele om precies te zijn. Daar vond je tot begin de jaren 2000 het populaire Dadi-park. Maar vandaag is het niet meer makkelijk om daar nog iets van terug te vinden. Dat merkte Joris Vergeijlen in het centrum van Dadizele.
1: Ik ben op zoek naar de ingang van het vroegere Dadi-park.
2: Ik denk dat het hier ongeveer was. Okay.
3: Daar. Waar je Utrecht hier?
1: Ja.
3: Daar, waar die bomen staan, had je draad.
2: Dus de ingang was hier aan dat muurtje. Dus hier heb je de school.
4: Met die lange schommels. Ja. Maar dat was echt de maxi. Dadi-park, ja, dat kun je nergens meer vinden. En nog ja, de tijden veranderen. Ja. Dat is nostalgie.
5: Het gaat om een gamma van schommels, klimtorens, kermismolens, pedalo's en andere attracties die uitnodigen tot een hele dag amusement.
6: Dadi park waar kinderen koning zijn.
7: Vandaag kan je lang zoeken naar Dadi park in het centrum van Dadizele. Ook al lag het 50 jaar lang bijna letterlijk in de schaduw van de basiliek.
8: Het was in de schaduw van de basiliek, dus geen wist naar de basiliek. Als je met een bus kwam van ik weet niet waar, ging er bidden en flink zijn. En dan erachter had je pannenkoek gaan eten en kunnen spelen. En allee, dat was ook de insteek. De kerk had daar grond, kon daar iets doen.
7: Stijn de Wulf probeert de herinnering levend te houden. Met hem en met oud-medewerkster Rita Leenknecht ga ik het terrein op.
8: Ja, ook langs de straat waar we net stonden dat grote bussen die van overal kwamen.
1: En zijn dit dan nog resten?
8: Goh. Eigenlijk was dat hier, als ik mij daar, dat was toch de parking. Kijk dat toch juist heb, hé. En de karting op het einde.
9: Hier hebben ze een toilet. Die pergola stond daar.
8: Ja,
9: dat
8: is juist de eetplek eigenlijk.
9: De pergola voor de crèmes. Dat was het stukje van school.
8: Ja.
9: Terug, 30 jaar weer een keer.
8: Had ook fietsen bijvoorbeeld op een stalen kabel. Maar dat waren gewone fietsen waar dat gewoon los op zat, maar met een contragewicht.
9: En de kindjes die s'avonds heel moe worden. Die echt schreeuwden, die wilden naar huis gaan, maar ze worden echt wel voldaan, niet? Ze worden voldaan. Ja, het was eigenlijk wel een leuk park.
7: Leuk, maar het werd te onveilig. Daarom sloot het in 2002.
10: Dada Park. The playground that had to close its gates because the fun became too dangerous.
7: In die 51 jaar trok het park niet alleen kinderen, maar ook bedevaarders. Ook duizenden Poolse katholieken. Vanuit Frankrijk, waar ze woonden en werkten, zo naar Dadizele.
9: Bussen, echt. In mei en in september, echt waar. Honderden bussen. Ik kwam niet naar het Dadi-park. Koeitongen, wat dat? En dan een priester mee en tot een messen. Maar de oudere poon, ja, hadden niets. Financieel hadden ze niet. En het was hier ook niet duur. Het is heel raar dat je niet meer weet wat dat er stond.
8: Ja, alles is afgebroken, hè. Dat was te gevaarlijk. Dus nu is het één grote weide. Allee, nu is het een weide, het wordt een park. Hè. Dat is het idee, met een fietsroute en nog van alles.
7: Over de toekomst van dit terrein, toch zo'n 12 hectare, weet burgemeester Shirley Beernaert meer.
11: Voor mij is dat ook wel een heel belangrijke plek. Ik heb er niet alleen mijn stage gedaan, ik heb er ook mijn echtgenoot leren kennen. De bedoeling was eindelijk na 25 jaar de vergunning binnen om er een waterlandschapspark van te maken. Dus de eerste bedoeling is in feite het bufferen van water. Er zal ook een speelheuvel voorzien worden en zo. De uitkijktoren komt er ook. Dus er zijn wel een aantal elementen die er zullen voor zorgen dat de mensen ook iets kunnen beleven in het park. Er zijn ook nog een aantal ontwikkelvelden. En dus we hopen volgend jaar, 25 jaar na de sluiting van Dadi Park, terug een mooi Dadi Park. Ik weet niet of het die naam zal dragen. Daar hebben we nog niet over beslist. Maar terug een mooi park te kunnen openen.
7: Maar het echte Dadi Park van weleer?
11: Dat komt helaas nooit meer terug.
0: Ja, en ook de reeks verdwenen toerisme, die keert voorlopig niet meer terug. Dit was de laatste aflevering. Je kan alle verhalen wel nalezen en herbeluisteren ook op onze site vrtnieuws.be.
12: Radio 1.

0: De koning van de melancholische plakkers, Chris Isaak en Blue Hotel. Eens even kijken naar waar het stropt op de weg naar Brussel. Op de E19, 10 minuten vertragen van Rums tot Werken in Mechelen-Noord. Op de E411 staat bij Leonard een defecte vrachtwagen op de aansluiting met de buitenring rond Brussel. Op de Binnenring 10 minuten extra tussen Strombeek en het viaduct van Vilvoorde. En op de E313 richting Antwerpen 10 minuten aanschuiven vanaf Ranst.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Sinds gisteren is de grote natuurbrand in Nederland onder controle. Eindelijk mag ik zeggen, want het heeft wel even geduurd. En dat is mede dankzij de hulp van 3 Belgische brandweerkorpsen die gaan helpen zijn in Nederland daar. Dimitri Opdrakker aan de lijn. Goedemorgen, meneer Opdrakker.
3: Goedemorgen.
0: U bent kapitein van brandweerzone Oost-Limburg, een van de helpende handen daar inderdaad in Nederland. Wat is de laatste stand van zaken? Is die brand eindelijk onder controle geraakt en is dat nog altijd zo?
3: Gisteren omstreeks 15 uur hebben de Nederlandse collega's het commando brandmeester gegeven. Dat betekent dat ze op dat moment de brand onder controle hebben.
0: Ja, en dat heeft even geduurd. Was het een moeilijke brand?
3: Het was sowieso een moeilijke brand. Het was een terrein dat er heel zwaar bij lag. Ik bedoel daarmee dat er heel veel zandwegen zijn. Dus daar kan je enkel binnendringen met 4x4 postwagens. Enerzijds, anderzijds was het ook een terrein, of is het een terrein waar in Wereldoorlog 2 hevige gevechten zijn geweest. Dus er was een grote vrees voor ontploffingen in het terrein van achtergebleven munitie. En dat is ook wel degelijk gebeurd daar.
0: Ja. Over de brand zelf nog even. Het zou hier gaan, heb ik me laten vertellen, om een kroonbrand. Wat is dat precies?
3: Ja, op een bepaald moment, je hebt branden die door de heide lopen, maar je hebt ook branden die gaan tot de kronen van de bomen zelf. Toen wij ter plaatse kwamen, was die brand niet meer zo hevig. We waren meer daar om stoplijnen te bewaken en om de kleinere brandhaarden aan te pakken, maar naar het schijnt, en dat heb ik ook in het nieuws gezien, is er in het begin van de brand, heeft hij zo hevig gewoed dat het tot in de kronen van de bomen is geweest. En dat maakt natuurlijk met een hevige wind dat hij heel snel kan uitbreiden.
0: Ja, en dat verschilt met de gewone brand, dat die veel hoger gaat dan tot aan de kronen van de bomen inderdaad. Of hoe moet ik dat zien?
3: Ja, dat klopt. Dat maakt eigenlijk dat een brand moeilijker te bestrijden is. Een brand op de grond is veel makkelijker te bestrijden. En dat er ook veel meer gevaren zijn voor de brandweermannen.
0: Ja, we horen dan vaak zeggen, goed, de brand is onder controle. Betekent dat dat het ergste voorbij is? Of kan zo'n brand dan ook nog relatief makkelijk opnieuw opflakkeren?
3: Ja, alles hangt af van het weer. Men heeft dat heel goed gevolgd gisteren. Dus de wind is gisteravond een beetje gaan liggen. Wij hebben de brand verlaten om 6:30 s'avonds. En de brand is dan door de brandweer volledig overgedragen aan de terreinbeheerder, die met loonwerkers en mesttanken gevuld met water de brand verder gingen bewaken. Ik verwacht dat ze dat goed kunnen doen, maar het zou mij ook niet verwonderen als daar natuurlijk weer opflakkeringen gaan komen.
0: Ja, dat weet je natuurlijk nooit, kan ik me inbeelden. Jullie zijn dus mee ingeschakeld, de Nederlanders hebben jullie hulp gevraagd. Gebeurt het vaker dat gevraagd wordt aan Belgische korps om in Nederland te gaan helpen, of vice versa ook?
3: Ja, we zijn onlangs op twee momenten eigenlijk in Nederland geweest. Hè. We zijn in Weert geweest, daar was ik zelf ook bij. En nu zijn we dan in de richting van Venray. Natuurlijk is dat omdat wij traditioneel heel veel bosbrandweerwagens hebben. Hè, omdat we ook heel veel bossen hebben. En dat ook van vroeger al hebben wij altijd bosbranden gehad. Dus we zijn daar ook op ingericht. Om een idee te geven, men heeft in Nederland opgeschaald tot heel Nederland met boswagens. Ze hebben daar niet die traditie van zoveel boswagens te hebben. En ik heb daar boswagens gezien vanuit het noorden van Nederland.
0: Ja, en daar komt wat extra hulp ook uit België van pas. Hoe gebeurt die samenwerking in de praktijk? Is dat makkelijk? Want je zit uiteindelijk toch met ander materiaal bijvoorbeeld, of andere protocollen, collega's die je niet kent. Hoe verloopt dat concreet?
3: Ja, die samenwerking is nu heel goed verlopen, moet ik zeggen. U moet zich dat voorstellen, dat wij eigenlijk met 2 groepen ter plaatse zijn geweest. Maar dat wij ook onze einde onze eigen CPOps-container, of onze eigen commando-container, moet ik zeggen, hadden wij mee. Dus wij krijgen een opdracht en wij gaan die opdracht vervullen. De Nederlanders die gaan er dan voor zorgen dat wij genoeg bevoorrading krijgen qua brandstoffen. Waterbevoorrading is er geweest en uiteindelijk ook de logistieke zaken allemaal, zoals eten en drinken voor de mannen. Mm-hmm. Maar wij krijgen een opdracht en we gaan die zelfstandig vervullen volgens onze manier van werken en onze protocollen.
0: Ja, ja. En dat liep heel vlot blijkbaar.
3: Ja, we hebben dan constant contact met de Nederlanders. We geven ook de stand van zaken door van over hoe wij onze opdracht hebben vervuld. Mm-hmm. En zij geven gewoon ons de opdracht en zo wordt dat dan afgewerkt.
0: Oké, en mede dankzij jullie is die brand, die grote natuurbrand in Nederland, dus inderdaad onder controle. Dimitri Op den Akker van Brandweerzone Oost-Limburg. Dank u wel om even aan de lijn te komen. Goedemorgen nog.
3: Ja, u ook bedankt. Chaka.

0: Het is nieuwe muziek zowaar van Chaka Khan samen met Snoop Dogg, Boogies in My Soul. Wat lezen wij vanochtend in het nieuwsblad, Sanne, dat er kunst verdwijnt van de Vlaamse overheid?
1: Ja, de Vlaamse overheid heeft ongeveer 18.000 kunstwerken, beeldhouwwerken, tekeningen, schilderijen, die dan bijvoorbeeld hangen in ministeries, cultuurcentra of kabinetten. Maar af en toe verdwijnt er kunst spoorloos. De laatste 5 jaar zijn er zo'n 160 werken verdwenen. Het gaat niet om de minste namen, zegt Bram Jaak, Vlaams parlementslid voor Groen, die de cijfers heeft opgevraagd.
2: Het gaat over 160 werken de afgelopen 5 jaar. Daar zaten onder andere werken bij van Dussard en van Dujardin. Maar de afgelopen tientallen jaren zijn er ook veel grotere namen verdwenen. Of veel werken van grotere namen. En toen ging het bijvoorbeeld over Delvaux, over Magritte, over een Ravel, een Rembrandt en ook een Panamarenko. Dus ook wel namen die kunnen tellen.
1: Ja, en dan is de vraag natuurlijk, waar zijn die kunstwerken? Dat is voor Jacques moeilijk in te schatten, al heeft hij wel een vermoeden.
2: Dat gaat voor een groot stuk zeker over slecht beheer, waar dat die verloren zijn geraakt. Misschien ergens anders in een ander gebouw zijn terechtgekomen zonder te registreren. Wellicht hebben een aantal werken ook pootjes gekregen en zijn die bij iemand thuis beland. Ja, in dat geval kunnen we wel over diefstal spreken.
0: Inderdaad, dat zijn dan toch wel ernstige feiten. We hebben ook om een reactie gevraagd van bevoegd minister van Cultuur, Gené.
1: Ja, ze zegt dat een beter collectie- en depotbeheer een van de speerpunten is van de museale hervorming. Kunstwerken worden sinds 2 jaar digitaal geregistreerd via het platform Ensor. Daar moet alle informatie op 1 plek komen en organisaties moeten ook elk jaar bevestigen dat het werk nog steeds in goede staat aan de muur hangt. Maar het is een werk van lange adem, geeft Gené toe. Oppositiepartij Groen is niet overtuigd. Dit had al veel eerder moeten gebeuren en het gaat ook niet snel genoeg, vindt Bram Jaak.
2: Het is natuurlijk wel straf dat we 2026 zijn en dat we 2 jaar geleden pas zijn begonnen, terwijl dat die werken al tientallen jaren in bezit zijn van de Vlaamse gemeenschap. Het is positief dat die eindelijk worden opgevolgd en geregistreerd, maar dat gaat aan zo'n traag tempo dat we er zeker van kunnen zijn dat er de komende jaren nog heel wat werken spoorloos verdwenen zullen raken. En ja, elk verdwenen werk is wel een werk dat we wellicht nooit meer zullen terugvinden.
0: Bram Jaak van Groen over kunst van de Vlaamse overheid die verdwijnt. Opvallend bericht inderdaad vanochtend.

0: The Pony King of Nowhere en Every Road. Ilse Liebes is gearriveerd, zie ik. Het is tijd voor Voilà l'été na 9 uur.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Fuck you allemaal.
1: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
3: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
1: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
4: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
1: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max. VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering het afgelopen half jaar verloren hebben, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. De krant De Tijd meldt dat op basis van cijfers van de overheid. Amory de Mulder, de helft, dat is meer dan de federale regering verwacht dat toch?
7: Ja, de regering De Wever had inderdaad gerekend dat maar een derde een leefloon zou aanvragen, maar uit die nieuwe cijfers blijkt dus dat meer dan de helft van de werklozen die een uitkering zijn verloren, een pak meer dus, heeft aangeklopt bij het OCMW. Nu natuurlijk niet iedereen die een leefloon aanvraagt, krijgt dat ook. Uiteindelijk hebben 4 op de 10 werklozen een leefloon gekregen. En belangrijk ook nog om erbij te zeggen, de groepen die tot nu toe hun werkloosheidsuitkering zijn verloren, dat gaat om mensen die al lang niet meer gewerkt hebben. Een groot deel is al meer dan 8 jaar werkloos. Zelfs. De groepen die nu nog volgen zijn minder lang werkloos en vinden dus wellicht makkelijker werk. De regering heeft nog tot juli 2027 om hun schatting van een derde waar te maken. Mogeloosheidsuitkering zijn verloren. Dat gaat om mensen die al lang niet meer gewerkt hebben. Een groot deel is al meer dan 8 jaar werkloos zelfs. De groepen die nu nog volgen zijn minder lang werkloos en vinden dus wellicht makkelijker werk. De regering heeft nog tot

0: Gelijke Kans Rob Beenders wil dat aanpakken door twee dingen te doen.
1: Enerzijds anonieme accounts door de Ombudsdienst Telecom eigenlijk niet meer anoniem worden gehouden. Dus we gaan de identiteit van die anonieme trollen vrijgeven, zowel aan het slachtoffer als bijvoorbeeld aan de politie. Maar daarnaast gaan we ook op de plekken waar jongeren actief zijn, boodschappen brengen die er eigenlijk voor zorgen dat jongeren zich terug beter voelen, veiliger voelen en ook de juiste kanalen krijgen waar ze meldingen kunnen doen wanneer ze online belaagd worden.
0: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken heeft uitleg gegeven over het drone-incident in Leipzig. In de nacht van dinsdag op woensdag is een drone met explosieve lading gevonden naast een Oekraïns vliegtuig. De Duitse minister sluit niet uit dat er een buitenlandse mogendheid achter zit. De luchthaven van Leipzig is belangrijk voor transport naar Oekraïne. Veel wijst in de richting van Rusland, zonder dat de Duitse minister dat expliciet zegt. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Hij kreeg van overal kritiek op zijn plan om een deel van het WK aan privé-investeerders te verkopen. Dat plan heeft hij ingetrokken en er zijn excuses gestuurd naar de voetbalbonden. Voortaan moet er meer overleg komen bij dat soort drastische voorstellen, zegt Lorin Parijs van de Belgische Voetbalbond.
2: Je hebt de spelers, die zijn niet vertegenwoordigd en dat heeft nogthans wel betrekking op wat is het maximum aantal wedstrijden dat een speler bijvoorbeeld kan spelen. Je hebt de competities die hun competitieformat moeten aanpassen wanneer dat FIFA beslist om meer clubs te laten deelnemen aan de Club World Cup. En je hebt natuurlijk de voetbalbonden die de nationale teams vertegenwoordigen, die ook aan tafel moeten zitten.
0: Vandaag vaak bewolkt, maar wel droog tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen, daarna weer warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: De winnende getallen van de lottotrekking van gisteravond zijn 3, 4, 15, 24, 29 en 44. En het bonusnummer is 32. En de winnende cijfers van de Joker Plus-trekking 8, 7, 6, 5, 7 en 9. En het symbool is weegschaal. Je kan de cijfers en de winstverdeling nalezen op lotto.be.
4: Radio 1.
5: Voilà l'été.
4: Met Ilse Liebens.
3: Een heel erg goedemorgen. Wat is er beter dan een zomerhit? Twee keer een zomerhit met hetzelfde nummer. Dat is het geval voor deze Walk the Casbah. Ze scoorde ermee in 1982 en nog een keertje in de zomer van 91. Dit is The Clash.

terecht een zomerhit in 82 toen het voor het eerst uitkwam. En dan nog een keertje in de zomer van 91. Toen was het weer prijs omdat een ander nummer van hen, Should I Stay or Should I Go, gebruikt werd in een zeer succesvolle reclamespot voor Levi's Jeans. En dus dook dat nummer opnieuw op in de hitlijsten en in de slipstream dus ook dit nummer, Rock the Casbah van The Clash. Deze vrouw die moet straks haar GPS niet meer opzetten als ze naar hier komt. Eerder dit jaar speelde ze in de AB, in de Roma en op Rock Werchter. En in september komt ze nog een keertje terug om te spelen op Krammerok in Stekenen. Dit is Sea Mats en When a Good Man Cries.

0: We zitten in de zomer van 1982. Begin jaren 80, toen aerobicslessen het van het waren. Met die majo's, met die fluo-pakjes, de beenwarmers, met de guru Jane Fonda, met Olivia Newton-John, die bij het nummer Physical een aerobics clip maakte en daarmee de hype aanzwingelde. En dan niet veel later kwam deze Diana Ross met haar workout-nummer, haar duit in het aerobics zakje. Diana Ross and Work That Body. Het is precies 9:15 geworden. Opletten als je onderweg bent op de E17 richting Kortrijk. Daar is aan het knooppunt Zwijnaarden een ongeval gebeurd op de zijrijweg. Opletten daar.
1: Radio 1.
2: Voilà l'été.

Oftewel, hoe kan je een relatie elegant beëindigen en er dan een prachtig nummer over schrijven? It's Too Late van Carole King staat op haar ultieme plaat. Hè. Op Tapestry, het is dit jaar 55 jaar geleden dat die plaat uitkwam beter. Het bewijs ook dat ze het na haar scheiding van Gary Goffin, de man waarmee ze zoveel hits had geschreven, dat ze het ook op eigen kracht kon. Hè. Carole King en It's Too Late uit de zomer van 71. Dit is Mylène Farmer.

Een nummer over het verlies van illusies, van dromen en zelfs enthousiasme. Een heel donker nummer eigenlijk, dat nog altijd dansvloeren in heel Europa in vuur en vlam kan zetten. Bij ons, in Frankrijk natuurlijk ook, Zwitserland, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Spanje. Blijft heel bijzonder. En dat is deels de verdienste van Kate Ryan ook, die het in de zomer van 2002 coverde, waardoor het nog populairder werd. Maar je hoorde de versie van Mylène Farmer uit de zomer van 1991. Désenchanté. Dat is T-Symatic.

Het was in de zomer van 2004 dat ze hun album A Grand Don't Come For Free uitbrachten. Ik heb die grijs gedraaid. En dat album dat komen ze vanavond integraal spelen. Op de Lokse feest, jawel, Mike Skinner samen met de Streets. Je hoort de Blinded by the Lights. Puur voor een rij is het een festivalzomer in België. Want in Lokeren staan de Streets en in het OLT de Vierhof kan je vanavond dan weer gaan kijken naar Selassou en de Galants. En dat is de moeite waard. Met Kazaya in het voorprogramma. Dit is In a Minute.

Dit deed Jamie Woon in de zomer van 2015. En dan verdween hij een jaar of 10 zo goed als helemaal van de radar. En dan vorig jaar was hij daar plots terug met een nieuwe plaat. En die plaat die komt hij voorstellen in dit najaar in België. Hij speelt op 3 november een concert in Gent en een dag later op 4 november in Luik. Jamie Woon en Sharpness. Straks na het nieuws van 10 uur, dan zit hier Evert Venema in bijzonder aangenaam gezelschap. Een ex-atlete, Olympisch kampioene en directeur Memorial van Dalma allemaal in één. Kim Gevaert is hier te gast in de zomer van. En zij zoekt straks na 10 uur muziek die je in een bepaalde gemoedstoestand kan brengen. Denk aan bijvoorbeeld atleten die muziek gebruiken om zich op te peppen voor een bepaalde wedstrijd. Of omgekeerd, en muziek waarmee je net na zo'n lange of een moeilijke wedstrijd of na een lange werkdag of zo helemaal tot rust wil komen. Welk nummer kan jou als geen ander in een bepaalde gemoedstoestand brengen? Als je al wat ideeën hebt, dan mag je ze doorsturen via de app van Radio 1. Kim Gevaert in de zomer van na het nieuws van 10 uur.

Ze was amper een jaar of 16 toen ze dit zong. Onder het goedkeurend oog van Quincy Jones, die ook aan de knoppen zat. En die met dit nummer in de zomer van 63 als producer zijn eerste grote hit te pakken had. Leslie Gorin, It's My Party. En zo is het ruim 20:10 geworden. Opletten als je onderweg bent op de Antwerpse ring richting Gent. Daar is bij Borgerhout een ongeval gebeurd.

Dit jaar stond Niels Pinnock op het podium bij Split Enz. Hierop waren de broers Neil en Tim Finnogen samen te horen op die plaat Woodface van Crowded House. We zitten in de zomer van 1991, 35 jaar geleden, ondertussen Crowded House en Chocolate Cake. En dit is Smash Mouth en All Star. Somebody.

Regen op je radio en de zon buiten. Beter zo dan andersom, toch? Uit de zomer van 71, The Doors en Riders on the Storm. Daarvoor Smash Mouth hoort bij de zomer van 2001. Jawel, het is al 25 jaar geleden dat je in de zomer in de bioscoop naar Shrek kon gaan kijken. Een heel populaire film met ook wel een populaire soundtrack. Dat nummer van Smash Mouth, die All-Star, stond op die soundtrack. Straks na het nieuws van 10 uur, dan zit hier Kim Gevaert in de zomer van. Van mij krijg je nog Vrouwtje. Nieuwe single, Ik wou dat ik jou was.

0: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij. Hé, hey Els, voorzichtig. Els Dottermans. Kijk, dobbert al op de golven. Tom Lanoua heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molle. Mooi, Armin. Die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
1: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
0: Een beer op het strand?
1: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in Oostende. Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs.
2: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
3: Zalig, hè?
4: Ach, die inloopdouche. Oh, en die verwarmde knuffelmuur.
3: Kom hier, hè. Dat ik eens knuffel.
2: Happy bathroom to you. Je nieuwe badkamer passen bij stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts renoveert uw badkamer.
5: Het pijnlijk moment hiervoor in Jova.
2: Gebeurt hier. En het
5: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
2: Gebeurt hier. Maar ook het
6: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telingen.be/playsports.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
9: Zet nog snel een nummer op dat je in de stemming brengt voor de zomer van 2026. Want Kim Gevaert zoekt muziek die je gebruikt om in de state of mind te komen voor een bepaalde activiteit. Naar het nieuws luisteren, bijvoorbeeld.
1: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 10:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering het afgelopen half jaar verloren hebben, heeft een leefloon aangevraagd. Sinds begin dit jaar hebben veel minder mensen recht op een werkloosheidsuitkering. Bijna 100.000 mensen krijgen nu geen uitkering meer en meer dan 50.000 van hen hebben een leefloon aangevraagd bij het OCMW. De federale regering had geschat dat maar 1/3 een leefloon zou aanvragen en het is dus meer dan de helft. De meeste aanvragers hebben dat leefloon ook gekregen. Een kleine 20% voldeed niet aan de voorwaarden. In Borgerhout bij Antwerpen is een auto met Franse nummerplaat gecrashed tijdens een politieachtervolging. Die was al begonnen in Nederland. Uiteindelijk reed de bestuurder in Borgerhout tegen geparkeerde auto's. De agenten hebben in de auto grote hoeveelheden drugs en cashgeld gevonden en de bestuurder is opgepakt, zegt Wouter Bruins van de politie in Antwerpen.
11: Onze snelle responsteams hebben in Borgerhout de achtervolging overgenomen. Uiteindelijk is de achtervolging geëindigd in de Bouwhandelstraat, waar dus de Franse wagen 2 geparkeerde auto's heeft geraakt en ook nog een fietsenstalling. De voertuigen zijn allemaal zo zwaar beschadigd dat ze niet meer rijvaardig waren. Gelukkig is er bij die aanrijding niemand gewond geraakt.
1: De hevige bosbranden in Europa zijn niet alleen een ramp voor mensen, maar ook voor dieren. Volgens experts kan bijna geen enkel dier in de getroffen gebieden overleven. Zelfs reptielen en muizen die zich in de grond verstoppen, sterven door de extreme hitte, zegt professor biodiversiteit.
11: Leiding niemand gewond geraakt.
1: De hevige bosbranden in Europa zijn niet alleen een ramp voor mensen, maar ook voor dieren. Volgens experts kan bijna geen enkel dier in de getroffen gebieden overleven. Zelfs reptielen en muizen die zich

0: naar boven en overleeft dat prima. Bij zulke verwoestende bosbrand, dan wordt de bodem ook meegeschroeid en zelfs al overleven ze het in de bodem, dan is er geen beschutting meer wanneer dat ze terug uit de grond komen.
1: Het bestuur van Wereldvoetbalbond FIFA heeft zijn vertrouwen uitgesproken in topman Gianni Infantino. Dat is gebeurd na de heisa over de plannen van Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Infantino erkent wel dat er fouten gebeurd zijn en excuseert zich. Maar als de FIFA nog eens drastische plannen heeft, moeten de spelers, de clubs en de voetbalbonden ook betrokken worden, zegt Lorin Parijs van de Belgische Voetbalbond.
2: Als je de kalender uitbreidt of als je zegt dat spelers moeten gereleased worden om aan internationale competities mee te doen, of je neemt hele verregaande beslissingen over de commerciële toekomst van een competitie zoals de Wereldbeker, ja, in die drie gevallen moet je inderdaad wel de instemming hebben van degene die dat daar de economische gevolgen van dragen.
1: De Europese Voetbalbond blijft wantrouwig en gaat nog met andere federaties overleggen. Vandaag bewolkt, maar wel droog, tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen, daarna weer warmer, tegen zondag drukkend warm boven 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
4: Zomer van 2026.
3: Met Evert Veenma.
5: Goedemorgen, het duurt zometeen 8 seconden intro voor Ryan Adams begint te zingen. Die 8 seconden waren ooit voor mijn gast maar net te kort om 100 meter af te leggen. Hoe lang zou Kim Gevaert daar tegenwoordig over doen?

0: samen met Kim Kleister zit vanmorgen naast mij.
1: De zomer van 2026.
0: Dag Kim Gevaert.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nog altijd, ik heb het opgezocht Kim, de snelste Belgische vrouw op de 100 en de 200 meter.
2: Ja, ja.
0: Met 11.04 en 22.20.
2: Ja,
0: worden zo'n records meer waard naarmate ze langer stand houden?
2: Want
0: die houden al heel lang stand.
2: Die houden wel al even stand natuurlijk. Goh, ja, misschien toch, ja, wil dat dan wel net iets meer zeggen natuurlijk, dat ze net iets moeilijker te breken zijn. Maar de dames, de sprintdames doen het goed, hè, zeker dit jaar. Dus ze komen altijd dichter en dichter. Hè. Mijn 60 meter record bijvoorbeeld is er ondertussen al aan. Hè. Dat heeft Rani Roosjes verleden. Nee, afgelopen winter gelopen. Dus ja, nee, het is... Maar ik vind het fijn dat de dames het goed doen en dat er binnenkort toch een ander Belgisch record misschien zal staan.
0: Heb je spikes in je outfit nog waarmee je die records gelopen hebt?
2: Oh, oei. Mijn spikes denk ik nog wel. Mijn outfit... Moet ik toegeven dat ik niet zo goed weet waar dat die ergens zou liggen.
0: Ergens op zolder of in de kelder.
2: Ja, ik denk ergens beneden wel, ja.
0: Ja. Enig idee, ik zei het net, hoe snel je die 100 meter nu nog zou kunnen lopen?
2: Nee, in mijn hoofd.
0: In je hoofd altijd, in 8 seconden.
2: Ben ik nog heel snel. Maar ik vrees dat dat in realiteit niet meer zo is. Ik voel wel dat ik die reactiesnelheid nog wel heb. Dat dat nog wel gaat. En dat stukje techniek van een startblok, dat zal ook nog wel lukken. Maar dan kan een 100 meter, als je die echt voluit sprint, kan dat wel tegenvallen en lang zijn. En ik denk dat ik daar heel veel zou verliezen in zeker wel... De laatste 50 meter. Dus ja. Tot de helft zou het misschien goed gaan en dan niet meer.
0: Maar je sport nog wel veel?
2: Goh, veel. Ik zou wel graag nog meer sporten, maar het is soms ook de tijd vinden natuurlijk. Ja, ik probeer nog wel... Ik ga wel lopen, maar dat is dan echt gewoon heel op het gemak. Joggen, ook gewoon om in het bos te zijn, om buiten te zijn. Ik doe pilates, ik speel af en toe tennis met de buurvrouwen. Ik wandel graag en ja, op vakantie probeer ik heel graag zowel nieuwe dingen eens uit, zoals surfen enzovoort. Dus ik ben wel nog graag gewoon op een gezonde manier actief bezig.
0: Dan mag je gewoon antwoorden, ja, ik sport nog veel.
2: Ja, ik sport nog.
0: Zeg, wat ik nu denk over die records die gaan sneuvelen, dat je net zei, is dat, voelt dat toch ook een beetje als een tweede afscheid van je carrière?
2: Ja. Ja, dat is inderdaad wel iets speciaals. En ik heb dat de eerste keer dan echt gevoeld als Rani dat 60 meter record brak. Ik had een heel speciale band, vond ik, met die 60 meter. Ik deed dat heel erg graag. En ik was daar...
0: Dat was eigenlijk van jou, dat record.
2: Goed in. Dus ja, eens dat dat dan zo... gebroken wordt. Mijn eerste intuïtieve reactie is van, nou, ik wil gaan trainen, mijn spikes aan doen en ook nog eens proberen. Maar ja, dan... reality kicks in, dat gaat niet meer. dus dat is toch wel ook een beetje zo afscheid nemen van, ja, oké, okay, ik word ouder en ik kan niet meer. Dat lukt nu niet meer natuurlijk. Maar tegelijkertijd, zoals ik zei, ben ik een grote supporter van al die dames die aan het sprinten zijn. En gun ik het hun van harte om dat te lopen natuurlijk.
0: Je zit hier ook vanmorgen, Kim Gevaert, als meetingdirecteur van de Memorial van Damme. In die functie heb je nog veel contact met actieve atleten. Voelt dat dan wat als nostalgie naar de periode in jouw leven dat jij dat was? Of is het een manier om daar contact mee te blijven houden?
2: Ik vind het heel erg fijn om met atleten, met mijn sport, nog in contact te zijn. Want ik miste dat eerlijk gezegd wel, zo in het begin toen ik gestopt ben. Dat vind ik echt ontzettend fijn. Ik denk met heel veel plezier terug aan dat atletiek hoofdstuk in mijn leven. En tegelijkertijd, als ik die atleten nu zie, komt ook wel af en toe dat gevoel van stress terug, zo, hè, dat gaat. En dan ben ik toch ook wel... Soms is blij dat ik dat niet meer heb. Want ja, je draagt toch wel redelijk wat druk mee op je schouders natuurlijk. Hè. Zeker in aanloop naar een groot kampioenschap enzovoort. En ja, dat, dat, Dat is niet altijd evident natuurlijk.
0: Want de stress als meetingdirecteur voor zo'n memorial van Damme, dat is een hele andere stress dan de stress
2: dat dat is, vind ik zelf toch ook wel redelijk wat stress, eerlijk gezegd. Maar dat is nog andere stress natuurlijk. Hè. We hebben een groot team. Je werkt daar allemaal samen, hard aan, met hart en ziel ook echt. Dus we hebben een team waarbij iedereen dat echt met heel veel passie... daarmee bezig is. Dus dat is anders. Je draagt dat samen eigenlijk. Hè. Terwijl als atleet sta je uiteindelijk helemaal alleen wel op die atletiekpisten. En moet je het ook wel echt op dat moment doen ook. En dat is uiteraard niet altijd evident.
0: Een speciale memorial van Damme dit jaar, de 50ste. Wat gaan jullie doen voor speciale dingen?
2: Ja, van alles eigenlijk. We doen ook in aanloop naar de memorial, naar 4 en 5 september, zal er heel wat gebeuren. Bijvoorbeeld morgen openen wij een tentoonstelling rond 50 jaar memorial en rond Ivo van Damme in de Lottery Shop op het Broekeireplein. Dus daar kan iedereen een kijkje komen nemen. Tot eind augustus. We doen bijvoorbeeld ook nog een run op 23 augustus in het Leuvense. Waar we eigenlijk gaan lopen op het trainingsparcours van Ivo. Er komt een documentaire in de week voor de memorial. Er komt een postzegel, er komt een boek. En dan natuurlijk die tweedaagse editie. Zal ook heel bijzonder zijn met een specialere openingsceremonie. Met een licht- en lasershow. Met heel speciale Hall of Fame gasten. We hebben bijvoorbeeld Carl Lewis... die onze gast zal zijn. Het belooft een heel feestelijke editie te worden.
0: En naar welke atleten mogen we uitkijken?
2: Ja, een heel aantal natuurlijk. We zijn ook de Diamond League finale. Dat wil zeggen dat we eigenlijk de afsluiter zijn van de Diamond League series. Dus dat al de atleten die zich doorheen het seizoen, de beste atleten, dat die naar Brussel komen. Uiteraard zal Mondo Duplantis er zijn. De postdoc springen. We kijken ook heel erg uit naar de 800 meter bij de vrouwen bijvoorbeeld. Waar Femke Bol nu onder andere een omschakeling heeft gemaakt van 400 horden naar de 800 meter. En het heel goed doet, maar ook wel zware concurrenten heeft met Kelly Hutchinson en Audrey Vero. Dus dat zal een heel spannende wedstrijd zijn. Natuurlijk kijken we uit naar al onze Belgen die zullen mee deelnemen, die het hopelijk ook heel goed zullen doen op het EK in Birmingham, dat eraan komt nu dit weekend. Het zijn twee avonden vol topatletiek met de allergrootste namen van dit moment. En dat belooft dan altijd vuurwerk natuurlijk.
0: Helpt het dan dat je Kim Gevaert heet soms om die atleten te overtuigen om te komen? Bel je soms zelf even?
2: Ja, ook daar hebben we een heel team natuurlijk. En ik hoef dat niet allemaal bij iedereen alleen te doen. Maar ja, het helpt die atleten. Ik word ouder, niet die jonge generatie, die kent me natuurlijk niet meer zo. Maar het helpt wel dat je in die wereld heel veel contacten hebt. En om die te kunnen aanspreken en zo mensen te bereiken en te overtuigen en tot overeenkomsten te komen, dat zeker wel, ja.
0: Moeten er records gebroken worden op de memorial, opdat die geslaagd is?
2: Dat is altijd wel fijn natuurlijk. Hè. Als er zo'n paar records sneuvelen. Een Belgisch record bijvoorbeeld. Maar we hebben ook een wereldrecordpoging van Jimmy Gressier. Hè. Die zal het werelduurrecord proberen te verbreken op vrijdagavond. Dus dat zou natuurlijk de kers op de taart zijn als dat lukt. Maar dat kunt je natuurlijk niet forceren. Het hangt van heel veel zaken af. Maar we doen er uiteraard alles aan om dat atleten zo goed mogelijk te ontvangen. En alles in de aanloop naar hun wedstrijd toe. Dat zo goed mogelijk kan verlopen. En dan is het hopen dat lukt. Hè.
0: Ja, thema vanmorgen hier, Kim Gevaert, wordt muziek die je in een state of mind brengt. Is dat voor jou helemaal verbonden aan de atletiek en aan jouw carrière?
2: Ja, toch heel fel. Ik ben groot geworden met muziek. Ik heb ook heel lang piano en dwarsfluit gespeeld in onze huiskamer thuis. Speelde heel veel, heel luide klassieke muziek heel vaak. Mijn broertje is ook pianist geworden. Die heeft ook concerten enzovoort. Muziek is toch wel heel belangrijk ook om u soms in een bepaalde gemoedstoestand te brengen. En ik gebruikte dat ook wel richting mijn wedstrijden. om je ja, in die bepaalde gemoedstoestand te brengen. En er zijn een aantal nummers, dat was niet altijd hetzelfde liedje of zo, en dat veranderde, of er waren een paar liedjes. Maar zeker in opbouw naar zo'n wedstrijd toe is het belangrijk dat je een bepaalde manier van ontspanning ook vindt. Hè, want het is allemaal heel spannend soms. Hè. En dat je toch een manier, een soort van vrolijkheid vindt, ontspanning, van ja, ik heb er zin in, ik wil het goed doen. En heel erg belangrijk, en muziek kan daar absoluut een rol in spelen om je in die bepaalde focus, in die bepaalde cocon te brengen, waar jij je goed bij voelt. Want dat is ook voor iedereen heel erg anders. Hè. Sommige atleten luisteren liever naar zo echt heel oppeppende muziek, misschien wel agressiever. Bij mij was dat dan vaak een iets vrolijker, lichtzinniger deuntje, zodat ik het allemaal ook nog een beetje kon relativeren. Dus ja. Vandaar dacht ik, is dat misschien wel een fijn onderwerp ook.
0: Dat is het zeker.
2: Ja.
0: Energieboosters van songs, dat is een voor de hand liggend voorbeeld. Dat zal bij jou soms zijn, maar we staan open voor alle voorbeelden, hè Kim?
2: Ja.
0: Nummers die je in een schoonmaakmindset brengen, een uitgaansmindset, een meditatiemindset, of beter nog een ik stuur mijn voorstel naar Radio 1 Mindset via de Radio 1 app of het Radio 1 kanaal op VRT Max. Kim, we beginnen met Mojo van Lady. Dat was een nummer dat jou zowel geconcentreerd maakte als ontspannen?
2: Ja, inderdaad. Dat is een nummer dat ik heel vaak opzette in het begin van mijn carrière. Dat maakte me ergens altijd vrolijk en gaf mij energie. Ik kan er verder niet echt helemaal de vinger op leggen van waarom. Maar dat is soms zo bij muziek. En ja, dat nummer, dat bracht mij zo in die goede, positieve mindset van oké, ik kan het, ik wil ervoor gaan en ik ben blij met wat ik aan het doen ben, zo ergens. En voilà, dus dat was een van mijn lievelingsnummers toen in mijn carrière.
0: Ideaal om je in de mindset te brengen voor deze zomer van 2026.
2: Voilà.

Een radeloze Ryan Adams kon niet slapen, zo verlangde hij naar Kim. Wel nu, Ryan, niet om je jaloers te maken, maar de meest geliefde Kim van Vlaanderen.

0: De tekst heeft niet veel om het lijf en dat droeg er misschien wel toe bij dat Kim Gevaert er tegelijk ontspannen en gefocust van werd op momenten dat ze niet mocht verslappen, maar ook niet verlamd wilde raken door te veel spanning. Mojo en Lady, hoort dat nummer bij jou atletenjaren of grijp je er wel eens naar terug? Of is dit de eerste keer in jaren dat je het nog eens gehoord hebt?
1: Ik had het nog eens opgezet. En toen ik wist dat ik naar hier ging komen. En ik kwam onmiddellijk terug helemaal in die vibes.
0: Het werkte nog.
1: Ja, het werkte nog. Het werkte nu eigenlijk opnieuw. Ja. Voor u ook?
0: Ja, voor mij ook helemaal. Ik ben klaar om de 100 meter te lopen. Jullie hebben voor die 50ste Memorial van Damme een bevraging gedaan. Onder Belgische ex-deelnemers naar Belgische muziek die zij gebruikten om in de mindset te komen.
1: Ja.
0: Zijn er al resultaten bekend of wacht je daarmee tot de Memorial?
1: Ja, we gaan daarmee moeten wachten tot de Memorial. Maar zeker heel fijn dat u het aanhaalt. Ja, we zijn daar inderdaad mee bezig. We gaan een playlist maken met inderdaad al de Belgische muziek dan, en waar onze Belgische atleten naar luisterden en nu luisteren. Dus,
0: ook de actieve nog.
1: Ook de actieve nog, ja. Ja. Dus,
0: benieuwd?
1: Ja, ik ook.
0: Ja. Jouw voorbeelden vanmorgen zullen allemaal buitenlands zijn. Heb je zelf wel Belgische favorieten?
1: Ja, uiteraard. Ik ben... zeker ook een grote Stromae-fan. Angèle natuurlijk. Ook de Ertebrekers bijvoorbeeld luister ik heel graag naar. Brihang. Henri PFR ook. Zeker ook heel veel Belgische artiesten waar ik heel graag naar luister.
0: Kim Gevaert doet vanmorgen een bevraging bij jullie. Welk nummer zet je altijd op als je in de juiste mindset wil komen voor een of andere activiteit? Maakt niet uit welke, hoe vreemder, hoe beter zelfs. Jouw verhaal in de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal in VRT Max. Naar Antwerpen moet je vertragen op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. In Wommelgem is de rechter rijstrook afgesloten. En dat komt door een gat in de weg.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.
0: We hebben Astrid Hoeree aan de lijn. Astrid, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Kim en Evert. Hallo.
0: Jij was aan het lopen, of jij bent aan het lopen, Astrid?
4: Ik ben in stukjes aan het lopen, want de collega heeft me eerst gebeld, dan was ik al aan het lopen en nu voor de radio ben ik weer aan het stoppen. Dus het is een loopwandeltochtje van de morgen.
0: We storen jou in je training.
4: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Helemaal niet.
0: Interval is ook goed, helemaal hè, Kim?
1: Niet. Zeker, zeker.
0: Astrid, welk lied wil je horen en bij welke activiteit hoort dat?
4: Ja, ik wil graag het nummer horen van Novastar, De Best Is Yet To Come. Dat is eigenlijk een beetje gelinkt met mijn eerste grote liefde. Ook een klein beetje een onbereikbare liefde. En ik had daar heel veel verdriet bij. En dat was in 2020 dat nummer uitkwam. Dus dan is het ook allemaal gebeurd. En het kwam spontaan op de radio. En dan dacht ik van ja, dat was het enigste troostmiddel op dat moment. En sindsdien is dat een beetje mijn levensmotto geworden. Het is nu wel niet goed gekomen met die relatie tot daar en toe. Maar iedere keer als ik het nummer hoor, dan brengt mij dat wel in de juiste gemoedstoestand. Dat is even een keer goed schreeuwen, scream it out en alles loslaten en het mag. Om dan uiteindelijk te zeggen van, maar het beste gaat nog komen. En dat, ik ben nu 20 jaar ouder. Ja. Bijna 21.
0: Want je zei net 2020, maar het kwam uit in 2000. Hè? Dus het is al van...
4: 2020, ik bedoel 2000. Ja, dat bedoel ik. Ja inderdaad. En het nummer verveelt niet. Het blijft gewoon wel zo'n soort van... eigenlijk een gebedje dat ik opzeg, dat eigenlijk altijd werkt. En het is niet dat ik het bewust opleg. Ik word er eigenlijk mee overvallen. En soms komt dat nummer eigenlijk altijd wel op het juiste goede moment. Als ik het nodig heb. En het is ook mij al vaak overkomen dat ik in de auto zat. En dan schreef ik het echt wel uit. Want nu ben ik buiten en als ik het hoor, het nummer, zo meteen, dan weet ik niet of ik dat durf, omdat ik een beetje links en rechts ga kijken of dat er niemand passeert. Maar ja, dat is wel een nummer die keigoed werkt in de auto, om dan echt gewoon een keer goed te huilen. Als je dat nodig hebt. Mm. En dan om te zeggen van, come on, het beste gaat nog komen. Ik geloof erin. Zoiets.
0: Het heeft je al door veel moeilijkheden geholpen in het leven.
4: Ik denk het wel, ja. En er zullen nog wel uitdagingen komen. En dan hoop ik dat dat nummer weer het troost biedt. Dus dat is wel tof.
0: En het voelt alsof het altijd op je pad komt als je het nodig hebt. Alsof het door een soort hogere macht jouw richting uitgestuurd wordt.
4: Blijkbaar, ja. Want kijk, nu kan het ook wel van dienst zijn, denk ik, het nummer. Dus dat is leuk.
0: Ja. Ja? Je bent leerkracht. Gebruik je het ook wel eens in de les?
4: Wel, ik heb het gebruikt op het einde van het jaar. Afgelopen jaar. Dat waren de laatste lessen. En dan ga je niet meteen nieuwe leerstof geven voor het examens. En dan had ik gevraagd aan mijn leerlingen om een nummer mee te brengen. Die hen in de juiste gemoedstoestand brengt. Of die heel veel voor hen betekent. En dus dan deden we een soort van stoelendans. En iedereen had een nummer. En dan moesten de andere leerlingen raden van wie dat nummer was. En ja, ik had het nummer meegenomen. Ook gewoon om hen een beetje moed in te spreken voor de examens. Maar ook gewoon omdat dat zo een boodschap blijft. Van echt, als het even minder gaat. En zeker op die leeftijd. Is wel een heel moeilijke leeftijd. Nieuwe dingen, de puberteit enzovoort en zo verder. En dat ik zeg van kom, het is moeilijk, maar het komt goed. Het komt goed.
0: Ja, kijk, je hebt al een les gedaan rond het thema van Kim Gevaert.
1: Ja,
4: ja. Ja, eigenlijk wel. Onrechtstreeks wel, inderdaad.
0: Hoe ver moet je nog lopen, Astrid?
4: Ik loop niet in kilometers, ik loop in tijd. En mijn half uur ben ik eigenlijk wel al tevreden. Maar ja, het is te zien. Het hangt er een beetje vanaf. Soms stop ik gewoon omdat ik niet meer kan. Of gewoon omdat ik denk van, ja, het is wel mooi geweest. Dus... voilà.
0: En zo'n half uur kan lang duren als ze je blijven bellen, hè? Onderweg.
4: Ja, ja, inderdaad, inderdaad.
0: Oké, nu moet je nog 4 minuutjes of zo eventjes blijven staan. Goed. En meeluisteren naar jouw lied, Nova Star. The best is yet to come. Hier is hij.
4: Oké, super. Dank je wel.
1: Dag.
4: Dag. Dag.

0: Novastar en The Best Is Yet To Come. Muziek geldt in de sport als toegelaten doping, want prestatiebevorderend effect heeft het meer dan waarschijnlijk. Welk nummer is jouw doping en voor welke prestatie dien je jezelf graag een dosis toe? Zet het in de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal in VRT Max kan je het ons ook toesturen. Vera Brass is aan de telefoon. Dag Vera.
1: Hallo, dag Evert.
0: Hey. Ook fan geweest vroeger van Kim Gevaert?
1: Ja, zeker en vast. Ik heb zelf ook atletiek gedaan, dus heel leuk om er naar te kijken ook. En wat? Zeker als het zo fantastisch is, zoals de prestaties van Kim.
0: Ja, wat deed je in de atletiek?
1: Een beetje van alles. Laten we zeggen, ik was niet bij de beste, maar ik heb het altijd graag gedaan. En nu doen mijn drie kinderen het.
0: Oké, okay, en welke tak van sport?
1: Atletiek. Ja, dus gewoon algemeen. Zijn, ja, ze gaan nu minimo worden en pupillen, dus dat is nog een beetje alles.
2: Dan gisteren doen ze hebben ze bijvoorbeeld. Disciplines, ja.
1: Ja, ze hebben gisteren bijvoorbeeld nog hoogspringen gedaan, maar kijk. Ja. Waar ze goed in gaan zijn, dat is nog niet duidelijk.
0: Oké. Okay. Vera, welk lied wil je horen?
1: Ja. Wel, een mooi nummer van de Smiths. There is a light that never goes out.
0: Oké. Okay. Wat betekent dat voor jou? Wanneer zet je dat op? Wat, in welke state of mind brengt jou dat?
1: Wel, ik vind het, ondanks het feit dat de tekst misschien vrij donker is, zoals typisch voor de Smiths, was het een nummer dat ik bijvoorbeeld nog altijd graag hoor. En altijd wel, als het opstaat, luid laat meeklinken. Maar het was het nummer dat ik opzette voor ik uitging. Voor ik ging dansen. Ah. Naar een van de leuke feestjes in het Gentse.
0: Oké, okay. In welke clubs was dat dan?
1: Bijvoorbeeld de Belmondo-feestjes in het Smak. Of Poplife, denk ik nu aan. Of ja, de Culture Club of de Gentse feesten. Of Ten Days Off, bijvoorbeeld. Overal, als ik echt uitging, was dat het laatste nummertje dat ik opzette voor ik vertrok, terwijl ik me klaarmaakte.
0: Terwijl het niet echt dansmuziek is, of toch?
1: Nee, ja. Maar nee. Ja, het brengt mij in de juiste stemming om weg te gaan.
0: Ja. Morrissey, met al zijn tristesse. En
1: ja, ja, dus dat kan.
0: Ja, daar kun je vrolijk van worden.
1: Daar kun je vrolijk van worden en zin hebben om uit te gaan.
0: Ja. Je hebt ooit in het Smak een speciale video gezien.
1: Ja, van Phil Collins. Niet de zanger, maar de kunstenaar. Die ergens in een Colombiaans dorpje allemaal fans, of alleszins fans, heeft gemaakt. Die graag de nummers van de Smiths meezongen. En dat heeft hij in videokunst dan in het Smak getoond. En dat was een heel fijn moment, omdat ik ja, hou van de muziek van de Smiths natuurlijk.
0: Ja, ik moet Kim nog even vragen of ze ooit al naar het Legermuseum in Brussel is geweest, Kim?
1: Aha.
2: Oei,
1: ja.
2: Nee.
0: Want daar werk jij, Vera?
1: Ja, daar werk ik.
2: Ah, oké.
1: Dat is de hoofdzitter van het War Heritage Institute. Ja. En ik beheer daar de kunstcollecties.
0: Oké, okay. Maak Kim even warm dat ze daar naartoe moet, want ze woont in Brussel.
1: Zeker welkom hè, om een bezoek te brengen. Als je geïnteresseerd bent in alles wat het Belgisch leger op ons grondgebied of elders in het verleden heeft gedaan of vandaag doet, dan ben je
2: zeker
1: bij ons op het juiste adres. En ja, wij hebben natuurlijk ook een heel mooie kunstcollectie die overal te zien is in onze zalen.
2: Ja.
1: En dan gaat het niet alleen over oorlogsomstandigheden aan te kaarten, maar natuurlijk is er veel meer dat met oorlog te maken heeft. Het kan ook een aanklacht zijn aan oorlog. Het Belgisch leger doet ook natuurlijk veel meer dan alleen inspringen bij oorlogen. Denk bijvoorbeeld aan de bosbranden die in Frankrijk woeden, waar het Belgisch leger ook ingezet wordt. Of als het gaat over ontmijning, bijvoorbeeld in Azië en in Cambodja en zo. Of andere plaatsen in de wereld zijn zij ook bij betrokken.
0: Allen daarheen, niet alleen naar de Memorial van Damme, maar ook naar het Legermuseum in Brussel.
2: Kom zeker eens af.
1: Vera, ja, laat het weten.
0: We gaan je in de stemming brengen om te gaan dansen, Vera, met de Smiths.
1: Super, ik ben wel aan het werk, maar
0: je mag
1: ik zal er ook van genieten.
2: Tijdens het toilet even
0: dansen. Ja, even dansen in het Legermuseum. There is a light that never goes out.

0: The Smiths and There is a Light That Never Goes Out. Wat kan jij niet zonder dat je vooraf of tijdens een bepaald nummer, of tijdens die activiteit een bepaald nummer hoort. Omdat je alleen daarmee in de gepaste mindset komt. Kim Gevaert vraagt het zich af en ik ook wel in de Radio 1 app of via het Radio 1 kanaal in VRT Max.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op VRT Max.
0: Jullie hebben, Kim Gevaert, met de Memorial van Damme deze zomer een koninklijk brevet gekregen.
2: Ja, wow. Inderdaad.
0: Omdat jullie 50 jaar bestaan.
2: Ja, omdat we inderdaad 50 jaar bestaan, zijn we koninklijk. Ja.
0: Komt de koning naar zijn nonkel genoemde Koning Boudewijn Stadion op 4 en 5 september? Weet je dat al?
2: Ik weet het, maar ik ben aan twijfelen of ik het wel mag zeggen. Maar inderdaad,
0: de koning
2: komt normaal gezien wel. Ja, we zijn heel blij dat zij erbij zijn. Het is natuurlijk ook heel speciaal voor ons. Voor ons land, voor de stad Brussel, dat er zo'n groot sportevenement dat al 50 jaar bestaat. Dus ik ben heel blij dat hij dat mee komt vieren.
0: Ken je de koning ondertussen een beetje?
2: Maar ik heb hem al regelmatig wel mogen ontmoeten.
0: Hij is ook een loper, hè?
2: Ja, hij is heel, heel sportief, inderdaad. En dat wist ik eerst niet, maar dat is inderdaad, hij loopt veel. Ja, hij doet ook aan kitesurfen enzovoort. Dus hij is inderdaad wel heel, heel sportief bezig. Ja.
0: Je hebt van die 50 edities van de Memorial er 11 deelgenomen.
2: Ja.
0: Als atleten, doet iemand beter?
2: Wel, ik dacht altijd dat ik inderdaad de recordhoudster was met het aantal deelnames. Maar blijkbaar is William van Dijk, heeft het mijzelf gezegd, nee, ik ben de recordhouder. Hij heeft geloof ik 13 maal deelgenomen of 12 keer. Dus net iets meer dan ik.
0: Ja, je afscheid met een gepersonaliseerde versie van Nobelprijs door Clouseau. Moest ook daar?
2: Ja.
0: In de Memorial van Damme, dat was het toernooi voor jou?
2: En ook omdat het natuurlijk, de Memorial valt altijd een beetje op het einde van het atletiekseizoen en van het zomerseizoen. Dus dat was ook voor mij de heel logische afsluiter, de logische climax een beetje van mijn carrière. En het feit dat dan Koen en Chris de tekst ook hadden aangepast van dat nummer. Was heel erg fijn. Usain Bolt, die dat zo goed mogelijk probeerde mee te zingen.
0: Hij was aan het meeklappen.
2: Hij probeerde, ik hoorde hem zo wat Nobel Prize, zo dat wat mee zingen. Dat was heel erg grappig en fijn. Wel, dat was een heel mooi moment. Ja.
0: Zelfs de koning was ook aan het meeklappen.
2: De koning ook.
0: Kijk.
2: Goeie danser ook.
0: Ja. Voelde je toen even superwoman? Ik ga naar je volgende nummer toe.
2: Ja. Dat is een nummer waar ik dan meer naar luisterde op het einde van mijn carrière. Ik denk dat dat ook pas is uitgekomen in 2006 of 2007 of zo. Hè. Die tekst is zo heel empowerend. Hè, en geeft u inderdaad ook zo de goede mindset om zo u die extra kracht te geven. Om het allerbeste van jezelf te geven. Dus ik vond dat nummer daar perfect bij aansloot. We gaan er onmiddellijk naar luisteren ook al.
0: Ik vind dat er goed voor. Als jij dat gezegd hebt, dan gaat de technicus hem nu starten.
2: Oké, prima.

0: Ze zingt geweldig en ze speelt ook geweldig piano. Daarom koos ze de artiestennaam Alicia Keys en Superwoman.
1: Radio 1.
0: We gaan naar Erik Deer, want we hebben al veel oppeppende nummers gehad deze voormiddag. Liedjes die een boost geven, maar het thema is ruimer dan dat. Muziek om in een bepaalde mindset, een bepaalde sfeer te komen. Erik, jij kiest Suede zo meteen met She Still Leads Me On. En jij doet dat om in een heel andere sfeer te komen. Welke sfeer, Erik?
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje om... goedemorgen trouwens.
0: Goedemorgen.
2: Een beetje in een iets triestigere sfeer te komen, laat ons zeggen. Het is eigenlijk zo, ik was eigenlijk vroeger al een fan van Suede. Tijd van Trash en zo. Ben nu dan uit het oog verloren en... Die hebben nu vorig jaar een nieuwe LP gemaakt, Antidepressants. En ik had daar goede kritieken van gelezen. Ik zeg, ga die een keer beluisteren. En die viel mij heel goed mee. En daardoor weer beginnen graven in de vorige muziek dat ze gemaakt hadden. En toen kwam ik op dit nummer uit. En dat was toevallig de week nadat mijn moeder overleden is, dat ik op dat nummer kwam.
0: Dus jij komt het dus daaraan?
2: Ja, en dat is dus een nummer dat de zanger zelf geschreven heeft naar aanleiding van het overlijden van zijn moeder. En dat gaat dus eigenlijk over dat hij daar stil nog steeds aan denkt aan zijn moeder. En dat hij dan in een bepaalde sfeer komt in een soort tristesse. En bij mij is het nu ook zo'n beetje, het is nu al een paar maanden gesleten. Een paar maanden geleden, dat slijt een beetje. Maar soms kun je dan aan je moeder denken. En ja, je kunt dan soms, er overvalt je dan een triestigheid. En dan zet ik dat nummer nog een keer extra op. Misschien een beetje zelfkastijding of zo, ik weet niet. Maar dan denk er nog een keer extra aan, vind ik. Ja.
0: Snap jij dat, Kim?
3: Ja, dat helpt u om die emoties ergens een weg te geven of zo, om die te uiten. Ja, nee, snap ik zeker.
2: Ja, zo'n beetje. Ja, ik heb zo nog van die nummers dat ik dan soms... Dat is dan eigenlijk een beetje een playlist dat ik zo wat opzet. Ja, een beetje, ja... Ja, je komt dan zo'n bepaalde moed en je denkt dan nog een extra aan die persoon. En ja, het is misschien raar, maar kom.
0: Geeft dat alleen een triestig gevoel of geeft dat ook een goed gevoel dat die persoon weer even bij is?
2: Het geeft een triestig gevoel, maar ook langs de andere kant. Als je aan de persoon denkt, denk je ook aan de leuke dingen die je ermee meegemaakt hebt, of de goede herinneringen. Dus het is niet alleen trieste herinneringen. Je denkt dan ook natuurlijk aan de goede herinneringen. Bijvoorbeeld in het nummer komt er de zin in van... dat hij zingt van... Ja, ik voel me nog altijd een klein kind, wachtend op zijn moeder. Of gaat ze met ons spelen in de tuin. En zulke dat treft mij dan ook. Het is niet alleen... triestig, het is ook positief. Hij zingt eigenlijk van... mijn moeder leidt mij ook ergens een beetje door het leven.
0: Ja.
2: Ook al is het niet.
0: En dat is bij jou ook zo?
2: En dat is bij mij ook zo, ja.
0: Hoe heette jouw moeder?
2: Irene. En dat was iemand, die was nog mee met de tijd, met de kleinkinderen. Dat was echt... moet ik zeggen, een heel positief persoon. Ze is gestorven aan kanker, maar we hebben die nooit horen klagen of zo. Dus die was heel positief. Ook een muziekliefhebber. Dus op haar...
4: Er was een heleboel dingen die verkeerd liepen. Zeg een keer.
0: We gaan luisteren.
2: Ah, oké.
0: Okay. Ja. Oké, okay, Erik. We gaan luisteren naar Suede. Ja. She still leads me on. Voor jouw moeder.
2: Well.

0: Suede en She Still Leads Me On. Om wat te peuteren eigenlijk in die wonden van het overlijden van zijn moeder. Wat hem helpt om dat te verwerken. Welk nummer brengt jou in de mindset om iets bepaalds te doen om in een bepaalde sfeer te komen in de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Kim, we gaan natuurlijk afsluiten met een nummer dat jij gebruikt om in de stemming te komen om een topprestatie te leveren. Michael Sambello.
1: Ja, er was een periode dat er gevraagd werd aan de atleten. Nu doen ze dat soms ook nog, maar niet altijd meer. Om een muziekstukje te kiezen om vlak voor uw wedstrijd eigenlijk te spelen, hè, bij de aankondiging van uw naam. En ja, ik vond dat die muziek, hè, meen ik, van Michael Sambello, heel passend, dat ritme. Dat is zo heel herkenbaar en heel, ja, geeft echt heel veel energie. Dat zette mij ook onmiddellijk in de goede vibe, ja.
0: Dus ik moet nu gewoon zeggen eigenlijk, From Belgium,
1: Kim Gevaert. Voilà.

0: Behalve Maniac weten we bijna niets van Michael Sembello. Maar Michael Sembello was voor Maniac zeer in trek als studiogitarist. Hij speelt bijvoorbeeld op zowat alle nummers op Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. Wat mij betreft een grotere verdienste nog dan deze Maniac. Maar Kim Gevaert had voor een sprint duidelijk meer aan Maniac. Aan welk nummer had jij veel om in de mindset te geraken voor een uitdaging? Zet het voor na het nieuws van 11 uur in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Tattoos.
2: En hop.
1: Digitale verandering.
2: Hoppa.
1: De synthesizer.
2: Hoppakee.
1: Plastische chirurgie.
2: Hop.
1: Belgische wijnen.
2: Hoppa.
1: Propaganda. 30 jaar Dutroux. Weet ik veel met Kobe Ilse.
3: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
1: En elke weekdag van 12 tot 1.
2: Yes.
1: Op Radio 1.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
6: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, zei. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De afgelopen 5 jaar is de Vlaamse overheid 160 kunstwerken kwijtgeraakt, dat schrijft Nieuwsblad. De Vlaamse overheid heeft ongeveer 18.000 kunstwerken in haar bezit, zoals beeldhouwwerken en schilderijen. Ze staan of hangen in kabinetten en cultuurcentra, maar er verdwijnen er dus soms, zegt Vlaams parlementslid voor Groen Bram Jaak.
6: De afgelopen tientallen jaren zijn er ook veel grotere namen verdwenen. Delvaux, Magritte, Raveel, een Rembrandt en ook een Panamarenko. Voor een groot stuk, zeker slecht beheer, waar dat die verloren zijn geraakt, misschien in een ander gebouw zijn terechtgekomen zonder te registreren. Wellicht hebben een aantal werken ook pootjes gekregen en zijn die bij iemand thuis beland. Ja, in dat geval kunnen we wel over diefstal spreken.
5: Vlaams minister van Cultuur Caroline Genee zegt dat alle kunstwerken sinds 2 jaar digitaal geregistreerd worden, maar die registratie neemt tijd in beslag. De BEL20, de index van de 20 belangrijkste aandelen op de Brusselse beurs, heeft een recordhoogte bereikt. Vanmorgen stond de BEL20 op 5.819 punten. Dat heeft vooral te maken met de bank KBC, die net voor de beurs openging bekend maakte dat ze de voorbije 3 maanden meer dan 1 miljard euro winst heeft gemaakt. Het vorige record dateert van begin juli. In Zoersel in Antwerpen is vanmorgen een brandweerman gewond geraakt bij een brand. Hij zou van grote hoogte gevallen zijn en is naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur brak uit op de zolderverdieping van een huis en was erg moeilijk te blussen. De bewoners waren niet thuis. Hoe de brand ontstond is voorlopig niet bekend. In Borgerhout bij Antwerpen is een auto met Franse nummerplaat gecrashed tijdens een politieachtervolging. Die was al begonnen in Nederland. Uiteindelijk reed de bestuurder in Borgerhout tegen geparkeerde auto's. De agenten hebben in de auto grote hoeveelheden drugs en cashgeld gevonden en de bestuurder is opgepakt, zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
7: Onze snelle responsteams hebben in Borgerhout de achtervolging overgenomen. Uiteindelijk is de achtervolging geëindigd in de Bouwhandelstraat, waar dus de Franse
5: geparkeerde auto's. De agenten hebben in de auto grote hoeveelheden drugs en cashgeld gevonden en de bestuurder is opgepakt, zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
7: Onze snelle responsteams hebben in Borgerhout de achtervolging overgenomen.

0: aan de kust en 24 in het binnenland. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen, daarna weer warmer. En tegen zondag drukkend warm boven 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
1: Met Evert Veenmaar.

0: Perry Como uit 1954, heel toevallig het geboortejaar van Ivo van Damme. Dat wist de meetingdirecteur van de Memorial ongetwijfeld. Perry Como zong Papa Loves Mambo, maar hij zong ook Mama Loves Mambo.
1: De zomer van 2026.
0: En daarom openden we uur 2 van deze zomer van Kim Gevaert ermee. Want Mama Gevaert houdt ook van Mambo, meer bepaald van J.K. Mambo. De vader van jullie 4 kinderen.
2: Ja.
0: En dansen jullie de mambo wel eens, Kim?
2: Nee, de mambo niet, maar de salsa binnenkort wel. Want we gaan salsa les. Nee, de mambo. Nee, kan ik niet dansen, helaas. En ik denk jij ook niet.
0: Jullie zitten op dansles.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Is dat al een lang gekoesterde wens? Of is dat omdat jullie naar een feest moeten?
2: Nee, dat is eigenlijk al een lang gekoesterde wens. Het stond op mijn bucketlist eigenlijk toen ik gestopt ben met atletiek. En het is er nooit van gekomen. Hij deed dat al een beetje, dansles. Maar nu gaan we dus samen wel effectief dansles volgen.
0: Ja, dat je daar tijd voor hebt met 4 kinderen.
2: Och, ja, ja. We gaan er tijd voor maken nu. Hè. Ja, en ze worden ook wel wat groter, dus het wordt ook wel iets gemakkelijker. Ze worden wat zelfstandiger, dus dat lukt wel.
0: Wist je als atleet al toen je actief was dat je een groot gezin wilde en op tijd wilde stoppen?
2: Ja, dat zeker wel. Het is ook altijd wel een droom geweest. En wij komen ook allebei uit een groot gezin. En ik heb zelf 2 broers en een zus. En hij komt uit een gezin van 6 kinderen. Dus wij zijn zo opgegroeid en dus dat moest zo precies. Dus ik ben ook gewoon heel... Het is niet omdat je dat wilt, dat dan ook altijd lukt natuurlijk. Maar dat is bij ons zonder veel problemen. Gelukt ook.
0: Jullie spreken thuis Frans en Nederlands door elkaar, hè?
2: Ja, ja, ja, onze kinderen worden 2-talig opgevoed. Ik spreek altijd Nederlands met hen.

0: Jackie spreekt altijd Frans met hen. Ja, wij wonen ook net buiten Brussel, waar dat die twee talen ook eigenlijk constant aanwezig zijn. Dus ja, het is voor hun denk ik wel een enorme meerwaarde dat ze ja, die twee talen zo goed beheersen. Ja, het zal hun hopelijk helpen in de toekomst.
1: Je man is van Congolese afkomst. Voelen je kinderen zich ook deels Congolees? Doen jullie daar je best voor?
0: We doen daar zeker ons best voor. Dat ze zich... dat ze ook trots zijn op dat stukje Congo, dat ze in hun meedragen, dat vinden we. Ook een stukje Portugal eigenlijk zelfs, want er is ook een Portugese lijn in de familie. Dus we doen heel erg ons best om hun daar, dat ze fier zijn op hun afkomst. En zich met die twee, die verschillende culturen kunnen vereenzelvigen en die kennen ook. Ja.
1: Zijn jullie al in Congo geweest met z'n allen?
0: Ja, we zijn... 3 jaar geleden ondertussen in Congo geweest, in Kinshasa. Het was wel een korte passage. Dat is heel intens. Ik weet niet of u al ooit in Congo, in Kinshasa geweest bent.
1: In Afrika wel, maar in Congo niet. Ja.
0: Dat is nog een speciaal stukje Afrika. Is heel intens. Helemaal anders dan Brussel hier. Ze hebben de moeilijke dingen, denk ik, in dat land ook wel wat gezien en aangevoeld en veel vragen rondgesteld, maar ook gelukkig wel de mooie dingen die er zijn gezien.
1: Het is een heel hectisch land.
0: Een heel hectisch land, absoluut. Maar ook een heel mooi, groot en prachtig land eigenlijk ook. Hè. Ja,
1: wat vond je het mooiste van Congo?
0: Ja, die jungle, die natuur daar, die blijft heel fascinerend natuurlijk ook. Ook die de mensen hebben het daar niet gemakkelijk, maar de manier waarop zij daar mee omgaan en die veerkracht die ze daar hebben, vind ik ook wel alleen heel mooi en heel indrukwekkend. Ja.
1: Ben je soms bang in wat voor maatschappij jouw kinderen volwassenen zullen zijn? Heb je het idee dat er nu meer of minder racisme is vergeleken met toen ze geboren werden?
0: Op zich vind ik wel dat er veel meer aandacht is voor multiculturaliteit. Dus dat er ook op tv, ook hier op VRT, op Ketnet, worden er denk ik een veel bredere, veel multiculturelere mensen getoond. Dat vind ik wel heel fijn. Dus ik ben blij dat ze dat wel zien. Of dat ze ook zich kunnen vereenzelvigen met een aantal mensen. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Dus dat is wel heel veel veranderd, vind ik. Ik ging ook als mama heel erg op zoek naar kinderboeken waar niet alleen blanke kindjes met blonde haar en blauwe ogen in naar voren komen, maar ook een Afrikaans kindje enzovoort. Dus dat vond ik zelf ook wel heel erg belangrijk. Daar heb ik heel erg op gelet. Ik denk dat racisme, dat altijd wel een stukje van onze maatschappij helaas zal zijn. Tot nu toe, denk ik, zijn ze daar nog niet al te veel mee geconfronteerd geweest. Maar het zou naïef zijn om te denken dat dat er nu niet meer is. Het sluimert altijd. Ik hoop gewoon dat we hun van binnenuit sterk genoeg maken. En dat ze daar, als ze daarmee geconfronteerd worden, dat ze daarmee om kunnen.
1: Ben jij iemand die altijd reageert als je het ergens tegenkomt, racisme?
0: Ja, toch wel. Dat probeer ik zeker toch altijd wel te doen. Maar het is heel vaak op een sluimerende manier. Mijn man zou er nog veel meer over kunnen vertellen natuurlijk. Zij zijn heel blij, denk ik, op school. De plek waar ze opgroeien voelen ze zich. En mijn man voelt zich ook heel goed. Dus dat zit zeker goed.
1: Jullie leren de salsa, maar je wilde vanmorgen absoluut een Congolese rumba horen.
0: ik dacht, het is toch wel fijn om eens Congo een plekje te geven in dit mooie programma. Het was even zoeken, welk nummer moet dat dan nu juist zijn? En dan dacht ik van dachten we samen eigenlijk, hebben we ons gezien, van ja, Pepele van Fally Ipupa is misschien wel een goed nummer nu. Het was ook het supporterslied eigenlijk van Les Léopards, het Congolese nationale voetbalteam. Dus het brengt de supporters in de goede mindset als ze een match moesten spelen. Fally Ipupa is ook een hele grote naam natuurlijk. En ik vond het hier dan ook wel perfect passen bij dit programma.
1: Het is toch de juiste versie, zei je, voor we begonnen.
0: Ja,
1: waar maakt dat vanaf?
0: Nee, omdat ik zelf ondervonden had dat er een aantal andere versies waren. Maar ik denk, ja, of het echt die versie is van dat de supporters zongen nu deze zomer als de Leopards moesten aantreden. Maar als het begint met Pepe Lele, dan is het de juiste versie.
1: Nu word ik zenuwachtig.
0: Merken.
1: Gaan we gewoon starten. Hopelijk begint het met Pepe Lele.

0: Falie. Ipupa, moeten we hem eventjes laten uitzingen met Pepele. Congolese Roomba. Katrien Timmermans stuurt in de app. Cool, een beetje Roomba op de radio. Doet me terugdenken aan de good old days op het terrein. Want zij heeft ook in Congo gewerkt. Jouw man was ook sporter trouwens vroeger, hè?
1: Ja. En deed verspringen, hingstapspringen en hordenlopen. Was verschillende keren Belgisch kampioen in hingstapspringen vooral. Dat was een beetje zijn allerbeste nummer. En hij is nog ooit, dat is waar, Afrikaans recordhouder geweest bij de juniors in het hingstapspringen. Ja.
0: Hebben jouw kinderen sportgenen meegekregen? Merken jullie dat al?
1: Ja, ze zijn allemaal wel heel sportief. 3 van hen spelen basketbal. En mijn oudste zoon, die doet wel atletiek. Die is sinds dit jaar, afgelopen jaar ook al, zo echt wel vertrokken geraakt. En vindt het super tof. Doet vooral hoogspringen en nu ook meer en meer spurt. Dus wie weet. Ik vind het vooral heel fijn dat hij plezier heeft. Dat is het belangrijkste. En dat hij daar gepassioneerd mee bezig is.
0: We gaan naar een luisteraar die ook gepassioneerd bezig is met atletiek.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
0: En zijn naam is Olly de Jonge. Olly, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Jij doet ook iets met atletiek, maar je beweegt daarbij niet heel veel, hè?
4: Ik beweeg wel heel veel, maar ik ben vooral de support in de atletiek of meer specifiek in wandel- en loopevenementen. Ja, ik ben speaker.
0: Speaker op loopevenementen, is dat belangrijk, Kim?
1: Ja, zeker. Een goede speaker is super belangrijk op uw evenement. Hè. Die brengen de juiste sfeer, moeten de juiste informatie tot bij de mensen krijgen. Dus dat is een heel belangrijke rol.
0: Ja, zoeken jullie naar hele goede speakers voor de Memorial?
1: Zeker, maar we zijn ondertussen hebben we alle plekjes al ingevuld. Maar je weet nooit hè, als er een late afzegging is of zo.
0: Olly, is dat een
4: wel even, ik zal even tussenkomen. Op 23 augustus ben ik erbij op de Memorial Run. Dus we gaan zien. Ja.
1: Ideaal.
0: Ja, en kijk, als er iemand ziek wordt, dan hebben we je naam en je nummer, Olly.
4: Ja, dat is prima. Ik ben er sowieso bij als speaker ook. Dus we gaan elkaar daar zien.
0: Oké, goed. Wat is er zo leuk aan om speaker te zijn bij atletiek?
4: Het mooiste is dat vaak mensen zijn die niet professioneel, maar uit goesting en passie de sport beoefenen, recreatief. En dat die op een weekenddag vroeg uit de veren zijn om daar tussen duizenden andere lopers een marathon te gaan lopen, wat nog altijd een waanzinnige afstand is om op een zondag te gaan doen. En iedereen is daar heel gelukkig en wilt daar zijn op dat moment. Ze hebben daar lang naar uitgekeken en voor getraind. En mijn job is daarin al die mensen die al vrolijk zijn, vrolijker maken en informeren over hoe ze heel gecontroleerd aan de slag kunnen gaan en daar ook gewoon ten volle van kunnen genieten.
0: En kan je de sfeer tussen die lopers eens beschrijven? Is daar een grote band tussen die mensen die voor zo'n uitdaging staan?
4: Ja, enorm. Dat begint ook al voor het event. Het is vaak een heel sportdorp gebouwd door ook partners en sponsors. Mensen komen eraan een beetje zenuwachtig, goed op tijd. Je hebt tegenwoordig grote banners waar iedereen zijn naam op staat. Vaak zijn de supporters ook al mee, die nog wat laatste tips of goede moed geven en zeggen waar ze gaan staan op het parcours. En dan komen ze richting de start en dan horen ze mijn stem samen met de muziek van de DJ. En dan gaat dat lachen vaak over in een soort van oké, focus, dit is het moment. En probeer ik samen met hen dat moment te zoeken, want ja, eens dat ze dan de startlijn overlopen, is het 42 kilometer of 10 kilometer of 5 kilometer aan hen.
0: Ja, en jij wil het nummer horen dat je daar vaak bij gebruikt. Welk nummer is dat?
4: Losing It van Fisher. Het zit vaak in de mashup van de DJ. En als ik dat nummer hoor, dan ben ik altijd extra ready to go. Er zijn heel veel drops die daar vallen. Het is een mooie opbouw. Het is een goed tempo om ook niet te overhaast te starten. Een leuk nummer.
0: Oké, het staat klaar. Olly, mogen we jou vragen om hier even op Radio 1 te doen, alsof dat je die start in gang zet als speaker en gewoon het nummer aan te kondigen? Zullen we het starten?
4: Oké, het is meer een radio. Dat is goed, ik ga dat doen.
0: Kijk, we gaan starten. 3, 2, 1. Olly, go.
4: Alright, guys. We're ready to go. En ik ben heel benieuwd of jullie klaar zijn. Dus als je nu op je stoel zit of aan het wandelen bent, ga even mee met 2 voeten stappen op de beat. Je mag zelfs even klappen. Jezelf op de borst kloppen, want het is jouw moment om keihard te genieten. Heel veel plezier.

0: Sport en muziek zijn allebei goed voor lichaam en geest. Want wie zijn geest in de juiste mindset plooit, krijgt ook het lichaam mee. Nummers om je gemoed te masseren en zoiets van je lichaam gedaan te krijgen. Voor Kim Gevaert in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Dit wordt dus gebruikt voor het begin van marathons. Fisher met Losing It. Kim, jij bent niet alleen meetingdirecteur van de Memorial van Damme, maar jij bent ook logopedist van opleiding.
1: Ja.
0: En je bent zelfs actief.
1: Ja, ja, ik werk nog één dag in de week op een school in Brussel, op een lagere school, kleuterschool.
0: En waarmee help je de leerlingen daar?
1: Ja, vooral kinderen met een taalachterstand of taalstoornis, ook leesproblemen pak ik mee aan en voilà.
0: Ik dacht dat dat alleen stemgebruik en uitspraak was, logopedie, maar het is meer...
1: Nee, ja, logopedie is eigenlijk heel erg breed. Dat gaat ook tot stotteren enzovoort. Dus dat is eigenlijk heel breed. Maar mijn specialisatie is eigenlijk vooral rond meertaligheid. Dus vooral eigenlijk over kinderen die opgroeien met meerdere talen. En dan degene die dan struggelen met dat Nederlands dan vooral. Dus dat is... Ja, dat is mijn job en dat doe ik heel graag.
0: Wat haal je daaruit dat je dat gestudeerd hebt en dat je dat daar doet?
1: Wat haal ik daaruit? Ja, ik haal daar zelf ook heel veel voldoening uit eigenlijk. Ja, ik vind het heel fijn om die kinderen mee op pad te helpen. Het zijn ook vaak kinderen die misschien uit zo wat kansarmere milieus komen daar op school. Die niet altijd tot bij de logopedist geraken. Of als ze daar zijn, die niet altijd regelmatig opgevolgd kunnen worden. Dus ja, ben ik dan degene die kinderen opvangt. En die toch zo goed mogelijk mee ondersteunt. En mee begeleidt doorheen hun lagere schoolloopbaan.
0: Ja, we hebben een leerkracht aan de lijn nu. Maar hij belde niet om te praten over het leerkracht zijn, maar over een bijberoep dat hij heeft. Pieter Wildro, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Evert en Kim.
1: Goedemiddag.
0: We hadden net een vrij hevig nummer. Jij gaat het hier heel kalm maken bij ons, hè?
2: Ja, inderdaad. Een ander soort nummer, inderdaad.
0: Wat is jouw bijberoep, Pieter?
2: Ik ben hypnotherapeut, dus hypnose-therapeut.
0: Oké. En jij begeleidt sporters?
2: Onder andere, ja, natuurlijk in de hypnotherapiewereld. Er zijn veel mensen met mentale issues die wel ook bij mij komen natuurlijk. Maar onder andere sporters, topsporters, die in een hyperfocus willen komen. En Kim zal dat waarschijnlijk ook wel herkennen. Bijvoorbeeld sporters die bewegingen maken of ook met muziek, hè, die hun eigen bewegingen bijvoorbeeld gaan inbeelden. En
1: visualiseren,
2: Visualiseren. En ja. Hypnotherapie helpt daarbij om sporters vrij van stress te krijgen op een bepaald moment. Om een grotere prestatie te leveren. Misschien om net dat tikkeltje dieper kunnen gaan. Net sneller. Of een voetballer die een penalty moet trappen en die dat op een vrijere manier kan, zonder die zenuwen die onder controle komen. Ja. Of hoogspringers. Enfin, het is, de mogelijkheden zijn legio, hoor.
0: Dus jij zou een voetballer vooraf onder hypnose kunnen brengen, zodat hij op het moment dat hij daar staat, dat hij al het geluid rondom zich en zo van zich af kan zetten?
2: Bijvoorbeeld de techniek, dat is de leren in die hypnotherapie sessie of sessies. Als zij dat onder controle krijgen, of als zij dat ondertussen, het is natuurlijk een beetje een proces dat je moet kunnen aflopen. Dan kunnen zij dat op dat moment inderdaad in een hyperfocus komen, waardoor ze bijvoorbeeld geluid, zoals je zelf zegt, of gewoon die minder afgeleid zijn, minder gestresseerd zijn. Het kan even een wielrenner zijn die op een bepaald moment erdoor zit en toch nog een stukje extra kracht kan vinden of adrenaline in zijn lijf kan laten stromen. Ja, het is alles gebeurd via de hersenen natuurlijk. Dus als je dat een keer begrijpt, kan je ook echt wel grote zaken grote veranderingen laten gebeuren.
1: Ja absoluut. Ja.
0: Je hebt het zelf nooit gebruikt, Kim?
1: Toen ik topsporter was, toen was die sportpsychologie, dat werd nog niet automatisch ingeschakeld. Dus ik vind het wel een goede zet dat dan nu wel eigenlijk standaard dat die begeleiding erin zit voor de topsporters. Ik heb zelf, omdat ik dan logopedie gestudeerd heb, moest ik stage doen bij een stottertherapeut. En die gebruikte ook rationele emotieve therapie. Dat kent u ongetwijfeld wel. En dat is ook een therapie. Ik heb dat zelf ook eigenlijk vaak gebruikt om negatieve gedachten, en die je soms kan hebben in een opwarming of vlak voor een wedstrijd, van die te leren herkennen in de eerste plaats, maar die ook te kunnen uitschakelen of om te draaien in een positieve gedachte. En die eigenlijk zelf altijd herhalen. En dat hielp me dan wel om toch inderdaad die focus te vinden en die positiviteit wel terug te vinden. Vandaar ook bijvoorbeeld dat liedje van Alicia Keys, Superwoman, bijvoorbeeld zo, ja, die positieve gedachten oproepen. En het zijn zo van die tools die je nodig hebt in zo van die stressmomenten, hè, zoals meneer vertelt, die je kunnen helpen om dan toch die juiste mindset te vinden en die ontspanning ergens terug te vinden, want anders...
2: Klopt, het is zelfs zo, als mental coach, er zijn natuurlijk veel sporters die met mental coaches of ploegen die mental coaches hebben, maar als hypnose-therapeut ga je daar wel nog dieper in, ga je nog verder in. Dus die mental coaches zijn uiteraard heel, heel belangrijk, maar in de keer dat je die tool van hypnose onder de knie hebt, dan ga je echt nog verder in nieuwe neurologische banen te laten aanmaken. Bijvoorbeeld ook herstel, blessureherstel enzovoort, versnelling van blessureherstel.
0: Maar hypnose werkt alleen als de atleet er open voor staat? Je kan niet iemand hypnotiseren die er niet open voor staat?
2: Ja, wel die inderdaad open voor staat. Het is niet dat je moet in geloven. De mensen daar zo geloven niet in. Daarover gaat het niet. Het gaat over, ik sta er open voor en ik kan los en ik kan instructies volgen. Dat is zeker. Als je zelf al denkt, ja, met mij moet je dit niet doen, dan gaat dat ook niet werken. Dat is waar.
0: Er hoort muziek bij jouw hypnosesessies en daar gaan we naar luisteren. Maar wat voor muziek gebruik je?
2: Ik gebruik dat zelf wel in mijn sessies. Het is niet dat dat noodzakelijk is. Vaak is dat eerder wat transcendale meditatiemuziek. Dat zijn klassieke muziekstukken. Maar eigenlijk zou het kunnen dat een sporter zegt, dit is, zoals Kim ook al zei, dit is een muzieknummer dat voor mij eigenlijk al in een bepaalde staat brengt. En dat we rond dat stukje gaan werken. Dat zou perfect kunnen. Dus dat bestaat ook wel voor mezelf. Ik ga ook zelf in zelfhypnose. Dat is eigenlijk een soort van diepere meditatie, waar ik ook rond pijnherstelwerk of blessureherstelwerk voor mezelf dan. En daar gebruik ik bijvoorbeeld het nummer der Einsame Hirte. Een klassieker. Ja. Voor mij is dat een nummer dat ik al lang ken en dat op mij op een bepaalde manier toch een dieper gevoel geeft. Van, ja.
0: Dat is James Last en dat is een panfluit, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Oké. We gaan beginnen. Je kunt ons niet via de telefoon hypnotiseren, neem ik aan, hè, Pieter?
2: Maar dat zou kunnen. Nee, dat is niet.
0: Ja, we moeten ook nog een half uurtje verder. Dus ik denk dat we dat niet gaan doen. We gaan wel luisteren naar James Last en Einsame Hirte. Ah ja, ik ken het al.
1: Ja, het is... Mijn papa speelde dit heel luid ook.
0: Mijn papa ook.
1: In onze huiskamer.
0: Pieter, bedankt.
2: Dag.

0: Je hebt dwarsfluit geleerd, Kim. Vroeger zou je dan ook panfluit kunnen spelen?
1: Ja, wij hadden thuis ook een panfluit. Want mijn zus is dan wat meer panfluit beginnen spelen. En ik probeerde dat af en toe zo wat. Dus ik kon het een beetje wel. Zij kon het beter, maar ik kon ook een beetje panfluit spelen.
0: Want het is allebei zo'n beetje over de rand blazen.
1: Ja, het is die techniek inderdaad, die blaastechniek die je moet kennen. Maar eens dat je dwarsfluit kunt spelen, kun je redelijk gemakkelijk panfluit spelen. Ook heeft toch een deftig geluid uit krijgen, zal ik maar zeggen. Ja.
0: Welk nummer heb jij nodig om ergens voor in de mood te komen? En hoe ontdekt je dat? Deel het nog eventjes een half uurtje in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max.
2: Radio 1. De zomer van 2026.
0: Ik heb je nog niet gefeliciteerd, Kim. Jij hebt sinds deze zomer een eigen straat in Brussel. De Kim Gevaertweg, proficiat.
1: Ja. Ja, die is er voor alle duidelijkheid nog niet, maar die komt in het nieuwe Parc des Sports dat er zal komen aan het Koning Boudewijnstadion. En die nieuwe lanen of wegen die er komen, die worden genoemd naar sportvrouwen. En onder andere dus ook naar mezelf, dus dat is wel
0: zal
1: heel bijzonder.
0: In asfalt zijn of zullen dat klinkers zijn?
1: Dat weet ik eigenlijk niet, juist of het in asfalt zal zijn of meer aarde.
0: Daar heb je niks over te zeggen.
1: Nee, ik kan niet bepalen waar er een bocht komt of welk materiaal. Maar het is sowieso wel een hele eer natuurlijk om een eigen straat te hebben.
0: Ja. Hanna-Marie, met wie jij in de 4x100 meter estafetteploeg zat, die krijgt zelfs een Hanna-Marie Dreef.
1: Ja, is de Dreef bij
0: Had Hanna. Je ook niet liever een Dreef gehad? Wat een weg.
1: Oh nee, ik ben helemaal oké met de weg. Ik heb ook al een crash gekregen ondertussen in Brussel.
0: Wow.
1: Dat is ook al de Kim Gevaert crash. Dus ik mag zeker niet klagen. Dat is,
0: Belgisch record als estafetteploeg, dat staat ook nog altijd.
1: Dat staat inderdaad ook nog altijd. En de dames, zoals ik al zei, lopen nu heel erg snel. Dus het zou er eigenlijk wel aan moeten. Maar het is blijkbaar toch niet zo evident om dat dan te breken. Dus toont nog maar eens aan, denk ik, hoe goed dat wij die wissels deden allemaal. Ja, we trainen daar ook heel erg hard op.
0: Zijn jullie vriendinnen voor het leven? Zien jullie elkaar nog?
1: Ja, en ook de originals, zal ik maar zeggen. De meisjes met wie dat allemaal begonnen is, die zien we zeker ook nog wel heel vaak. Dus dat blijft wel een heel speciale band natuurlijk. Hè. Dat is, als je zo'n traject meemaakt allemaal samen, dat creëert wel een heel, heel speciale band.
0: Zeker ook sinds jullie goud kregen dan zoveel jaar daarna, doordat de Russen gedeclasseerd werden.
1: Ja, we zijn eigenlijk begonnen aan dat project als gewoon een groepje vriendinnen eigenlijk. We hadden allemaal goede resultaten. Ook die twee coaches die goed overeenkomen, waar dat wel bij trainen. En dat is zo. Ja, we doen ons best, we gaan daar iets goed van maken. En wie had ooit, want ze noemden ons zelfs een beetje een lachende Spice Girls in het begin, omdat niemand geloofde dat daar echt een resultaat uit ging voortkomen. En zie, we zijn uiteindelijk dan tot, via een bizarre weg zullen we wel zeggen, hè, dat dopinggeval van het Russisch team, hebben we tot Olympisch kampioenen geschopt. Dus dat is eigenlijk echt een sprookje. En ja, dat is een ongelooflijk verhaal eigenlijk. Soms als ik daar nu nog over nadenk, denk ik, wat is ons toch eigenlijk allemaal overkomen?
0: Ja.
1: Het is,
0: jullie alle vier Sporty Spice.
1: De Sporty Spices,
0: Tegenwoordig heet 4x100 de Belgian Rockets.
1: Hebben ze wat coolere namen gevonden, hè?
0: Ja, goed gekozen, de Belgian Rockets.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Okay. Wat ik ook nog even moet vragen, er was deze zomer veel te doen over de manier waarop vrouwelijke atleten in beeld gebracht worden.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Heb jij dat vroeger eigenlijk ook als seksistisch ervaren?
1: Nee, eigenlijk niet. Het gaat ook eigenlijk overal over de vrouwen, de atletes die in de kampnummers gefilmd worden. Op zich denk ik is het zeker heel goed dat ze er bepaalde regels in hebben gestoken. Hè, om de atletes zo respectvol mogelijk in beeld te brengen. Maar ik moet zeggen, ik heb me nooit echt daaraan betand bij gevoeld of zo. Nee, ik was denk ik zo gefocust op mijn wedstrijd.
0: We gaan je in de mindset brengen om te zweven, Kim, met Billie Eilish.
1: Birds of a Feather, ja.
0: Waarom dat?
1: Ik vind dat een geweldig nummer. Maar ik was een beetje gaan zoeken, door het onderwerp van deze uitzending, ook naar waar andere atleten zo naar luisteren. En dan kwam ik op dit nummer en dat blijkbaar Gabby Thomas. Zij is Olympisch kampioen, 200 meter van Parijs. En doet het ook ontzettend, ontzettend goed. Zij luistert blijkbaar altijd naar dit nummer. En omdat het haar zo wat doet zweven en ook haar ook in die goede mindset brengt. En dan dacht ik, ja, eigenlijk is dat exact de reden waarom ik ben blijven sprinten. Omdat mij dat het gevoel gaf van een beetje te vliegen. Dus ik vond dat nummer daar perfect bij paste.
0: Ik snap het wel.
1: Snap je het?

0: Birds of a Feather van Billie Eilish. Talloos, de TikTok-filmpjes van honden die losgaan op muziek. Wij denken als mensen misschien meer controle te hebben over onze mindset. Maar deze zomer van 2026 bewijst dat we vaak even instinctief reageren op nummers.
1: Radio 1.
0: We hebben iemand aan de lijn die hier ooit ook als gast geweest is. Kim Gevaert met exact hetzelfde thema als jij.
2: Exact? Ja.
0: En ook met exact dezelfde functie als jij toen. Hij was toen meetingdirecteur.
3: Cedric. Hey,
2: maar, is dat echt waar? Had je hetzelfde thema gekozen? Hey, Cedric.
3: Ja, inderdaad. Voor de 45ste memorial.
2: Maar is dat echt? Allee.
0: Kijk eens.
2: Hoe bizar.
0: Oh, jullie denken
2: great
0: hetzelfde.
2: Minds think alike. Hè?
3: Ja, we hebben ook heel veel tijd samen gespendeerd.
2: Ja, dat is waar.
0: Heb jij Kim veel tijd samen gespendeerd? Was dat tijdens jullie actieve carrière of ook maar in te werken als meetingdirecteur?
3: Nou, in eerste instantie in onze actieve carrière. Ik was daar net nog eventjes aan het luisteren en heel die periode van de Spice Girls en al die, dat waren de tijden die we eigenlijk continu samen. Hè. Een van die twee trainers was ook mijn trainer, Patrick Imschoot, en dan Kim bij Rudy Diels. En ja, we hadden het privilege dat wij echt onder de auspiciën van onze gemeenschappelijke voorganger, Wilfried Meert, mochten wij echt gans Europa rondreizen. Dus we waren heel de zomer en winter eigenlijk op stages. En dan in de zomer, heel de zomer, Kim en ik samen op stap naar
2: wat
3: toen nog, Golden Leagues waren. Hè. Dus dat was echt super fijn.
2: Ja, nee, dat is helemaal juist. Ja, we hebben heel fijne tijden beleefd. En ja, vrienden voor het leven, hè, Seed.
3: Ja, absoluut. En dan 4,5 jaar geleden of zo, toen ik mijn functie overgenomen heeft. Maar hebben we toch ook wel redelijk veel tijd gespendeerd. En super trots hoe dat verder gaat. Dus ik kijk er nog altijd met heel veel goesting naar alles van Memorial en hoe goed dat Kim dat doet.
0: Ja, dus jij noemt haar Kimmy en zij noemt jou Seed.
2: Ja, inderdaad. Ik dacht, oei, Kim, pas op. Het vloekte eruit voordat ik het goed en wel besefte.
0: Zeg, jij werkt nu bij het BOIC, hè?
3: Ja, inderdaad. Ik ben CEO van BOIC.
0: Voilà. Kim, wordt dat jouw volgende job?
2: Cedric doet dat prima. Samen met Jean-Michel hebben die, dat is echt een perfecte tandem. Dus ik ga hen daar gerust laten. Zij doen dat fantastisch goed. En ik probeer hen te ondersteunen als dat nodig is. Als ik kan helpen. En hij weet dat, Cedric.
3: Ja, absoluut.
2: Dus ze doen een fantastische job.
0: Welk nummer wil je horen, Cedric?
3: Wel, ik was een beetje aan het twijfelen. Eerst dacht ik aan iets vanuit mijn carrière. Maar ik herinner mij dat ik dat toen, denk ik, 5 jaar geleden gevraagd heb. Dat was Lose Yourself. En dan krijg ik nog altijd zo de goosebumps, omdat ik dat gevoel, Pavlov-reflex, zegt, van voor een wedstrijd. Maar ik heb dan toch gekozen voor iets dat nu meer in mijn huidig leven mij altijd in een good mood brengt. En dat is Get Lucky met Pharrell Williams van Daft Punk. Een grote Daft Punk-fan. En eigenlijk alle periodes die ze gehad hebben, waren fantastisch. En nog meer dit nummer, omdat dat ook mijn twee dochters en mijn oudste Julia, die wordt bijna 16, die vindt dat ook een geweldig nummer en zetten we dat samen keihard op. En dat geeft mij altijd een goed gevoel. En als ik het alleen opzet, dan denk ik ook aan hen. Of als ik een beetje een down moment heb, is dat iets dat mij onmiddellijk weer, allee, come on, get lucky, we hebben het zo goed. Hè? We hebben zoveel geluk. Dat is een nummer die niet alleen mij, denk ik, maar veel mensen direct een smile heeft.
0: Hoort het ook bij de zomer, Cedric?
3: Ja, absoluut. Hè. Voor mij is dat echt wel ook gelinkt aan alleen al de plaat, hè, heeft dat die zonsondergang. Maar dat hoort ook echt zo aan een barbecue met vrienden, gezellig samen zijn, de zonsondergang. En zelf in de winter, dan denk ik toch aan de zomer. Want ben ik wel een schoon weermens.
0: Waar zijn je dochters nu?
3: Nu zijn ze in Zweden, hè, want zij wonen tussen de beiden. Maar vanaf vanavond zijn ze bij mij in België. Dus heel fijn.
2: Tof.
0: Voilà,
2: ja.
0: Dan brengen we jou alvast even in de stemming, in de mindset voor bezoek van je dochters.
3: Yes, dankjewel. Top.
0: Dag Cedric.
2: Dag Cedric.

0: Daft Punk met Pharrell Williams en Get Lucky. Evelien Tavernier, moeten we nog eventjes mee praten. Dag Evelien.
1: Hallo, dag Evert, dag Jim.
2: Hallo.
0: Wat is jouw, je noemt het een Get in the Zone nummer en wat is dat?
1: Het nummer is Don't Stop Me Now van Queen.
0: Voor veel mensen, denk ik.
2: Mm.
0: Daar krijg je energie van, hè?
1: Inderdaad. Okay. Het is ook door die opbouw. Het begint eigenlijk, of toch, de eerste vier regels zijn heel rustig. En dan ontploft het echt, ja, zoals het ook beschreven staat in de lyrics, in de tekst. Gaat het van een shooting star en een rocket en 200 degrees Fahrenheit. Dus het is echt een heel explosief nummer dat, ja, dat je direct oplaadt.
0: Moet dat luid staan, Evelien?
1: Nee, want zoals ik al zei, het is een vrij oud nummer. En ik had vroeger ook nog geen smartphone of Spotify. Dus ik zong het gewoon een beetje voor mezelf, de teksten die ik herinnerde. Dus het hoeft niet per se luid, nee. De tekst spreekt voor zich eigenlijk.
2: Ja, en luid waarvoor zingen, maar niet luid opzetten.
0: Nee. Zeg,
1: waarvoor... Oh ja, jawel, wel luid op. En ook met dansjes erbij.
0: Oh. Waarvoor gebruik jij het, Evelien?
1: Ja, het is voor mij echt een nummer, State of Mind, dat kan zoals ja, de initiële reden hier voor sportevenementen of actieve fysieke uitdagingen. Maar voor mij kan het ook mentaal zijn als ik iets spannends moet doen, zoals op de radio spreken bijvoorbeeld of een presentatie geven. En ik moet mijn eigen even overtuigen van oké, kom aan, let's do this. Dan kan het nummer ook wel werken. Maar zeker ook wel voor fysieke inspanningen. Ik ben niet zo echt een sprinter als Kim. Ik ben eerder een trage sporter. Ja, inderdaad. Dus ik probeer lange afstanden te zwemmen, maar vooral ook te wandelen. Dus ik doe heel veel hikes. En ook al doe ik dat wel al enkele jaren, ik moet mij soms toch nog even overtuigen van oké, het gaat lukken. Ik heb het al zo vaak gedaan. Het is een nieuwe uitdaging. Soms is het een bergtop, maar soms is het ook gewoon lange afstand. Want ik wandel ook gewoon in België en dat is redelijk plat. Dus ik moet mijn eigen soms toch even opladen voor ik aan zoiets begin.
0: We gaan jou nu opladen. Eigenlijk had het beter vooraf gedraaid, voor je op de radio moest komen. Hier is Queen voor jou. Don't Stop Me Now. Dag Evelien.
1: Dank je wel. Fijne dag nog.

0: Queen and Don't Stop Me Now. Er wordt gezongen tussen Berdicum en Tilburg in Nederland. Want Inge stuurt in de app waarschuwing voor mijn omgeving. Ik ga meezingen uit volle borst met Queen and Don't Stop Me Now. Kim Gevaert, 2 uur lang op de radio als zichzelf en als meetingdirecteur van de Memorial van Damme. Dit jaar ook de finale van de Diamond League met Mondo Duplantis. En daarmee gaan we afsluiten als muzikant.
1: Ja, ja, inderdaad, je hebt atleten die muziek zoeken om zich in de juiste mindset te brengen. Maar Mondo, die gaat nog een stapje verder en die maakt gewoon zijn eigen muziek.
0: Voilà. Zou hij dat gebruiken voordat hij springt?
1: Ik denk het wel. Ja, ik veronderstel dat dat hem zelf in de juiste mindset brengt. Maar ik vind het ook zelf een heel fijn nummer. Hij heeft dat echt heel goed gedaan. Dat is zo'n multigetalenteerd persoon. Mondo, een hele fijne kerel ook. Dat is echt een heel aangename jongen. Met helemaal geen groot ego, terwijl dat hij echt... Ja, de man van het moment is eigenlijk al een paar jaar en een heel uitzonderlijk atleet. Dus,
0: staat er in zijn contract dat hij een wereldrecord moet breken op de Memorial?
1: Dat hij liefst een wereldrecord breekt in Brussel zou fijn zijn, ja.
0: Hij kan dat op bestelling.
1: Hij kan dat, ja.
0: We gaan luisteren.

0: voor het eerst op de radio in België. Daar ben ik eigenlijk vrij zeker van. Mando Duplantis, bedankt Kim Gevaert om die mee te brengen.
1: Heel graag gedaan.
0: Mando Duplantis, de zanger. Ik wens jou een wereldrecord op de Memorial van Damme.
1: Oh, dankjewel. Dankjewel. Het is heel fijn om hier te zijn.
0: Het was inderdaad heel fijn. Een fantastische 50ste uitgave van die Memorial. Blijf nog even meetingdirecteur.
1: Dat doe ik zeker.
0: Dat ben je van plan.
1: Dat ben ik van plan, ja.
0: Morgen hier een jonge advocaat in zedenzaken die je wellicht kent van tv. Ze heet Manon Kop en ze wil nummers leren kennen over afscheid nemen. Want ze verloor haar vader aan corona. Omgaan met verlies, daarover gaat het morgen. Kim, hartelijk bedankt. Prettige dag.
1: Dankjewel voor jou ook.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Als in Veros.
7: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
9: Mama, mag ik op de hotspot?
10: VRT Max. Maak elk moment de max.
11: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
12: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
11: Voorwaarden op colruyt.be.
13: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
14: DSM Keukens.
13: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
15: Ik weet niet hoe het bij u zit, maar Oostende is aan het bruisen dat het een naam heeft. Beer aan het strand heet ons programma zometeen na het nieuws.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de buurt van Charleroi is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. De oogst van appelen en peren zal laag uitvallen dit jaar. En de Vlaamse overheid is 160 van haar kunstwerken kwijtgeraakt. Vanmorgen is in de buurt van Charleroi een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. Er werkten ongeveer 30 arbeiders, vermoedelijk Vietnamezen. Ze leefden in erg slechte omstandigheden. Marieke van Kouwenbergen, jij bent ter plaatse. Wat is daar te zien?
19: Het is een enorme loods in een afgelegen straat op een bedrijfsterrein van een firma die al enkele jaren failliet zou zijn. En wat opvalt als je hier binnenstapt is de sterke geur van tabak. Er staan nog dozen vol sigaretten. Vermoedelijk liggen er hier een miljoen. Verder zie ik ook een grote keuken met daarin allerlei Vietnamese voedingswaren. En enkele containers met daarin bedden, want hier werkten dus tientallen arbeiders illegaal. En die illegale productie van sigaretten in ons land is een snel groeiend probleem, zegt ook Christian van der Waren, de topman van de douane.
20: Dit is al het 11e illegale fabriek dat wij dit jaar ontdekken. Met de jaren wordt het altijd meer en meer. En dit is toch een vrij grote faciliteit. Als je ziet hoeveel mensen hier actief zijn geweest, behuizing, maar ook de productie zelf. Het is geïntegreerd, de ketting, dus het drogen van de tabak. Je vindt ook de machine dan om de sigaretten te maken en dan een machine om de sigaretten in te pakken.
19: Ja, het is opvallend dat dit echt een professionele fabriek is. Er is ook veel isolatie aangebracht om het geluid van de machines te dempen. En er zijn ook afzuigmachines om de geurhinder hier in de buurt te beperken. Vanmorgen vroeg was er hier dus een inval, maar de arbeiders zouden op dat moment al weg zijn geweest. Het onderzoek loopt nog volop.
18: Dankjewel voor je verslag, Marieke. De kitesurfer die gisteren zwaar gewond raakte op het strand in Oost-Duinkerke is overleden. Een felle windstoot sloeg plots in het zeil toen hij zich aan het voorbereiden was om op het water te gaan. De man werd tegen een geparkeerde jetski geslagen en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij dus overleden. Het slachtoffer is een man van 63 uit Diest. De Belgische fruittelers zullen dit jaar opnieuw minder appels en peren oogsten. Dat blijkt uit ramingen van onder meer het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen. Dat komt door het droge en warme weer in combinatie met felle hagelbuien. De impact is het grootst op de appelteelt, zegt Luc van Oorbeek van de Veilingen.
8: In België gaan we uit van 166 miljoen kilo appelen. Dat is merkelijk minder. De gemiddelde van de laatste 5 jaar ligt dat daar toch nogal 20% onder. De laatste maand zijn natuurlijk ook hete.
18: Op de appelteelt, zegt Luc van Oorbeek van de Veilingen.
8: In België gaan we uit van 166 miljoen kilo appelen. Dat is merkelijk minder. De gemiddelde van de laatste 5 jaar ligt dat daar toch nogal

0: ze terecht zal komen, nog veel lager zal liggen.
1: Het aantal kilo peren dat geproduceerd zal worden, zal wellicht 7% lager liggen. En door de kleinere oogst zullen de appels en peren ook duurder zijn. De smaak zal volgens de telers wel heel goed zijn. Door al het zonlicht worden ze zoeter. De BEL20, de index van de 20 belangrijkste aandelen op de Brusselse beurs, heeft een recordhoogte bereikt. Vanmorgen stond de BEL20 op 5.819 punten. Dat heeft vooral te maken met de bank KBC, die net voor de beurs openging, bekend maakte dat ze de voorbije 3 maanden meer dan 1 miljard euro winst heeft gemaakt. Het vorige record dateert van begin juli. De afgelopen 5 jaar is de Vlaamse overheid ongeveer 160 kunstwerken kwijtgeraakt, dat schrijft Nieuwsblad. De overheid heeft er ongeveer 18.000 in haar bezit, zoals beeldhouwwerken en schilderijen in kabinetten en cultuurcentra. Daar zijn werken bij van onder meer Magritte, Ravel en Panamarenko. Minister van Cultuur Caroline Gené zegt dat alle kunstwerken sinds 2 jaar digitaal geregistreerd worden, maar dat kost tijd. Vlaams parlementslid voor Groen Bram Jaak vraagt zich af waarom dat allemaal niet sneller kan.
2: Het is natuurlijk wel straf dat we 2026 zijn en dat we 2 jaar geleden pas zijn begonnen, terwijl die werken al tientallen jaren in bezit zijn van de Vlaamse gemeenschap. Het is positief dat die eindelijk worden opgevolgd en geregistreerd, maar dat gaat aan zo'n traag tempo dat we er zeker van kunnen zijn dat er de komende jaren nog heel wat werken spoorloos verdwenen zullen raken. En ja, elk verdwenen werk is wel een werk dat we wellicht nooit meer zullen terugvinden.
1: Bioscoopketen Kinepolis waarschuwt voor valse tickets voor The Odyssey in Brussel. De film van Christopher Nolan is daar te zien op een extra groot scherm, het enige in de Benelux. De tickets zijn tot begin september bijna volledig uitverkocht. Een ticket kost goed 30 euro, maar op sociale media wordt er soms meer dan 100 euro voor gevraagd. Zulke tickets zijn vals of al gebruikt, zegt Annelien van Troos van Kinepolis.
3: Een ticket doorverkopen met winst is verboden bij wet. Dat is ook in strijd met onze aankoopvoorwaarden. Dus ja, wij behouden ons het recht voor om inderdaad, ja, als wij dat zien, dat tickets eigenlijk aan die prijzen worden verkocht, om die te annuleren. Dus ik zou toch mensen heel sterk willen aanraden van enkel via de officiële kanalen, via de Kinepolis kanalen, tickets te kopen.
1: Bij een Russische aanval op een schip in de Zwarte Zee ten zuiden van Oekraïne is een dode gevallen. Er zijn ook 3 gewonden. Volgens Oekraïne vervoerde het schip Oekraïns graan. De Russen zeggen dat er militair materieel mee getransporteerd werd. En in de regio Kharkiv, in het oosten van Oekraïne, zijn 3 burgers omgekomen bij Russische bombardementen. Vanmiddag droog met wolken en opklaringen, temperaturen rond 23 graden. Morgen zonnig en tot 25 graden. Tijdens het weekend warmer, zondag tot 31 graden met vanaf de namiddag kans op onweer. Dit nieuws is begonnen met de ontdekking van een illegale sigarettenfabriek vanmorgen in de buurt van Charleroi. In een enorme loods waren 30 arbeiders aan het werk. De 11e illegale fabriek al die dit jaar in België opgedoekt wordt. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij.
5: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand. Op Theater aan Zee in Oostende.
4: Een beer op het strand?
5: Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs. Radio 1.
4: De Beer op het Strand.
5: Met Bent van Looy.
4: Welkom in De Beer op het Strand, live van op Theater aan Zee in Oostende. Onze strandcabine loopt al aardig vol met razend interessante praatgasten. Alicia Geschinska is hier en er wordt gepaaldanst. Benieuwd? Ja, kom binnen zou ik zeggen.

0: Het zal wel zijn dat het all right is. Edwyn Collins en Girl Like You.
1: Radio 1.
2: De beer op het strand.
0: De beer op het strand ook live te bekijken op VRT Max en Canvas. En van op Theater aan Zee dus. Het dendert als een pletwals over de dijk hier in Oostende. Op straten en pleinen zie je theatermakers en theaterliefhebbers en ja, radiopresentatoren met steeds kleiner wordende oogjes moedig voorwaarts strompelen op naar de volgende voorstelling. Gelukkig kwam ik ook iemand tegen die er monter en fris uitziet. Welkom, Alicia Gashinska.
3: Hallo.
0: Dag. Hallo. Jij staat zelf niet op Theater aan Zee. Maar jouw boek wordt wel besproken in de leesclub van Els Snik en Jos Gijzels. Over je boek gaan we het zo meteen hebben. Maar eerst wil ik met jou eens dieper duiken in de zee die hier achter ons ligt, in de Noordzee. Want die heeft een speciale plek in jouw hart.
3: Ja, zeker. Zeker de zee van Oostende. Mijn vader is 16 jaar geleden in augustus overleden. Hmm. En hij wou uitgestrooid worden in de zee van Oostende. Dus dat is zijn graf. En zo eigenlijk elke zee, waar ik ook ben, groet ik mijn vader. Maar elk jaar ben ik zeker ook in Oostende om hem te groeten.
0: En waarom specifiek Oostende?
3: Ja, hij had de stad gewoon heel graag. Dus als hij naar de zee wou, kwam hij altijd naar Oostende. En hij zwom ook heel graag, hij zwom ook heel goed. Ja, en we hebben hier stoten meegemaakt in de zee, want hij vond ons nooit meer terug. Dus wij moesten als een kleine kleuter mijn vader zoeken op het strand.
0: Spannend. Je bent in de jaren 80 met je ouders gevlucht uit Polen. Je was 7 toen. Waarom zijn jullie toen vertrokken?
3: Ja, Polen was toen een communistisch land. En dat betekent dat je geen vrijheid van denken had. Geen vrijheid van arbeid. Van doen wat je wou. Studeren wat je wou. Denken wat je wou. En mijn vader had zoiets. Genoeg. Ik wil niet mijn dochters hier laten opgroeien. Dus zijn ze in 88 vertrokken.
0: En je vader heeft zich hier thuis gevoeld onmiddellijk?
3: Nee. Dat was toch een heel lang proces. Ik denk dat mijn vader wel België 100% omarmd heeft en had, moet ik zeggen. En dat hij wel graag in België woonde en Nederlands sprak. Maar ik denk dat hij ergens nergens zich thuis ten volle kon voelen.
0: Jij was, geloof ik, deze zomer nog in Polen. Hoe is dat voor jou als je teruggaat? Voelt dat dan als vakantie, als thuiskomen? Waarschijnlijk heel veel bezoeken?
3: Ja, het voordeel van migranten zijn is dat je... Of enerzijds het nadeel is dat je dan nergens volledig thuis bent.
0: Heb jij dat zelf ook?
3: Ja. Dat je nergens volledig thuis bent. Maar het voordeel is dat je ook overal kan thuiskomen. Of sneller kan thuiskomen. Dus als ik in Polen land, in Warschau, dan denk ik... Ah, ik ben thuis. Heerlijk. En ik hoor die Poolse talen. Dat is zo'n toffe onderdompeling. Maar als ik dan terugvlieg en ik land dan in Zaventem, dan denk ik... Ah, ik ben
0: weer thuis.
3: Ja, ik ben thuis. Dus dat is heel fijn. Ik heb nu... thuis is nu een zeer rekbaar begrip geworden.
0: Dat is mooi. Je bent hier op Theater aan Zee in boekvorm aanwezig, want je boek Vrouwen in duistere tijden wordt morgenochtend besproken in de boekenclub van Theater aan Zee. Het is een boek over 10 vrouwelijke denkers, schrijvers die niet de aandacht krijgen die ze verdienen.
3: Ja, het lot van vele vrouwen. En ook de 10 in mijn boek. Eentje daarvan heeft nu wel veel aandacht, dat is Hannah Arendt. Maar het lot van de meeste intellectuele vrouwen is dat zij in de schaduw hebben moeten werken en in de schaduw zijn gebleven. Ik heb filosofie gestudeerd en ik heb in 4 jaar tijd over geen enkele vrouwelijke filosofe les gekregen. Geen enkele vrouwelijke filosofe stond centraal.
0: En was dat iets waar je toen van bewust was? Of nam je dat toen ook gewoon voor... Ja,
3: die vraag werd af en toe gesteld. En dan was het van, ja, maar ja, de filosofie, de kanon is gewoon mannelijk. Wij kunnen daar nu ook niks aan doen. En wij dachten wel dat het zou veranderen. Maar...
0: En dus heb je het zelf maar veranderd? Want je hebt 10 vrouwen op een piedestal gezet. Over welke vrouwen gaat het dan?
3: Het zijn 10 vrouwen die in de 20e eeuw hebben geleefd. Wiens leven getekend is door de turbulente tijden, door de Eerste Wereldoorlog, maar hoofdzakelijk door de Tweede Wereldoorlog. En die een antwoord hebben proberen geven op het kwaad waarmee ze geconfronteerd werden. En verschillende van hen zijn ook vermoord, gestorven door wat ze dachten en wie ze waren.
0: Mm-hmm. Die antwoorden die ze formuleren ze op een andere manier dan degenen die dan in de kanon zitten, de mannen?
3: Goh, voor mij gaat het er eigenlijk niet over bijvoorbeeld wie beter is, vrouwen of mannen. Maar de vrouwen waren er, ze hebben gedacht. Ja. Ze hebben antwoorden gegeven, ze zijn deel van het weefsel. En wij hebben hen tekort gedaan door geen les over hen te geven, door hen niet te lezen, door hen niet ernstig te nemen. En we doen niet alleen hen tekort, maar we doen onszelf tekort als maatschappij door die wijsheid links te laten liggen.
0: Vrouwen in donkere tijden, dan gaat het inderdaad over de Eerste Wereldoorlog, zeker over de Tweede Wereldoorlog. Er zijn mensen die zeggen, we leven nu ook in donkere tijden.
3: Ja, ik maak wel, of ik stel ergens wel de vraag van hoe duister is onze tijd. En een echt antwoord kan ik daar ook niet volledig op geven.
0: Want je zit er middenin.
3: Ja, dat gaan we pas later geven, weten van hoe duister onze tijden waren. Misschien gaan we later zeggen van, allee, dat we zo blind waren en dat was toch al duidelijk, enzovoort, enzovoort.
0: Merk je dat ook bij die vrouwen die je onderzocht hebben, dat ook zij er middenin zaten en misschien geen perspectief hadden?
3: Goh, ik denk als je er middenin zit, dat je de tijd anders aanvoelt, maar ze hadden toch wel heel goed de vinger op de pols van hun eigen tijd. Natuurlijk, veel van de vrouwen hebben een Joodse achtergrond. Dus zij werden zelf eigenlijk verontmenselijkt en moesten op de vlucht gaan. Niet bij iedereen is het gelukt om hun leven te redden. Dus als je weet dat je er niet bij hoort, dat je ontmenselijkt wordt, en die ervaring hebben ze beschreven. Dus wij kunnen uit die ervaring leren, omdat er parallellen zijn.
0: Hoe reageren mannelijke lezers op je boek?
3: Wel, helaas heb ik al van mannen gehoord die zeiden van, er staat een vrouw op de cover, in de titel staat vrouw, dus het is niet voor mij. En dan denk ik, wat is dit nu? Mochten vrouwen nooit een boek kopen met een man op de cover,
0: dan zouden er geen boeken in de boekenkast
3: staan. Dan zouden ze die in de kanon niet staan. Ja. Dus het is een boek voor mannen en vrouwen. Het is geen boek voor vrouwen, voor alle duidelijkheid. Maar gelukkig zijn er wel heel veel intelligente mannen die zeer dankbaar zijn voor het boek. En die zelf zeggen van, ik wil nu nog meer een tandje bijsteken. Want het is een blinde vlek die we hebben. En eenmaal dat je het ziet, eenmaal dat je echt begint te zien hoe vaak in voetnoten, in studio's, in alles, in lijsten, vrouwen ontbreken, dan kan je het niet meer ontzien. En dan, als je dan geïnteresseerd bent in de wereld en in de mensheid, dan ben je ook geïnteresseerd in die tweede helft.
0: Ja, dat is letterlijk 50%.
3: Precies.
0: Ja.
3: Dus als je de wereld wil begrijpen, ja, dan is het wel belangrijk om
0: Precies. We zijn het erover eens. Wat is de mooiste reactie die je van een lezer gekregen hebt?
3: Ja, ik krijg wel echt zeer vaak mails van mensen die zeiden dat ze gehuild hebben. Dat ze diep dankbaar zijn dat ik hun wereld heb verbreed en verruimd. En als schrijver te horen krijgen dat je iemand zijn wereldbeeld hebt verruimd, is een zeer groot compliment.
0: We gaan het zo meteen nog over de magie van het theater hebben. Jij blijft nog heel even zitten, hoop ik. Ik geef nog tickets weg voor de voorstelling van toneelgezelschap De Rovers. En we krijgen bezoek van choreografe Zoé de Moustier. En zo meteen wil Aurora Mesropian graag met jou op speeddate. Als dat geen goede tease is. Dit is Nina Simone.

0: Feeling Good van Nina Simone.
1: Radio 1. De beer op het strand.
0: Ja, Alicia Gashinska, boeken schrijven is een werk van lange adem. Er is plaats voor reflectie, voor nuance, voor research. Maar ben je wel eens op een speeddate geweest?
2: Nee, nog nooit.
0: Nog nooit. Dat is misschien wel het omgekeerde. Er kan en moet op zo'n snelle date ontzettend veel gebeuren op een schamele 4 minuten tijd. Hier bij De Beer op het Strand houden we ervan om gasten samen op zo'n date te sturen. En dan eens te luisteren wat er gebeurt. Welke vragen er loskomen. Hebben ze elkaar iets te leren of misschien wel te bekennen. Aurora Mesropian, welkom aan onze tafel.
3: Dankjewel, Bent.
0: Jij speelt hier op Theater aan Zee Clusterfuck, een paaldansvoorstelling.
3: Ja, klopt.
0: Hoe zit dat?
3: Dat is een paaldansvoorstelling met 3 palen en 5 dansers. En ik wou eigenlijk vooral meerdere dansers, paaldansers, in 1 voorstelling steken, omdat het vaak een heel individuele sport of kunstvorm is.
0: Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. En hoe moet ik mij dat dan voorstellen?
3: De voorstelling?
0: Ja, ja. Het is een soort choreografie van kronkelende... Ja.
3: Voilà, we hebben vooral research gedaan naar wat mogelijk was. Met meerdere lichamen, met meerdere palen die dicht op elkaar staan. Mm-hmm. En dan heb ik research gedaan naar welke bewegingen en zeker wat ik wou brengen. Zeker alle aspecten van paaldansen. Ook het banale en het grappige, ja. Alledaagse... Maar ook het artistieke of het sexy aspect ervan. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm.
0: Heb jij de voorstelling gezien, Alice?
2: Ik heb het gezien, ja.
0: Okay.
2: Het waren echt kronkelende lichamen.
0: Oké, heel goed. Ik zou zeggen, ga er dieper op in op jullie speeddate. Jullie mogen elkaar besnuffelen, maar weet, als de beer gromt, is het bijna gedaan. Dan hebben jullie nog precies 1 minuut. Ik ga een garnaalkroketje eten. Het is aan jullie.
2: Oké. Waar was jouw inspiratie voor Clusterfuck?
3: De inspiratie kwam vooral vanuit de paaldanscommunity zelf. Naar mensen die zin hadden om meer verbintenis te vinden. Ook al gingen ze naar een paaldansles, stond iedereen individueel aan een paal. Ik vond als lesgever ook soms jammer. Dus ik wil al die lichamen dichter samenbrengen.
2: Ja.
3: Meer aanrakingen.
2: En hoe lang doe je dat zelf al, paaldansen?
3: Sinds 2019, dus 6-7 jaar. Ja.
2: Ja, ja, en je geeft er ook les in?
3: Ja, ik heb veel les gegeven, maar ondertussen ben ik op tournee. Dus dan is dat niet zo van de orde omdat ik geen tijd heb. Maar ik heb dat heel graag gedaan en hopelijk ooit terug is. Ja.
2: En wat vond je het moeilijkste in het maakproces van de voorstelling?
3: Oh, het moeilijkste vond ik, dat was de eerste keer dat ik iets maakte. Dus dat was echt onderzoeken wie ik ben als maker, wat ik wou vertellen. En zeker ook omdat het best gevoelig kan zijn en intens om half naakt met zoveel lichamen bezig te zijn... Wou ik zeker dat iedereen zich op zich gemak voelde en gelukkig was. En ik ook zeker kon luisteren naar wat zij ermee wouden vertellen.
2: Ja. Ja. En als ik de voorstelling gezien en je paaldanst zelf, wou je dan zelf niet op dat podium kruipen en denken, ik wil één van die dansers zijn?
3: Dat is zeker een goed gevoel om te hebben, maar ik wou deze keer echt erbuiten staan. Omdat ik zelf veel heb performed en op het podium heb gestaan, wou ik echt de outside eye kunnen zijn en hun kunnen... begeleiden, zeg maar. Maar zeker heel veel zin om dingen zelf te doen. En het is een leuke manier om paaldansen te ontdekken, zeker. Ja.
2: We hadden het daarnet over vrouwen. Welke vrouw bewonder jij het meest?
3: Oh, eerst en vooral mijn moeder. Ja, sowieso. Zij heeft mij echt de wereld doen openbloeien. Ze is helemaal naar hier gekomen met 3 kinderen alleen. En ze heeft me altijd alles laten doen... dat ik wou doen of wou experimenteren. Ja. Ja. Ik wil nog aan u vragen, heb jij ooit gepaaldanst?
2: Nee.
3: Zou je dat willen proberen?
2: Als jij mijn leerkracht bent, ja. Dat is goed.
3: Heel graag, heel graag. Kom maar eens langs.
2: Ja, ik ga niet een lesje volgen, dat is goed.
0: Hey, hoe was het?
2: Ja, we hebben al een date, een tweede.
3: Amai.
0: Wat zijn de plannen?
2: We gaan paaldansen.
0: Wat leuk. Ja, dat is zeker. Fantastisch. En jij gaat lesgeven. Speel je deze week nog? Kunnen we nog komen kijken?
3: Ja, we spelen om 6 uur vandaag en morgen in de VTI in de oude carrosserie. Dus ja.
0: Heel spannend. Aurora Mesropian, dank je wel. Veel succes met Clusterfuck.
3: Dank je wel, Bent en Alicia. Dank je.
0: Ja. Zometeen gaan we nog meer dansen, denk ik. Dus blijf hangen bij de beer op het strand.
4: room. Sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as

0: Love van LL Cool J.
1: Radio 1.
2: De beer op het strand.
0: Advocaat Walter van Steenbrugge is een groot theaterliefhebber. Geen wonder dus dat hij dit jaar golfbreker mag zijn op Theater aan Zee en zijn stempel mag drukken op deze editie. Walter zet de mensenrechten op de voorgrond. Vrijheden die we hier misschien al te makkelijk voor lief nemen, waarvoor iedere dag opnieuw gestreden moet worden. Reporter Arno Boei onderschepte de advocaat op zijn dagelijkse wandeling op de dijk.
3: I have a dream. That one day this nation will rise up.
4: Ik ben geboren een jaar na de speech er is gekomen. En ik weet wel nog dat ik als heel kleine jongen dat ik daar enorm van onder de indruk was.
3: I have a dream that my poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
4: Maar ik herinner mij wel dat die beelden van die speech, en dat was toen in zwart-wit, dat die mij echt beklijfd hebben. De wijze waarop dat hij speechte, dat was zo impressionant. Als zwarte man die opkwam voor zijn zwarte medemensen. De kracht waarmee dat hij zoiets belangrijks zegde in die periode, waar er toch echt wel heel veel problemen waren rond... rassendiscriminatie, dat hij dat aandurfde. Ja, en nadien, een paar jaar later, heeft hij dat dan met de dood bekocht. Want uiteindelijk is hij aanzien geworden als de woordvoerder van veel zwarte mensen. Je moet dan ook altijd denken aan wat Nelson Mandela dan later gedaan heeft in Zuid-Afrika. Maar dat zijn echt wel de grote helden voor mij die het aandurfden om de zaken te zeggen zoals dat ze waren. Ja, vrijheid van meningsuiting is superbelangrijk. Dan denk ik aan Martin Luther King en dan aan de wijze waarop dat hij het woord richtte tot de menigte.
3: I have a dream today.
0: Ja, luisteren naar Martin Luther King en Walter van Steenbrugge hier aan tafel met Alicia Geschinska. Maar er is nog iemand anders komen bijzitten. Ik nodig elke dag een maker uit die opvalt omwille van een specifiek thema die hij brengt hier op het festival. Heel vaak viel mij ook op dat zijn thema's die op welk vlak dan ook een sterk engagement in zich dragen. En vandaag is choreografe Zoë de Moustier mijn gast. Welkom, Zoë.
5: Dank je wel.
0: Ben je blij om op Theater aan Zee te staan?
5: Ik ben heel blij om hier te staan. Het is niet de eerste keer. Het is echt zo'n plek waar je als maker kan groeien. Ik heb hier ooit met mijn eerste solo gestaan, Unfolding an Archive. Toen nog in jong werk. En dan ondertussen bijna met al de voorstellingen hier mogen staan. En vanaf morgen in de Grote Post. Dus dat is superfijn.
0: Dit keer heet de voorstelling Hear the Silence. En die gaat over de wals.
5: Ja, dat klopt. Ik wou eigenlijk op zoek gaan naar hoe we kunnen samenkomen in tijden van ontwrichting, in duistere tijden. Want zo voelt het soms wel. En ik was eigenlijk benieuwd naar hoe in de vorige eeuw andere kunstenaars met die thematiek zijn omgegaan. En dan specifiek componisten. Voor mij als choreograaf is muziek heel belangrijk. Ja. En ik was nieuwsgierig naar klassieke muziek. En ik vond heel veel interessante composities, maar die oorlog eigenlijk op een hele letterlijke manier vaak vertaalde.
0: Hoe
5: heel
0: dan?
5: Bombastisch. Oh, ja. Of een beetje met een hoorn die dan blaast of zo. En toen kwam ik op een compositie uit van Maurice Ravel, een Franse componist. En die schreef tijdens de Eerste Wereldoorlog een wals, La Valse. En een wals, ja, dat kennen we hier in Europa. Ik zou kunnen zeggen dat het toentertijd, hij maakte die compositie tijdens de Eerste Wereldoorlog, dat het tot dan een soort van, ja, bijna een Europees lied was. Iets dat we kenden, een deuntje dat je kan meezingen. Iets
0: de popmuziek van die tijd
5: de
0: misschien
5: popmuziek,
0: wel.
5: Ja, en ook de dans die daarbij hoort. Mm-hmm. Nu, door die periode, door dat tijdsgevricht, door de Eerste Wereldoorlog, opkomst van fascisme, de wereld die uit elkaar valt, Europa valt uit elkaar, is die wals die hij heeft geschreven eigenlijk een soort van besmet. En Die wals die hij heeft gemaakt is een compositie van een 13-tal minuten. En elke keer wanneer je denkt als luisteraar, nu herken ik het, nu kan ik meegaan op die 3-4 maat en dat deuntje en dat nostalgische, ja, wordt hij helemaal ontwricht. Dus het is een soort totaal verscheurde wals.
0: Hij heeft die wals uit elkaar getrokken, een soort deconstructie gemaakt.
5: En daarmee geeft hij eigenlijk kritiek op de tijd, op dat moment. En zegt hij, ja, Europa, zoals we dat kenden, van eenheid, verbinding, bestaat niet meer. Die wals, die ballroom, dans, die is weg. En ik wou eigenlijk dat gegeven terugnemen. Ik heb die muziek van hem gebruikt eigenlijk als de basisscore van de choreografie. Mm. En dan de dans genomen om die uit elkaar te trekken. Dus hoe ontwricht je een dans om dan vervolgens te gaan zoeken naar hoe kunnen we met die brokstukken de wals terug aan elkaar lijmen en er eentje van maken die meer dan 100 jaar later hedendaags van nu is.
0: Mm-hmm.
5: Want wat eigenlijk heel interessant is, is dat de wals ooit een volksdans was, een social dance. Dus wij denken vaak aan die hele elitaire Weense wals of de Engelse ballroom dance. Maar hij was ooit een volksdans. Die mensen deden boerendans om samen te komen. En je ziet ook vandaag in gebieden die, waar mensen kwetsbaar leven, die belegerd zijn. Je ziet het in Beirut, in Kiev, in Congo. Daar zijn de nachtclubs zo belangrijk. En misschien is dat wel de social dance van vandaag, de club waar we samenkomen, onze lijven tegen elkaar wrijven om verbinding te vinden. En dat is eigenlijk wat we doen met de voorstelling. We beginnen met die wals te deconstrueren op de muziek van Ravel. En dan vanuit de brokstukken gaan we met 7 dansers en een muzikant die live op scène die muziek gaat hermaken tot een soort techno-club muziek met heel veel beats, Ravel in de achtergrond en die dansers die daar eigenlijk een hedendaagse clubversie van de wals dansen.
0: Wauw. Dus je wil die verscheurde dans terug samenbrengen, iets lijmen, iets herstellen. Kan kunst iets herstellen?
5: Ik zou hier niet zitten als ik dat niet geloofde ben.
0: Dat is waar. Ja. Hear the Silence klinkt bijna als een bevel. Zie je die titel ook als een opdracht aan de wereld?
5: Ha ja, die titel. Die is er eigenlijk gekomen tijdens een research. Ik was in de bibliotheek van Parijs op zoek. De researchperiode is altijd heel belangrijk voor mij. En ik zag daar een hele mooie foto. Een foto van een opname tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een geluidsopname. En het is een grafiek. En op wapenstilstand valt die stil. Er is stilte op dat moment. En je ziet eigenlijk die grafiek één lijn worden van een hele, zo'n soort heen en weer wordt het één lijn op het moment van de stilte. En ik vond dat zo'n sterk beeld. En eigenlijk zijn we ook in die compositie op zoek gegaan naar in de stilte, het nulpunt. Van daaruit kan iets nieuws ontstaan. Soms, dat klinkt misschien nu, ik bedoel het niet heftig, maar soms moet er misschien ook iets kapot gaan om terug opgebouwd te worden. En daar gaat voor mij die silence over.
0: We vinden het wel steeds moeilijker om in die stilte te zitten. Hè?
5: Ja, dat klopt. Zij hebben ook heel veel prikkels nodig. En ik ben als choreograaf iemand die het publiek ook graag uitdaagt om die vertraging op te zoeken. Het hele eerste deel is traag. Zo gaat dat vaak met hedendaagse dansvoorstelling. Je stelt vaak de kijker echt op de proef. En dan denk je, wanneer is het nu eindelijk? Gaat het beginnen? Zo is het ook bij mij. Maar het dwingt ons ook om anders te kijken. Dat vind ik ook het mooie aan dans. En wat we als artiest kunnen doen om even die stilte wel te laten bestaan. Om de dingen te zien waar we anders aan voor.
0: Je wil mensen ook aan het dansen krijgen. Je nodigt mensen uit om echt die fysieke act van het dansen te gaan doen met elkaar. We moeten elkaar sowieso meer vastpakken. Letterlijk en figuurlijk, zei je een tijdje geleden. Is dat misschien in een notendop wat je werk teweeg moet brengen?
5: Ja, het is niet zo dat de voorstelling zelf participatief is. Het is wat dat betreft een hele klassieke opstelling.
0: Wij zitten gewoon te kijken.
5: Jullie mogen gewoon kijken, luisteren.
0: Ook leuk.
5: ik zou hopen dat dat daarna gebeurt. En ik denk als choreograaf is mijn missie ook echt om dans bij een breder publiek te brengen. Of om een soort van een toegankelijkheid of zo binnen dans te brengen. Het is eigenlijk iets waar mensen schrik voor hebben, schrik om er naar te kijken, terwijl het eigenlijk iets is wat heel veel mensen toch heel graag doen. Mm-hmm. Wat we doen op speciale momenten in ons leven, een trouwfeest of andere feest waar we met vrienden zijn. Dus ja, ik geloof zeker dat samen dansen ons kan verbinden, ook mensen die misschien verschillende ideeën hebben over de wereld en het leven, dat je net op de dansvloer elkaar kan vinden.
0: Ja. Bij veel luisteraars zal jouw familienaam bekend in de oren klinken. Jouw vader Daniel de Moustier, het bekende oorlogsjournalist, cameraman. Dat moet een grote impact gehad hebben op jouw gezin. Vaak weg, leven op het spel zetten, dat soort dingen. We hebben het vandaag over vrouwen. En waar we het misschien minder over hebben, is over de impact van de ouder die misschien er wel was.
5: Mm-hmm. Ja, inderdaad, want ik heb heel veel tijd met mijn moeder doorgebracht. Ja. Mijn broer en mijn zus zijn ook allebei artiesten geworden. Dus het is eigenlijk heel fijn dat je die vraag stelt. Want ja, soms blijf je dan als gezin ook achter. En daar ging Unfolding in Archive ook over. Van,
0: dat was je vorige voorstelling.
5: Dat was dat is eigenlijk mijn debuut geweest, een solo, waar ik via zijn archief probeerde uit te zoeken waar hij was toen hij er niet was en naar de wereld keek van die grote wereldgebeurtenissen de voorbije 25 jaar. En het is met mijn moeder dat ik het beeldarchief eigenlijk heb gedigitaliseerd, want het was nog op cassettes. En dat we samen die soort reconstructie van die tijdslijn hebben gemaakt. En dat het voor mij ook wel bijzonder was om dan te merken van wauw, die vrouw moest zo ongelooflijk veel dragen. 3 kinderen. Ook een eigen carrière. Mm-hmm. Die heeft zij ook. En dan omgaan met die onvoorspelbaarheid. Gaat iemand terugkomen of niet? En het leven gaat gewoon door.
0: Het leven gaat gewoon door. Hartelijk dank, Zoë de Moustier. Jouw werk is hier morgen en overmorgen nog te zien op Theater aan Zee in de Grote Post. En wie jou dit najaar wil zien, want dat kan ook, kan op veel plekken. Alle info daarover vind je op de website van productiehuis lageste.be. Ik ga een walsje draaien, als je het goed vindt. Een walsje van vandaag zelfs. Dit is La Perla van Rosalía.

0: Ja, het publiek heeft het hier op een wild walsen gezet. Dat is niet zo verbazend met die Rosalía natuurlijk.
1: Radio 1. De beer op het strand.
0: Break a leg, merde, het geweer van Tsjechov en ja, de beer op het strand. Onze taal is doorspekt met termen en uitdrukkingen uit de theaterwereld. Collega Wart Bogaert, de nieuwsgierigste man van Radio 1 misschien wel, duikt voor ons iedere dag in de verhalen achter die theatertermen. Waarover zou Wart het vandaag hebben? De hele week zijn we al op zoek bij Beer op het Strand naar die antwoorden. Help ons zoeken. Plof uw antwoord in de Radio 1-app of op VRT Max en win een duo-ticket voor de Rovers hier op Theater aan Zee. Wart, brand maar los.
2: We zitten met een jarige. Want exact 200 jaar geleden, in 1826, ging Francis Drummond, een landmeter uit Schotland, naar een lezing van zijn grote held, Michael Faraday. Je weet wel, die van de kooi. Wat Faraday daar die dag demonstreerde, sloeg bij Drummond in, nu ja, als de bliksem. Als je een blok ongebluste kalk verwarmt met een vlam van zuurstof en waterstof, waarom ook niet, dan ontstaat een gloed die 37 keer feller is dan die van de modernste olielamp van die tijd. Nu alleen nog een spiegeltje erop om die stralen van het kalklicht te kunnen bundelen, dacht Drummond. En de landmeetkunde was heruitgevonden. En de toeschouwers van het Covent Garden Theater zagen de spelers nu voor het eerst alsof God zelf hen met een bundel zonnelicht bestraalde, in plaats van in een trillend kaarslicht. Die toeschouwers moesten er wel 30 shilling voor betalen, een klein fortuin in die tijd, maar het kalklicht zou de theaterbeleving voorgoed veranderen. En zonder Faraday en Drummond zou Charlie Chaplin een andere titel hebben moeten verzinnen voor zijn autobiografische film uit 1952.
0: Ja, we zoeken dus de term voor een revolutionair soort theaterlicht. Niet zo makkelijk vandaag. Wat denk jij, Alicia?
3: Geen idee.
0: Geen idee. Thuis weten ze het vast wel. Laat het in de app weten of op VRT Max. Alicia, wanneer we het allemaal niet meer zo goed weten, kan het soms deugd doen om onze angsten, verlangens of hartekreten op een briefje te schrijven, het in een fles te doen, om die dan aan de alwetende oneindigheid van de zee toe te vertrouwen. De hele week al zijn we hier op zoek van wat die zee daar misschien wel van zou vinden. We hebben een schrijver in huis vandaag, dat ben jij. En jij hebt voor ons een bespiegeling over de zee geschreven. Wil je hem voorlezen?
3: Zeker. Kathedraal van water. De zee in Oostende is de laatste rustplaats van mijn vader. Alleen in het water voelde hij zich op deze aardebol echt thuis. Niet in Polen, het land dat hij als dertiger ontvluchtte. Niet in België, het land waarnaar hij vluchtte. Toen hij in 2010 kanker kreeg en te weten kwam dat hij nog maar een handvol maanden te leven had, wilde hij twee dingen. In water uitgestrooid worden en de zee nog één keer zien een paar dagen voor zijn dood. De zee oordeelt niet over waar je vandaan komt. Eb en vloed zijn onverschillig over de taal die je spreekt. De golven trekken zich er niets van aan dat je een accent hebt. De zee is ruimhartig en ruimdenkend. Mensen zouden meer als de zee moeten zijn. Zijn laatste levensles gaf mijn vader mij niet mee met woorden, maar met stilte. 16 jaar geleden, in augustus 2010. In Oostende maakte hij zich op voor zijn laatste wandeling naar de zee. Hij stapte traag, verzonken in gedachten. Hij leek niet meer in de richting van de zee te stappen, maar in de richting van zijn lot. Hij wist dat er iets groots zou gebeuren. Hij zou voor de laatste keer de zee voelen. Zich helemaal onderdompelen in haar troostende koelte. Zich nog één keer laten meedeinen op haar golven. Toen begreep ik. De zee heeft iets sacraals. Een heiligheid die ook goddelozen begrijpen. De zee instappen was een kathedraal van water betreden. Hij deed het plechtig, overmand door kalmte die er heerste. In een kathedraal word je naar boven gezogen, door de hoogte. De glasramen laten het licht spaarzaam en tegelijk weelderig binnenstromen. De stenen, de pilaren, het houtsnijwerk van de breekgestoelte herinneren aan een tijd die je niet hebt gekend. Ze tillen je even op uit de tijd waarin je leeft. Precies zo is het met de zee. De zee tilt je op uit jezelf. In de zee, zoals in een kathedraal, kun je je verbonden weten met de hele mensheid, met de hele wereld. Of het nu de Baltische Zee is, waarop de zomerzon weerkaatst en waar mijn hart geen blijf weet met de schittering, of onze dierbare Noordzee op een grijze dag, waardoor het raden is waar de zee in de verte overgaat in de hemel. De zee zien is altijd iets sacraals. Als ik de zee zie, denk ik aan mijn vader. Ik denk aan alle doden die in de schoot van deze zee gewiegd worden. Soms denk ik dat ook ik op een dag op die golven zal meewiegen.
0: Dankjewel, Alice. Ja, dat dingen doen alsof het de laatste keer is, echt in het moment zijn, daar gaat het over. Hè?
3: Ja.
0: Dat is iets wat we moeten meenemen.
3: Dat is denk ik wat we allemaal meer kunnen doen. Mm-hmm. Van het moment genieten.
0: Heb jij zelf ooit theaterambities gehad? Want we zitten op Theater aan Zee.
3: Ja, helaas wel.
0: Oh, echt?
3: Ja. Ik bedoel, mijn eerste droom was eigenlijk actrice worden.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
0: Wat voor actrice zag jij jezelf worden?
3: Goh, ja, ik denk dat het kwam omdat ik niet graag mezelf was. Ja, tieners hebben vaak een probleem met zichzelf. En ik vond het heerlijk, ik deed toen toneel, om iemand anders te zijn. Op scène kon je een barones zijn en kon je een monster zijn. Mm-hmm. Mocht je alles zijn en ik kon alles zijn. En dat vond ik heerlijk. Dus ik dacht, ik wil later actrice worden, dan moet ik veel minder mezelf zijn.
0: Maar kan je dat als schrijver ook?
3: Ja, ik denk dat ik ben geen actrice geworden, maar schrijver. Dus als schrijver ben ik nu, vlucht ik in mijn personages, in mijn verhalen. Maar ik denk het wel. Ik denk dat ik ook daardoor ook theater schrijf. Mm-hmm. En dat graag doe.
0: Jij hebt een boek geschreven over 10 vrouwelijke denkers. Vrouwen in donkere tijden, daar hebben we het over gehad. Maar iemand die niet in je boek zat, is Simone de Beauvoir. Daar ben je wel mee bezig.
3: Wel, over Simone de Beauvoir en theater gesproken. Ik heb een monoloog geschreven. De ontdekking van de vrouw. Simone de Beauvoir komt terug op aarde. Mm. Ze is teruggestuurd door God, waarin ze niet in gelooft. God zegt, ga het nog eens beneden daar uitleggen, want ze snappen niet dat de vrouw helaas nog steeds de tweede sekse is.
0: Hai, hai, hai.
3: En dus Simone de Beauvoir, niet content dat ze uit haar dode slaap is gewekt, zegt, enfin, ik zal het maar gaan doen. Mm-hmm. En dat is de voorstelling.
0: Ja, die komt misschien volgend jaar zelfs hier op Theater aan Zee. We zullen
3: zien. Fingers crossed. Ja.
0: Ik moet nog 2 vrijkaartjes weggeven. We zochten vandaag een theaterterm voor het kalklicht dat het theater voorgoed heeft veranderd. En dat is limelight. Dat wist luisteraar Nadine Limelight. Ja.
3: Dat heb ik wel al gehoord.
0: Ik ook. Proficiat Nadine, jij mag morgen naar theatervoorstelling Oceanisé van De Rovers.

0: Je luistert naar de wolken.
1: Bagagedrager van Spinvis was dit. Alicia, we zijn aan het einde van onze reis gekomen.
2: Gaat snel, hè?
1: Ja, gaat snel, ja. Hè? Dankjewel dat je er was. Het was heel fijn.
2: Met plezier.
1: Morgen zijn we hier voor de laatste aflevering van De Beer van het Strand met Sarah Ju Zeebroek. Ik zou komen luisteren. Het kan misschien nog net.

0: Dit was Lickily and Get Some. Blijf hangen bij Radio 1, want het wordt een meeslepende zomerdag. Morgen zijn we er dus terug. Laatste keer de beer op het strand. Tot dan.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 1 uur. Een goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de buurt van Charleroi is een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. De oogst van appelen en peren zal laag uitvallen dit jaar. En Kinepolis waarschuwt voor valse tickets voor de film The Odyssey. In de buurt van Charleroi is vanmorgen rond 9 uur een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Er werkten ongeveer 40 arbeiders, vermoedelijk Vietnamezen. Ze leefden er in erg slechte omstandigheden. Marieke van Kouwenbergen, jij bent daar ter plekke. Het is blijkbaar een grote fabriek.
6: Ja, ik sta inderdaad in een enorme loods die is omgebouwd tot een professionele sigarettenfabriek. Er hangt een zeer sterke geur van tabak en er staan hier nog dozen vol sigaretten. De douane is die op dit moment in beslag aan het nemen. En ze zeggen ook dat de illegale productie van sigaretten in ons land een snel groeiend probleem is. 2026 wordt dan ook een recordjaar, zegt Christian van der Waaren, de topman van de douane.
7: Zowel wat betreft het vaststellen van het aantal illegale sigaretten, vorig jaar 200 miljoen, nu zitten we al aan 180 miljoen. Wat betreft de vaststelling van illegale sigarettenfabrieken, daar zal het ook een recordjaar zijn. Vorig jaar 9 en nu zitten we al 11. Dus ik ben ervan overtuigd, dit jaar wordt een grand cru wat betreft de vaststelling van criminele activiteiten in de sigarettenbusiness.
6: Ja, vanmorgen is er hier dus een inval geweest, maar de tientallen arbeiders die hier dag en nacht moesten werken, die waren toen al weg. Ik zie wel dat ze een grote keuken hadden, daar staat nog allerlei Vietnamese eten. Er staan hier containers met daren in bedden. Maar er is dus niemand opgepakt momenteel. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog volop.
5: Dankjewel, Marieke vanuit Charleroi. De kitesurfer die gisteren zwaar gewond is geraakt op het strand in Oost-Duinkerke is overleden. Een felle windstoot sloeg plots in zijn scherm nog voor hij in het water was. De man kwam tegen een geparkeerde jetski terecht en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij overleden. Het slachtoffer is een man van 63 uit Diest. De KLJ van Balen uit de provincie Antwerpen heeft haar zomerkamp in de Waalse gemeente Plombières vroegtijdig stopgezet na een incident met een lokale bewoner die werd opgepakt. Details over dat incident zijn er niet. De kinderen waren er alleszins niet bij betrokken, wel enkele leiders. En zij zagen het niet zitten om het kamp nadien nog voor te zetten. KLJ Nationaal werd ingeschakeld om de kinderen op te vangen, zegt de burgemeester van Balen, Sophie Leijzen.
8: KLJ Nationaal, die dan de kinderen, die eigenlijk niet vermoedend de nacht hebben doorgebracht. Er was op dat moment zeker geen veiligheidsrisico. Maar hoe leggen we dat uit? Hè? Als zij 's morgens vernemen, het stopt hier, we gaan ons kamp abrupt moeten afbreken. Hoe nemen wij hen daarin mee? Daar heeft KLJ Nationaal een actieve rol in opgenomen. Zij zijn vanmorgen ter plaatse gegaan.
5: En de 125 kinderen zullen straks weer thuis zijn. De Belgische fruittelers zullen dit jaar opnieuw minder appelen en peren oogsten. Dat blijkt uit ramingen van onder meer het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen. Dat komt door het droge en warme weer in combinatie met felle hagelbuien. Wellicht zullen er 166 miljoen kilo appels geoogst worden. Dat is 20% het jaar opnieuw minder appelen en peren oogsten. Dat blijkt uit ramingen van onder meer het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen. Dat komt door het droge en warme weer in combinatie met felle hagelbuien. Wellicht zullen er 166...

0: Zorgen dat we beter water bijhouden, waterbuffers inrichten, zorgen dat we voor irrigatie kunnen zorgen. Hagelnetten, hagelprotectie, noem het allemaal maar op. Maar dat is dan ook weer een spel van initiatieven die we moeten nemen met de sector, waar we al mee bezig zijn, maar ook van vergunningen om waterbuffers aan te leggen en zo verder. Dat is niet altijd even evident in een dichtbevolkt land gelijk België, hè.
1: De BEL 20, de index van 20 belangrijkste aandelen op de Brusselse beurs, heeft een recordhoogte bereikt. Vanmorgen stond de index op 5.819 punten. En dat heeft vooral te maken met de bank KBC, die net voor de beurs openging bekend maakte dat ze de voorbije 3 maanden meer dan 1 miljard euro heeft winst heeft gemaakt. Het vorige record van de BEL 20 dateert van begin juli. En bioscoopketen Kinepolis waarschuwt voor valse tickets voor The Odyssey in Brussel. De film van Christopher Nolan is er te zien op een extra grootscherm, het enige in de Benelux. De tickets zijn tot eind deze maand bijna volledig uitverkocht. Een ticket kost goed 30 euro, maar op sociale media worden ze soms aangeboden voor meer dan 100 euro. Ook op de gespecialiseerde app Ticketswap gaan er cinematickets rond. Die zijn niet per se vals, zegt Anneleen van Troost van Kinepolis.
2: Als het aan de oorspronkelijke aankoopprijs of minder dan die prijs is. Ondertussen is er ook een limiet eigenlijk ingesteld door Ticketswap zelf op onze vraag. Dus dat er geen meerprijs mogelijk is. Dus dat zou in principe dan wel veilig moeten zijn.
1: Bij een Russische aanval op een schip in de Zwarte Zee ten zuiden van Oekraïne is 1 dode gevallen en ook 3 gewonden. Volgens Oekraïne vervoerde het schip Oekraïns graan. De Russen zeggen dat er militair materieel mee getransporteerd werd. En in 27 Italiaanse steden geldt code rood voor hitte van meer dan 35 graden en een heel vochtige lucht. Dat betekent dat niet alleen kwetsbare mensen gezondheidsrisico's lopen. Het alarmniveau geldt van Bolzano in het noorden tot Palermo op Sicilië. Door de hitte en de droogte staan ook veel meren en rivieren in Italië op een historisch laag peil. Hier is het meestal droog vanmiddag met wolken en opklaringen die vanaf het westen geleidelijk breder worden, maximaal rond 23 graden. Morgen zonnig tot 25 graden, in het weekend nog wat warmer, zondag tot 31 graden met vanaf de namiddag kans op buien of een onweer. We begonnen met de ontdekking van een grote illegale sigarettenfabriek, de 11e al dit jaar in ons land, ditmaal in de buurt van Charleroi. Er werkten dag en nacht tientallen arbeiders. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Onderweg.
4: Met Joren Karels.
5: Goedemiddag, er is lucht vandaag. En zoals elke middag, goede muziek. Welkom bij Radio 1.

Of je nu fan bent of niet, het is aanstekelijk. De J-Gaz Band en Centerfold. De zomer gaat door met evenementen, met vakanties, met halve en hele werkdagen. Er is wel één constante. Elke namiddag zorgen wij voor goede muziek. Nu van Gorky.

0: Gorky, lieve kleine piranha. Op de binnenring rond Brussel is het een kwartier file rijden tussen Groot-Bijgaarden en Jette. In Tervuren verspert een defect voertuig de rechterrijstrook in de Vierarmentunnel. Op de buitenring komen er 10 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Antwerpen een half uur file op de E313 vanaf Ranst. En op de Antwerpse ring richting Gent ruim 3 kwartier file tussen Antwerpen-Noord en Berchem. Daar zijn 2 rijstroken afgesloten door een ongeval. Richting Nederland, 10 minuten verlies tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
1: Onderweg.
2: Radio 1.
0: De broers van Compact Disc Dummies hebben ook solo-projecten. Lennart Korevits heeft Lenny Lenny. She only loves you in the summertime.

The Bad Examples, Ashes of My Heart. Olivia Dean, die schrijft muziekgeschiedenis. Haar nummer Rain Me In samen met Sam Fender staat voor de 19e, niet op 1, volgende week op 1 in de hitlijsten in het Verenigd Koninkrijk. Dat is een record, want dat is niet meer gebeurd sinds 1953. Proficiat, Olivia Dean, dit is Baby Steps. MUZIEK

Bryan Adams annuleerde zijn optreden op TV Classic. Daardoor werd het festival afgelast. Ook op de affiche die dag Counting Crows. En die hebben dan maar in het Rivierhof in Deurne gespeeld. Counting Crows samen met Vanessa Carlton en Big Yellow Taxi. En dan cruisen we verder door de suburbs Arcade Fire.

0: staking bij de vuilnisophaaldienst in Philadelphia. En daarom maakte de Philadelphia International All-Stars deze Let's Clean Up the Ghetto. Op de binnenring rond Brussel is het 20 minuten file rijden tussen Groot-Bijgaarden en Jette en een kwartier tussen Wezenbeek en Tervuren. Op de buitenring komt er een kwartier bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Naar Antwerpen 3 kwartier file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent is het 40 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en Berchem. Richting Nederland 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

Geschreven tijdens een wilde periode in New York. Billy Idol, Eyes Without a Face. Dit is Monza van Godlos.

Monza en Van God los. 2 jaar geleden overleed Carl Wallinger. Die werkte mee aan onder andere The Hole of the Moon van The Waterboys. Maar is het meest bekend als frontman van deze band. World Party, dit is Is It Like Today?

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook niet.
0: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: IKEA-tip van de week.
7: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
8: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
9: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
8: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
8: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
10: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
11: Ja, graag iets Japan.
12: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
11: Kleurrijk.
12: Ja, met veel beige.
10: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
13: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Charleroi is vanmorgen een illegale sigarettenfabriek ontmanteld in een oude loods. Er werkten 42 arbeiders, vermoedelijk Vietnamezen. Ze leefden er ook in zeer slechte omstandigheden. Op het ogenblik van de inval waren ze weg. Er is voorlopig niemand gearresteerd. Dit jaar zijn in ons land al 11 clandestine fabrieken ontdekt en 180 miljoen sigaretten in beslag genomen. Het wordt daarmee wellicht een recordjaar. Christian van der Waarde, de topman van de douane, legt uit waarom criminele organisaties investeren in namaak sigaretten.
17: Een van de redenen is natuurlijk de verhoogde accijnzen, zowel in Frankrijk als in België, maar ook in Duitsland, in de UK traditioneel hoog. Dat is één element zo. Al ten tweede, dat brengt veel op. En ook de risico's zijn veel kleiner dan met drugs gebeuren. Dat is het toch heel gewelddadig in het sigarettencircuit. Daar verdien je veel geld en je wordt er ook niet mee doodgeschoten.
16: De OCMW's hebben veel meer werk gehad dan verwacht door de vele leefloonaanvragen. Uit nieuwe cijfers blijkt dat meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering het afgelopen half jaar hebben verloren, een leefloon hebben aangevraagd. Sinds begin dit jaar hebben veel minder mensen recht op een werkloosheidsvergoeding. Bijna 100.000 mensen krijgen nu geen uitkering meer en meer dan 50.000 van hen hebben dus een leefloon aangevraagd bij het OCMW. De federale regering had nochtans geschat dat maar 1/3 van hen een leefloon zou aanvragen. En dus was de werkdruk bij de OCMW's nog hoger dan verwacht, zegt Veronique Janssens van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
18: De cijfers blijken nu toch ook in Vlaanderen merkelijk hoger te zijn dan de 1/3. 42% heeft aangeklopt bij de OCMW's. Dan start er een heel proces, een sociaal onderzoek, een financieel onderzoek en ook een onderzoek naar de gezinssituatie vooraleer dat er kan beslist worden of er ook effectief een leefloon wordt toegekend. Dus die 42% heeft er echt wel voor gezorgd dat de OCMW's onder een stevige werkdruk hebben moeten presteren.
16: En 8 op de 10 aanvragers hebben ook een leefloon gekregen. Het Israëlische gerecht heeft een kolonist aangeklaagd voor de dood van een bekende Palestijnse activist een jaar geleden. De Israëlische kolonist schoot toen op een groep Palestijnen. Toch moet hij alleen terecht staan voor roekeloze doodslag, maar niet voor moord. De Palestijnse activist was te zien in de bekroonde documentaire No Other Land over het geweld van kolonisten. Het is voor het eerst sinds de Gaza-oorlog dat Israël zelf een kolonist voor de rechter daagt. In die periode hebben militairen en kolonisten al 1100 Palestijnen gedood op de westelijke Jordaanoever. Het weer, meestal droog met wolken en opklaringen die vanaf het westen geleidelijk breder worden, maximaal rond 23 graden, morgen zonnig en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Onderweg.
9: Met Joren Karels.

Sniffing the Tears en Driver's Seat. Madonna doet lekker haar ding van DJ-sets op de Amsterdam World Pride. Gastoptredens in clubs, allemaal om haar nieuwe platen te promoten. Confessions 2, dit is haar nieuwe Dansteria.

0: is hiphopavond op de Lokerse feesten vanavond met Zwang Regie, The Streets en de jeugd van tegenwoordig. Dit was Fabio van de jeugd, maar dan solo, alleen met jou. Naar Antwerpen is er 20 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E34 is door een defect voertuig in Waaslandhaven-Oost de rechterrijstrook versperd. Op de Antwerpse ring richting Gent komt er een kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is dat 10 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 naar Brussel zijn op het viaduct in Wilrijk de linker- en de rechterrijstrook versperd door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel komt er een kwartier bij tussen Wezenbeek en Machelen. En op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

First Aid Kit and My Silver Lining. Frontman Tim Booth schreef dit nummer terwijl hij zich depressief en eenzaam voelde. Het is een uitnodiging om gewoon even samen te zitten. Een safe space, James, and sit down.

Na de punk uit de jaren 70 kwam er tijdens de jaren 80 een nieuw elektronisch geluid in de Britse popscene. Dansbaar met drumcomputers, Depeche Mode en Just Can't Get Enough. Na de nieuwe van Snow Patrol en Kylie Minogue. Dit is These Alarms.

Just Can't Get Enough van Depeche Mode. Missy Elliott is visionair, heeft enorm veel invloed gehad op de hip-hop. En vandaag nog altijd heel actief als producer van de grootste artiesten. Terug naar 2001, Missy Elliott, One Minute Man.

0: Missy Elliott en One Minute Man. 2026 is een geweldig jaar voor Aya Nakamura, een heel populaire Franse artieste. Speelde 3 uitverkochte shows in Stade de France. Je hoort Sexy Nana. Naar Antwerpen, 20 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E34 is door een defect voertuig in Waaslandhaven-Oost de rechterrijstrook versperd. Op de Antwerpse ring richting Gent komt er een kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is dat 10 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 naar Brussel zijn op het viaduct in Wilrijk de linker- en de rechterrijstrook versperd door een ongeval. En op de buitenring rond Brussel komt er een kwartier bij tussen Wezenbeek en Machelen.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

Aya Nakamura samen met nieuw talent uit Parijs, La Raveleuse en Sexy Nana. Begin deze zomer op Rockwerchter, alweer indrukwekkend Gorillaz, Feel Good Inc.

Nick Drake en Hazy Jane 2. Owen Kim is fotograaf, videograaf. En dit is misschien wel het leukste voor ons. Ook muzikant When Colors Turn Grey.

James en Bobby Purify en I'm Your Puppet. Het is funk, jazz, hip-hop, poëzie, reggae, Brooklyn Funk Essentials. En Big Apple Boogaloo.

Wat de Big Apple kan doen. Big Apple Boogaloo van Brooklyn Funk Essentials. Bijna 3 uur. Na het 14 nieuws. Een nieuwe single van Novastar die ook niet zo heel nieuw is. En dit is wel helemaal nieuw van Kezaya. Call for Chance.

0: met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Door de aanhoudende droogte raken ook de vissen in onze waterlopen in moeilijkheden. In Bree, in Limburg bijvoorbeeld, heeft het agentschap Natuur en Bos zelf vissen gevangen om ze over te zetten, nadat het waterpeil in het Oud Kanaal levensbedreigend laag stond. Koen Thijs van het agentschap.
5: Ik heb gehoord dat er karpers zijn weggevangen, zeelt, er zat een paling tussen, baars, blankvoren. Dus toch wel eigenlijk een mooie diversiteit aan vissen die daar leefden en die we dus nu ook hebben kunnen redden. De meeste vissen zijn in het aangrenzende Zuid-Willemsvaart losgelaten. Dus daar heeft onze visserijbioloog ingeschat dat de condities op dit moment goed genoeg zijn dat die vissen daar konden veilig losgelaten worden.
4: In Oostende hebben leden van een hengelclub een 80-tal vissen gered uit een vijver waarin nog amper 10 tot 15 centimeter water stond. Ze hebben de vissen overgeplaatst naar een vijver waar nog meer water stond. De politie houdt zaterdag een nieuwe flitsmarathon. Vanaf 6 uur 's ochtends zal er 24 uur lang extra op snelheid gecontroleerd worden. Dat gebeurt met bemande en onbemande camera's. Het is al de 25e flitsmarathon. Bij de vorige in april zijn bijna 1,4 miljoen bestuurders gecontroleerd en ruim 3% betrapt op te snel rijden. Deze week is overigens in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid. De natuurbrand die maandag is uitgebroken in Nederlands Limburg is opnieuw opgelaaid. Gistermiddag was de brand onder controle, maar de brandweer bleef het gebied nauwlettend in de gaten houden. De plek waar het nu het vuur oplaait is een klein stuk grond dat eerder deze week al is afgebrand. De brandweer doet er alles aan om te voorkomen dat het vuur zich nog verder verspreidt. En in Congo is een passagiersschip op weg naar de hoofdstad Kinshasa tegengehouden nadat een passagier die onderweg was afgestapt overleden is. Hij was mogelijk besmet met het Ebola-virus. Op de plek waar hij is afgestapt en overleden is waren geen middelen om hem te testen. De 200 passagiers en het personeel op het schip worden nu wel getest met een mobiel laboratorium. De Ebola-uitbraak is voorlopig beperkt tot provincies in het oosten van Congo, maar medische diensten vrezen het ergste als de ziekte zou overslaan op de miljoenenstad Kinshasa. Meestal droog met wolken en opklaringen. Vanaf het westen worden de opklaringen breder. Maxima rond 23 graden. Morgen zonnig tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Zondag 31 graden. Dan hebben we na de middag wel kans op buien of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Onderweg.
2: Met Joren Karels.
6: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: zijn.
1: Boudewijn de Groot en Verdronken Vlinder. De nieuwe single van Novastar is niet helemaal nieuw. Hij heeft het nummer al regelmatig live gespeeld. En nu kunnen fans er dus ook zo van genieten. Novastar, Today Yesterday.

0: De begindagen van Editors Smokers Outside the Hospital Door. Op de E17 naar Kortrijk is het 45 minuten file rijden tussen Gent en De Pinte. Er zijn door een ongeval twee rijstroken versperd. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel komt er een kwartier bij tussen Wezenbeek en Machelen. Andere vertragingen zijn beperkt.
1: Radio 1, onderweg.

Ze zijn terug na 10 jaar stilte zonder Telau met een nieuwe zanger. En dat is mooi om te zien. Hij leeft voort door de muziek. De Scene en Blauw. Er komt goede muziek uit Ierland binnen 3 weken te zien op Pukkelpop, Dove Ellis. Dit is Pale Song.

folkarrangementen op zijn plaat zijn ingespeeld door 9 muzikanten. Zeker de moeite om eens te luisteren. Zijn album heet Blizzard, Dove Alice en Pale Song.

More Than a Love Song van de Black Pumas. Nectar Wood kwam een tijd geleden langs hier bij Radio 1 om haar nieuwe, zachte, soulvolle single voor te stellen. De sessie kan je herbekijken op VRT Max. Wij zijn fan en hopelijk jij ook. Nectar Wood, Roses in the Dark.

Roses in the Dark van Nectar Wood. Wie zijn we, wat doen we en waarom zijn we hier? Ze leren ons hoe we moeten functioneren, maar niet wie we zijn. Grote vragen en bedenkingen bij Supertramp, The Logical Song.

Je hebt een heel leven om het uit te zoeken, natuurlijk de zin en de onzin van het leven. Supertramp and the Logical Song. Op de E17 naar Kortrijk is een half uur file rijden tussen Gent en De Pinte. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken versperd. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Wezenbeek en Vilvoorde. En op de binnenring 20 minuten tussen Stroombeek en Vilvoorde door een ongeval.

Eva de Rover en de Jager. Brittany Howard, frontvrouw van Alabama Shakes, is hoopvol in een cynische wereld. De nieuwe generatie kijkt door de politieke leugens, zegt en hoopt ze vooral. Alabama Shakes, I feel hope coming.

We zouden een heel programma kunnen vullen met Sade en een fantastische namiddag hebben. Sade en de Sweetest Taboo. Ik zal straks bij de baas langslopen.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Ad in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Vanavond op VRT 1.
9: Voelde dat niet al een klein beetje? Ik voelde dat een klein beetje. Als wij van het vliegtuig kwamen, dat ik iets wist van... Ah ja, de lucht is hier eilig. Voel je dat niet? Ja, hè? Zo.
8: Op VRT 1 in Reizenwaas, de bucketlist, is de Boliviaanse hoogte voelbaar. Op VRT Canvas maakt de hitte het zwaar voor wilde dieren in Force of Nature. En op VRT Max hangt de romantiek in de lucht met de volledige serie Mixtape. Tot vanavond.
10: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
11: Ah ja, om de matrassen te testen.
10: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
11: Wat?
10: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
11: En wat met de balletjes?
10: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
13: En... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
14: Voorwaarden op colruyt.be.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Oekraïense vliegtuig waarnaast dinsdagnacht een drone met een explosief gevonden werd op de luchthaven van Leipzig in Duitsland, was op dat moment gevuld met munitie, dat meldde Duitse media. Die munitie zou kort voordien vanuit Frankrijk naar Leipzig vervoerd zijn, vermoedelijk voor verder transport. De luchthaven van Leipzig wordt vaak gebruikt als tussenstop voor onder meer militair materiaal, vertelt Jeroen Rijgaard.
18: Dat is een belangrijke militaire luchthaven in die zin dat heel veel militair transport vanuit Leipzig plaatsvindt. De NAVO gebruikt bijvoorbeeld die luchthaven om militair materieel via vliegtuigen te verschepen. En Oekraïne zit daar natuurlijk ook. Hè. Dus Antonov, de luchtvaartmaatschappij, naast een vliegtuig van hen is die drone gevonden. Ja, die hebben daar eigenlijk een centrale hub tegenwoordig. Sinds eigenlijk de Russische inval hebben ze al hun vliegtuigen naar Leipzig overgebracht. En zij vliegen van daaruit.
17: Wie verantwoordelijk is voor de geladen drone is nog niet duidelijk. Na het incident botste nog een ander vliegtuig in de lucht boven Leipzig met een onbekend vliegend object. VN-organisatie UNICEF zegt dat Israël sinds de wapenstilstand in Gaza in oktober vorig jaar al zeker 300 Palestijnse kinderen heeft gedood. Dat is één kind per dag. Na die wapenstilstand zou Israël zijn militaire acties stopzetten en humanitaire hulp toelaten, maar dat gebeurt dus niet. Ook landen in de regio veroordelen het aanhoudende geweld van Israël in Gaza. Onder meer Saudi-Arabië, Turkije, Egypte, Pakistan en Jordanië beschuldigen Israël van aanvallen op gezondheidsposten in Gaza, op burgerdoelwitten en op onschuldige burgers. De Amerikaanse gewezen topviroloog Anthony Fauci is beschuldigd van minachting van het congres. De Senaatscommissie voor Binnenlandse Veiligheid heeft daarover een resolutie goedgekeurd. Ze verwijt Fauci dat die vorige week weigerde te antwoorden op vragen over de oorsprong van COVID-19. De Republikeinse commissievoorzitter en Fauci liggen al langer met elkaar overhoop over de aanpak van de coronapandemie. Het ministerie van Justitie zal nu beslissen of Fauci vervolgd wordt. Volgens Fauci is dat al langer de bedoeling van de commissievoorzitter. En er zijn meer details bekend geraakt over het opmerkelijke cyberincident van enkele weken geleden. Toen bleek dat twee AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI tijdens een test uit hun beveiligde omgeving ontsnapt waren en op eigen houtje een ander AI-platform gehackt hadden. Nu blijkt dat de twee computermodellen maandenlang heimelijk samenwerkten met nog andere AI-modellen om zo slimmer en sterker te worden. En dat is heel onverwacht, zegt Steven Latré van de Universiteit Antwerpen.
19: Ik denk dat het vooral toont dat de creativiteit van die modellen zeer hoog is.
6: En dat we eigenlijk vaak wel een beetje achterlopen in wat zij juist doen. Wat mij ook wel zorgen baart, is dat we nu pas weten, weken na datum, wat er juist is gebeurd. En dat toont toch wel aan dat we veel korter op die bal moeten spelen rond wat doen die modellen juist en hoe kunnen we ons daartegen wapenen.
17: Het weer meestal droog met wolken en opklaringen, maximaal rond 23 graden. Morgen zonnig en tot 25 graden, tijdens het weekend nog wat warmer. Zondag halen we 31 graden met na de middag kans op buien of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Radio 1.
8: Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.
12: Een hele goede middag. Welkom bij Sporza Tour. Ook op deze donderdagmiddag, de rit van gisteren. Ja, dat leverde vuurwerk en scheidde het kaf van het koren. Benieuwd of er vandaag nog meer schifting gebeurt. Met natuurlijk de rit naar de Van Toe van morgen in het achterhoofd. Dag Jonas Maas, goedemiddag.
19: Een heel goedemiddag, Steffi.
12: Nou, gisteren hebben we eigenlijk nog drie kanshebbers voor het podium en de Tour met Vollering, Royster en Nivia Doma. Of ben ik dan te snel?
19: Nee, dat klopt denk ik eigenlijk wel. Royster in het geel, Vollering op 12 seconden in het klassement. Nivia Doma op 1 minuut 17 is dat. En dan moeten we toch al bijna 3 minuten gaan tellen voor we Vlodarczyk en Elisa Longoborghini tegenkomen. De andere klassementsvrouwen Kerbaol, Blasi van de Breggele Koer staan dan nog wat verder. Tot Pauline Ferrand-Prévot, de winnares van vorig jaar, die zelfs al 5 minuten achter staat. Het klopt ook wel met het beeld dat we de voorbije 2 dagen hebben gezien. Royster die dinsdag de tijdrit won in Dijon. Vollering die daar als enige klassementsvrouw wat in de buurt kon blijven. Nivia Doma die voor haar doen een hele goede tijdrit had gereden. En dan gisteren in die heel lastige etappe met steile klimmertjes tussen de wijnranken in de Beaujolais waren zij toch de allerbeste die uiteindelijk konden spurten voor de etappe overwinning. De anderen moesten er op de voorlaatste of laatste klim van de dag allemaal wel ergens af door het beukwerken. Het uitstekende team Werdoenen een hele goede tijdrit had gereden. En dan gisteren in die heel lastige etappe met steile klimmertjes tussen de wijnranken in de Beaujolais waren zij toch de allerbeste die uiteindelijk konden spurten voor de etappe overwinning. De anderen moesten er op de voorlaatste of laatste klim

0: etappe, net voor de koninginnetappe van morgen. En na een tijdrit en een slopende etappe van gisteren. Vandaag een rit naar de Ardèche van Montbrison naar Tournon-sur-Rhône. Opnieuw toch 6 klimmetjes van vierde tot tweede categorie. Goed voor 2500 hoogtemeters in 153 kilometer. Maar als het profiel bekijkt, inderdaad wat minder de kartelzaag die het gisteren wel was. De hellingen vandaag snijden wat minder. Ze zijn vaak wat minder stijl. Dus ook hellingen waar de klassementsvrouwen elkaar wat minder pijn kunnen doen, denk ik. Dus een ideale dag voor de vluchters eigenlijk.
1: Ja, ze zijn intussen goed 2 uur aan het koersen. Is het inderdaad zo dat de klassementsvrouwen zich koest houden? Hebben we al een vlucht bijvoorbeeld?
0: De klassementsvrouwen houden zich voorlopig koest. Daar lijkt het toch wel op. Daar hebben we nog geen beweging gezien. Marlene Royster zit ook wat verder verstopt in het peloton met Vollering vlakbij. En we hebben wel een vlucht van de dag. 3 vluchters voorlopig. Katrine Aalruit, de Noorse van UnoX, die met Sigrid Haugset al een overwinning in etappe 3 hebben geboekt. Die lange strijd met Lotte Kopecky was dat. Even ook in het geel gereden. Dus zij mogen al terugkijken op een goede tour. Nicola Noskova, de Tsjechische van Cofidis, die in het openingsweekend in Zwitserland zich ook al heeft getoond in de vlucht van de dag. Tweede staat in het bergklassement, al wat puntjes heeft gesprokkeld ook intussen. En er ook nog bij Loes Adegeest van de Lidl Trekploeg, die een heel aantrekkelijke tour proberen te rijden. Die proberen steeds mee te springen, proberen etappes te winnen. Dat is, en dat vind ik wel opmerkelijk, de voorbije 5 jaar in deze tour nog geen enkele keer gelukt. Voor toch wel een World Tour formatie die elke keer aan de start staat met goede rensters. Ze hebben dus nog geen enkele etappe overwinning kunnen boeken, dus dat probeert Adegeest vandaag te lukken. Het was bijna gelukt in etappe 2 met Rianne Marcus, die sneuvelde op, wat was het, ja, 500 meter of zo van de finish, voor het peloton erover kwam en Wiebes haar tweede etappe overwinning pakte. Nu, dat zij gaan voorop blijven, dat lijkt wel, ja, die kans lijkt wel klein, want ze hadden een maximale voorsprong van iets meer dan 2 minuten. Maar nu met nog een goede 70 kilometer te rijden, is dat teruggezakt naar nog zo'n 30 seconden liever, omdat er wel wat beweging is gekomen in het peloton, verschillende pogingen. IF, dat zich plots op kop heeft gezet van dat peloton, versneld heeft. Kristen Faulkner heeft het ook al eens geprobeerd om weg te springen. Dat is voorlopig niet gelukt, maar al die tempoversnellingen hebben er wel voor gezorgd dat ze dus dichterbij zijn gekomen. Dat er ook achterin wel wat rensters in de problemen zijn gekomen. Er is een groepje met Bekstedt dat al 2 minuten achter dat peloton rijdt. Een bus, zeg al maar, met daarbij ook Shari Bosuit, dat nu al op 10 minuten van de kop van de wedstrijd rondrijdt. En eentje die ook al moest lossen uit het peloton, toch wel opmerkelijk, hoewel de voorbije dagen hebben dat ook al wel getoond. Anna van der Breggen, kopvrouw bij SD Works, heeft al tot 2 maal toe even moeten lossen, zit wel opnieuw in het peloton. Maar zoals dat enkele dagen geleden al zei in een interview, ik voel me eigenlijk constant slecht. Ja, dat toont ze nu ook wel een beetje. Dus het is geen geweldige tour voor Anna van der Breggen voorlopig.
1: Oké, dankjewel Jonas. Hou ons op de hoogte. We blijven het hier volgen op Radio 1 in Sporza Tour. Ook vandaag zijn we er tot 6 uur. Dit is Will Smith.

0: Bijna 30 jaar oud al, dit nummer, dat waren nog eens tegen in 1997. Gettin' Jiggy With It van Will Smith. De hele week al volgen we hier in Sporza Tour ook de tour van Lieselotte de Croix van nabij. Zij is performance manager bij FDG Suez en speelt zo'n belangrijke rol in de tour en in het team van Demi Vollering. Ze werkt onder meer mee de ritplannen, de wedstrijdplannen uit. Dus ja, na gisteren kon ze alleen maar tevreden zijn toen ik haar vanmiddag aan de lijn kreeg.
1: Goedemiddag.
0: Hey, je gaf gisteren al aan, we gaan niet wachten tot de Van Toe. Het was bijna de perfecte dag, denk ik inderdaad, hè, voor jullie met die overwinning van Demi Vollering. Hoe heb je het beleefd?
1: Ja, het was met heel veel emotie natuurlijk, want een duidelijk plan. Om te zien dat dan een plan echt ook werkt, opnieuw zoals dat we het hebben uitgerold, ja, dat was fantastisch. En ik denk dat het een hele goede dag was voor Demi, een hele goede dag voor het team. En ze was ook super dankbaar natuurlijk. Als je ziet, iedereen van het team heeft echt zijn steentje eraan kunnen bijdragen. Dus dat zijn van de mooie dagen natuurlijk.
0: Ja, het was echt een teamprestatie inderdaad. In de eerste etappes van de Tour leken sommige van de ploeg het nog lastig te hebben. Hè. Een Koch, een Amber Kraak bijvoorbeeld ook een keertje die vroeg moest lossen. Was dat dan ook het plan in deze Tour om alles op gisteren te zetten toch? Of vanaf gisteren misschien? En een beetje te sparen voor de rest?
1: Ja, we hebben een plan gemaakt natuurlijk om elke dag te zien wat er uit elke etappe kan gehaald worden. En zoals dat we zeiden, de eerste dagen misschien zien of een bonificatiesecondje kon meepikken in de eerste dag wat we deden. Maar we wisten dat gisteren een heel belangrijke dag zou worden voor GC om mogelijk wat seconden al te pakken. En als je dan ziet hoe zwaar dat de wedstrijd toch werd gemaakt, mede door ons natuurlijk. En je ziet de verschillen aan de finish, was echt al een grote GC-dag.
0: Ja, absoluut. Hadden jullie meer tegengas verwacht van de andere ploegen, van een Visma, van een UAE bijvoorbeeld?
1: Nee. Ja, ik denk het toch wel. Hè. Bedoel, je gaat altijd uit natuurlijk van je eigen sterkte, maar we onderschatten de concurrentie zeker niet. En UAE heeft hier een hele sterke ploeg, ook Visma. Dus wat al gisteren misschien net iets minder was voor sommige teams, die zullen zeker niet zomaar zich erbij neerleggen. En we verwachten wel de volgende dagen ook dat die ploegen wel iets zullen proberen nog.
0: Ja, want gisteren tot jullie eigenlijk echt wel het heft in handen namen, bleef het vroeg in de etappe over, ik denk, een helling of drie, toch nog allemaal bijeen. Hè. Dan had je misschien verwacht van, oké, er gaan daar al wat andere ploegen zijn die gaan proberen.
1: Ja, maar dat was ook een beetje ons doel wel. We wilden niet dat de ontsnapping te vroeg ging wegrijden, omdat dan het gevaar bestaat natuurlijk dat dit in het peloton helemaal stilvalt, dat die groep veel verder wegrijdt en ook dat er onvoldoende vermoeidheid wordt gecreëerd in het peloton. Dus we hadden duidelijk het plan van we willen dat er een ontsnapping wegkomt, met de liefste Francie en Juliette bij, maar die mag niet te vroeg wegrijden, zodat er eerst wel echt een uur gewoon hard gekoerst wordt in het peloton. En dat leek misschien op televisie dan van het gebeurt niet veel en enkel de deur staat open van achter. Maar het feit dat er zoveel worden gelost in het begin van de koers is ook gewoon al omdat er natuurlijk niet gewoon rustig wordt gereden.
0: Ja, uiteraard. Had je wel gehoopt dat Vollering Royster nog ging afkrijgen op het einde? Want ze bleef wel voluit gaan. Mm-hmm. Het lukte bijna, maar net niet. Hè.
1: Ja, natuurlijk hoop je daarop. Hè. Dat was het plan om gewoon voluit te koersen vanaf de twee na laatste helling. Bijna iedereen kraakte, behalve Kasia en Marlin. En het was natuurlijk ook wel mooi om te zien dat die drie dan elkaar ook wel vinden op dat laatste stuk en samen rijden naar de finish. Natuurlijk hoop je dat. Maar ik denk dat we vooral heel, heel trots kunnen zijn op de prestatie van de ploeg en van Demi in bijzonder gisteren. En ook wel zien dat ze gewoon heel goed is. En dan moeten we vertrouwen hebben dat we dag per dag verder kijken met het doel op Geel.
0: Ja, om 12 seconden staat ze nu achter op Royster. Nivea Doma vocht daar achter op iets meer dan een minuut. Die 12 seconden, is dat iets voor op de Van Toe of kan het ook vandaag al?
1: Ik denk niet per se dat we vandaag al het Geel willen pakken, zeker niet. Dus ik denk dat het al twee hele zware dagen geweest zijn voor heel het peloton uiteraard. Vandaag is opnieuw een zware rit, maar het is net iets minder stijl vandaag. Ja. Dus we moeten attent zijn en zorgen dat we niet verrast worden door acties. Ja. Maar vandaag is niet per se de dag dat wij de boel gaan willen laten ontploffen.
0: Ja, dus eerder naar de Van Toe kijken dan. Is Royster daar dan niet een beetje een onzekere factor voor jullie? Dat we eigenlijk niet weten wat ze op dat niveau aan kan? Het is misschien de eerste echte krachtmeting op zo'n beklimming?
1: Goh, we kennen Royster natuurlijk wel al langer. En als die gewoon fit en gezond is, dan onderschat ik die zeker niet. Hè. In de Giro was ze nog niet op haar allerbest. Dus moest ze iets sneller de rollen lossen op de lange klimmen. Maar goed, als we denken aan de Giro van vorig jaar en ook de Vuelta van vorig jaar. De klimmen waren daar geen uur. Maar ja, tussen 14 minuten en 45 minuten, ja, daar volgt hij toch wel goed. Dus we onderschatten de Royster zeker niet, ook op de Van Toen niet.
0: Nee, maar misschien goed dat zij voorlopig nog dat geel houdt en dat jullie die druk nog niet hebben, zal ik maar zeggen.
1: Ja, inderdaad, goed of niet goed, hadden we gisteren geel gepakt, gingen we er ook niet, natuurlijk, nee. We hebben niet expres het geel laten liggen. Maar ja, ik denk dat het zeker een voordeel is, ook richting het herstel, om nog niet in het geel te staan dan.
0: Ja, want opvallend, Demi Vollering ziet er heel ontspannen uit, moet ik zeggen. Ik zag haar gisteren op de beelden dan zwaaien en zo naar de pers. Dat zijn we niet van haar gewoon. Ze is altijd heel erg in de focus, maar nu lijkt ze toch meer ontspannen. Is dat iets waar jullie aan gewerkt hebben ook?
1: Ja, dat komt natuurlijk ook met vertrouwen hebben. Hè. In het begin van de Tour, als je 2 maanden niet gekoerst hebt, je weet wel dat je je goed voelt, maar dan nog is het altijd een beetje vraagtekens van hoe ga ik mij nu echt voelen in koers. En ik denk dat de tijdrit daar heel veel vertrouwen heeft gegeven. En gisteren natuurlijk ook. En zien dat het team ook gewoon zo sterk is. Na de eerste dagen waar we misschien net iets minder sterk waren, dat geeft ook een kop voor vertrouwen. Ja. Ja, ik denk dat ze nu wel bevestiging ook heeft dat ze zich goed voelt. Dus daar gaan we gewoon op verder bouwen.
0: Ja, want fysiek inderdaad alles oké. Ik las ergens iets over de knie.
1: Ja, nee, ik bedoel, ze heeft een tik op die knie gehad bij die val 3 dagen geleden. Maar de tijdrit en de prestatie die ze gisteren heeft gereden, maken wij ons weinig zorgen. En we hebben een fantastische medische staf die dat allemaal goed opvolgt. Dus ze zijn goede handen nu.
0: Oké, Lieselot, dankjewel. Veel succes voor vandaag.
1: Dankjewel.
0: En tot morgen, hè. Morgen aan de
1: Tot morgen. Tot morgen. Bye-bye.
0: Intussen op de E17 naar Kortrijk een half uur file rijden tussen Gentbrugge en De Pinte. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier tussen Sint-Anna Linkeroever en Merksem. Daar is hinder door een defect voertuig. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten ook tussen Wezenbeek en Vilvoorde. En op de binnenring 10 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde.
2: Sportza Tour.

0: De nieuwste van Jungle, Someday, Somewhere. In de Tour werd de voorsprong van de drie koploopsters daarnet alsmaar kleiner. Zo vertelde je, Jonas. Hoe zit het intussen?
1: Nog altijd een goede 30 seconden met net geen 60 kilometer nog te gaan tot de finish vandaag. Loes Adegeest, een van die drie vluchtsters, had dat ook wel door dat het peloton wat te dichtbij aan het komen was. Dus zij versnelde op een vervelend oplopend stuk, een stukje vals plat, zeg maar. Na die call van vierde categorie, de Côte de Pranneuf, het loopt nog altijd een beetje omhoog. Daarna zelfs een hele tijd. En ze dacht van ja, we gaan hier toch proberen het kaf van het koren te scheiden. Ik denk dat ze met twee slepers zat. En dus ging zij versnellen. De andere twee, Noskova en Aleruut, reden er nog wel naartoe. Maar dan bleek wel snel dat de Tsjechische haar motor had opgeblazen. Dus zij moest daar afhaken. Dus nu nog met twee onderweg. In een lang, nu toch vooral dalend stuk richting de Col de la Louvesque. Dat is een wat langere klim vandaag. Eentje van tweede categorie. Ze zijn daar bijna aan de voet. 5% gemiddeld. Ik zei het, dit vandaag wat meer lopende klimmen in vergelijking met gisteren. In totaal wel bijna 9 kilometer klimwerk. Daar zijn ze dus nu naar onderweg. In de laatste 3 kilometer dalen en dan dus bijna 9 kilometer omhoog. Voor de twee koploopsters die dus nog een half minuut voorsprong hebben op het peloton, waar er ook wel wat beweging was, waar we dachten dat Célia Géry, de Franse kampioene, die gisteren ook al zo belangrijk was op die voorlaatste beklimming van de dag, daar het hele peloton met alle favorieten uit elkaar ranselde in opdracht van Demi Vollering, die het dan later nog zou afmaken in de spurt. Maar het was Géry, de jonge Franse kampioene, die het daar allemaal wat in gang zette, die het daar allemaal in brand stak. En dat leek ze vandaag ook te gaan doen met een aanval in de afdaling. Intussen denk ik dat het misschien niet echt een aanval was, maar dat het gewoon het peloton echt op een lint trekken was in die lange afdaling om het zo veilig mogelijk door te komen. Daar wordt allemaal uiteraard ook aan gedacht bij de ploeg van Liselotte de Croo. Het plan moet ook kloppen in de afdaling. En dus alles op een lint. Zo kan je wat makkelijker de goede lijnen vinden. Wat makkelijker dalen zonder iemand naast jou die een andere beweging zou maken. En zo is het peloton ja, lang gerekt. Zijn er wat gaten gevallen. Ik vermoed dat dat zo meteen ook wel samenloopt. Maar dus voorin wel alle kopvrouwen te vinden. Dus Royster zit nu in tweede positie achter Géry. We hebben ook Demi Vollering die vlakbij zit. Ook Mischa Bredewold is erbij. En Lotte Kopecky. De twee van SD Works. Ook Kerbal. Goede daalster uiteraard. Ik heb haar toch opgeschreven. Ook voor vandaag. Straks in de finale. Want er zijn er heel wat vlakke en nog dalende stukken. Richting de finish vandaag in Tournon-sur-Rhône. Daar zou zij wel eens gebruik van kunnen maken. Kan zich echt als een steen naar beneden smijten. En ze staat niet heel ver in het klassement. Dus veel vrijheid zal ze niet krijgen. Dus moet ze vooral rekenen op een hele goede finale rijden, denk ik. De voorsprong blijft dus op deze manier in dalende lijn een beetje hetzelfde. 29 seconden nu. Zometeen kijken we uit naar de Col de la Louvesque.
0: En je noemt daarnet ook Lotte Kopecky als de klassementsvrouwen zich vandaag inderdaad een beetje rustig houden. Misschien een snipperdag met het oog op morgen. Dan is vandaag misschien ook wel een kans voor Lotte Kopecky. We gaan eens luisteren naar haar bij Jan de Brij.
2: Lotte Kopecky, is dit dan de rit die je aangestipt had op voorhand? Mogen we dat al weten?
3: Dat mocht je weten, maar het is niet de rit die je hebt aangestipt. het is een beetje afwachten vandaag wat er gaat gebeuren. We hopen natuurlijk dat de ploegen voor het algemeen klassement zich vandaag een beetje gaan proberen sparen voor die Mont Ventoux van morgen. Want daar, ik denk dat er gisteren al wel een paar ploegen een jasje hebben uitgedaan. En zoals op de derde dag, de effort die ik daar deed, die zit nog altijd in mijn benen. Dus het is echt wel een zaak van op een bepaalde manier zo zuinig mogelijk met je kracht om te springen.
2: Maar je gaat het wel proberen om mee te geraken in die vlucht dan vandaag?
3: Ik denk dat er vandaag heel veel pogingen gaan zijn om in de vlucht te geraken. Dus het is ook hier en daar een beetje geluk hebben om net op het juiste moment mee te kunnen springen.
2: Want gisteren heeft het ook een hele tijd geduurd. En als er dan een aantal mensen, rensters mee zijn die ook goed staan in het klassement, dan is dat geen lang leven beschouwd.
3: Nee, inderdaad. Het is ook een beetje kijken wie er springt en of het nut heeft. Als de kans zich voordoet, ga ik het zeker proberen. Maar wederom is vandaag geen makkelijke dag, denk ik.
2: Dankjewel, Lotte.
4: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij. Hey Els, voorzichtig! Els Dottermans, kijk, dobbert al op de golven. Tom Lanois heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molle, mooi Armin, die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
5: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
4: Een beer op het strand?
5: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in Oostende. Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. samen met Sabam en de auteurs.

0: Indila en Dernière Danse, daar zijn we nog niet aan toe natuurlijk in deze Tour de France van de slotetappe. Dat is zondag tegen 7:00 komen ze dan aan in Nice, niet in Parijs natuurlijk, maar in Nice. Intussen in de rit van vandaag nog altijd die twee koploopsters met een kleine halve minuut voorsprong op het peloton. En Marlen Reusser die rijdt dus nog altijd in het geel rond met 12 seconden voorsprong op Demi Vollering en meer dan een minuut op Kasia Niewiadoma. We gaan er haar ploegleider bij Movistar eens bij nemen, weer bij Jan.
1: Kelvin Dekker al 2 dagen in het geel. Kelvin Dekker al 2 dagen in het geel met Marlen Reusser. Ja, het is een gedroomde tour, denk ik, tot nu toe voor jullie.
2: Ja, voorlopig alles volgens plan. We wisten, als we de eerste 3 dagen goed doorkomen, dan hebben we een hele goede kans om het geel te pakken in de tijdrit. Het werd even spannend met een Hauksert die een paar minuten voorsprong kreeg, maar het is toch gelukt. We wisten ook, gisteren is echt een sleutelrit. Van tevoren gezegd, daar gaan misschien 3, 4, maximum 5 mensen overblijven om echt de Tour te winnen. Dat lijken er 3. Met Kasia, Demi en Marlen. En we staan nog steeds in geel na die rit. Dus ja, we zijn heel blij.
1: Ze hadden gisteren heel eventjes moeilijk op dat laatste klimmetje. Maar ze kon haar wagonnetje nog net op tijd aanhaken aan de top. Ja, want Demi, ik denk, ze gaat blijven aanvallen als ik het zo hoor.
2: Ja, zeker weten. Ja, ze zou dom zijn als ze het niet doet. Het gaat om de Tour. Maar we weten waar en hoe. En ik denk dat gisteren misschien wel het moeilijkste was voor Marlen. Korte klimmen, heel stijl. Het laatste stukje waar ze het heel lastig is, echt heel stijl. Ze heeft het niet zo op die hele punchy klimmen, hele explosieve efforts. Maar dat heeft ze heel goed gedaan. En ze was nooit meer dan 5 meter achter, denk ik. Dus dat was altijd wel... Ja, onder controle is misschien ook een beetje overdreven, want ze was flink aan het afzien. Maar goed, Demi en Kasia ook. Dus dat waren misschien wel de moeilijkste efforts voor haar en die heeft ze goed overleefd. Dus daar zijn we heel blij mee.
1: Ze gaf het zelf ook aan, hè. Een klim zoals de Mont Ventoux, dat ligt mij beter dan die korte, steile hellingen. De vraag is natuurlijk, ja, gaat Marlen, Demi Vollering en Kasia Niewiadoma kunnen volgen natuurlijk, want ze gaan haar bestoken waarschijnlijk morgen op die Mont Ventoux?
2: Ja, sowieso. Ik denk een paar weken terug in Zwitserland hebben we nog Kasia gelost op een hele lange klim. Demi, ja, dat gaan we zien. Ik denk niet dat we heel ver af gaan zijn. Ik denk nooit dat we door het ijs gaan zakken. Maar ja, als iemand beter is of niet, dat gaan we merken. De wind zal zijn rol spelen. Voorlopig voorspellen ze flinke tegenwind naar Chalet-Reynard toe, richting de finish. Dus ja, dat is niet makkelijk om iemand dan te lossen. Maar Marlen is heel sterk, Marlen is heel goed. Ik denk dat ze weinig referentie heeft met deze vorm zo'n klim oprijden. Maar wat we al eerder gezien hebben in andere wedstrijden is dat ze dat gewoon heel goed kan. En ze is denk ik beter dan ooit. En meer dan ooit klaar om ja, ook op de Ventoux proberen te winnen zelf.
1: Het is ook transferperiode en Paula Blasi die wordt heel hard in verband gebracht met jullie ploeg. Wat is daar... Juist vandaan, kan je daar iets over vertellen? Want jullie hebben nu zo'n sterke kopvrouw natuurlijk. Ja, is ze dan wel nodig?
2: Maar er is altijd ruimte voor meer sterke kopvrouwen. En ten eerste, ja, natuurlijk willen wij Paula heel graag in de ploeg. Maar dat wil iedere ploeg hier in de paddock als je dat vraagt. En als iemand nee zegt, dan liegen ze. Dus dat is duidelijk. Er is een hoop gaande volgens mij. Ik vraag me af of ze het zelf weet. Maar dat is aan haar en aan haar management. En ja... Natuurlijk willen wij haar heel graag in de ploeg. Ik denk dat er ook ruimte is naast Marlen. Zij is nog heel jong. Het is ook niet dat ze gisteren voor de overwinning mee rijdt. Maar goed, daar is een hoop gaande. En we zijn er niet echt mee bezig. We willen gewoon hier de Tour winnen deze week. Maar ik zou graag hebben dat ze komt. Maar goed, dat gaan we zien. Ik heb geen idee.
1: Veel succes nog de komende dagen. Dankjewel, Kevin Dekker.
0: Ja, en Jonas, wat beweegt er intussen in de Tour? Is het liedje van die vluchtsters intussen uit?
3: Ja, dat was wel een beetje te denken natuurlijk. Hè. Met een voorsprong van amper 30 seconden kwamen ze aan de voet van die Col de la Louvesque. Toch een kleine 9 kilometer klimwerk. En dat hou je bijna niet tegen een peloton waar het tempo wel wat hoger is nu. Vooral omdat de Roze Brigade van IF zich echt op kop heeft gezet. Met eentje in het wit met de regenboogtrui aan. Dus de Canadese Valière bepaalt nu het tempo in het voorste deel van het peloton. Zeg maar. Een groep van een 30-tal rensters dat zich heeft afgescheiden uit dat peloton dat helemaal uit elkaar is gevallen. Daar zit ook nog Kerbaol bij, de kopvrouw van Vallière, die ik zelf ook al had aangestipt voor de etappe van vandaag. Ook Blasi zit erbij met Elisa Longoborghini. We zien ook de witte Niedermayer. Zij de leiderstrui in het jongerenklassement overgenomen van Blasi. Ook Nivia Doma uiteraard. Ook Puk Pietersen in de Bollen, Celia Gerry. En de andere klassementsvrouwen er ook allemaal bij. Behalve Anne van der Breggen, de chroniek van een aangekondigd afscheid van haar, zeg maar, in deze Tour. Of toch van haar klassementsambities. Want zij zit nu in een groepje dat al op meer dan een minuut hangt. Samen met onder andere Lorena Wiebes en ook Marianne Vos daarbij. En daartussen hangt een klassementsvrouw. Een klassementsvrouw die zou zijn gevallen in de afdaling naar die Col de la Louvesque. Het is niet in beeld geweest, maar Kim Lecours zou zijn gevallen. We hebben net even een beeldje van haar gezien. Ze wordt nu bijgestaan door de twee ploeggenoten, de Spaanse kampioene Benito en door Justine Gekire. Zij doen er nu alles aan om Lecours terug te brengen naar deze groep. De groep die dus nu helemaal voorin rijdt. Een groep van een renster of 30 met Nienke Vinken zien we er ook bij zitten. Ja, het is nog een best omvangrijke groep waar zij anders ook zou bijhoren, uiteraard Kim Lecours. Maar dus wat pech gekend. Hopelijk valt de schade mee, want het was toch een afdaling aan de hoge snelheden. Dus als dan echt is gevallen, een gescheurde broek, wat schaafwonden of erger. We hebben het niet in beeld kunnen zien, dus laten we hopen dat dat alleszins meevalt. Zij moet nu 40 seconden goed maken. Het waren er dus net 35. Ja, het tempo dat ze nu opleggen met dus de wereldkampioenen, dat voorspelt wel weinig goeds dat ze dat hier in nog een kleine 5 kilometer klimwerk zal kunnen goedmaken. Er moet er nu nog eentje af van de liftploeg. Die zijn vannacht ook hun kopvrouw al kwijtgespeeld. Want Monica Trinca Colonel, de sterke Italiaanse die een vrij anonieme tour had gereden. Zij is vannacht ziek geworden en is er zo niet meer bij. Dit was Silke Smulders, de Nederlandse, die het wat lastiger kreeg. Nog eentje achteraan in die groep die de rol zal moeten lossen. Dat is de Braziliaanse Ana Vitória Magalhães. Ja, de deur achterin staat dus open. Dus deze Col de la Louvesque gaat wel voor wat verschillen zorgen. Er komt daarna nog wel een lange afdaling. Dat alleszins wel. Dus er kan nog wel wat worden goed gemaakt. Maar het peloton ligt wel in stukken en brokken uit elkaar, Steffi.
0: Ja, Jonas, misschien nog eens ingaan op dat gesprek met Kelvin Dekker van Jan de Bruin daarnet. Ploegleider van Marlen Reusser bij Movistar. Vanmorgen, met die beklimming van de Ventoux, Reusser, de gele trui. Ja, wel een beetje de onbekende factor, hè. We weten niet echt hoe goed ze is op zo'n lange klim, hè.
3: Nee, ze heeft weinig referentie. Ik denk vooral voor zichzelf en ook in vergelijking met de anderen. Want ja, dat gaat er natuurlijk heel wetenschappelijk. Zeker morgen, wanneer het echt vrouw tegen vrouw wordt, over die watts per kilogram. Dat is een cijfer dat ze heel graag geheim houden. Welk vermogen kunnen ze duwen? Hoe hard kunnen ze trappen in verhouding met hun lichaamsgewicht? Want ja, een zwaarder renster kan misschien wel wat meer vermogen ontwikkelen. Maar ze moeten dan ook wel wat meer kilo's mee naar boven sleuren richting de top van die Ventoux. En ze hebben dus niet echt een referentie van wat ze tegen elkaar een beetje waard zijn. Niet in Tour op die lange beklimmingen. Vorig jaar moest Reusser al snel opgeven met aanhoudende maagproblemen in de eerste etappe al. Dus geen Col de la Madeleine bijvoorbeeld voor haar vorig jaar. 2 jaar geleden was er helemaal niet bij na een pechseizoen. Blessures, de gevolgen ook van een coronabesmetting. En het is ook pas de voorbije 2 jaar dat ze zich bij Movistar dan echt is gaan toeleggen op dat echt rondewerk. Je kan kijken naar de Giro van dit jaar, de Colle delle Finestre, een hele zware beklimming. Daar verloor ze een kleine minuut op Vollering, maar zoals Dekker het zelf al aangaf, toen was ze nog maar net terug in competitie, want ook dit jaar in het voorjaar gevallen in de Ronde van Vlaanderen, een maand uit competitie geweest, val met Lecours onder andere. Samen waren ze tegen het asfalt gegaan op de Vlaamse wegen en Reusser daarbij een breuk in een lendenwervel opgelopen. Mm-hmm. Dus ja, ze is er lang uit geweest dan ook. Vorig jaar de Giro leek ze op weg naar de overwinning. Toen ze in het roze ziek werd en de trui nog verloor op een lange beklimming, ook de Monte Nerone. In de Vuelta eindigde ze 2 keer achter Vollering in de bergetappes vorig jaar. Verloor ze wel elke keer minder dan een minuut, minder dan een halve minuut zelfs. Dus voor, als het gaat over die twee strijd, nu minder dan een half minuut tussen die twee, Vollering en Reusser. Het is voor allebei denk ik wel wat gissen hoe goed ze zijn in deze Tour, na die zware etappes met de hitte op de flanken van de Ventoux. Hoe ze zich naar elkaar gaan verhouden. Het verschil is klein. Het verschil zal morgen misschien wel oplopen, maar in wie zijn voordeel, dat is moeilijk te zeggen denk ik.
0: Oké, we zijn al benieuwd naar morgen. In elk geval maar eerst nog maar die etappe van vandaag natuurlijk. Dank je, Jonas.
4: Sportzat

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan samen met Snoop Dogg, Boogie's in my soul. Jonas vertelde het daarnet al. Kim LeCour die is gevallen, hebben we niet in beeld gezien, maar ze is dus achterop geraakt. En LeCour als de kopvrouw van AG Insurance Soudal. De ploeg, ook de ploeg van Justin Gekieren. We gaan eens luisteren wat de plannen van de ploeg van morgen waren.
3: Justin Gekieren, gisteren was hij mee in de ontsnapping, maar toen hadden de klassementsvrouwen ook ambities en ook plannen. Hoop je dat ze vandaag, dat ze zich vandaag koest gaan houden met het oog op morgen, de Mont Ventoux?
4: Ik hoop het. ik denk dat er wel meer kans is dat de vlucht kan wegblijven. Zeker inderdaad maar morgen. Dus ja, ik hoop dat het een keer een breakaway dag wordt en dat ik in die vlucht zit.
3: Dat is alleszins het plan.
4: Dat is het plan.
3: Het is ook een beetje een moeilijke situatie, denk ik, met Kim LeCour. Ze staat nu op 4 minuten, maar ja, dat is eigenlijk te weinig om haar te laten wegrijden, om ook in een ontsnapping te geraken, denk ik. Hè?
4: Ja, klopt. Het was inderdaad een beetje dubbel wat we gingen doen vandaag. Maar ik denk inderdaad dat ze Kim niet gaan laten rijden. Ik denk dat het belangrijk is om Kim dat ze zoveel mogelijk energie spaart en dat ze morgen kan tonen dat ze echt wel heel goed in vorm is. En ze mag haar been tonen op de Mont Ventoux, want ze is echt wel goed.
3: En jij gaat ook je benen tonen op de Mont Ventoux, want we weten allemaal welke speciale reden daarachter zit.
4: Ja, het gaat sowieso een mooie herinnering naar boven halen en ik hoop dat mij extra motivatie aangeeft om nog een keer extra door de muur te gaan, want sowieso wordt het super hard en ik hoop dat ik zo lang mogelijk kan op de klim meegaan. Ja.
3: De grote baas is hier ook, hè?
4: Klopt. Maar ja, elke dag wil je best doen of dat hij er nu is of niet. Dat maakt geen verschil.
3: Succes vandaag, Justine. Dankjewel.
2: Ja, altijd fijn om Justine Gekieren te horen. Het ging over Jurgen Forin, natuurlijk de grote baas van de ploeg die in de Tour is. En Justine Gekieren is onlangs ten huwelijk gevraagd. Op de Mont Ventoux zetten ze foto's van op Instagram en social media. Vandaar dat morgen natuurlijk extra speciaal wordt voor haar. Intussen op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Daar is de weg vrijgemaakt. Richting Gent 1 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de A12 vanaf Aartselaar 20 minuten. En op de E313 tussen Lumme en Beringen. En vanaf Ranst telkens 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring van Gent 1 kwartier tussen Oostakker en Destelbergen. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook.
5: Sportza Tour.

0: I Shot the Sheriff, Eric Clapton. We hoorden hier daarnet Justine Gekiere bij de start van de toerrit vanmiddag. Haar kopvrouw Kim Lecour was daarnet samen met Gekiere aan het achtervolgen, Jonas. Na een val zijn ze er intussen weer bij?
1: Lecour is er al sinds wel bijgeraakt. Van Benito en Gekiere, de twee ploeggenoten die het werk hebben verricht om Lecour terug te brengen, is voorlopig wel geen spoor in die kopgroep van een kleine 30 rensters. Ja, die hebben zich ongetwijfeld helemaal leeggereden. Ja, misschien toch wel een beetje spijtig, zeker voor Gekiere. Want hoe de etappe zich nu aan het ontwikkelen is, zou je toch wel kunnen denken dat dit iets is waar zij misschien nog een rol van betekenis had kunnen spelen. Waar zij misschien ook straks, want dat verwachten we toch als de klassementsvrouwen misschien wat naar elkaar gaan kijken. Ze zitten nu in die lange afdaling van de Col de la Louvesque, terwijl Géry nu probeert weg te springen, of gaat ze zich gewoon aan kop van de wedstrijd van die groep zetten? Nee, ze probeert echt weg te rijden nu. Ja, dat is dan de tweede keer dat ze dat doet. En dan toch iets proberen te forceren. Maar dit was wel iets wat we Gekiere ook hadden kunnen zien doen. Dus spijtig voor haar. Maar goed, ze moest uiteraard werken om de kopvrouw die gevallen was in de afdaling naar die Col de la Louvesque om die terug te brengen. Nog 45 kilometer. En de Franse Campino probeert dus iets. Zij krijgt dan toch een beetje vrijheid bij die FDJ-ploeg om, ja, vandaag misschien wel de etappe te winnen. Dat lijkt dan toch wel de bedoeling te zijn. Ze heeft een voorsprong van 1,20 meter nu. Er hangt er wel eentje van de Visma-ploeg aan het wiel. Er is ook nog bij in deze groep zijn er 3 van SD Works met Nienke Vinke. Dat is uiteraard logisch. Een van de betere klimsters. Met ook Misha Bredewold er nog bij. En Lotte Kopecky. Kopecky die nu aan het wiel van Kerbaol zit. Ze weet uiteraard welk wiel ze moet kiezen. Misschien wel de beste daalster van het pak. De gekste daalster, zo kan je het ook wel noemen. Die kan ze echt als een steen naar beneden gooien. Kijk eens, de bocht die ze hier nu neemt. Helemaal schuin gaat ze hangen. Ze zoekt echt het randje op. En dus moet ook Kopecky een klein gaatje laten. Maar zij dus wel als tweede van deze kopgroep gooit ze zich naar beneden. In die lange afdaling van de Col de la Louvesque zo meteen. En dan gaan ze snel beneden zijn. Dan hebben ze ook nog de Côte Bouquieu-Leroy. Eentje van derde categorie. Een kleine 4 kilometer lang aan 5,7. En dan zijn ze eigenlijk al bijna aan de finish. We naderen dus echt wel de finish van deze wedstrijd met nog 43 kilometer te gaan. Een groot deel daarvan in dalende lijn. En daar proberen Kerbaol en dus ook Kopecky en Pietersen, die zo net ook de 5 punten, het maximale aantal punten, meepakten bovenop die Col de la Louvesque, proberen zij aan de kop van het peloton, aan de kop van deze groep, want het peloton, dat kunnen we het eigenlijk al niet meer noemen, proberen zij hier toch iets te forceren, Steffi.

gaat het ermee? Ik ben zo vaak herbegonnen na die gore part 2. Zat vast achter een muur met de kleine ZG. Maar na 100 keer vallen komt er 101. Dat is de lijn die dat ik belde toen er niemand nog was. Toen je helemaal alleen lag in de Mielekesplas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het dal waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog bent. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor mij.

0: is het nooit te laat. Mama echt, ik hou van u, dat is iets dat niet meer overwaait. Ralde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan.
1: O lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug terug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Maar je tata, kom dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Sinds 88 op 10 mei.
2: Als kleine jongens

0: Zwangregie staat vanavond op de Lokerse feesten. En in het publiek ga je daar ook Jonas Maes kunnen spotten. Maar eerst blijft hij natuurlijk ook nog de Tour volgen. Hier bij ons dadelijk is nog een keertje aan hem.
1: Sporten Tour.
0: Maar na gisteren staat de winnares van de Tour van vorig jaar al op 5 minuten van de gele trui, Reusser. Pauline Ferrand-Prévot, toch wel een van de verliezers van gisteren. En ook al in de tijdrit eigenlijk. Jan de Bruin die vroeg haar of het klassement nu helemaal verloren is. Maar dat wil ze nog niet met zoveel woorden zeggen. Ze kijkt vooral naar haar ploeggenoten bij Visma, Femke de Vries. Die staat nu 8e op ruim 3 minuten.
2: Après hier, le classement général est perdu pour vous.
3: Perdu, je sais pas. C'est sûr que il y a un gros écart, donc voilà. Mais le point positif, c'est qu'on a Femke qui s'est rapproché au général, donc voilà. Maintenant, on va pouvoir aussi jouer sur les deux tableaux.
2: Pourquoi les choses ne se passent pas si bien que l'année passée pour vous?
3: Je pense que le circuit est vraiment différent. Les bosses sont beaucoup plus punchy et. Et c'est vrai que l'année dernière, on avait des étapes où les bosses étaient un peu plus longues. Et là, c'est vraiment trop punchy pour moi. Je sens que la forme est bonne sur des bosses plus longues. Mais quand c'est vraiment punchy comme ça, il me manque 10 secondes pour arriver, 10-20 secondes pour arriver à accrocher. Et après, c'est fini. Donc voilà.
2: Mais malgré tout, vous gardez le moral.
3: Hein. Ouais, il faut. Et puis encore... L'étape d'aujourd'hui, l'étape de demain, l'étape aussi à Nice qui peuvent être bien. Donc voilà, puis on sait qu'une course de vélo, c'est jamais fini avant la fin. Donc voilà, il faut toujours y croire.
2: Quel est votre nouvel plan ?
3: Le nouvel plan, c'est vraiment d'essayer demain de gagner au Ventoux.
2: Merci beaucoup et bonne chance. Merci.
0: Nou ja, ze wil morgen winnen op de Ventoux, dat is duidelijk. Maar het loopt niet zoals vorig jaar voor Pauline Ferrand-Prévot. Het parcours is natuurlijk heel anders. De vorm is goed, zo zegt ze. Maar misschien is het parcours gewoon te punchy voor mij. Ze blijft er wel positief en vrolijk onder. Je moet er blijven in geloven. Zo zei ze nog, Pauline Ferrand-Prévot. Bijna tijd voor het nieuws van 5 hier intussen. Tot dan gaan we nog een keertje terug naar Jonas. Nog altijd die ruime kopgroep.
4: Die ruime kopgroep in de afdaling dus van die col van tweede categorie. Het gaat heel snel naar beneden. De groep blijft nu wel goed samen. We zagen dus zo net een versnelling van Célia Géry. Zij is niet kunnen wegrijden. Ook Vollering zet zich even aan kop van het peloton. Maar dat lijkt me dan toch eerder om te proberen uit de problemen te blijven. De eigen lijn te kunnen kiezen in dat lange dalende stuk. Dat denken ze nu ook bij Visma. Want met Ferrand-Prévot in tweede positie heeft er eentje van de ploeg voor zich om die lijn wat uit te zetten. Zeg maar. Dus we gaan snel beneden zijn. En dan zijn we over 17 kilometer aan de laatste klim van de dag. De Côte Bouquieu-Leroy. Wat minder lang dan de klim die ze zo net hebben gedaan. Maar het peloton is helemaal uit elkaar is gevallen. En waar dus wel Kim Lecour nog net is kunnen komen aansluiten na die val die ze onderweg had meegemaakt. Ze heeft er wel Justine Gekire en Mireia Benito, de Spaanse kampioen en ploeggenoten bij AG, voor moeten opsoeperen. En zij zit dus nog alleen in die groep. Waar dus nog wel alle grote namen samen zitten. Anne van den Breggen zit er niet meer bij. Dat hebben we al een paar keer gezegd. En het lijkt wel geen al te beste tour te worden voor haar op die manier. En ook eentje in Nederlands die ook al heeft moeten opgeven vandaag. Eentje die vorig jaar nog top 20 reed in de tour. Jara Kastelein van de Fenix-ploeg. En ja, wat de ploeg dan daarover communiceert is heel duidelijk. Te veel last van de hitte. De voorbije dagen helemaal uitgewrongen geraakt. En dus nu moeten opgeven. De hitte rijdt echt wel mee in deze tour. Maar verder dus in die groep nog alle belangrijke namen. De hele top 10 is er zo nog bij. Ook Paula Blasi, die het zo net ook even probeerde, net voor de top van die Col de la Louvesque om weg te rijden. Maar dat werd dan meteen gecounterd door de FDG-ploeg. Dus ook Ferrand-Prévot zit er nog bij. Zij kijkt misschien wel vooral naar morgen. Maar als er zich vandaag een kans voordoet, dan zal ze dat zeker vast niet laten liggen. Al denken we toch wel dat met Lotte Kopecky als misschien wel snelste vrouw in dit pakketje, ze moet nog wel rekening houden met Noemi Ruweg bijvoorbeeld, dat zij vandaag, als de omstandigheden zich zo goed uitspelen als nu, dat zij een goede kans maakt om deze etappe te winnen. Ze had hem niet aangeduid, maar het kan dus wel. We duimen dus toch wel wat voor Lotte Kopecky na het nieuws van 5.
1: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 5:00. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na Nederland zijn ook in ons land brandweerkazernes het doelwit van inbrekers. Een hoog BMI ligt bij ons mee aan de oorzaak van ruim 9500 overlijdens per jaar. En voor het eerst wordt een Israëlische kolonist in Israël vervolgd voor de dood van een Palestijn.
7: De afgelopen weken is in zeker 2 brandweerkazernes in Vlaanderen ingebroken. In Ranst, in de provincie Antwerpen, en daarvoor ook al in Lommel. Telkens werd zwaar materiaal gestolen dat bijvoorbeeld gebruikt wordt om auto's open te knippen. Sanne Drees van hulpverleningszone Noord-Limburg.
8: Hiervoor hebben ze een deur in de stelplaats geforceerd en zo hebben ze toegang tot de wagens gekregen. Ze hebben enkel dat materiaal gestolen, dus het lijkt er wel echt op dat het gaat om een bende die echt op zoek is naar dat soort materiaal. Dus dat hebben we zeker nog eens bevraagd bij het personeel om echt nog eens extra alert te zijn. Als ze verdachte zaken opmerken in en rond de kazernes, dat ze dat zeker melden. Dus we hebben echt wel een verhoogde staat van alertheid momenteel.
7: In Nederland is er sprake van een plaag van inbraken in brandweerkazernes. Daar waren er dit jaar al 35. De financiële waakhond FFSA waarschuwt voor bedriegelijke aanbiedingen van leningen op sociale media. De oplichters doen zich telkens voor als kredietgevers met een vergunning en ze bieden leningen aan tegen zeer gunstige voorwaarden. Maar wie erop ingaat moet eerst een aantal kosten betalen en nadien laten de oplichters niets meer van zich horen en is het ook zo goed als onmogelijk om het overgeschreven geld nog terug te krijgen. De lijst met 26 frauduleuze kredietverstrekkers is te vinden op de website van de FSMA. Elk jaar zijn er in België meer dan 9500 overlijdens die verband houden met een hoge BMI, blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sensano, dat voor het eerst de impact heeft berekend van een hoge BMI. Dat is de Body Mass Index, het getal dat zegt hoe gezond je lichaamsgewicht is in verhouding tot je lengte. Een BMI van 25 en meer wordt gezien als overgewicht en is gelinkt aan veel voorkomende doodsoorzaken, zegt epidemioloog Brecht de Vleeskouwer van Sensano.
9: In de eerste plaats gaat het om hart- en vaatziekten, maar ook andere aandoeningen zoals diabetes, chronisch nierlijden en verschillende types van kanker. Nu, daarnaast weten we ook uit evidentie meer en meer dat er een relatie bestaat tussen hoog BMI en Alzheimer. En dit verklaart ook mee de hoge cijfers die we in België vandaag terugvinden.
7: Voor het eerst heeft het Israëlische gerecht een Israëlische kolonist in staat van beschuldiging gesteld voor doodslag op een Palestijnse activist een jaar geleden. Katrien van der Schoot.
10: Eind juli vorig jaar op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. De Israëlische kolonist Yinon Levy zwaait dreigend met een pistool naar Palestijnse activisten. Die komen betogen tegen een Israëlische bulldozer die hun huizen vernielt. Schiet dan, roept iemand. En dat gebeurt ook. Levy schiet de man dood die alles filmt. Auda Hatalin, bekend uit de bekroonde documentaire No Other Land over het geweld van de kolonisten. Yinon Levy is zelf een beruchte oproerkraaier. Hij liep al sancties op van een aantal westerse landen en de VS. Nu moet hij ook voor een Israëlische rechter verschijnen. Wel alleen voor doodslag, niet voor moord. Sinds de start van de Gaza-oorlog hebben militairen en kolonisten al 1100 Palestijnen gedood op de westelijke Jordaan-oever.
7: Het Oekraïnse vliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waar naast een drone met een explosief is gevonden, was gevuld met munitie bestemd voor Oekraïne, melden verschillende Duitse media. Het ontstekingsmechanisme zat niet of niet meer vast aan de springlading, maar als die drone wel was ontploft, dan had dat ernstige gevolgen kunnen hebben, zegt collega Bert de Vroei.
11: En ik kan mij moeilijk voorstellen, als dat gebeurd was, dat de NAVO dat niet zou bijeengekomen zijn voor een crisisoverleg. En als dan doelwit Oekraïns is, ja, dan is het nogal logisch om naar Rusland te kijken. Dus als de NAVO dan nog had gedaan alsof ze het allemaal niet goed wisten en niet konden toeschrijven, dan zou de geloofwaardigheid van de NAVO toch ook wel helemaal weg zijn.
7: Sport in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen is de 6e rit aan de gang. Een rit met 6 beklimmingen. Jonas Maas, en wat is de stand van zaken?
4: Wel Gert, nog 31 kilometer en we zijn onderweg met een groep van zo'n 30 rensters. Het peloton is op de langste klim van de dag door de Ardèche vandaag uit elkaar gevallen. De gele trui Marlen Reusser en haar grootste concurrenten Vollering en Nivia Dome zitten wel nog altijd voorin. Maar ze denken misschien toch al vooral aan de koninginnenetappe van morgen naar de Mont Ventoux. Ook Lotte Kopecky is er nog bij in die kopgroep die nu wel wat in de afdaling uit elkaar aan het vallen is, maar het is een goede kans voor haar, want veel snelle vrouwen zitten als iets niet meer voorin. Zometeen is er nog één klim om het verschil te maken en dan gaan ze al heel snel aan de finish zijn in Tournon-sur-Rhône vandaag.
7: Dankjewel, Jonas.
12: En de Ivoriaanse voetballer Yann Diomandé speelt de komende 7 seizoenen voor Real Madrid. Diomandé is 19 en was een van de smaakmakers van het voorbije WK. Hij komt over van Leipzig en Real Madrid zou zo'n 130 miljoen euro voor hem betalen. Vanavond overal brede opklaringen. Morgen is het zonnig met soms stapelwolken in het centrum en het noorden tot

0: gestolen. In Nederland is dit jaar al 35 keer ingebroken in brandweerkazernes. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
2: Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.
3: Een hele goede middag. In de toeretappe van vandaag komt de laatste beklimming van de dag eraan. Daarnet hadden we een ruime kopgroep van zo'n 30 rensters. Met ook Lotte Kopecky erbij. Haar houden we zeker in de gaten. Maar Jonas Maas, er is intussen toch wat verbrokkeling, hoorde ik je zeggen in het nieuws.
4: Ja, verbrokkeling inderdaad in de afdaling. Omdat Célia Géry het voor een derde keer al heeft geprobeerd. En ze kent de wegen uiteraard goed, want ze is opgegroeid op 20 kilometer van de finishplaats vandaag. Geboren en getogen in Talencieux in de Ardèche. Dus vandaar dat ze zo gemotiveerd is om vandaag te proberen die etappe te winnen. Ze leek even solo weg te rijden, maar nu is er toch een interessant vijftal komen aansluiten. Naast Géry zijn nu ook Puk Pietersen erbij in de bolletjestrui. Cédrine Lieve-Kerbaol, degene die ik al een paar keer heb gezegd, geweldig goed daalt. Dus dit kan ze ook zeker en vast. Elisa Longoborghini ook, zesde in het klassement op net geen 3 minuten. Van koploopster en gele trui Marlène Reusser. Daar is ze ook bij Sarah Van Damme. De Canadese, snelle toch wel, goede nieuwe naam toch een beetje in het vrouwenwielrennen, Sarah Van Damme. Die staat 37e, dus geen bedreiging in het klassement. Maar in deze groep samen met Géry misschien wel de snelste. En ook Janne Lippert, zeker vast ook niet traag, die de voorbije dagen steeds beter is gaan rijden in deze Tour. Dus een interessante groep van de 6 rensters die nu wat aan het wegrijden is van de groep met de gele trui. Waar het nu blazen is op kop, die ja, tempo bepaalt. En dat zal er niet al te snel gaan uiteraard, want zij heeft met Elisa Longoborghini een ploeggenote voorin zitten. Ze hebben nu een achterstand, de groep met de gele trui, met daarbij ook nog Lotte Kopecky dus. Een achterstand van 13 seconden. Ze zijn met een 25-tal en er rijden er dus 6 voor op dit moment. Ja, dat is dus allemaal gebeurd in die lange afdaling. Ze zitten nu een beetje op een plateautje. Zometeen komt er nog een dalend stuk aan voor ze aan die laatste klim van de dag de Côte Bouquieu-le-Roi gaan beginnen. Maar dan zal het toch wel moneytime zijn stilaan, denk ik, voor bijvoorbeeld een Lotte Kopecky als ze nog naar dit zestal naartoe zou willen, als ze nog kans wil maken op de etappe-overwinning. Dus een interessante groep voorin met als best geplaatste renster Elisa Longoborghini met Van Damme, Lippert er ook uiteraard wat bij, Géry ook best wel snel en ja, Puk Pietersen zeker en vast ook niet traag, Kerbal, dat kunnen we wat moeilijker inschatten en ook Elisa Longoborghini die kan toch een beetje alles op een fiets. Dus een interessante groep die nu een voorsprong heeft van 22 seconden op de groep met de favorieten allemaal samen, Steffi.

0: van Absent Minded. Die vlucht van zes, of die groep van zes voorop, Jonas. Onder impuls van Celia Géry. Gaat die stand houden? Werken ze samen?
1: Ja, dat is een beetje de moeilijke factor, denk ik. Hè? Want het zijn allemaal goede namen die samen onderweg zijn. Elisa Longo-Borghini, Cedrine Kerbaol, Puk Pietersen in de bolletjestrui, Celia Géry, de Regionale d'Étape. Dus zeg maar, vandaar dat ze zo gebrand is om vandaag te proberen winnen. Sarah Van Dam, de Canadese van het Visma-team, en Liane Lippert van het Movistar-team. Ja, vooral Longo-Borghini en Kerbaol, allebei nog in de top 10 van het klassement. Al is dat wel al meteen op 3 minuten en een 3,5 minuut. Zij zijn toch wel een beetje de stoorzenders. Dan zie je toch wel dat Géry bijvoorbeeld de benen moet stilhouden, dat zij nu achterin zit in voorlaatste positie voor de Canadese Van Dam, en dat zij nu niet meer gaat meerijden uiteraard, want dan kan ze misschien wel haar kopvrouw Demi Vollering in de problemen brengen. Dus dat speelt dan, dat tactische elementje speelt dan wel in die kopgroep van zes, waardoor ze net een achterstand hadden, een voorsprong hadden liever van 22 seconden, en dat leek dan te gaan oplopen, want daarachter liep het ook niet meteen heel erg vlot, omdat Blazen zich op kop had gezet en ook eentje van FDG in tweede positie met dus pionnetjes voorin. Maar nu is dat ietsje teruggelopen, hoewel nu Kerbaol in een opnieuw dalend stuk zich op de kop heeft gezet, dan gaat het aan snelheden boven de 60 km per uur zo net. En is die voorsprong opnieuw een beetje gegroeid. Zo net was dat 19 seconden, nu 16 seconden. Dus het is allemaal nog niet gereden, gelopen. Het is zeker vast nog niet voorbij. We zagen ook Lotte Kopecky even naar de ploegleidersauto gaan. Toch even gaan horen wat ze er daarvan denken. Een ijszakje nog gaan halen om wat af te koelen. Om misschien toch eens even te horen, ja, hoe gaan we dit oplossen? Laten we ze rijden? Moeten we iets proberen? Of kijken we het even af en roken we ze wat uit, laten we ze wat krachten opsoeperen en wachten we inderdaad op dat klimmetje van de derde categorie dat er nog aankomt. Een klimmetje van dus net geen 4 kilometer, best wel lang ook nog, dat wel, maar dus niet al te stijl alleszins. Misschien kan er daar nog wel iets voor Kopecky. Zij zal natuurlijk geen bedreiging zijn voor de klassementsvrouwen als ze daar probeert weg te springen, alleen of met een paar rensters. Maar dus voorlopig niet de allerbeste situatie voor Lotte Kopecky, die dus stil aan de betere benen wel lijkt te vinden in deze Tour. Ze zei nog in het interview dat ze de inspanning van etappe 3 van afgelopen maandag wel nog voelde. Dat lijkt dan toch goed verwerkt te zijn vandaag. Dus misschien komt er nog wel samen. Nu weer 23 seconden de voorsprong. We kijken vooral uit naar de klim van zo meteen. Daar gaat nog wel wat gebeuren, denk ik, Steffi.
0: Ja, het zou mooi zijn inderdaad als Lotte Kopecky nog wat zou kunnen doen. Wie weet. Ook vandaag laten we in deze Sporza Tour de toerist even in ons los.
2: Route Touristique.
0: Met Geraldine van der Kammen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Steffi.
0: Hey, presentatrice, actrice, schrijfster, noem maar op. En je woont en werkt al jaren in Frankrijk. De ideale gids dus. Hè. De rensters komen straks aan in Tournon-sur-Rhône. Wat valt daar zoal te zien?
3: Wel, je vindt er een van de eerste hangbruggen van Europa, de Passerelle Marc Séguin. Dus dat is zeker de moeite. Maar een heel bijzonder monument kun je op een dertigtal minuten van Tournon-sur-Rhône bezoeken in Haute-Rive. Het is een paleis gebouwd door een postbode, Ferdinand Cheval was zijn naam. En die Ferdinand Cheval stoot in 1879 tijdens zijn dagelijkse ronde op een bijzondere steen. Hij steekt die in zijn zak en die vondst geeft hem een idee. Een paleis bouwen in zijn moestuin. En elke dag tijdens zijn ronde en daarna verzamelt hij stenen om aan zijn paleis te bouwen. En hij bouwt er 33 jaar lang aan, helemaal alleen, zonder enige opleiding. En dat is wel een zeer sprookjesachtig kasteel geworden. Het heet Le Palais Idéal du Facteur Cheval. En je kunt het ook bezoeken, moet je zeker doen.
0: Ja, straf. Wat een man, Ferdinand Cheval. Kan je daar in de buurt ook lekkere specialiteiten eten, Geraldine?
3: Ja, een specialiteit van Royan, een half uur van Tournon-sur-Rhône. De ravioles du Dauphiné, dat zijn kleine vierkante pastakussentjes gevuld met een mix van kaas en peterselie. Ze doen een beetje denken aan de Italiaanse ravioli, maar hier mag je zeker niet zeggen dat het Italiaanse raviolis zijn.
0: Oké, ga ik onthouden. Welke sterke vrouw wil je vandaag in de kijker zetten?
3: Wel, Anne-Sophie Pic van het beroemde restaurant Maison Pic. En Anne-Sophie Pic is een topchef die de Franse gastronomie wereldwijd op de kaart heeft gezet. Ze werd geboren in 1969 en groeide op in een familie met een rijke culinaire traditie. Want haar overgrootmoeder legde de basis. Haar grootvader behaalde zelfs 3 Michelinsterren. En ook haar vader bouwde de reputatie van het huis Pic verder. Maar toch droomde Anne-Sophie aanvankelijk niet van een carrière als chef. Ze studeerde economie en zag zichzelf eerder als styliste. Maar na haar studies keerde ze toch terug naar het familierestaurant om het vak van haar vader te leren. Maar die overleed plots en daardoor werd Anne-Sophie een beetje gedwongen om haar eigen weg te zoeken in een wereld die toen nog sterk door mannen werd gedomineerd. Maar ze gaf Maison Pique een nieuwe impuls en vandaag leidt Anne-Sophie Pique 7 restaurants en ze verzamelde maar liefst 11 Michelinsterren. En daarmee is ze de vrouwelijke chef met de meeste Michelinsterren ter wereld.
0: Anne-Sophie Pique, indrukwekkend, ja. Inderdaad. Geraldine, dankjewel alweer voor vandaag. En tot morgen, afspraak ja. Nog een keertje. Ja. Ietsje vroeger, zei ik alvast, voor de fans. Okay. Tot morgen, Geraldine.
3: Tot morgen, Edema.
0: We gaan eens naar de weg kijken. Op de binnenring van Gent, 3 kwartier trager tussen Gent-Zeehaven en Destelbergen. Door een ongeval kan je daar alleen over de pechstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 3 kwartier file rijden ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent, 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de A12 vanaf Wilrijk, 10 minuten. Op de E19 vanaf Edegem ook 10 minuten. En een kwartier op de E313 tussen Lummen en Beringen. Op de E314 van Genk naar Leuven is er in Lummen en in Tieltwingen een ongeval gebeurd. Er is 1 rijstrook versperd. Op de buitenring rond Brussel dan 20 minuten file golven tussen Wezenbeek en Wemmel. En op de E40 van Brussel naar Aken bij Luik ruim een half uur file rijden.
4: Radio 1.
2: Sportza Tour.

0: Als ik Neil Diamond hoor, dan moet ik altijd aan onze collega Karel Bertelen denken. Dat is een grote fan van Neil Diamond. Dus bij deze, Karel, speciaal voor jou. Voilà. Jonas, zijn de koploopsters in de Tour intussen voor de laatste keer van de dag weer aan het klimmen?
1: Ja, voor de laatste keer vandaag 6 hellingen die ze moesten overwinnen. Dus vandaag, of nu zo meteen, de laatste die ze mogen afvinken. Dat is de Côte de Bouquillot-Legouas. Ze zitten er allebei op. En dan bedoel ik dus de 6 koploopsters. En ook de groep met de gele trui met Marlen Royster. Daar nog een kleine 30 vrouwen sterk. Daar zit Kopecky er ook nog bij, nu ietsje verderop. Terwijl we zien dat het Niedermayer is die voor Nivea Doma het tempo daar bepaalt. Voorsprong is nog altijd ongeveer een halve minuut. Ze hebben er niet echt iets afgekregen in de eerste kilometer van die klim, van een goede 3 kilometer lang. Voorin is het vooral Elisa Longoborghini die het tempo bepaalt. Ja, zij als best geplaatst in het klassement. Uiteraard kijken ze naar haar. Ze mag geen samenwerking verwachten van Célia Géry, die dus vandaag heel graag zou winnen. Vlak bij haar geboorteplaats ongetwijfeld heel veel volk dat aan de finish zal staan. Speciaal voor haar. Daar wil ze heel graag als Frans kampioen uiteraard ook de handen de lucht insteken. Achteraan heeft Juliette Bertin het wat moeilijk. Zij wordt eruit gereden. Ja, er zijn er nog wel een paar die het wat lastiger krijgen. Nina Buisman van het Human Powered Health Team. Ook 2 van de Visma-ploeg. Niet Pauline Ferrand-Prévot, die zit er wel nog altijd bij, maar wel Marion Bunel en Femke de Vries. Ja, Femke de Vries, die was best geplaatst toch in het klassement. Ze gingen het geweer misschien wel van schouder veranderen, omdat Ferrand-Prévot toch 5 minuten achter stond. Gingen ze misschien wel voor een zo goed mogelijke notering gaan voor de Nederlandse Femke de Vries. Maar hier kraakt ze toch ook een beetje. Dus moet Bunel haar opwachten, terwijl het nu toch vandaag een beetje beter vergaat voor Pauline Ferrand-Prévot. Voorin dus zit helemaal in achterste positie Lianne Lippert met voor zich Van Dam. Van Dam moeten we eigenlijk zeggen, want een Canadees dus. Met de roots via de overgrootouders in Nederland. De bolletjestrui van Puk Pietersen, die is heel makkelijk te herkennen. De Franse kampioene Géry uiteraard ook. De roze trui van Kerbal. En dan de Italiaanse kampioenentrui van Elisa Longoborghini. Die toch gisteren en eergisteren in de tijdrit en in die lastige etappe gisteren niet geweldig deed. Maar vandaag de taaie klant die ze toch altijd wel is in zo'n grote ronde, toch probeert om nog iets te doen, om wat tijd terug te pakken en vandaag misschien wel zo meteen de etappe te winnen. Nog 18 kilometer en dan weten we het, nog 2 kilometer klimwerk. Het verschil met de groep met de favorieten, de andere favorieten, met daarbij ook nog altijd Lotte Kopecky, is nog altijd 30 seconden.
2: 1996.
3: Heel onbezorgde andere tijden.
2: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
4: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
2: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
3: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
5: Dat ik ook niet.
2: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
3: Er is een voor- en een na-Dutroux.
2: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.

0: Pillar van Talking Heads. Intussen de laatste paar honderd meters klimmen voor de kopgroep van zes in de Tour. Blijven ze gewoon bijeen of ja, raakt er nog eentje weg, Jonas?
1: Nee, ze blijven met z'n zessen samen en dan gaan ze nog 16 kilometer vooral in dalende lijn moeten afleggen met een voorsprong van nog altijd 30 seconden, 28 nu om precies te zijn. Ja, maken ze toch wel kans, denk ik, als ze blijven samenwerken, als niet te veel gaan linkerballen al meteen in die afdaling of in de vlakkere stukken richting de finish, dan maken de zes wel kans om samen te kunnen strijden voor de overwinning. De grootste motoren voorin zijn Pietersen, zijn Longo Borghini en zijn uiteraard Géry, want zij heeft achter haar wel een kopvrouw zitten. Van Dam, die doet ook wel haar deel van het werk. Dus interessante ontwikkelingen alleszins. Zij zijn nu helemaal boven, nu nog 16 kilometer vooral naar beneden. Ze hebben een voorsprong die vanaf altijd een kleine halve minuut op de groep met de favorieten, met Reusser, met Nivia Doma, met Vollering en Co. En nu toch eentje die het gaat proberen. Andere kant van de weg, even gekozen, Kerbal. Maar wegraken, dat lijkt niet echt te gaan lukken op deze manier. Longo Borghini springt naar het wiel. Ja, het is al begonnen. En als het dan stilvalt, dan kunnen ze erachter misschien nog wel terugkomen. Ze zijn dus nog niet helemaal weg op die manier. Zo net nog even een klein schrikmomentje voor Marlen Reusser. Want net voor haar reed Isabelle Holmgren in een wat dalender stukje net voor die beklimming begon. Ze nam de bocht heel erg ruim. Die jonge Canadese van de Lidl trekploeg kwam net nog uit op het asfalt. Maar Reusser die kon geen kant op en moest even zelfs de graskant opzoeken. Ja, winst en verlies in de Tour. Het kan ook in zo'n klein hoekje zitten. Stel je voor dat je daar tegen de grond kwakt en dat je daar die gele droom helemaal ziet uit elkaar spatten. Het is gelukkig niet gebeurd. Ze kon recht blijven. Ze zit er nog bij in die kopgroep. In die groep liever die achter die zes koplopers rijdt. Waar het nu ook wel een beetje lijkt stil te vallen in de groep met Reusser. Niemand die er echt aanstalten maakt om naar beneden te duiken om het tempo daar hoog te houden. Dus op deze manier maken ze misschien nog wel kans. Er komt er nog een spurt aan voor de bonificatieseconde. Dat is over een zestal kilometer. Maar ik denk dat de zes voorin toch vooral kijken naar de finish in Tournon-sur-Rhône zometeen.
0: Sporta Tour. Intussen is weerman Bram Verbrugge erbij komen zitten.
2: Dag
0: Bram. Goedemiddag. Als ik even naar buiten kijk hier, zie ik vooral veel wolken rond de VRT-toren.
2: Ja, klopt, maar die wolken die zijn wel aan het verdwijnen. Okay. Dus de opklaringen worden breder vanavond, met dan uiteindelijk temperaturen die toch wel vrij laag kunnen gaan. We hebben minima vannacht tussen 8 en 14 graden, dus best fris. Misschien wat nevel aan zee, maar op de meeste plaatsen blijft de zichtbaarheid goed. Morgen dan vergelijkbaar weer met vandaag, dus we krijgen zon en stapelwolken. Het wordt een tikkeltje warmer, 2 of 23 graden aan zee en 23 tot 25 graden in het binnenland, met wel wat minder wind dan vandaag. Dus dat is iets om naar uit te kijken, want vandaag liet hij zich toch wel goed voelen.
0: Ja.
2: Ook zaterdag wordt een rustige dag, een zonnige en een warme dag, met temperaturen tot 28 graden, lokaal misschien al 29 graden. En dan zondag opnieuw drukkend warm, 30 of 31 graden. Na de middag misschien een paar lokale buien, maar niet al te veel. En dan volgende week dan blijft het droog, blijft het zomers warm. En er zijn zelfs een paar uitschieters opnieuw boven de 30 graden. Woensdag en donderdag lijken toch wel twee zeer warme dagen te worden.
0: Oké, het is niet anders. Dankjewel, Bram.
2: Nee.
3: Kom in nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een Magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja, het kan anders.
6: Radio 1 Sportza Tour met Steffi Merlevede.

0: Calexico. Gaan ze het met z'n zessen onderling uitmaken vandaag in de Tour, Jonas? Of komen de achtervolgers toch nog dichterbij?
1: Twee achtervolgers komen wat dichterbij. Okay. Want er zijn er twee weggesprongen uit die groep met de favorieten, zeg maar. Met de gele Royster en co. Waar dus ook Kopecky er daar nog bij zat. Zij nu op drie kwart minuut van de kop van de wedstrijd. Het ging daar dus niet echt meer geweldig goed vooruit. Ik denk dat ze daar dachten van ja, we kijken vooral naar elkaar en denken aan morgen. Aan de koninginetappe naar de Ventoux, de klassements. Vrouwen, dus we gaan ons niet te veel bekommeren om wat er voor ons gebeurt. En ja, dat zag Kim Lecour. Die nogthans ook best wel goed staat in het klassement. En ja, uiteraard Rianne Marcus, wie anders. Zij is een hele sterke toer aan het rijden. Er opnieuw bij voor Little Trek, voorin in de wedstrijd. Zij dachten daar anders over. En zij gaan nu komen aansluiten. Ze hebben dat gaatje dat toch op een bepaald moment al 35 seconden bedroeg. Hebben ze helemaal zelf dichtgereden op een wat meer lopend stuk nu. Nu gaat het opnieuw wat meer omhoog. Dus Lecour zit erbij voorin samen met Rianne Marcus. We gaan dus naar twee leidsters extra. Dat is knap gedaan. Ze hebben dat gat al wel vrij snel dichtgereden. Dan denk ik dat er toch in de groep met Royster, Kopecky er daar ook bij en co, dat er toch wel een paar zich voor het hoofd gaan slaan als ze zien dat die inspanning, die ongetwijfeld wel wat zal hebben kracht gekost, maar dat het al wel toch wel vrij makkelijk is dichtgereden, dat gaatje naar die koploopsters. Dus twee extra kandidaten om in de gaten te houden die dus kans maken op de overwinning vandaag. Want zometeen duiken ze opnieuw naar beneden, naar Tournon-sur-Rhône. En dan denk ik dat met een achterstand van drie kwart minuut dat het moeilijk wordt voor het zestal voorin om ja, nog echt gegrepen te worden. Terwijl er nu al wel een beetje gepokerd wordt. Er is natuurlijk wel een heel snelle vrouw bijgekomen met Kim Lecour. Ik zei het al, Sarah Van Dam is ook wel snel samen met Celia Gerry. Misschien wel de twee snelste voorin. Lippert ook niet te onderschatten. Won al eens in etappe in de Tour, in de spurt voor Lotte Kopecky. Die toen we met een leegloper zat, dat is al een jaar of drie geleden. Intussen, maar Lecour, dat is op dit soort parcours misschien wel de allersnelste. Er gaat nu ook nog gespurt worden voor de bonificatieseconde. En dat gaat, ja, als ik het goed heb, het was van achter dat we te zien kregen. Dus wat moeilijker te zien. Dan denk ik dat Elisa Longo-Borghini dat spurtje net heeft kunnen winnen voor Kim Lecour, die natuurlijk wel ja, een zware inspanning zo net heeft gedaan. Dat zien we ook aan Rianne Marcus, die nu een metertje of 2-3 moet toelaten op de rest van die kopgroep. Ook de groep met Vollering, Nivia Doma, Vlotaert zich er ook nog bij. Holmgren, ik zei het al, alle klassementsvrouwen zitten dus nog wel samen. En Royster er natuurlijk ook nog bij. Die wijkt echt al een hele dag niet van de zijde van Demi Vollering. Ze beschouwt haar uiteraard als haar grootste concurrent. Ook morgen, daar zullen alle maskers helemaal afvallen op de flanken van de Ventoux. Maar vandaag willen ze toch ook wel heel dicht bij elkaar blijven. En dus geen seconde toelaten. En dat is ook niet gebeurd, want alle bonusseconden zijn nu weggegrist door de koplopers. Dus 32 seconden nu de voorsprong van de 8 voorin. Nog 8,4 kilometer. We gaan zo meteen kijken naar een steekspel tussen de 8 voorin. En als ze niet te veel pokeren, dan gaan ze de groep met de favorieten ook op een achterstand kunnen houden, denk ik, Steffi.
0: Ja, kan nog spannend worden. Tot zo, Jonas.

0: Jessie Ware. 152 kilometer file intussen op de binnenring van Gent is in Destelbergen de weg wel vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten vertragen wel nog tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 een kwartier tussen Lummen en Beringen en verder tot 10 minuten. Op de E314 van Genk naar Leuven 10 minuten tussen Zolder en Lummen. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. En 20 minuten extra tussen Bekkenvoort en Tieltwingen door een aanrijding op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 30 minuten file golven tussen Wezenbeek en Wemmel.
1: Sporten Tour.
0: En dan weer naar de Tour, hè, met 8 nu voorin, met Kim Lecour en Rianne Marcus. Die zijn aangesloten op weg naar de finish. Het gaat heel snel nu, zie ik in de afdaling, Jonas. Of kan er toch nog eentje wegraken? Dat is moeilijk dan, hè?
2: Ja, dat is moeilijk, maar eentje is er toch aan het proberen. Echt, zoals je dat dan zegt in een wielcliché, op kousenvoeten probeert ze nu weg te rijden. Het is Kim Lecour, die dus helemaal hersteld lijkt van die inspanning om aan te sluiten samen met Rianne Marcus bij het zestal voorin. Ze won uiteindelijk dan toch nog die spurt voor de bonificatieseconde. Heeft er daar 6 gepakt. De 4 waren dan voor Elisa Longo-Borghini. En nu is ze wat weggereden terwijl niemand het eigenlijk leek door te hebben. En nu heeft ze toch een voorsprong van 1 meter of 20. En ze keken dan ook even naar elkaar. Wie gaat dat hier dan oplossen? En dan wordt er uiteraard gewacht tot de vrouw die het beste geplaatst had in het klassement. Want we moeten nog altijd nog een klassementsvrouw. Al heeft ze wel wat tijd verloren. Maar dat kunnen we van Elisa Longo-Borghini ook wel zeggen. Dus moest de Italiaanse dan maar dat gat proberen dicht te rijden. Is dat ook aan het lukken? Ze lijkt wel een beetje dichterbij te komen. Het is nu bijna de laatste 3 kilometer die we gaan induiken. Het gaat lichtjes naar beneden. Dat is toch wel in het voordeel van Kim Lecour, de Mauritiaanse, die nu wel even achter zich kijkt. Maar ik vermoed, ik lijkt er toch wel op dat Longo-Borghini een beetje dichterbij aan het komen is. Het gat was zo net 1 meter of 20. Nu is het er nog 1 meter of 10, denk ik. Ze kijkt nog even en dan denk ik dat ze door heeft dat de Italiaanse, de hele taaie Italiaanse, intussen al ruim de 30 voorbij. Een geweldig mooie carrière al bij elkaar gereden. Ja, die kan echt de tand op elkaar bijten en blijven bijten tot ze dat gat helemaal heeft gedicht. Ja, dat heeft Lecour nu ook door. Ze drinkt nu ook nog even. De drinkbus gaat meteen weg. Een poging die geneutraliseerd is door Elisa Longo-Borghini. Alle drinkbussen gaan nu de kant in. Ze willen nog even de laatste restjes opdrinken en dan alle gewicht proberen van die fiets te halen. En dan nu een aanval van Cedrine Kerbal. Dat was ook te verwachten. Ik had dat misschien al ietsje vroeger verwacht, want nu op een iets vlakker deel. Het is een goede tijdrijster, een nog betere daalster. Dus we dachten, misschien gaat ze het daar wel proberen. Nee, ze heeft meteen door dat het niet kan. Geneutraliseerd door Lecour. Ja, het was ook misschien iets tegen telefoneren. Moest daar bijna in de graskant duiken om haar aanval in te zetten. En nu Rianne Marcus. Het spel zit op de wagen. Ene aanval na de andere. Nu Rianne Marcus, zoals het ook al deed in etappe 2. Waar ze bijna slaagde in haar opzet. Heel lang voor dat peloton uitreed. Heel lang ook het peloton kon afhouden. Pas in de laatste kilometer, in de laatste 500 meter zelfs, werd ze gegrepen. En dus is het opnieuw nu Elisa Longo-Borghini die dat gat moet proberen dicht te rijden. De groep met de favorieten waar dus Lotte Kopecky een beetje gevangen zit. Omdat ze niet die oversteek heeft kunnen maken. Of heeft gemaakt, de keuze gemaakt om ze niet te maken, de oversteek. Dat kan ook, uiteraard. Misschien de been ook al wel een beetje volgelopen. Nu op 20 seconden. Zij zijn dus ook niet ver. Het mag dus niet helemaal gaan stilvallen in de laatste 2 kilometer. Marcus, het is opnieuw Longo-Borghini die het gat gaat dichtrijden, denk ik. Ja, ze is er bijna bij. Nog 2-3 meter. Ja, ook Marcus heeft het nu begrepen. Haar oud-ploeggenote, want Elisa Longo-Borghini uiteraard een hele tijd bij Lidl Trek gereden. En Rianne Marcus zou heel graag die eerste etappe-overwinning voor haar pakken in de Tour. En de eerste etappe-overwinning ook uiteraard voor Lidl Trek. In de voorbije 4 edities, laten we deze er ook maar al even bij tellen, nog een enkele keer gelukt voor een grote ploeg als Lidl Trek om dat te bewerkstelligen. Het valt opnieuw wel wat stil. En dan kijkt Kerbal ook al even achter zich. Ze zal misschien al wel voelen dat er achter haar dat er wel gewerkt wordt. Door een ploeggenote trouwens. Door Kristen Faulkner. Die ook vandaag goed heeft overleefd. En het pelotonnetje met de favorieten op sleeptouw neemt. Opnieuw een versnelling nu van Marcus. Opnieuw Marcus van de kop af. Probeert zij nu weg te rijden. En nu is het Lecour die het gat moet proberen dicht te rijden. Nu zitten we al in de laatste kilometer intussen. Het gat is nu 20-tal meter. Ja, nu gaat ze doorzetten. Nu probeert Lecour dat gaatje te verkleinen. Dat lijkt ook wel wat te lukken. Ze komt op 1 meter of 10. Ja, Marcus kijkt nog even. Maar toch nog even in de beugels. Nee, ze lijkt het nu wel door te hebben dat ook deze poging niet zal leiden tot een etappe-overwinning. Op een andere manier. Lecour zit nu in het wiel. Opnieuw geneutraliseerd. De kansen stijgen nu op deze manier wel voor de snelste vrouwen. Die zich nog niet hebben getoond. Jerry heeft kunnen pokeren met Vollering en Co. die achter zich zat. En met Longo Borghini die er daarbij zat samen met Lecour. Dus zij misschien wel het minste energie verbruikt in de laatste 15 kilometer. Toen ze met 6 en nu dus met 8 onderweg waren. De sprint wordt nu ingezet. Het is Lecour die van de kop af het probeert. Lecour van de kop af en dan Jerry met naast zich Pietersen. Van Damme zit een beetje ver. Van Damme, die ook wel snel is, gaat het niet kunnen halen, denk ik. En dan zit Jerry ook een beetje gevangen. En dan gaat misschien wel van de kop af het gaan lukken. Jawel, net. Kim Lecour haalt het net voor de nog heel snel komen opzittende Kerbaol. Ja, de handen gingen al de lucht in. En op de streep was het, leek het nog even bijna toch dat Kerbaol haar wieler nog net ging kunnen voorgooien. Maar is net niet gelukt. En het is Lecour die dus deze etappe wint. Een sprint waar niet heel veel meer op zat bij sommigen. Maar wel heel straf gedaan van Kim Lecour. Want van kop af. En dan is het nog even kijken. Vlodarczyk die daar negende wordt. En dan op de tiende plaats om de top 10 helemaal vol te maken. Noemi Roeg. Ze ligt op de grond, Kim Lecour. Helemaal uitgeteld. Water wil ze. In de mond en op het lichaam. Want het is heel erg warm. Op de borst wil ze het, zegt ze. Terwijl ze nu toch een beetje kan lachen. Ze heeft er stilaan door dat ze naast al de pijn die ze heeft moeten verbijten, de verzuring die ze nu voelt, terwijl ze op het asfalt ligt, dat ze ook moet proberen te genieten van een geweldige exploot. In het slot dus dan toch nog als enige samen met Rianne Marcus de oversteek kunnen maken naar die kopgroep. Naar die sterke kopgroep die 30 seconden uitreed voor de groep met de favorieten. De oversteek kunnen maken. Nog 6 seconden gepakt in de bonificatie. Ook nog wat bonificatieseconden gepakt. En vooral dus een etappe-overwinning in de Tour kunnen boeken. We gaan nu nog eens even kijken naar die spurt. Ze begint dus van kop af aan, binnenkant bocht. Laatste bocht in de laatste 200 meter. En dan lijkt Pietersen er even naast te komen. Lukt dat net niet. En dan is het, ja, begint al te vieren. En nee, komt Kerbaol pas na de finish er helemaal naast. En dan was het duidelijk en snappen ook wel dat ze de handen de lucht ingooiden. Kim Lecour, de Mauritiaanse in die mooie kampioenentrui, haalt dus een hele mooie etappe-overwinning binnen voor de Belgische AG-ploeg. Ze had wat pech onderweg. Op die Col de la Louvesque was ze gevallen in aanloop naar die Col de la Louvesque en moest ze Benito en Gekir gebruiken om terug te geraken naar die groep van 30 rensters die daar was overgebleven. De kopgroep met daar alle grote namen bij waar zij normaal gezien ook zou bij horen. Maar dus daar toch even een schrikmomentje voor haar. Ze raakte er ook wel bij. Ze overleefde goed. Ze sprong naar de koplopers. En nu maakt ze het op een geweldig mooie manier af. Met toch nog een halve fietslengte voorsprong voor Kerbaol en voor Pietersen. En dan Van Damme die haar sprint er niet echt helemaal uitkwam. En dus de regionale d'étape. Célia Géry die daar dus ook niet haar sprint helemaal kon rijden. Zij ongetwijfeld teleurgesteld liever. Maar zal in de armen vallen van ongetwijfeld de familie en de vrienden die massaal zullen zijn gekomen uiteraard. Kim Lecour, heel erg blij met deze etappe-overwinning. En zij komt ook wel een beetje dichter in het klassement. Met het oog op morgen waar het niet zal gaan over seconden, maar over minuten denk ik, is het vandaag misschien maar een beetje het voorspel geweest. Een voorgerechtje. Morgen zal het andere koek zijn. De andere klassementsvrouwen vooral gekeken naar elkaar uiteraard, terwijl we hier nog eens de top 10 zien met inderdaad op 10 dus Roeweg met voor zich Vlodarczyk. De eerste twee van de groep met de favorieten op 28 seconden zijn zij binnengekomen. Kopecky is een beetje gevangen vandaag. Het was wel een kans voor haar, dat wel. Maar misschien ook niet op het einde nog de hele goede benen om die oversteek te proberen maken met Lecour en Rianne Marcus. Dat kan uiteraard ook wel zijn. De kampioenen van Mauritius, die dus vorig jaar bij verrassing in het geel belandde. Het waren heel mooie beelden toen ze hoorden dat ze in het geel stond. Pakt nu ook een heel mooie etappe-overwinning in deze Tour de France. En het klassement is misschien al een beetje moeilijker geworden voor haar. Die gele trui van vorig jaar, dat was mooi, maar dat ze het niet ging volhouden, dat dachten we al wel. Want in het hooggebergte had ze het echt wel lastig. Maar dit zal meer dan deugd doen, denk ik. Kim Lecour wint dus deze lastige etappe. Het voorgerechte, zeg maar, op de koninginnen-etappe van morgen.
0: Dankjewel, Jonas.
1: Sportza Tour.

0: Tuvalu samen met Stramaï de Fleur. Kim Le Coeur, dus ja, ze viel halfweg de etappe zo ongeveer. Was dat Justine Gekere hielp haar kopvrouw om terug te geraken. En kijk, ze wint de etappe-overwinning ook. Voor een Belgische ploeg natuurlijk, voor AG Insurance Soudal. En de ploegbaas was er vandaag, die zal er extra van genieten, neem ik aan. Jonas, neem er het klassement nog eens bij. Zijn daar nog opvallende verschuivingen?
1: Er zijn een paar kleine verschuivingen. Kim Le Coeur schuift uiteraard een beetje op. En ja, inderdaad, dat was ik nog vergeten te zeggen. Zo net haar tweede etappe-overwinning uiteraard in de Tour. Vorig jaar ook al eentje met finish in Guéret. Daar was ze sneller dan Voldering en Van der Breggen. Dus laten we maar zeggen, een gelijkaardig soort etappe die ze dan won in de spurt. Uiteindelijk, ze heeft echt wel nog heel wat punch in de benen na een lange, zware etappe. Maar dus het klassement, enkele verschuivingen. Royce er wel nog altijd op 1 voor Voldering. De voorsprong nog altijd 12 seconden. Nivea Doma op 1.17. Longo Borghini schuift twee plekjes omhoog, nu op 2,5 minuut. Niedermayer en Vlodarczyk vallen zo net uit die top 4 op 5 en 6. Holmgren nog altijd op 7. Kerbaol zat ook mee voorin. En dus zij nu op goed 3 minuten staat zij 8e in het klassement. En Kim Le Coeur Pinard dus nu 4 plekken gestegen. Staan nu in de top 10 voor Paula Blaas. En dan gaan we nu eens meeluisteren naar de winnares van vandaag. Kim Le Coeur.
2: The race was crazy. I had a mechanical on the downhill of the before the last climb, and yeah, I had to change bikes, and I was really far, but my team was amazing. They brought me back slowly but surely to the bunch, and I got back on top of the last climb, which was a really big effort. And then I just tried to stay patient, try to recover from this big effort, and yeah, Rihanna Marcus and I we bridged to the breakaway, and we got to the front, and yeah, they were not really cooperating, which is obvious, but I was happy to just still try. And yeah, I don't know what to say. I also got a gap in the last few kilometers, and Elisa closed me down, but then when Rihanna Marcus made an attack from the back, I knew it was going to happen, because that's the only way she can win a race like this. And I had to close the gap myself, and I was really, really dead. I was on the limit, and yeah, I can't believe I still had the legs to sprint. It was really hard. It was really this close before I could give up. But I will never give up after this big effort my team did.
3: You were really disappointing about not taking the yellow jersey. Is everything forgotten now?
2: Yeah, I think the team needed it, you know. I've been really struggling since the TT day, and I think this really makes our tour. Of course, we've got GC ambitions, but winning a stage in a Tour de France is very special. You know, people don't really remember top 10, top 5 riders in Tour, but they do remember stage winners.
3: Une question en français, Kim. Cette victoire, c'est la victoire de la résilience. Vous avez connu un coup dur ce lundi.
0: Kim Le Coeur, dus de winnares van vandaag. Het is bijna tijd voor het nieuws van 6 uur. Maar ik ga nog heel snel even vertalen. Ze had het best wel zwaar in deze tijd. In deze Tour liever, zo vertelt ze. Zeker sinds de tijdrit was het heel zwaar. Ze verloor daar al veel tijd. Maar die ritoverwinning maakt natuurlijk heel veel goed. Dit is wat mensen zich herinneren, zo zei je, als je een rit in de Tour wint. Het was een zotte race dag vandaag voor haar. Jonas vertelde het al, ze viel zo ongeveer halfweg. Moest van fiets ook verwisselen. Op de laatste klim kwam ze er dan weer bij. Dat was een ferme inspanning, zo vertelde ze, om er weer bij te geraken. Met de hulp van onder andere Justine Gekere toen. Maar het was geduldig blijven. Met Rihanna Marcus geraakte ze dan voorin. Er was niet echt samenwerking. Longo Borghini verhinderde nog even dat ik weggeraakte, zo zei ze. Ik moest zelf ook nog een gat dichten dan. Het was een heel spannende finale, inderdaad. En ongelooflijk dat ik daar nog de benen had, zo zei ze, Kim Le Coeur. Maar het is haar wel degelijk gelukt, zei de winnares van de dag. En ik maak meteen al een afspraak voor morgen, dan die day in de Tour, de rit naar de Mont Ventoux. Ook dan zijn we weer met Sporza Tour natuurlijk. En dadelijk na het nieuws hier op Radio 1, het kwartier.
4: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
5: Gebeurt hier. En het
4: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
5: Gebeurt hier. Maar ook het
6: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
5: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
7: Heeft het Amerikaanse leger nog genoeg raketten om oorlog te voeren? Waarom grijpt Bredene in aan het Naaktstrand? En waarom wil Japan een tweede hoofdstad? Dat hoor je na het nieuws in het kwartier.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is
9: zes uur een goede avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na Nederland zijn ook in ons land brandweerkazernes het doelwit van inbrekers. Voor het eerst wordt een Israëlische kolonist in Israël vervolgd voor de dood van een Palestijn. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen wint Kim Lecour de zesde rit. De afgelopen weken is er in zeker twee brandweerkazernes in Vlaanderen ingebroken. De voorbije nacht nog in Ranst, daarvoor ook al in Lommel. Telkens is zwaar materiaal gestolen. Bijvoorbeeld materiaal dat gebruikt wordt om auto's open te knippen. Sanne Drees van hulpverleningszone Noord-Limburg.
10: Hiervoor hebben ze een deur in de staalplaat geforceerd en zo hebben ze toegang tot de wagens gekregen. Ze hebben enkel dat materiaal gestolen, dus het lijkt er wel echt op dat het gaat om een bende die echt op zoek is naar dat soort materiaal. Dus dat hebben we zeker nog eens bevraagd bij het personeel om echt nog eens extra alert te zijn. Als ze verdachte zaken opmerken in en rond de kazernes, dat ze dat zeker melden. Dus we hebben echt wel een verhoogde staat van alertheid momenteel.
9: In Nederland waren er sinds begin dit jaar al 35 inbraken in brandweerkazernes. De 125 leden en leiding van de KLJ Balen uit de provincie Antwerpen zijn weer thuis. Ze hebben vervroegd hun kamp stopgezet in Plombières, vlakbij het Drielandenpunt, na een incident met een lokale bewoner die werd opgepakt. Uit goede bron vernemen we dat het te maken had met voyeurisme. Er loopt een onderzoek. De ouders waren wel snel gerustgesteld, zegt deze moeder.
11: We hebben deze nacht een mail gekregen van de leiding, waarin stond dat er dan een incident gebeurd was. Maar voor ons was vooral de belangrijkste mededeling dat de leden in orde waren, dat de leiding in orde was. Ja, de kinderen die gaan al 10 jaar met de KLJ mee, dus we kennen de leiding ondertussen wel heel goed. We hebben alle vertrouwen in de leiding en wij wachten gewoon verder af. Laat het onderzoek eerst maar zijn en dan gaan we gewoon de volgende dagen leuk inplannen met de kinderen.
9: In ons land zijn er elk jaar meer dan 9500 overlijdens die verband houden met een hoge BMI of Body Mass Index. Het getal dat zegt hoe gezond je lichaamsgewicht is in verhouding tot je lengte. Een hoge BMI is samen met roken de belangrijkste risicofactor voor vroegtijdig overlijden, zegt Brecht de Vleeschouwer van Cienzano.
12: Vandaag zijn we in staat om voor een heel pak risicofactoren in te schatten wat het relatieve belang is naar sterfte toe. En we zien daarbij dat obesitas samen met roken, met tabaksgebruik, de twee allerbelangrijkste determinanten voor sterfte zijn in België. Tabaksgebruik kent een heel sterke dalende trend over de tijd heen. Bij overweg en obesitas zien we jammer genoeg dat er geen dalende trend is, dus dat daar de cijfers eerder stabiel blijven.
9: Voor het eerst sinds de oorlog in Gaza heeft het Israëlische gerecht een Israëlische kolonist in beschuldiging gesteld. De man schoot een jaar geleden een bekende Palestijnse activist dood. Katrien van der Schoot.
13: Eind juli vorig jaar op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. De Israëlische kolonist Yinon Levy zwaait dreigend met een pistool naar Palestijnse activisten. Die komen betogen tegen een Israëlische bulldozer die hun huizen vernielt. Schiet dan, roept iemand. En dat gebeurt ook. Levy schiet de man dood die alles filmt. Auda Hatalin, bekend uit de bekroonde documentaire No Other Land over het geweld van de kolonisten. Yinon Levy is zelf een beruchte oproerkraaier. Hij liep al sancties op van een aantal westerse landen en de VS. Nu moet hij ook voor een Israëlische rechter verschijnen. Wel alleen voor doodslag, niet voor moord. Sinds de start van de Gaza-oorlog hebben militairen en kolonisten al 1100 Palestijnen gedood op de westelijke Jordaan-oever.
9: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken nodigt zijn collega's uit Oost-Europese landen en de Baltische Staten uit voor overleg rond de drone-dreiging. De aanleiding is de vondst van een drone met explosieven op de Duitse luchthaven van Leipzig naast een Oekraïns vliegtuig dat volgens Duitse media geladen was met munitie. Het ontstekingsmechanisme zat niet of niet meer vast aan de springlading, maar Bert de Vroei, als die drone wel ontploft zou zijn, dan had dat wel grote gevolgen gehad.
14: Ja, als het klopt dat een van de Oekraïnse vliegtuigen met munitie was geladen, dan had een ontploffing van de drone vlakbij dat vliegtuig zware gevolgen kunnen hebben, waarbij ook Duitse slachtoffers hadden kunnen vallen. En dan zou de grens tussen hybride sabotageacties en een echte drone-aanval, een bombardement in feite op Duits grondgebied nog wel, toch overschreden zijn. Dan denk ik dat dat voor de NAVO een groot crisismoment was geworden en een test van de reactie van de NAVO. Tenminste, voor zover de verantwoordelijkheid voor die aanval ook duidelijk zou kunnen worden toegewezen.
9: Dankjewel, Bert. Sport Kim LeCour heeft de zesde rit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. De Mauritiaanse van AG Assurance Soudal won de sprint van een kleine groep met grote namen. Jonas Maas.
1: Een knappe overwinning was het van Kim LeCour en ook succes dus voor de Belgische AG-ploeg. Al zag het er halfweg de etappe wel niet goed uit voor de Afrikaanse, want ze had een probleem met de fiets in aanloop naar de langste klim in de Ardèche vandaag. LeCour kon toch nog voorin aansluiten met hulp van onder andere ploeggenote Justine Gekiere. Een groep van zo'n 30 rensters reed voorop, met daarbij de gele Royster en haar belangrijkste concurrent in het klassement Vollering en Nivia Doma. Ook Lotte Kopecky overleefde goed. Maar toen de Franse kampioene Géry wegreed in de afdaling en er nog enkele rensters aansloten, was Kopecky er niet bij. En zo werd het een sprint met uiteindelijk 8 rensters, waarin LeCour van op de kop het haalde voor de Française Kerbaul en de Nederlandse Pietersen. Tussen de belangrijkste klassementsvrouwen waren er geen verschillen vandaag. Morgen klimmen ze naar de top van de Mont Ventoux.
9: Dankjewel, Jonas. Het weer vanavond, overal brede opklaringen. Morgen zonnig met soms stapelwolken in het centrum en het noorden tot 25 graden. In het weekend klimmen de maxima weer naar 30 graden. Zondag namiddag is er wel lokaal kans op een bui. Ook begin volgende week is het zonnig en warm.
1: Mont Ventoux.
9: Dankjewel, Jonas. Het weer vanavond, overal brede opklaringen. Morgen zonnig met soms stapelwolken in het centrum en het noorden tot 25 graden. In het weekend klimmen de maxima weer naar 30 graden. Zondag namiddag is er wel lokaal

0: Brussel gaat het een kwartier trager op de E40 tussen Aalter en Nevelen. Door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E314 van Genk naar Leuven gaat het 10 minuten trager tussen Zolderen en Lummen. Er is wel geen hinder meer. 10 minuten trager ook tussen Bekkenvoort en Tielt-Wingen. Daar is de weg ook vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je er een half uur bij rekenen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Daar staat een defect voertuig en daardoor is de weg volledig versperd. Naar Antwerpen verder nergens meer dan 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel moet je er 25 minuten bij rekenen. In Waterloo door een ongeval. De weg is er grotendeels versperd. En 20 minuten file golven ook tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En dan nog naar Kortrijk op de E17 staat er ook een kwartier file tussen Genbrugge en de Werken in Zwijnaarden.
1: Er is ruzie tussen Trump en Pete Hegseth.
0: Waarover?
1: Over de wapenvoorraden van het Amerikaanse leger.
2: There are growing concerns. The US military is running low on missiles.
3: But we have a lot. I'd like to have more, to be honest.
1: Hebben de Amerikanen nog genoeg munitie?
4: Wij hebben niets tegen naturisme, want dat is op het naakt land.
5: Ah ja. poepen in de tuinen?
6: Dat is een beetje vuil, hè?
4: Nu moeten wij stop zeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen.
1: Waarom duiken sommige mensen de duinen in voor seks?
7: Japan zoekt een tweede hoofdstad.
1: Een reservehoofdstad.
7: Een reservehoofdstad, ja. Zo is het.
8: We moeten bepaalde delen van de economie en van de overheid dus gaan verhuizen.
1: En hoezo heeft Japan een backup hoofdstad nodig? Ik zoek het uit het komende kwartier. Mijn naam is Jasper Verhulst. Welkom. Hoeveel raketten heeft een supermacht eigenlijk op voorraad? Blijkbaar is dat plots een bijzonder gevoelige vraag in het Witte Huis.
9: Breaking news. The United States, per Reuters, is now running out of virtually all long-range precision missiles.
1: Amerika heeft een munitieprobleem. De voorraad raketten is in snel tempo aan het slinken, zeggen Amerikaanse media.
10: Two sources tell CBS News the US has used nearly all of its stockpile of long-range precision missiles.
1: Of die voorraden echt bijna leeg zijn, dat weet Patrick Bolder.
11: Ja, de Amerikaanse wapens zijn in grote mate verschoten in de oorlogen die Amerika tegen Iran heeft gevoerd vorig jaar. En natuurlijk vanaf 28 februari dit jaar.
1: Patrick is defensiespecialist aan het Haag Centrum voor Strategische Studies.
11: Het blijkt dat enorme aantallen bijvoorbeeld aan kostbare Patriot-raketten zijn ingezet om redelijk goedkope drones neer te halen. Dat er ongeveer zo'n 1000 Tomahawk Land Attack Missiles, dat zijn kruisraketten, die kunnen vanaf schepen, vanaf onder zeeërs, vanaf vliegtuigen, vanaf de grond worden afgevuurd. Kunnen tot zo'n 1000 kilometer ver weg komen, met grote precisies doelen raken. Ja, ook daarvan zijn er meer dan 1000 afgeschoten. Wat betekent dat er uit een inventaris van 2000, ja, nog maar 2/3 over is.
1: En aan die oorlog zelf komt voorlopig maar geen einde.
12: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er vandaag opnieuw onderhandeld wordt met Iran over een staakt het vuren. Maar het is niet de eerste keer dat Trump zegt dat er opnieuw overleg komt tussen de VS en Iran, terwijl dat helemaal niet zo is.
11: Amerika wil toch de grote macht in de wereld zijn. Dat betekent dat je slagkracht moet hebben, want vanuit die slagkracht gaat afschrikking uit. En dat is natuurlijk wel het probleem van Amerika. Dan zie je ook dat Iran daar een beetje mee speelt. Houdt Amerika aan het lijntje met al die onderhandelingen. Omdat ze weten dat, ja, Amerika misschien toch wel huiverig is om een grote aanval op Iran uit te voeren. Omdat ze dan nog lagere wapenvoorraden zullen gaan krijgen. Ja, uiteindelijk kijkt natuurlijk ook China naar de wapenvoorraden die Amerika nog heeft. Kijkt Rusland daarnaar. En ook Noord-Korea. We weten dat Noord-Korea net weer ballistische raketten aan Rusland heeft geleverd, inclusief de bemanningen. Gaan daar dus van leren. En het feit dat Amerika dus weinig wapens heeft, zijn voor alle andere, ja, concurrenten op het wereldtoneel om de macht. En dat zijn China en ook een beetje Noord-Korea, Rusland natuurlijk zeker. Die kunnen daar gebruik van maken.
1: En dat Amerikaanse wapenprobleem, dat heeft ook gevolgen voor Oekraïne.
13: En of course I shared what we need, our needs. I shared it with the president.
1: En voor het militaire bondgenootschap, de NAVO.
11: En niet alleen Amerika wordt daarmee kwetsbaar, eigenlijk ook de landen waarmee Amerika veiligheids overeenkomsten heeft afgesloten. Zoals ook in het kader van het NAVO-bondgenootschap, waar Amerika ja, eigenlijk de grote partij is die de afschrikking levert. Maar wat is die afschrikking nog waard als Amerika weinig zware wapens heeft om op grote afstand toe te slaan?
1: Nochtans zegt de minister van Oorlog, Piet Hegseth, al maanden dat er niks

0: niks aan de hand is.
1: We've got no shortage of munitions. Our stockpiles of defensive and offensive weapons allow us to sustain this campaign as long as we need to.
0: En ook president Trump ontkent dat er problemen zijn.
2: We have a lot of ammunition. Different types. I mean, more than we could ever use.
0: Maar toch zou Trump woedend geworden zijn op Hegseth.
3: Trump luistert ook slecht blijkbaar naar zijn adviseurs. Hegseth luistert ook slecht naar zijn adviseurs, dat weten we inmiddels wel. En is het dan voorliegen of is het... Kijk, de Amerikanen verkopen het altijd als... en zo heeft Hegseth dat overkocht van... Ja, we kunnen dat makkelijk en de Amerikaanse macht is enorm groot. Maar uiteindelijk wordt hij wel teruggefloten door zijn hoogste militaire adviseurs en de ambtenaren daar. Dus ja, Hegseth heeft Trump voorgelogen, maar Trump wilde zich ook graag laten voorliegen, heb ik de indruk.
0: En snel nieuwe raketten en munitie produceren, niet evident.
3: Dat is eigenlijk het grote probleem voor Amerika. Je kan niet heel snel je industriële capaciteit gaan vergroten. Het is geen koekjesfabriek, zeg ik wel eens. Je kan niet de knop hoger zetten, meer meel erin. Dus dat gaat echt jaren overheen, wil je die capaciteit vergroten. Ja, iedereen zoekt nu naar oplossingen daarvoor. En die is op korte termijn niet te bereiken.
0: En van Washington gaan we naar Bredene. Want ook daar loopt de spanning op, maar dan op een heel andere manier, aan het naaktstrand.
4: Wij komen hier op dat strand liggen gewoon om te genieten van de natuur. Maar wat in de duinen gebeurt, dat is eigenlijk niet goed.
5: Gluurders, ga ik maar zeggen, ja. Die dan in de duinen achter u komen staan.
4: Dan zie je toch wel vooral mannen rondlopen daar boven in de duinen.
5: Dat is een beetje vuil, hè. Er scheelt iets aan de mannen, hè.
0: In de duinen achter het naaktstrand heeft de politie de afgelopen maanden 50 mensen betrapt die er gluren of seks hebben. De burgemeester gaat nu ingrijpen.
6: De bedoeling is dat wij volgend jaar daar een volledige omheining zullen laten plaatsen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
7: Ik zou niet graag die politieagent zijn. Misschien wel. Ja.
8: Het gaat niet alleen over een naaktstrand dat daar is, dat seksualiteit aantrekkelijker gaat maken, maar wel die combinatie van ja, het blijft verboden, er is natuur, er is een klein beetje beschutting door die duinen.
0: Ik vroeg mij af, waarom zoeken sommige mensen net zo'n plek in de duinen, in het zand, toch niet handig om seks te hebben? Wel, dat kan seksuologe Chloé de Bie uitleggen.
8: Ik denk dat het enerzijds, hè, wat prikkelt er, is enerzijds het verboden vruchteneffect. Hè. Gedrag dat niet mag, dat wat risicovol is, dan zien we dat de adrenaline gaat stijgen. En adrenaline wordt ook vaak wel heel makkelijk omgezet tot een soort seksuele opwinding. Hè. Dus we gaan die seksuele opwinding makkelijker gaan voelen. Anderzijds weten we dat natuurlijke omgeving, de natuur, voor heel veel mensen rust en een vrijheid genereert. En mensen het heel fijn vinden om seksualiteit en een vrijheid te ervaren. Hè. Ik denk op zich dat er geen verschil is tussen stranden en parken. Het is eerlijk gezegd vanuit seksuologisch standpunt zelf allebei even ongemakkelijk omwille van beestjes, zand, aarde. Maar het gaat vooral over, het is natuurgebied, het is een gevoel van vrijheid. En natuurlijk een naaktstrand in de buurt zorgt ervoor dat naaktheid al iets meer geaccepteerd wordt in de buurt.
9: Ik vind dat in feite storend voor de mensen die hier alleen naturist zijn en naar het strand komen. Dat is de bedoeling niet van naturisme.
8: Naturisme en seks hebben eigenlijk niet echt iets met elkaar te maken. In de wetenschap vinden we daar niet echt een duidelijke link. We zien eerder naturisme als een levensstijl van... We zien ook trouwens dat dat heel positieve effecten heeft. Beter lichaamsbeeld en noem maar op. Maar het staat eigenlijk los van seksualiteit. Hè. Natuurlijk, mensen die niet van natuur naturist zijn, die gaan naaktheid wel heel snel linken aan seksualiteit. Dus ik heb ook het gevoel dat het niet de mensen zijn die naturist zijn of daar naar het naaktstrand gaan. Dat zien we ook in de PV's of in de getuigenissen. Het gaat bijna nooit over mensen die effectief daar zijn vanuit het naturistenstandpunt, maar eerder mensen die gebruik maken van die situatie om hun seksualiteit te uiten. Openbaar seks hebben in België, voor alle duidelijkheid, is gewoon strafbaar. Dus zodra dat je seksuele handeling gaat stellen in het openbaar, dat heeft vooral te maken met iedereen kan jou toevallig zien en die hebben niet toestemming gegeven, dus is verboden. We moeten uiteraard de mensen straffen die zich niet gedragen naar de norm, maar je hoeft daarom niet te ver te gaan en het hele strand af te sluiten bijvoorbeeld.
0: Ik zag ook een opvallende reactie op de Instagram-pagina van VRT Nieuws. Iemand vindt het jammer dat er opnieuw een plek verdwijnt waar vooral mannen elkaar kunnen ontmoeten, intimiteit kunnen beleven en zichzelf kunnen zijn.
8: Ja, cruisen of vluchtig seksuele contacten in buitenlucht. Ja, daar kan je ruimtes voor creëren voor mensen om dat te doen. Hè. Maar anderzijds, ja, opnieuw komt daar veel bij kijken. Hè. We hebben nu al de parenclubs en de andere soorten plaatsen, privéclubs, waar mensen in vrijheid seksualiteit kunnen beleven. Om dat nu in het openbaar te gaan doen, ja, dan moet je natuurlijk wel opletten. Ik vermoed niet dat dat gaat werken, omdat je eigenlijk de spanningseffect wegneemt. Van mensen die het net spannend vinden om in openbaar eigenlijk niet betrapt te worden, maar het idee te hebben dat men zou kunnen betrapt worden.
0: En wie zich toch niet kan inhouden, in Amsterdam is er blijkbaar wel zo'n natuurgebied waar seks gewoon mag.
10: Soms dan ga ik gewoon in de zon liggen, een boekje lezen in mijn naki. En andere keren dan ga ik de bosjes in.
8: Ja, en dat is prima. Ik heb geen idee hoe dat ze daar controle op uitvoeren. En hoe dat controle in de zin van dat het allemaal oké is voor iedereen. En dat daar niet iemand per ongeluk langskomt die zich daar niet bewust van is. Dus op zich, ja, het kan. Maar ik ben er zeker van dat je daar ook evenzeer problemen gaat ervaren. En voor de rest leven en laat leven, zou ik zo zeggen.
0: En voor mijn laatste onderwerp reis ik verder naar de woonplek van...
11: Anoma van der Veren, ik ben correspondent in Tokio, Japan. Nog wel de hoofdstad. Waar ze nu mee bezig zijn is een reservehoofdstad.
0: Ja, dat vond ik wel opvallend. Het Japanse parlement heeft een wet goedgekeurd die het mogelijk maakt om een reservehoofdstad te kiezen. Dus naast Tokio. Alsof Antwerpen of pakweg Torhout plots de backup zou worden van Brussel.
11: Ja, er is dus één heel groot probleem in Japan op dit moment. En dat is overconcentratie. Zo'n beetje alles wat van belang lijkt te zijn, dat zit in Tokio op dit moment. Denk aan het parlement, centrale banken, hoogste rechtbanken. Grote bedrijven, zoals de keizer die woont hier. En ze hebben dus nu een nieuwe wet ingevoerd. Die er moet zorgen voor dat bepaalde functies van de overheid bijvoorbeeld ook naar een andere plek toe kunnen gaan. En dat ze daar dus kunnen beginnen met bijvoorbeeld overheidsdiensten verplaatsen, digitale systemen klaarzetten, extra infrastructuur aanleggen en al dat soort dingen om te zorgen dat als er bijvoorbeeld een hele grote ramp is in Tokio, dat ze niet ergens anders bij nul moeten beginnen.
0: Want de schrik voor zo'n ramp, die zit er bij de Japanners echt in.
11: Zeker, ze waarschuwen dat om de 80 tot 100 jaar die megabeving komt. Mega-aardbeving. En dan zijn ze al aan het voorbereiden op. In 2011 hadden we natuurlijk die enorme beving in het noorden.
12: Een heel goedemorgen. Wij komen uitzonderlijk vroeg bij u omdat het noordoosten van Japan getroffen is door een zware aardbeving.
13: Vrij snel gaat het tsunami-alarm af. Een teken dat dit een heel zware aardbeving is.
14: Door de aardschok zijn er problemen in de kerncentrale van Fukushima, een van de grootste ter wereld.
15: Een kilo inai.
11: En dat was natuurlijk een verschrikkelijke ramp, maar stel je voor dat dat gebeurt in een gebied zoals Kanto, waar Tokio in ligt. Nou, hier wonen 38 miljoen mensen. Maar denk ook bijvoorbeeld aan in Tokio heb je Mount Fuji. Stel je voor dat die uitbarst, nou dan is Tokio ook niet meer zo handig als plek. En dan heb je in Japan natuurlijk ook nog orkanen, extreme hitte, overstromingen. En vandaar dus ook het idee, we moeten bepaalde delen van de economie en van de overheid dus gaan verhuizen. Want dat is gewoon veiliger. Risicospreiding, hè? Het idee van een tweede hoofdstad is misschien wel bijzonder dat ze het ook zo formuleren. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Nederland, je hebt de hoofdstad Amsterdam en je hebt de regering in Den Haag. In Zuid-Afrika heb je de overheid, die zit in drie verschillende steden. En ook in Indonesië, waar Jakarta uit zijn voegen aan het groeien is, de grootste stad van de wereld is geworden. En waar klimaatproblemen zich maar blijven opstapelen, zijn ze bezig met een nieuwe hoofdstad bouwen. Maar ja, het idee van het spreiden van het risico is dus niet per se een nieuw idee.
0: En heel wat steden hebben daar wel zin in om die reservehoofdstad van Japan te worden. En ik vroeg aan Anoma, wat als jij mocht kiezen?
11: Mijn favoriet, Sapporo in het noorden, Hokkaido, zou mijn topfavoriet zijn. Het ligt relatief veilig. Dat betekent dus dat er wat minder rampen zijn, wat minder aardbevingen zijn. Het is alleen wel heel erg koud. Dus als je van het weer houdt, dan zou ik misschien mezelf wat eerder zien in Fukuoka. Want dan kan je lekker binnen 2 uurtjes op een bootje in Korea zijn en zo. Dus economisch gezien zit je ook overal. Dan heb je nog andere grote steden, Hiroshima, Nagoya, bekend van autofabrieken en zo. Dus daar is al een industrie. Maar ja, de koploper op dit moment is toch wel Osaka. Die hebben politiek gezien het meeste macht. En uiteindelijk zijn zij ook degene die het balletje hebben opgegooid van het hele plan om een tweede hoofdstad te creëren. De grootste politieke partij in Osaka is de Japanse Innovatiepartij. En die lopen al veel langer te hameren op het feit dat alles steeds meer aan het concentreren is in Tokio. En zij willen natuurlijk ook economisch gezien en politiek gezien wat meer terughalen naar Osaka. Het is ook wel enigszins logisch, want economisch gezien is Osaka de tweede stad van Japan. Het heeft een enorm vliegveld, het heeft een uitgebreide infrastructuur, veel bedrijven, universiteiten. Maar moet je wel bij zeggen dat Osaka geen logische kandidaat is als Tokio geraakt wordt door die grote verwachte mega-aardbeving. Osaka zit op dezelfde breuklijn, dus als je aan de letter van de wet wil houden, zou Osaka misschien niet de optimale keuze zijn.
0: Het wordt dus nog een lange strijd in Japan, maar voorlopig moet je nog maar één hoofdstad onthouden voor je volgende quiz. En dat is natuurlijk Tokio. Tot morgen.
15: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
16: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
15: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
17: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van de nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be. Radio 1.
18: Sportza.
17: Met Jonathan met de Penningen.
19: Een hele goede avond. Brengen Anderlecht en A-Agent zichzelf een ronde verder richting Europese League Phases. Allebei spelen ze vanavond hun wedstrijd van de derde voorronde in respectievelijk de Europa League en de Conference League. Eerst heb ik Soundgarden en Black Hole Sun.

Black Hole Sun was dat van Soundgarden. Welkom bij ons, welkom bij Sporza op donderdagavond. Dat betekent zoals zo vaak en hopelijk nog lang dit seizoen Europees voetbal. En wel in de Europa League en Conference League. Daar staan Anderlecht en Agent voorlopig nog niet in. Wel te verstaan, wel in de voorrondes. Anderlecht speelt zijn derde voorronde richting de competitiefase van de Europa League. Straks tegen het Griekse PAOK Thessaloniki. Die wedstrijd start straks om 19:15 in Griekenland. Daar is Tom Boudewijl voor ons vanavond. En iets vroeger start Agent straks aan zijn derde voorronde in de Conference League. De Buffalo's komen het Zweedse IFK Göteborg tegen. Die wedstrijd start straks iets vroeger, al om 19:00. En volg je ook helemaal bij ons.

0: Nathaniel Radcliffe en The Night Sweats. Kim LeCour won daarnet de zesde etappe in de Tour de France. Van ze haalde het in een sprint van een vluchtersgroepje dat maar net uit de greep van het peloton kon blijven. De kampioene van Mauritius kreeg gisteren nog een tik in het klassement. En ondanks dat ze veel last had van haar regels, heeft ze dus toch ritwins binnen in de Tour vandaag. Dus LeCour heb je daarnet nog kunnen horen. We gaan luisteren naar twee van haar ploeggenoten die zich vandaag opgeofferd hebben voor hun kopvrouw. Lore de Schepper en Justine Gekiere bij onze Jan de Bruin.
1: Lore de Schepper, is binnen voor jullie ploeg. Kim LeCour heeft de zege binnengehaald. Na toch enkele moeilijke dagen. En ik zag jou ook heel enthousiast over de finish komen.
2: Ja, ik wist het eigenlijk pas de laatste 50 meter. Een meisje van de UAE kwam naar mij en zei, jullie zijn gewonnen. Hè? En ik dacht van, oh, hè? Huh? Want ik hoorde niks meer in de radio omdat dat te ver weg was. Dus ja, een leuke aankomst zo.
1: Want ze had onderweg mechanische problemen. Heb jij je laten uitzakken op een bepaald moment om haar te gaan zoeken?
2: Ik weet eigenlijk niet wat er gebeurde. Ik weet dat ik een inspanning heb gedaan om haar van voor te brengen in de afdaling. Dat is ook gelukt. Ik denk dat we als eerste opgezet zijn gedraaid. En dan was ze ook mee van voor. En dan opeens was ze weg en hoorde ik dat er iets moest gebeuren aan de auto. Ik weet niet waar eigenlijk. Maar wat was er gebeurd met Kim? Maar, ja, maakt niet uit. Ze was er gelost en dan bleef ik wel eerst nog in de eerste groep. En dan hebben Maria en Justine eerst het eerste deel geholpen om haar terug te brengen. En dan kreeg ik de melding om te wachten. Dus dan ben ik op de klim gewacht en heb ik nog het laatste deel tot aan de top proberen dicht te maken. En zij heeft denk ik de laatste 50 meter zelf moeten doen. Dus ja, ik ben super blij dat ik met die inspanning toch haar naar de eerste groep heb gebracht. En dan, dat ze dan afmaakt, dat is echt fenomenaal.
1: Jullie behielden het vertrouwen in Kenneth. Oh, zij is in topvorm.
3: Nee, echt? Oh, fuck! No way. Oh my god! Oh my god.
1: Justine, eerste reactie.
3: Oh, amai. Ja, fuck. Super, echt. Ik heb die afdaling echt op de limiet gepakt voor Kim terug te brengen. En dan op die klim echt, totdat ik echt aan het roepen was van het melkje die uit mijn been kwam. En ik was blij dat hij dan daar was, dat hij het laatste stuk kon doen. Oh, fuck. Echt super.
1: Ze was echt sterk. Hè. Vandaag, als je ziet, ze moet dan terugkomen. En ze gaat dan uiteindelijk op zoek naar die kopgroep. En ze maakt het hier dan nog af in de sprint.
3: Ja, ik heb niets gehoord of gezien. Dus
2: wat ik hoorde was dat er een groep voorop was. En dat Kim daar niet bij zat. Dus ik dacht, ah ja, de winst is weg. Maar dan kom ik hier toe, hoor ik dat ze wint. Dus, ja.
3: Yes!
1: Wat betekent dit voor jullie ploeg? Want dat is belangrijk, hè, ritzegen.
3: Ja, superbelangrijk. Alleen met dat klassement al wat moeilijk was, omdat er toch een paar echt wel bovenuit steken, was het echt wel, we moesten echt die etappe winst hebben en we wisten dat vandaag wel een goede kans was. En dan op het moment dat Kim daar probleem had met haar fiets, was het even paniek in de afdaling, kon ze niet meer trappen. Dus dan heb ik gewacht en ja, het is gewoon leuk dat dan al die moeite heeft geloond om haar terug te brengen en ja, super.
1: Op een dag dat de grote baas hier is.
3: Voilà. Je zorgt toch voor extra druk blijkbaar bij Kim dan.
4: Radio 1. Sportza.

0: song could ever say. Olivia Rodrigo en Stupid Song. Op de Antwerpse ring richting Gent gaat het 20 minuten trager tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. De weg is wel vrijgemaakt. Richting Nederland 15 minuten trager tussen Linkeroeveren en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel moet je er 1 uur bij rekenen. Tussen Eigenbrakel en Waterloo, door een ongeval, is de weg er grotendeels versperd. Naar Brussel gaat het ook 15 minuten trager nog op de E40 tussen Aalteren en Nevelen. Daar is wel geen einde meer.
1: Sportza.
0: We hebben het al heel vaak gehad over de FIFA ondertussen. Gianni Infantino, FIFA-voorzitter, heeft zijn controversiële plan om aandelen van de FIFA te verkopen ondertussen ingetrokken. De UEFA had bij de aankondiging van dat plan aangekondigd om het WK te boycotten. Dat is ondertussen ook al even geleden. Mede daardoor heeft de FIFA dus zijn plannen gecanceld. Maar vandaag heeft de UEFA in een nieuw statement gemeld dat het helemaal niet van plan is om zijn boycott nu in te trekken. Die boycott blijft dus staan. Ondanks excuses van de FIFA zijn die plooien niet glad gestreken, omdat de voorwaarden van de UEFA dubbel waren, klinkt het. Ja, dat plan moest volledig ingetrokken worden, maar de Europese organisatie wil ook de garantie dat zo'n voorstel nooit meer op tafel kan komen. Lees, het wil dat die FIFA-voorzitter vertrekt. En ook FIFPro heeft zich aan die zijde gezet. FIFPro is de vakbond van de profvoetballers, vertegenwoordigt meer dan 70.000 voetballers wereldwijd. En ook zij eisen verandering door het machtsmisbruik van Gianni Infantino.

0: Jason Ross, I'm yours. Ritwinst voor Kim Lecour vandaag in de Tour van. Zij won de sprint in een groepje op de vlucht. En een peloton met een sprint in de Lotto Kopecky kwam te laat. Kopecky valt net buiten de top 10. Zo wordt 11e en blijft in deze Tour wachten op een ritoverwinning. Jan de Bruin haalde haar erbij.
1: Lotto Kopecky, was je erg teleurgesteld aan de aankomst? Omdat er ja, toch vandaag wel in zat, denk ik.
2: Ik had niet verwacht dat ik... zo lang mee kon eigenlijk. Ik baalde gewoon van het moment dat ze wegreden. In de afdaling had ik op zich wel kunnen meezitten. Tempo bleef wel in onze groep door Niedermayer, dus dat was op zich wel goed. En ja, voor mij was het gewoon een beetje gokken van, komt het terug samen of niet? Maar dan heb je een tweede kans met Marcus en Lecour die wegspringen. En dat miste ik ook. Dus het was...
1: Is dat dan net op de limiet zitten?
2: Ja, op zich wel. Ik moet wel zeggen dat ik bij die voorlaatste en die laatste, die lange klim toch wel redelijk over de limiet moest trekken om erover te geraken. Maar ja, als je daar wel over geraakt, dan geeft het ook wel motivatie van ze rijden mij er niet af. Dus dat is wel een heel goed teken. Een beetje mijn gevoelens, maar ja, ik denk dat ik... op zich wel blij mag zijn met mijn huidige vorm. En hopelijk kan het deze week nog in de plooi vallen, ergens.
1: Het is lang geleden dat we jou zo goed hebben zien klimmen, toch? Met die groep door favorieten mee over die col van tweede categorie?
2: Ja, ik zeg het. Op zich, van het gevoel en de conditie kan ik niet klagen. Zoals ik al gezegd heb, staat niet de allerbeste Kopecky, maar zeker geen slechte.
1: Je zegt, ik hoop dat het deze week toch nog in de plooi valt. Dat moet dan zaterdag zijn.
2: Dat moet je zelf maar even uitrekenen. Sportza.

0: Sinead O'Connor en Mandenka. We komen dichter bij het voetbal over een klein uurtje. Is het aan Anderlecht in Griekenland tegen PAOK? Maar over een paar minuten trapt A-agent al af in Zweden. De Buffalo's nemen het op tegen IFK Göteborg in de derde voorronde richting de Conference League. In de vorige ronde gingen ze al voorbij het Oekraïense Tcherkasy. Geert Hermans gaat die wedstrijd vandaag volgen voor ons. Geert, goedenavond. Ik ga wel beginnen bij wat ik vanmorgen heb gelezen. Nadat ik goed geslapen heb, de spelers van A-agent hebben niet goed kunnen slapen.
1: Nee, inderdaad, Jonathan. De spelers van Gent zijn vannacht om 3 uur wakker gekrald. Letterlijk door vuurwerk afgestoken aan het hotel van de Buffalo's. Door de ultras van Göteborg. En je hoort het en je leest het wel vaker dat supporters van de tegenpartij de bezoekende club een vervelend nachtje willen bezorgen. Door heel veel lawaai te maken. Nu hopelijk heeft dat dus niet al te veel invloed op de prestatie van A-agent vandaag. Nu, die ultras die zitten allemaal al klaar in het bijzonder sfeervolle Kamle Ulevi stadion in Göteborg. 18.000 mensen kunnen erin. En die zijn er allemaal vanavond volledig uitverkocht. En A-agent moet in die toch wel moeilijke omstandigheden proberen een goede uitgangspositie te veroveren. Met het oog op de terugmatch van volgende week in de Planet Group Arena. Inzet inderdaad die laatste voorronde om naar de poelenfase te kunnen van de Conference League. Göteborg, ja, dat is een grote naam in het Europese voetbal. Maar dan wel heel lang geleden. In de jaren 80 won Göteborg zelfs 2 keer de toenmalige UEFA Cup. De voorloper van de Europa League. Met Sven-Göran Eriksson, misschien wel de grootste Zweedse coach aller tijden aan het roer. Maar nadien heel veel verval. Een paar keer op de rand van het faillissement gestaan ook. En de laatste titel in Zweden voor Göteborg dateert toch ook al van 2007. 19 jaar geleden en 6 jaar geleden in 2020 wonnen ze wel nog eens een keer de beker. Vorig jaar werden ze 4e en daardoor mogen ze nu die voorrondes in de Conference League afwerken. Maar ze staan dit seizoen in de Allsvenskan, de Zweedse competitie, slechts 13e op 16. Slechts 3 punten boven de degradatiezone. Ter vergelijking, Hammarby, de ploeg die door Anderlecht werd uitgeschakeld vorige week, staat 2e. Dus Göteborg moet in principe, of met in principe minder kwaliteit, zou eigenlijk geen probleem mogen opleveren voor een goed Gent. Maar dat is een beetje koffiedik kijken ook. Hoe goed is Gent al? Want in de vorige ronde tegen het Oekraïense Tcherkasy was het toch zeer matig, om niet te zeggen zwak. Er werd ook in meer dan 210 minuten voetbal niet gescoord. En er was een goede Davy Roef nog uiteindelijk nodig om de Buffalo's met de strafschoppen voorbij Tcherkasy te loodsen. Nu, Rick de Mil, hij zei zelf dat we weer een weekje verder zijn in de voorbereiding. Dat het toch steeds wat beter zou moeten gaan lopen. Afwachten of dat voldoende gaat zijn om Göteborg eronder te krijgen. Met toch wat wijzigingen in de ploeg. Want Rick de Mil heeft Tibe de Vlieger en Matthijs Volkaert in de ploeg gedropt. Volkaert overigens op de rechter wingback, zodat Goré, die daar de afgelopen 2 matchen stond, kan doorschuiven naar de spits naast Vergara. Max Dien die zit op de bank. Tibe de Vlieger die speelt op de positie van Lopez da Silva, dus op de verdedigende middenvelder. En misschien de ploeg even snel overlopen van Gent met Roef in doel. De 3 achterin dus met Ngom, Burgess en Van der Heijden. Hoogrechts Volkaert, hooglinks Araujo. En dan centraal Delorge en De Vlieger, verdedigende middenvelders. En Laszlo Benes, de nieuwe Slovaak, als aanvallende middenvelder. En dan dus voorin Vergara en Goré. Bij Göteborg veel jongens, Zweden, ook 2 IJslanders, 2 Denen, een Noor en ook een Ghanees centraal achterin. Weinig bekende namen, al doet de naam Kalbein Thordarson misschien toch ergens een belletje rinkelen. Want Thordarson, hij speelde tussen 20 en 24, maar liefst 4 seizoenen voor Lommel in onze Challenger Pro League. Misschien nog even meegeven dat de scheidsrechter uit Bosnië komt. Antoni Bandic is zijn naam. Even kijken, 1 minuut of 6 nog tot aan de aftrap van Göteborg tegen A-agent.

0: Fly Too High van Janis Ian. Er is een nieuwe Galactico geland bij Real Madrid. De koninklijke is gaan shoppen in Duitsland bij Red Bull Leipzig en haalt de diensten van de 19-jarige Ivoriaanse aanvaller Jan Diomandé. Binnen 140 miljoen euro leggen ze daarvoor neer, alles bij elkaar. Een serieus prijskaartje dus voor een van de lichtpunten van het WK deze zomer, die zo de duurste transfer uit de clubgeschiedenis van Real wordt. Met die voorkeur haalde Diomandé de 16e finale op het WK, kon hij zijn kunsten zo aan de hele wereld tonen en dus ook aan Real Madrid dat PSG in deze transfersaga aftroeft. Leipzig wilde hem in de eerste plaats helemaal niet verkopen, maakte zelfs duidelijk dat hij dit seizoen gewoon nog in de Bundesliga zou spelen. Maar het ging dan toch overstag voor de grote check uit de Spaanse hoofdstad. 19 jaar is hij dus nog, maar nog heel jong. Maar hij kan dit seizoen wel goede statistieken voorleggen met 12 goals en 8 assists. En Real kopt hem dus zeker ook voor zijn groeimarge. Goed, dat wilde ik nog vertellen. We gaan nu stellen naar het radionieuws. En daarna krijg je hier straks de eerste minuten in een Göteborg A-agent richting de league phase van de Conference League. Tot zo.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 7 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De 125 leden en leiders van de KLJ uit Balen in de provincie Antwerpen zijn weer thuis. Ze zijn vroegtijdig teruggekeerd van hun kamp in Plombières bij het Drielandenpunt na een incident met een lokale bewoner. Uit goede bron vernemen we dat het te maken had met voyeurisme. De leidersploeg wordt momenteel opgevangen, zegt nationaal voorzitter van KLJ, Jeff Malvliet.
6: De leiding die tot nu toe, en ik kan het niet genoeg herhalen, zeer goed en zeer matuur en zorgvuldig gehandeld heeft in het organiseren van de vroegtijdige afbraak van hun kamp. Ook zij gaan nu heel de tijd bezig geweest zijn met hun kinderen, maar die straks naar huis gaan en dus hier dan waarschijnlijk nog eventjes met z'n allen achterblijven en dan zal ook de realiteit voor hun wel eventjes binnenkomen en daar kan ook het Rode Kruis op dit moment dus vandaag nog in helpen.
5: Er is nog veel onduidelijkheid over de lading van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig in Duitsland. Dat vliegtuig ontsnapte aan een explosie door een drone omdat het ontstekingsmechanisme er niet meer aan vast zat. Volgens verschillende Duitse media was het Oekraïnse vliegtuig ook geladen met munitie voor Oekraïne. Maar het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken zou nu beweren dat er geen munitie aan boord was. Dat schrijft het Duitse persagentschap DPA. De regering zelf wil voorlopig niets zeggen. Kim LeCour heeft de 6e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. De Mauritiaanse won de sprint van een kleine groep met grote namen. Lotte Kopecky kwam samen met een achtervolgende groep binnen op een kleine halve minuut en werd 11e. De Europese voetbalbond UEFA blijft bij de beslissing om het WK-voetbal te boycotten. De wereldvoetbalbond FIFA heeft na crisisoverleg gisteravond wel toegegeven dat het verkeerd was om het WK te koop aan te bieden aan privé-investeerders. Maar tegelijk sprak de FIFA zijn steun uit aan voorzitter Gianni Infantino. Net daarom blijft UEFA bij de boycott. UEFA wil zijn ontslag. En in Nederland is zangeres Sherny Kaichman overleden. Zij was in de jaren 70 en 80 ook bij ons bekend als zangeres van de groep Earth and Fire. De band had verschillende grote hits. De bekendste daarvan was Weekend. In de videoclip van dat nummer droeg Kaichman een strak en glimmend blauw pak voor die tijd, 1979, een eerder gewaagde outfit.

0: Kaagman was ook verschillende seizoenen jurylid bij de Nederlandse versie van het talentenprogramma Idols. Kaagman leed aan de ziekte van Parkinson. Ze is 79 geworden. Het weer vanavond overal brede opklaringen. Morgen zonnig met soms stapelwolken tot 25 graden. In het weekend klimmen de maxima weer naar 30 graden. Zondagnamiddag is er lokaal wel kans op een bui of een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Sportza. Met Jonathan met de Penningen.
2: Goedenavond, Blauw-Wit neemt het op tegen Blauw-Wit. Vanavond A-agent op bezoek bij het Zweedse Göteborg. Dat dus ook bekend staat onder dezelfde kleuren als de Buffalo's. Het is de heenmatch in de derde voorronde in de Conference League. En die gaan we vanavond volgen bij Geert Heremans. Geert, ze zijn eraan begonnen.
3: Jazeker, met een vertraging van een minuutje ongeveer. 2,5 minuut zijn we onderweg. En de wedstrijd startte meteen onder een felle plensbui, moet ik zeggen. Die nu alweer achter de rug lijkt. Althans, ideale weersomstandigheden. Overigens 18 graden in Göteborg. Af en toe wat zon, af en toe wat wolken. En dus ook af en toe een plensbui. Zoals bij de start van de wedstrijd. Zodat ook het gras er lekker glad bij ligt. En er bijzonder goed kan gevoetbald worden. Althans, dat hopen we. En A-Gent nu in balbezit. Trekt naar voren. Na 40 seconden was er overigens al een trap op doel van Hilarion Goré. Maar het shot was net iets te zwak om Andersson, de doelman van Göteborg, te kunnen verontrusten. En nu de eerste hoekschop uit de wedstrijd. Inderdaad, afgedwongen door Araujo. Die de bal wou voorzetten. Maar er zat nog een Zweeds been tussen. En zo krijgen we dus de eerste corner van de wedstrijd voor de Buffalo's. Overigens, het clublied van IFK Göteborg werd uit volle borst door de 18.000 supporters meegezongen. Best indrukwekkend, zo'n minuutje of 4-5 voor de aftrap van de wedstrijd was dat. Heel veel sfeer dus in het Kamele Ulevi stadion. Daar de eerste corner, die schiet aan alles en iedereen voorbij. Dan een goede trap van een kom, maar afgeblokt uiteindelijk door de Ghanees daarachterin bij Göteborg. Dat is Roxen Yeboah. Maar A-Gent toch niet echt slecht aan de wedstrijd begonnen. Meest in balbezit ook. Een hoekschop afgedwongen, al eens een keer naar het doel getrapt. En dat in 4 minuten tijd. Dat is al bijna meer, zou ik zeggen, met lichte overdrijving gezegd, dan wat we vorige week hebben gezien in de Planet Group Arena. In 120 minuten voetballen tegen de Oekraïners van Tcherkasy. Weer balbezit voor Christian Burgess. Daar achterin samen met Siebe van der Heijden en Ngom. Burgess en van der Heijden, die kennen elkaar natuurlijk goed van in hun periode bij Union. Hebben daar 3 jaar samen gespeeld. Burgess en van der Heijden, dus die moeten toch nog zeker over wat automatisme beschikken. Om daar A-agent niet in de problemen te laten komen. Achterin Burgess weer in balbezit naar Araujo. Araujo die de bal even probeert bij te houden. Göteborg voorlopig nog niet echt in balbezit geweest. Zeker niet in de buurt van Davy Roef. En voorlopig ondergaan ze dus het spel. En wat die kleuren betreft, ja, dat hebben ze opgelost door A-agent in uiterst donkerblauwe uitrusting te laten spelen tegen het zwarte aan. En Göteborg in hun vertrouwde blauw-wit gestreepte shirts. De voorzet van Araujo voor Gent mag het nog eens een keer overdoen. Legt hem nu terug tot bij Matthias de Lorge. En die probeert het spel te verleggen tot bij een goal. Voorzet vanaf rechts nu. Weggekopt weer door Yeboah, maar opgepikt door Siebe van der Heijden. Gent blijft druk zetten op Göteborg. Dat dus nog niet echt aanvallend zich heeft kunnen tonen. Nu Wieberg, die daar de bal aannam, maar afgetroefd wordt door Burgess. Hij kwam de stevige Engelsman tegen en meteen balverlies bij Wieberg. Dus weer Gent blijft druk zetten op Göteborg. Dat dus nog niet echt aanvallend zich heeft kunnen tonen. Nu Wieberg, die daar de bal aannam, maar afgetroefd wordt door Burgess.

tussen de nummers 13 en 15 in de Zweedse competitie. En hij was onder de indruk gekomen van de sfeer hier in het Kamle Ulevi stadion, Rick de Mil. En het is overigens ook zo dat de Zweden van coach zijn gewisseld een dag of 10 geleden. Joachim Björklund, die naam zegt u misschien nog wel iets. Ex-speler van onder meer Valencia en de Rangers. Wel, die Björklund heeft 10 dagen geleden overgenomen. En nu een goede trap op doel. Die moeten we zeker meegeven van Tibe de Vlieger. Een lage schuiver die nog wat meer snelheid meekreeg door de staat van het veld. In die zin dus dat het veld er erg nat bij ligt. Door die plensbui daar rond de aftrap van de wedstrijd. Maar dus dit zeker noteren. Eerste echte kans voor Agent in minuut 7. En die is voor Tibe de Vlieger, die dus kon uithalen van aan de rand van de 16. Maar een goede redding van Victor Andersson. Daar nu wel slecht inspelen van Christian Burgess. Misschien komen de Zweden er een eerste keer uit met Clemensen. Maar die gaat rondjes draaien. En zo haalt hij de snelheid uit de actie. Maar dus een eerste keer Göteborg. Maar nu een paas die nergens toe leidt. Die erg ver wegwaait tot zelfs bij Davy Roef. Maar dus Agent al bij al toch redelijk begonnen aan de partij. Met zelfs al 2 doelpogingen. Een schot van Goré na 40 seconden. En dan een hele goede kans. Een hele goede trap van Tibe de Vlieger van aan de rand van de 16. Een lage schuiver. Maar een goede redding van Andersson was er nodig om daar erger te voorkomen voor Göteborg. Dat nu wel wat ruimte krijgt. Met een aanval richting Wieberg. Dat is de diepste man. Maar daar zit weer Beurtjes tussen. Sam Larsson neemt over. 1-2'tje, maar die bal gaat te ver. Eerste keer Göteborg in het strafschopgebied van Davy Roef. Maar zonder al te veel gevaar. Agent toch degelijk begonnen aan de wedstrijd. Bijna 8 minuten onderweg. Wel nog 0-0.

0: superfreak van Rick James. Je hebt tijdens het WK voetbal misschien ook beelden zien passeren van de toenmalige bondscoach van Uruguay, Marcelo Bielsa. Die wilde niet poseren voor de officiële foto's en stond er altijd heel nors op en vertelde erbij dat hij helemaal geen model is en dat hij zich daarmee niet zou moeten bezighouden. In elk geval, Bielsa is niet langer de bondscoach, nam afscheid nadat Uruguay niet door de groepsfase raakte en hij wordt vandaag vervangen door een Uruguayaanse voetballegende, niemand minder dan Diego Forlan. Forlan was de beste speler van het WK 16 jaar geleden. In 2010 bracht zijn land met 5 goals naar de halve finales en reikte in totaal 112 caps voor zijn land aan elkaar. Nu mag hij er dus heel wat wedstrijden bij doen als bondscoach. Hopelijk voor hem, want ervaring als trainer heeft hij amper. 25 wedstrijden in totaal, verdeeld over 2 clubs dan ook nog eens. 11 bij de Uruguayaanse topclub Peñarol en 12 bij tweede klasser Atenas. En kijk, plots word je bondscoach van je land. Even naar de weg kijken, ook op de buitenring rond Brussel. Is het nog altijd 1 uur file rijden tussen Eigenbrakel en Waterloo? Door een ongeval is de weg daar grotendeels versperd. En nog op die buitenring is door een ongeval de afrit Deelbeek afgesloten.
1: Radio 1.
2: Sportza.

0: International en Demons. Een paar kleine kantjes daarnet al voor A-agent in de openingsfase tegen IFK Göteborg. Geert Hermans ondertussen een kwartier onderweg in Zweden.
1: Jazeker, Hendrik de Mil die zei nog vooraf gegaan. Vooral in het begin attent moeten zijn, want in de beginfase durven ze heel hoog druk te zetten. En het komt erop aan om die beginfase goed door te komen. Wel, ja, daar is eigenlijk weinig of niks van te merken. Want Göteborg is echt nog niet in de buurt geweest van Davy. Hier hoefde net weer een doelpoging van A-agent met Hilarion Goré. Die van op afstand kon trappen. Voor op een meter of 20, 22 trapte hij de bal maar net over het doel. Dus toch al drie doelpogingen in die eerste 16 minuten voor A-agent. Tegenover nul doelpogingen voor Göteborg. Dat nu wel zich heeft postgevat op de helft van A-agent. Met een lange bal. Het leek mij een duwfout, maar Clemensen, de rechter winger, die mag de bal toch nog bijhouden. Jallo komt mee, dus de eerste keer toch wat druk nu van Göteborg. Met wat traag en voorzichtig over en weer gepingel op het middenveld. Nog weinig ruimte kunnen creëren, de blauw-witten uit Göteborg. We zitten bij de linksachter, dat is Dolf. En dan Heinz, dat is een Noorse winger die wel af en toe een doelpuntje meepikt in de Zweedse competitie. Kopballetje daar nu van Clemensen, maar afgevlacht en afgefloten door de Bosnische ref Antoni Bandic. Die heeft een duwfout gezien van Clemensen. Dat is een Deense winger, een Noor aan de linkerkant, een Deen aan de rechterkant. En dan loopt dan nog een echte Zweed ook tussen. Maar dus voorlopig blijft A-agent makkelijk overeind hier in het Gamle Ulevi stadion. En is het eigenlijk de betere ploeg en ook de beste kans. Zeker was voor Tibe de Vlieger met zijn lage knal die wel goed gepakt werd door Andersson. Jonge keeper van IFK Göteborg. Met opnieuw balbezit voor A-agent. Dat geen risico neemt met een kom die Roef in het spel betrekt. Zo trekt Siebe van der Heijden zich op gang. Wordt ook niet meteen aangevallen. Het is echt niet zo dat de Zweden druk zetten. Zij wachten eerder af. Ik had er straks ook nog, of ik was het verhaal aan het vertellen van Joachim Björklund, de nieuwe coach van Göteborg. Ex-international, ook 78 keer voor Zweden gespeeld. Wel, sinds Björklund het heeft overgenomen, hebben ze twee matchen gespeeld en ze hebben ze alle twee gewonnen. Vorige week hebben ze zich geplaatst na 0-1 verlies hier in Göteborg met 1-3 gewonnen bij Levadia Tallinn. Na verlengingen weliswaar. En nu misschien weer een kans voor Gent. Goede voorzet, maar Goré kan die bal niet goed meepakken. En de tweede wedstrijd was dus die degradatieclash tegen Degerfors. Waar Göteborg dus ook met 2-0 kon zegevieren. Maar dus echt geweldige tegenstanders heeft Göteborg nog niet te verwerken gekregen in die twee matchen. Dit is een ander kaliber toch met A-agent. Dat toch de ambitie heeft in België om opnieuw die top 5, top 6 te halen. Met zesde plaats twee jaar geleden, vijfde plaats vorig jaar, willen ze nu minstens een plek hoger eindigen. En ze willen zeker en vast ook die poelenfase liever halen van de Conference League. Vorig jaar een jaartje zonder Europees voetbal. En dat is niet echt meegevallen. Ze willen er weer bij zijn. Want ze waren zoveel jaren actief in de poelenfase van Europa League en vooral Conference League. En daar willen ze weer in. Want volgens sportief adviseur Michel Louwagie, ja, komt het mislopen van de poelenfase van de Conference League toch neer op een verlies van 6 miljoen. Oké, dat is peanuts in vergelijking met de Europa League en met de Champions League. Maar een club als A-agent kan die 6 miljoen zeker en vast gebruiken. We spelen intussen exact 20 minuten. Gent is de bal wat aan het rondspelen achterin. Met Christian Burgess en Davy Roef. Het is nu toch een poosje geleden al dat we nog wel echt gevaar hebben gezien. De net bijna Goré, maar hij kon de bal niet goed meepikken. En Araujo, die half het veld daar oversteekt. En dan Volkaert aangespeeld. De voorzet meteen van Volkaert richting Goré. Die kan de bal terugkoppen. Hier zit misschien wat in. Uiteindelijk weggekoopt daar door een van de stoere verdedigers. Dat is Hermansson, dat is een IJslander. En dan die stuurt de bal meteen erg diep naar voren. En Christian Burgess moest ingrijpen om die bal gewoon buiten te koppen. En zo de ingooi in het voordeel van Göteborg. Ik zei het al, vooral in de jaren 80 en 90. Vooral in de jaren 80 erg succesvol geweest. Onder Sven-Göran Eriksson ongekende successen. eerst bijna failliet verklaard. Want er moest geld geleend worden van de supporters om het UEFA Cup duel tegen Valencia te kunnen afwerken. We spreken van 1982. Maar desondanks in dat jaar dat ze bijna failliet waren, werden ze kampioen, wonnen ze de beker en wonnen ze ook de UEFA beker. Stel je voor. En 5 jaar later deden ze dat nog eens een keer over en wonnen ze in 87 dus weer de UEFA Cup. IFK Göteborg, ik zei het al, toch een bekende naam in dat Europese voetbal. De Zweden proberen uit te verdedigen via Yeboah, de 22-jarige Ghanese. Sam Larsson is misschien ook een bekende naam voor wie het Nederlandse voetbal vroeger volgde. Want tussen 2014 en 2020 speelde die Larsson bij onder meer Heerenveen en Feyenoord. Maar nu is hij al 33 en terug naar de heimat. En speelt hij dus voor Göteborg. En Agent nog altijd niet in de problemen gekomen in die eerste 22 minuten. We zitten opnieuw bij Christian Burgess en Thibe de Vlieger. De Vlieger die dus Lopez da Silva vandaag op de bank houdt. Ook Max Dean niet in de ploeg. De Mil kiest dus voor dat spitsenduo Gore-Vergara. En daar Benes net achter. Maar ik moet zeggen dat de Slovaak eigenlijk nog geen bal geraakt heeft in de eerste 22 minuten. De nieuwste aanwinst van AA Gent. En er is nog een allernieuwste aanwinst overigens bij Gent. Want de Engelsman Kirill Wilson is aangetrokken. Hij komt over van Swansea City. En dat is een rechter wingback, maar is nog niet speelgerechtigd in Europa. Misschien wel er al bij zondag in de wedstrijd tegen KV Mechelen. Althans toch op het wedstrijdblad. Want Rick de Mil wil niet echt forceren de inbreng van die Engelsman. De nieuwe Engelsman Kirill Wilson. Dat is een jeugdproduct van Chelsea overigens. Nu wel in de aanval. Göteborg over rechts met Jallo. En dan moet Gore gaan verdedigen. Jallo wordt teruggedrongen. Terug tot bij Yeboah. De bal wat rondspelen achterin. De Zweden vinden niet meteen een opening. Met onder meer ook Kruse. Dat is een andere Deen op het middenveld bij de Zweden. Bal wat rondspelen. En Gent wacht gewoon af. Voorlopig komt er weinig gevaar uit voort uit de aanvallen van Göteborg. Gent blijft makkelijk overeind en heeft dus ook al het meeste gevaar gecreëerd in die eerste 23 minuten. Met toch 3 doelpogingen, waarvan 1 goede met die trap van de Vlieger, goed gepakt door doelman Andersson. Nog altijd 0-0, dat wel dus voorlopig. AA Gent helemaal geen problemen hier in Zweden.

0: Light Away van Leon Bridges. Straks is het ook aan Anderlecht. Paars-wit vecht het uit met het Griekse PAOK. Die wedstrijd volg je straks bij ons vanaf 7:45. Maar voorlopig vestigen we onze aandacht alleen op A-agent in Zweden in de heenmatch tegen Göteborg. Geert.
1: Met een nieuwe kans misschien naar Raujo. Goeie voorzet. En net Goré die te laat komt om die bal binnen te duwen. Samen met zijn collega daar in de spits Vergara. Maar goede, lage, scherpe voorzet van Raujo was dat nu de voorzet weer van een kom. Wie kan er koppen? Goré probeert dat te doen. Maar dat was niet echt een kopbal, eerder een borstbal. Hij zag die bal denk ik niet echt goed komen. Maar vlak ervoor de voorzet van Araujo, die was wel gevaarlijk. En met zijn linkerbeen kon Victor Andersson, de keeper van Göteborg, die bal nog wegleiden. Maar dan tegen het lichaam van Vergara aan. En die kreeg de bal dan ook niet meer onder controle. Weg gevaar. En Göteborg heeft wel een hoekschop weten te versieren. Een paar minuten geleden. Die makkelijk werd weggebokst door Davy Roef. Maar voor het overige dus helemaal niks. IFK Göteborg. Ze zijn natuurlijk ook maar 13e op 16 ploegen in de Zweedse competitie. Moeten zich vooral bezighouden met het ontlopen van de degradatie. Halfweg zijn ze daar in de competitie. En Jallo, de rechtsachter, pakt eruit met een tackle en is daar bijzonder blij. Het was net of hij wereldkampioen was geworden. Zo blij was hij. Gebalde vuisten, handen in de lucht, omdat hij een goede tackle had uitgevoerd. Maar dus nu de ingooi voor AA Gent. Met Araujo richting eerste paal. Bal doorgekopt, weggehaald in eerste instantie. En Gom probeert dan weer die bal tot bij Araujo te krijgen. Geen buitenspel. Maar Araujo laat de bal liggen voor Wieberg. Dat is een spits die van achter was komen mee helpen. En dan Larsson die daar weer balverlies leidt. En ik vrees dat we de eerste gele kaart gaan krijgen uit de wedstrijd inderdaad. Goré tikt daar Kroese aan die net sneller op de bal was. En Goré zegt ja ook mijn eerste fout nog maar. Kroese met de bal aan de haal en dan probeert Goré die bal opnieuw te ontfutselen bij Kroese. Maar dat, daarvoor komt hij net te laat. En hij trapt inderdaad op de linkervoet van Kroese. En dat gaan we toch ook even noteren na 29 minuten. Eerste gele kaart in de wedstrijd voor toch wel bedrijvige Ivoriaan Hilarion Goré. Het seizoen dus moeten beginnen aan de rechterkant. En nu dus weer in de spits geplaatst door Rick de Mil. Maar voorlopig dus geen problemen voor Gent in Zweden. Dat is ooit anders geweest. Ze hebben maar 3 keer, of ze hebben liever gezegd al 3 keer uit bij een Zweedse ploeg gespeeld, Europees. En telkens werd dat een stevige nederlaag. 4 jaar geleden zelfs nog bij Djurgården in Stockholm. In de poelenfase van de Conference League 4-2 onderuit. Toen nog onder Hein van Hazenbroek. En nog vroeger in 2007 werd er met 4-0 verloren uit bij Kalmar. En in het seizoen 86-87 speelde A-agent al eens een keer eerder tegen Göteborg. Het jaar dat Göteborg overigens de UEFA Cup won. En toen verloor Gent ook hier met zware 4-0 cijfers. Dus qua doelsaldo kan het tellen. 10 tegengoals en nog maar 2 gemaakt op Zweedse bodem. Maar dit IFK Göteborg lijkt voorlopig niet echt een hele sterke tegenstander te zijn. Maar het staat ook nog altijd maar 0-0. Dus het kan nog alle kanten op. Overtreding nu van Burgess in de rug van Wieberg. Vrije trap voor Göteborg. Maar nog wel erg ver van het doel verwijderd van Davy Roef. Moeilijke bal. Een cross van Heinz. Maar die bereikt zijn doel niet. En door de gladheid van het veld vliegt die bal gewoon buiten in het voordeel van AA Gent. Met Araujo. Die kan gaan ingooien. Maar doet dat tot bij Yeboah. Die stevige, sterke Ghanese daar achterin bij Göteborg. En opnieuw een ingooi voor Araujo en A-agent. Bal over de lijn geweest. Net niet, zegt de Bosnische lijnrechter. Dus gaan we gewoon door. Met Matthijs Volkaert aan de rechterkant zitten we dan. Combinatie met Benes. Volkaert gaat dribbelen, maar te veel Zweden in de buurt. En dan probeert de vlieger de bal te heroveren. En daar, dat lukte hem bijna. Maar de bal toch over de zijlijn laten rollen in het voordeel van Göteborg. Hoogstaand is de partij zeker niet. Gent heeft de zaakjes goed onder de controle. Heeft nog geen enkele doelkans weggegeven. Zelfs geen halve. Heeft zelfs een paar keer kunnen dreigen. Maar voorlopig ook niet tot scoren kunnen komen. We spelen 32 minuten. De stand hier nog altijd 0-0 tussen Göteborg en AA Gent.
2: Radio 1. Sportza.

0: Sensualité van Axel Red Agent. Laat ons in spanning wachten op een eerste doelpunt. Nog 0-0 in Zweden, niet zo ver meer van de rust. En over een paar minuten begint Anderlecht er ook aan. Anderlecht speelt de derde voorronde richting de Europa League. Ging in de vorige ronde voorbij het Zweedse Hammarby en kijkt vandaag de Griekse topclub PAOK Thessaloniki in de ogen. Coach Vitor Bruno heeft de Grieken vooraf van de match al favoriet genoemd, maar dat mag niks wegnemen van de Brusselse ambitie. Tom Boudewijl zit voor ons in het Toenba-stadion. Door Jan Vertongen werd dat stadion bestempeld als een van de meest indrukwekkende stadions waar hij gespeeld heeft. Dus ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt, Tom.
1: Ja, het is de derde keer dat ik hier ben met de Club Brugge geweest en met de AA Gent en de samenzang. Traditioneel, zoals Geert dat ook beschreven, zijn wedstrijd. Ook hier is die samenzang redelijk indrukwekkend. Zeker met die curve, met die bocht achter dat ene doelpunt, Gate 4. Dat is toch wel een begrip in de Griekse voetbalgeschiedenis. Wel, die gasten die staan daar, de meeste in het ontblote bovenlijf. Ze zijn allemaal toegekomen in het git zwart, omdat dat natuurlijk een van de kleuren is. Zwart en wit zijn de clubkleuren van PAOK, maar de meesten hebben dat shirt ondertussen wel al uitgetrokken en zij zijn zich aan het warm lopen voor de start van deze wedstrijd over een minuutje of zes. Dat is traditioneel van die ene curve naar de andere, waar wel wat minder volk samengepakt zit. En dan roepen ze naar elkaar, onder andere PAOK, dat heb ik dan toch verstaan in mijn oud-Griekse opleiding uit het middelbaar. Maar het stadion is niet helemaal uitverkocht en dat is toch wel opvallend. De plaatselijke pers geeft aan dat het nog altijd vakantie is. Wij komen naar Griekenland om op vakantie te komen. Niet nu natuurlijk, maar ik bedoel als we op vakantie ooit eens gaan. Maar zij gaan dan blijkbaar naar andere plaatsen. Vandaar dat het stadion dat 29.000 toeschouwers kan herbergen niet helemaal is uitverkocht. We schatten een 21.000 en we kijken naar dat ene grote vak, voorbehouden voor de supporters van Anderlecht. En zoals je blij bent met een hele rij vrije stoeltjes op een vliegtuig, kunnen zij daar wel blij zijn met een aantal rijen per persoon. Want ze zijn met 130. En dat heeft te maken natuurlijk met het dat het vorige week pas bekendgemaakt is dat het hier tegen de Grieken is. En ook de vliegtuigprijzen die zijn redelijk hoog. Vandaar dat er amper 130 fans zijn meegekomen hier naar Thessaloniki. Key, Peter. Twee wijzigingen in het basiselftal voor Anderlecht. Svetkovic en Ndiaye. Die zijn er van in het begin bij. En dat zijn eigenlijk de wissels die zijn doorgevoerd door Vitor Bruno bij de rust van vorige week. Want toen zijn Ngakana en Augustinsson in de kleedkamer gebleven. Wel, nu zijn ze een bankzitter. En Svetkovic en Ndiaye, dat zijn de mensen die eraan mogen beginnen. We tellen af naar de volgende opdracht van Anderlecht. Er zijn er nog wel een paar in het verschiet. Willen ze in de groepsfase geraken. Maar voorlopig dus hier tegen een heel ervaren tegenstander. Over een minuutje of vijf beginnen we eraan.
0: Zometeen zijn we dan inderdaad terug bij jou. Dan gaan we nu weer een trapje lager van de Europa League voorrondes naar de Conference League voorrondes naar Göteborg. Agent dicht bij de rust. Geert Hermans.
2: Ja, en over away fans gesproken. Ik heb er straks even het vak mogen aanschouwen waar de Buffalo fans zich bevinden. Wel, ik kon ze bijna allemaal tellen. Alleen kreeg ik daar niet te veel tijd voor om ze allemaal te tellen. Maar ik kwam zeker niet aan 50 stuks. Dus ik denk dat er nog minder dan 50 supporters hier aanwezig zijn van A-Agent. Ook natuurlijk een hele dure verplaatsing naar het Zweedse Göteborg. En inderdaad ook pas vorige week bekend geraakt dat ze naar hier moesten komen. Voor het overige op het veld of niks veranderd. Agent heeft nog altijd geen halve kans weggegeven. Heeft ook het vaakste balbezit. En doet er misschien alles bij elkaar net wat te weinig mee. Een paar doelpogingen in de beginfase met de allerbeste dus voor Tibe de Vlieger al in de zevende minuut. Met die goede redding van doelman Andersson. Voor het overige wat bescheiden pogingen van agent van Goré. Vooral van op afstand. Maar nu is het toch ook al een dikke 10 minuten. Misschien zelfs langer geleden. Dat agent nog eens gevaarlijk is geweest. Wel nog altijd, zoals nu, het meeste balbezit. Met een goede voorzet van Delorge. Weggehaald door Yeboah. Maar die bal wordt dan weer zomaar weggetrapt door die Ghanese centrale verdediger, zodat hij meteen weer terugkomt. Weer balbezit voor de Buffalo's met De Lorge, met Ngom ook en met Goré, die zich vaak erg diep laat terugzakken om in balbezit te komen. Zeker niet echt de rol op zich neemt van diepste spits. Dat is meer voor Vergara. En Goré, ja, die komt erg diep die ballen terughalen. Wil die bal ook voelen, wil meedoen. En nu opnieuw De Lorge met de vlieger. En Agent heeft geen enkel probleem om die bal rond te spelen. Doet er toch wel iets mee in balbezit. Voorlopig te weinig om echt die voorsprong misschien te kunnen claimen. Misschien komt dat in de tweede helft. Araujo heeft nu Goré de linkerhoek ingestuurd. Die legt de bal terug tot bij de vlieger. En nu opnieuw de voorzet van Araujo. De kopbal. Oh, de goede save weer van Anderson. Op de kopbal van de Panamees Josue Vergara. Dit was een nog betere kans dan die van de vlieger. 3 minuten voor de rust zijn we. Hele goede voorzet vanaf de linkerkant van alweer Araujo. En dan goed van zijn tegenstander weggelopen Vergara. En hij kopte van ja, vrij dichtbij de bal. Bijna in doel. Jammer genoeg bijna, want er was nog een goede save van die Victor Anderson. De jonge keeper. Nu opnieuw een voorzetten. Weer een kopbal. Kan Correa nog bij? Nee. Uiteindelijk in een hoekschop gekopt door die Ghanese. Door Roxon Yeboah. En die hoekschop die gaan we zeker nog even meepikken. Wat betere momenten nu van Gent. Dat zou toch moeten kunnen profiteren van de kansen die het nu krijgt om dat doelpuntje binnen te prikken. Want we hebben al 210 minuten voetbal, Europees voetbal gezien van Gent. Zonder één doelpunt. Niet tegengekregen en zelf niet gescoord. En nu zijn we alweer 43 minuten bezig. Nieuwe voorzet. Weggekopt daar door Wiberg. Want de Zweden, ja, die verdedigen met man en macht. Ook de aanvallers moeten mee verdedigen. Een hoge bal en die schuift door op het gladde veld. En ook een overtreding gezien door de Bosnische ref van Laszlo Benes. En zo kan Göteborg misschien weer gaan uitverdedigen. Maar het is toch frappant. Het is toch een hele zwakke ploeg, vind ik. IFK Göteborg, als je in 43,5 minuten niet in slaagt om een halve kans te creëren. Ook geen druk te zetten op de tegenstander. De bal aan Agent te laten. En zelf er eigenlijk weinig of niks mee aanvangt. En dat in een thuiswedstrijd voor 18.000 toeschouwers. We kijken nog even naar Goré. Die de bal bijhoudt in de slotminuut bijna van de eerste helft. De vlieger, dat is geen goede bal. Daar zit Larsson tussen. Misschien kan Göteborg eens voor één keer uitkomen. Maar het duurt toch weer zijn tijd met Heinze en met Kroeze. Nee, wat Göteborg hier laat zien, daar worden we helemaal niet wild van. Agent is beter, maar voorlopig heeft het nog niet gescoord hier in Göteborg. Nog altijd 0-0.

0: Heel even bazaar en pommeling Thijssen. We gaan meteen terug naar Zweden. Geert Hermans, wat is er gebeurd?
1: Wel, ik vroeg om een doelpunt van Agent en ik heb het meteen gekregen. De bijna 50 supporters gaan uit hun dak hier in Göteborg, want het staat 0-1. En het is de meest bedrijvige bij Agent, Hilarion Goré. Die heeft gescoord, maar oh, wat zien we daar nu? Een opstootje tussen, ja, Christian Burgess is er natuurlijk weer bij. Zweden die daar gaan uitdagen. Ik weet niet wat er precies gebeurd is na dat doelpunt. Maar ik hoor dat er al gescoord is bij jou, Tom.
2: Ja, ook hier de bezoekers uit België. 0-1, 14 seconden. Mihailo Svetkovic, de man die het deed en vorige week, die doet het nu opnieuw. Een lange bal bij de aftrap van Colin Koosmans. Die blijft daar hangen rond de 16. En met een klein tikje is hij sneller dan Hatzidiakos. En zo draait hij weg van zijn verdediger en verslaat hij de doelman. Een ander legt op na 14 seconden. Hele snelle goal, 0-1. En dat is dan ook bijna de ruststand bij jou, Geert, in Zweden.
1: Ja, inderdaad. En ik krijg nu de beelden opnieuw te zien van het opstootje. En ik zie dat Vergara wat uitdagend ging doen tegenover de linksachter daar van Göteborg. Dat is Noah Tolf. En de supporters gaan er natuurlijk ook in mee. Maar ik denk toch niet dat er zoveel aan de hand is. Ik zie nu wel dat de scheidsrechter ook een kaart heeft getrokken. Maar aan wie heeft hij die kaart nu gegeven? Is het aan Matthias de Lorge? Nou, het is een beetje een verwarrende fase. Onduidelijk wat er precies allemaal gebeurd is. Maar het allerbelangrijkste is toch dat Agent op voorsprong is gekomen. Er was een snelle counter en het was Benes die die bal met wat geluk tot bij Goré kreeg. En Goré helemaal aan de buitenkant, aan de linkerkant. Hij kwam naar binnen en hij trapte met rechts die bal en die week af met wat geluk. Via de hakken van Yeboah verdween die bal in de verste hoek. En zo 0-1 in het voordeel dus van Agent. En ik denk dat de Bosnische scheidsrechter Antoni Bandic net op dit moment er een einde heeft aangemaakt aan die eerste helft. Agent op geen enkel moment in de problemen gekomen tegen een ontstellend zwak IFK Göteborg. En dus verdient op voorsprong met die goal van Hilarion Goré. Agent 0-1 voor.
0: Dankjewel Geert. Twee goals heel snel na elkaar zo op de radio op beide velden. Gent dus inderdaad met een voorsprong de rust in via Goré. En Svetkovic bracht Paars-Wit daarnet meteen op voorsprong in Griekenland. Meteen bij de start in die wedstrijd. Tom Baddewil.
2: Ja, meteen de reactie wel van de thuisaanhang, maar ook van de thuisploeg. Met een goede actie van Tyson in zijn oude dag. Nog een goede opening op de linkerkant met Gomez die mee was gekomen. En dan de bal achteruit, een hakje van Biancon. En dan voor de voeten van Zeferis. En die kon knallen, maar een beetje een gekraakt schot, een hobbelbal net ernaast. En Koosman zag hem wel komen, moest niet ingrijpen en deed de armen ook wijd open om aan te geven aan zijn ploegmaats van ik heb alles onder controle en het wordt niet meteen de gelijkmaker. En Ndiaye stevig in het duel, dat deed ook zijn maatje net voor hem, Onyaseke. En de scheidsrechter uit Spanje heeft dan toch maar voor een fout gefloten. Had eerst balvoordeel gegeven, maar het is een vrije trap met Zivkovic, de aanvoerder, die de bal gaat binnendraaien. Koosemans gaat komen, heeft hem ook met de vuisten hard weggeklopt tot bij Santa Maria. Opnieuw de bal in de 16, voor doel gebracht en Kana half weggewerkt, maar iedereen van Anderlecht is in en rond de 16 te bewonderen. Dus niemand kan de bal bijhouden. Opletten nu met de infiltratie van op de linkerkant. Tyson opnieuw met de combinatie met Hatzidiakos, de centrale verdediger die daar was blijven hangen bij die vrije trap. En dan komen ze er even uit, het publiek applaudisseert omdat het de rust terugvindt daar in de middencirkel bij die andere centrale verdediger Michailidis. En dan Zivkovic opnieuw. Gaat tegen de grond, maar niet gefloten. Wel weer een voorzet in de 16 gedropt. En dan is het toch weer Petro. Die kan wegkoppen, maar Anderlecht geraakt er niet meer uit. Anderlecht kan de bal niet meer in de ploeg houden. Telkens als die wordt weggewerkt, is dat in de voeten of op het lichaam van iemand met een zwart-wit truitje aan. En dat is niet echt de bedoeling. Zivkovic op de linkerkant opnieuw. Gaat nu eens buitenom, want het is een linksvoetige. Maar goed beoordeeld door Ndiaye. Met de tackle is de voorzet eruit gehaald. Maar wel ten koste van een hoekschop. De eerste voor de thuisploeg. Dat dus wakker is gemaakt door dat doelpunt van Svetkovic. De belangrijke goal bij die 2-1 vorige week. Nadat Sikal de gelijkmaker had binnengeduwd. Opnieuw voor doel gebracht. Svetkovic is de man die de bal kan weghalen. En dan ja, een beetje overhaast getrapt. Opgevangen dat wel door Jonathan Gomez. En dat is een Amerikaan, zowaar. En die wou dan gaan trappen van op afstand. Maar dat was van veel te ver. En ook absoluut niet binnen het doelkader. Er is nog altijd een piste rondom het veld. Het veld dat er wel goed uitziet. Hier van boven in de tribune weliswaar. De twee VIP-tribunes. Of toch alleszins de ruimte waarin het een soort VIP-plaats is. En toen we hier waren met Club Brugge zat de hele entente van Club Brugge hier met Verhagen, Madou en consorten. Konden we ook een broodje krijgen dankzij hen. Maar dat is nu niet het geval, want de mensen van Anderlecht zitten hier niet achter ons. Is het dus, ik heb ze nog niet zien zitten, kan ze ook niet zien zitten. Maar ze zijn ook niet met al te veel. Michael Verschuren bijvoorbeeld is niet meegekomen, Mark Hoeken wel. En dat is toch al een jaartje of drie geleden dat hij nog eens is meegegaan op Europese verplaatsing. Toen hij pas voorzitter was, dan gebeurde het wel regelmatiger. Het was naar Spanje zijn laatste verplaatsing. En nu is hij er dus ook bij, samen met Kenneth Bornau, twee van de sterke mannen. Het is allemaal wat knusser geworden, wat minder volk. Binnenkort begint ook de nieuwe persverantwoordelijke. En dan nog iemand op de commerciële dienst. En dan zijn alle plaatjes weer ingevuld. Anderlecht kan er weer wat uitkomen. Kan wat langer de bal in de ploeg houden. Krijgt nu ook de vrije trap mee. Dat is prima uitgelokt door Biancon. Of Biancone. Het is maar uit welke streek hij afkomstig is. We moeten hem misschien zelf eens vragen wat hij het liefste hoort. Maar hij heeft dat prima gedaan. Met Mitu die kwam aanglijden met de tackle. En daardoor de fout. En even wat rust bij het Anderlechte team. Buitenspel nu en dat betekent 1. De 0-1 van Svetkovic. 2. De druk van de thuisploeg meteen. Erna met toch een goede kans voor Zaferis. Maar die ging ernaast. Eerste corner ook via de captain, via Zivkovic. Maar ondertussen is de rust teruggekeerd. Na 7,5 minuut leidt Anderlecht met 0-1.

0: Another One Bites the Dust van Queen. Agent met een voorsprong. Het rust in tegen Göteborg. Anderlecht leidt ook in Griekenland tegen PAOK. We volgen verder bij Tom Boudewil, ongeveer 10 minuten ver.
1: Ja, 11,5 inderdaad, ongeveer. Dat heb je juist. Dus een beetje hetzelfde scenario als in die eerste Europese wedstrijd. Die uitwedstrijd bij Hammarby. Toen Sikan Anderlecht al snel op voorsprong trapte met die mooie vrije trap van de Oekraïner. Dat was na 6 minuten. Dit is natuurlijk stilaan een recordscore. 14, 15 seconden was het ongeveer de eerste keer van bij de aftrap de bal naar voren getrapt. En dan even flipperen en voor de voeten die bal van Svetkovic. En dan zeer mooi afgewerkt, nog wat meegenomen, wat dichterbij gekomen. En dan die hele grote doelman van 1,96 meter, Jiri Pavlenka, de Tsjech, verslagen. De bal nog via het bovenbeen en zo in het dak van het doel. En Anderlecht zo 0-1 voor. Dat is een prima situatie, ook al omdat de reactie van de Grieken wel stevig was met die corner, met die kans voor Zaferis. En uiteindelijk het balbezit, maar alsof het de temperatuur is die toch ook wel een beetje gezakt is in vergelijking met vandaag. Maar met de fout, of is het Jan Sala daar op de rechterkant? Dat lijkt me wel klaar voor een gele kaart, maar de Spanjaard lijkt die niet te gaan trekken. Even gaan uitleggen aan Tyson wat hij zinnes is te doen, maar het blijkt ja, geen gele kaart. Ook al nam Lansana hem helemaal rond het lichaam met beide armen bij het binnenkomen. Maar daar komt Lansana goed weg. De vrije trap is nog wel voor de thuisploeg. Maar Anderlecht leidt dus nog altijd met 0-1.
2: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
3: Fuck you allemaal.
2: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
4: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
2: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
5: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
2: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
6: Shh. Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
7: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Merchtem in Vlaams-Brabant is vanmorgen een kind overleden in voorlopig onduidelijke omstandigheden. Volgens de burgemeester gaat het om een 7-jarige jongen. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend en zegt dat alle pistes nog open liggen. De 125 leden en leiders van de KLJ Balen in de provincie Antwerpen zijn terug thuis. Ze hebben hun zomerkamp in het Waalse Plombières vroegtijdig stopgezet na een incident met een lokale bewoner die werd opgepakt. Uit goede bron vernemen we dat het incident te maken had met voyeurisme. Er loopt een onderzoek. Bij het incident zouden alleen leiders betrokken geweest zijn. De terugkeer naar huis is vlot verlopen, zegt collega Bart Kortoos vanuit Balen.
10: Vanmiddag zijn ze toegekomen en waren er experts, ook van het Rode Kruis, om psychologische ondersteuning te geven. Dus dat is allemaal heel sereen en heel rustig verlopen. Je moet ook weten, van, het is eigenlijk ook niet geweten wie en hoeveel mensen precies slachtoffer zouden zijn in deze zaak, maar alleszins de ondersteuning, de professionele psychologische ondersteuning, die is er wel.
9: In het voetbal strijden Anderlecht en Gent vanavond in de derde voorrondes van de Europese competities. Anderlecht neemt het in zijn heenwedstrijd in de Europa League op tegen het Griekse PAOK Saloniki. Tom Boudewil, jij volgt die wedstrijd voor ons in Griekenland. Hoe staat het daar?
1: 0-1 voor Anderlecht na ruim een kwartier voetballen. En dat was na een seconde of 15 al die openingstreffer. Bij de aftrap trapt Kozmas de bal naar voren. En dan even een flipperkast situatie. En de bal viel voor de voeten van Svetkovic. Even meenemen en dan hard in doel trappen. Dus het droomscenario voor Paarswit met die vroege voorsprong. Het moest wel even achteruit onder de druk van de thuisploeg met Zafiris. Een goede kans, maar ondertussen heeft Svetkovic er een reuze kans bij gekregen om er 0-2 van te maken. Maar hij besloot voorlangs. Dus prima start van Paarswit 0-1 na 16 minuten.
9: Dankjewel Tom. En in de Conference League speelt Gent momenteel op bezoek bij het Zweedse Göteborg. Bij de rust staat het er 0-1 voor Gent. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was in de jaren 70 en 80 ook bij ons bekend als zangeres van de groep Earth and Fire. De band had verschillende grote hits met Weekend en deze Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

0: Journey Kaagman leed aan de ziekte van Parkinson. Ze is 79 jaar geworden. Vanavond overal brede opklaringen. Morgen is het zonnig met soms stapelwolken in het centrum en het noorden van het land. En tot 25 graden in de Kempen. Meer op sportza.be en 14nieuws.be.
1: Radio 1.
2: Sportza.
1: Met Jonathan met de Penningen.
3: Opnieuw welkom. Je hoorde dus in het nieuws natuurlijk dat Anderlecht dus nog altijd op voorsprong staat in Griekenland tegen PAOK. En ondertussen is ook Gent aan zijn tweede helft begonnen met die 1-0 voorsprong ook tegen Göteborg daar in Zweden. Geert Hermans, we beginnen weer bij jou.
4: Ja, we zijn 45 seconden bezig. Nog altijd die 0-1 op het bord. Maar Göteborg toch wel heel fel uit de kleedkamer gekomen. Want meteen een schot op doel van Clemensen. Er was een goede save van Davy Roef nodig. Maar voorafgaandelijk had die andere spits Wieberg wel een overtreding gemaakt. En de scheidsrechter had eigenlijk al gefloten. Dus was die bal in doel gegaan, ging het Zweedse feestje zeker niet door. Maar dus toch al meteen een doelkans voor de Zweden. We hebben geen halve doelkans gezien in de volledige eerste helft van de zeer zwakke Zweden. Dus we zijn toch wel benieuwd om te zien hoe zij nu in de tweede helft gaan reageren. Ze moeten voor eigen publiek toch wel wat laten zien. En ook die 0-1 achterstand proberen weg te werken. We hebben ook overigens dat opstootje na dat doelpunt van Goré nog eens kunnen bekijken. Er was eigenlijk een opstootje nog tussen Matthias de Lorge ook en de linksachter Tolf van Göteborg. En die hebben allebei een gele kaart onder de neus geduwd gekregen. Zodat we dus nu zitten aan 3 gele kaarten. 2 voor Gent met doelpuntenmaker Goré. En met ook Matthias de Lorge. En de Zweden zijn daar opnieuw met een scherpe voorzet van Clemensen. Maar die wordt dan weggekopt door Christian Burgess. Maar de Zweden zijn er opnieuw. Ja, toch wel wat meer druk. Wat meer drang naar voren van Göteborg. En daar bijna de 1-1. Want een hele scherpe voorzet vanaf de linkerkant wordt door Wieberg, de diepe spits, bijna in doel gewerkt. Roef was eruit. Scherpe voorzet van Tolf. En Roef die wou ertussen komen. Maar Wieberg die stak daar nog net een voetje voor. En was eerst op de bal. Ja, Roef moest zelfs uitkijken dat hij geen penalty maakte. En Wieberg duwde die bal net naast het doel. Dus in de eerste 2,5 minuut al wat kansen voor Göteborg. En dat hebben we dus die hele eerste helft helemaal niet gezien. Dus Gent moet toch wel uitkijken voor een ander Göteborg hier nu in de tweede helft. Inmiddels een botsing. Ik denk met Tibe de Vlieger en met die Wieberg. Die daar tegen elkaar zijn geknald. En de scheidsrechter die wil dat er ook meteen verzorging komt. Dus misschien toch even het moment om terug te geven naar de studio. Want hier wordt het dus even niet gevoetbald. Maar Gent toch een klein beetje in de problemen hier in het begin van de tweede helft. Want Göteborg denkt plots aan aanvallen.
3: En hopelijk gaat alles goed met Tibe de Vlieger. Dankjewel. Geert, gaat Anderlecht op zoek naar een verdubbeling van zijn voorsprong tegen PAOK Thessaloniki, Tom?
5: Nee, het is vooral in organisatie blijven. De bal aan de tegenstander laten. En dat uit zich ook in het percentage balbezit. Na een klein kwartiertje was het 70-30. En na 20 minuten 69-31. Weliswaar in het voordeel van PAOK dus. Maar het had eigenlijk altijd, zoals ik in het nieuws zei, 2-0 moeten zijn. Want heel veel ruimte voor Sikam. Die op het juiste moment dan Svetkovic. Het was randje buitenspel. Maar de bal meegaf van Svetkovic en Michailidis, die bleef zo wat hangen, een beetje wandelen. Dus zeker niet de intentie om te gaan afblokken. Hij rekende ook wel een beetje op de snelle benen van Gomez. En die tackelde uiteindelijk op die knal van Svetkovic overhoeks. En volgens mij heeft hij ook de bal nog wel aangeraakt, maar geen corner gegeven door de Spaanse scheidsrechter. Maar dat was wel een grote kans voor Svetkovic om zijn tweede van deze avond te maken. Dus de beste kansen. En dan reken ik ook dat doelpunt erbij. Die zijn voor Svetkovic, die zijn voor Anderlecht. 2 in totaal voor PAOK. In die reactie op dat tegendoelpunt was dat schot dat gekraakt. Schot van Zaferis dat ernaast ging. Er loopt te maken. Dus de beste kansen. En dan reken ik ook dat doelpunt erbij. Die zijn voor Svetkovic, die zijn voor Anderlecht. 2 in totaal voor PAOK. In die reactie op dat tegendoelpunt was dat

die wel goed staat hoor, met die twee ervaren mannen. Eerste corner is ondertussen getrapt door Anderlecht. En het balbezit op de linkerkant met Mamar. Bal in de 16, maar een beetje onzorgvuldig getrapt. En dan moet Lansana opletten. Onder druk moet hij terugspelen naar zijn eigen doelman. Onder druk dus van Giannis Constantelias. Net nog een bod gekregen, binnengekregen van een goede 20 miljoen. Voor deze 23-jarige spelmaker uit Griekenland. Ook hij international. Net als Karetsas. Ook zo'n talentvolle knaap. Net als Tsolis ook bijvoorbeeld. Die is al iets ouder. Maar dat zijn toch twee grote talenten van het Griekse voetbal. Hij heeft ook 3 doelpunten gemaakt. 3 van de 5 in de vorige ronde tegen Dynamo Kiev. Dat PAOK 2 keer heeft gewonnen, die onderlinge confrontatie. Want ook zij begonnen in de tweede voorronde, net als Anderlecht. Iets over halfweg in de eerste helft. En alles verloopt nog prima voor paars en wit op het veld. Maar ook op het scorebord. 0-1.

0: Locked van Coldplay. Aanvalsgolven daarnet van de thuisploeg in Zweden bij het begin van de tweede helft. Göteborg duwde A-agent naar zijn eigen doel. Hoe zit het nu in die match, Geert Hermans?
1: Wel, het was toch een mini-stormpje van Göteborg, moet ik zeggen. Want daarnet opnieuw een goede aanval over de linkerkant. Verschillende stationnetjes met uiteindelijk een voorzet van Tolf. Die bij Larsson terechtkwam. En die trapte dan de bal eerst nog tegen een agentverdediger aan. En kreeg een tweede kans. En die bal die ging dan maar net over. Maar dus toch weer een mogelijkheid voor IFK Göteborg. De blauw-wit, zoals ze hier worden genoemd in Zweden. De bijnaam van IFK Göteborg. Dus toch wel wat onder druk agent in de beginfase van de tweede helft. Het is niet dat agent er niet heeft kunnen uitkomen of niet is kunnen uitkomen die laatste minuten. Want ze hebben ook nog een hoekschop weten te versieren waarin of waarop Vergara kon half uithalen. En die bal over het doel sturen. Dus ook af en toe nog wel een Gentse prik. Het is nu wel best aangenaam om volgen ook. Omdat Göteborg meer risico's neemt. En er ook ruimte vrijkomt voor agent. Om daarvan misschien nog te profiteren. Om een tweede doelpuntje bij te prikken. Maar we hebben dus toch wel drie mogelijkheden gehad. Voor thuisploeg IFK Göteborg. En dat in de eerste 10 minuten van de tweede helft. Ze zijn een beetje feller. Ze zijn wat agressiever gaan spelen. En nemen ook wat meer risico. Zetten wat meer druk. Maar ze moeten natuurlijk met die 0-1 achterstand. We hadden na 46 seconden in die eerste helft al een kans voor Clemensen. En dan uiteindelijk nog een trap van Wieberg. Waar Roef bijna een strafschopfout beging. Wieberg was eerst op de bal. Zo ging die bal uiteindelijk ook naast. En dan dus die trap van Larsson. Die net over het doel ging. Terwijl daar nu een fout op Goré. Goré kreeg, had ik de indruk, toch een hand in het aangezicht. En Rick de Mil is ook boos dat er geen gele kaart kon. Of kwam. En we gaan gewoon door. Zegt de Bosnische ref. Niks aan de hand. Zo misschien weer een aanvalskans voor de Zweden. Met Heinz bedrijvig aan de linkerkant die Noor. Maar niet goed ingespeeld. Dus misschien wel een countermogelijkheid opnieuw voor de Buffalo's. Met Goré. Die bezig is aan een goede wedstrijd moet ik zeggen. Nog altijd maar 20-jarige Ivoriaan. Hilarion Goré. Sinds januari 25 bij Gent. En hij kwam uit de Armeense competitie. En heeft wat aanpassingstijd gehad. Vorig jaar scoorde hij uiteindelijk 5 keer. Ook niet te veel. Maar was hij toch ook vaak verdienstelijk voor de Buffalo's. Dat was hij vandaag zeker en vast. Rondspelen van de bal achterin bij Gent met Van der Heijden. Maar de Zweden zetten veel hoger druk nu. Dus het is moeilijker om eruit te komen. Maar ze doen dat behoorlijk goed met de Lorge en met de Vlieger. En dan weer een rijtje achteruit tot bij Van der Heijden en tot bij Christian Burgess. Goed, Gent heeft dat stormpje overleefd van de eerste 10 minuten. En staat nog altijd verdiend op een 0-1 voorsprong hier na 14 minuten voetballen in de tweede helft.
0: Dankjewel Geert. En hoe veilig is de voorsprong van Paarswit tegen PAOK, Tom?
2: Die is redelijk veilig, omdat ze het wel prima doen daar achterin. Ze strijden en dat is een ander soort Anderlecht dan de oudere mensen kennen, veronderstel ik. Maar ze gooien zich wel in de strijd, Petro en Biancon. En zij nemen het voortouw, de twee centrale verdedigers. Maar ja, zij... En dan kijk ik vooral naar Leo Petro, de Fransman. Die verloor de bal eigenlijk op de helft van de tegenstander. Op de helft van PAOK. En toen ging het snel met onder andere Constant Elias. Die werd aangespeeld. Die zich ontdeed van Biancon. En dan Tyson diep stuurde. En die kon van op de linkerkant 1-op-1 afgaan richting Koosmans. Ndiaye sprintte nog wel terug. Tackelde bij het trappen van Tyson. Maar niet binnen het doelkader. En voor langs Koosmans moest niet tussen beiden komen. En de bal ook niet geraakt of tegengehouden door Moussa Ndiaye. Maar dat was nog wel een gevaarlijk moment. Beste kans. En misschien niet toevallig was dat na een beetje onhandig de bal behandelen. Door Petro overgenomen van Elche uit Spanje. En dan ging het heel snel, maar geen schade opgelopen. Na Zaveer is nu de poging van Tyson. En daar is hij opnieuw met een plaatsbal. Maar die gaat ook voorlangs. Was richting de verste winkelhaken gemikt. Kozeman zag hem komen. Moest niet tussen beiden komen. En dus opnieuw een bal die niet binnen het doelkader eindigt. Maar het blijft wel een leuke voetballer, die Tyson. De Braziliaan van 38, achtvoudige Braziliaans international. En plots teruggehaald uit Brazilië. Want hij was na al die jaren in Oekraïne, 2 jaar bij Metalist Kharkiv en 8 jaar bij Shakhtar Donetsk, waar we hem toch leerden kennen als een hele goede aanvaller bij een hele goede ploeg. Ook in die periode, na die 8 jaar Shakhtar, was hij opnieuw teruggekeerd naar zijn land, naar internationaal. Heeft daar 2 jaar gevoetbald nog. En plots opgepikt door Pauk. Een penalty. Ai! Het publiek begon te roepen in dat duel met Kana. En dat is een penalty in het voordeel van de thuisploeg. Het is zeker geen thuisfluiter. We kijken nog eens. Een tackle is het van Liansana. En dan legt hij de bal op de stip. Een kapbeweging van Constant Telias op het moment dat Kana komt aangelopen. Maar het is een tackelende Liansana die die nieuwe Griekse god tegen de grond werkt. Er is een VAR sowieso. We gaan nog even kijken. Ja, ik denk dat hij met zijn glijbeen, dat hij dan het steunbeen raakt. Ja, dat kan ze niet terugfluiten, denk ik. Het is een volledig Spaans zestal met de 3 dus op het terrein. Eentje hier aan de zijkant. En dan 2 die in het VAR-busje, als ik dat zo mag zeggen. En het leuke is wel dat de hoofdscheidsrechter, en dat is Juan Martinez Munuera, dat zijn broer een van de 2 assistentscheidsrechters is. Dus dat is toch wel leuk voor de familie Martinez Munuera. De bal blijft op de stip. Ook al vraagt Liansana of het echt wel zo is. En hij heeft ook Spaanse roots. Liansana, dat hoor je wel een beetje aan zijn naam. Nederlandse Spaans. En dus Kozmans. Anderlecht rekent op jou. Giannis Michailidis is de man die de penalty gaat trappen. Centrale verdediger Kozmans in de voorbereiding. Penalty gestopt tegen Boulogne. Dat was de openingswedstrijd van de voorbereiding. Nu de aanloop. De linker en hij pakt hem weer. De rebound wordt wel binnengeduwd. Ai. De rebound wordt wel binnengeduwd. En zo de gelijke stand. Ik denk dat het Mitu is die hem binnen duwt. Ja, hij springt op waardoor hij nog niet in de 16 landt met zijn voet. Waardoor hij wel de voorsprong heeft. Die jonge diepe spits. En dat gaat Kozmas nu ook zeggen. Dat Anesthesis Mitu misschien wel te vroeg in de 16 is gelopen. Er is contact tussen de Spaanse scheidsrechters. Hij zit er dus in. Ook al had Kozmans die poging van Michailidis gestopt met zijn linkerhand. En dan binnengetikt door de snel inlopende Mitu. En dus hij moet gaan kijken. En een vrije trap. Het is een vrije trap. Dus de goal wordt ongedaan gemaakt. Het blijft 0-1 voor Anderlecht. Te snel ingelopen door Anesthesis Mitu. En dat hij maakt het teken van het VAR-scherm. Op basis van de VAR wordt de gelijkmaker afgekeurd. Dus de penalty gestuit. De penalty van Michailidis, de centrale verdediger, door Kozmas. De rebound binnengetikt door Mitu. Maar te snel erin gekomen. Hij probeerde het nog een beetje te maskeren door hoog op te springen. Waardoor hij wat langer in de lucht hing, waardoor hij wat minder snel zijn voet in de 16 kon zetten. Maar het blijft dus 0-1. Goal afgekeurd. Gelijkmaker afgekeurd van PAOK. En zo is dat op 8 minuten van het einde van de rust. Nog altijd 0-1 voor Anderlecht.
0: Een bijzondere fase. Maar goed nieuws inderdaad wel voor Paarsweet. En ook in Göteborg. Agent kreeg het scheidsrechterskorp daarnet extra werk, Geert.
1: Ja, zeker, want de VAR werd ook aangesproken om te gaan kijken naar een fase die misschien een penalty tegen AA Gent had kunnen opleveren. En ik zie nu ook wel, want ik moet toch even kijken wat er op het veld gebeurt. Want Roef heeft daar een tik gekregen bij het uitkomen van Wieberg. Een van de spitsen daar, maar ik was dus nog altijd bezig met het beschrijven van die fase die eventueel tot een strafschop had kunnen leiden. Het was een foutje eigenlijk van Davy Roef. Een onschuldig uitziend schot van Tobias Heinz, de linker winger. En in plaats van die bal te pakken, want die leek toch echt makkelijk pakbaar, duwde Roef die bal weg, maar niet erg ver. En Clemensen, de rechterwinger, die kwam inlopen om die bal binnen te koppen. En die was ook eerst bij de bal. Kopte die bal uiteindelijk naast. Maar ik hoor dat we naar Saloniki moeten, Tom.
2: Ja, ik denk dat er weer een penalty aankomt. Want te flauw ingegrepen door Petro, te laat op Constantelias. Hij heeft hem niet gefloten. Dat voor alle duidelijkheid. Hij heeft meteen een gele kaart gegeven aan Hatzidiakos. Maar als we de beelden bekijken, dan zien we gewoon dat Petro te laat is. En op de rechtervoet van Constantelias trapt. En hij maakt nu het scherm. Hij komt naar de zijkant en moet gaan kijken. Natuurlijk is dat wel een strafschop. Veel te laat. Petro, de Fransman. En Constantelias duikt op zijn knieën. Kan het niet geloven dat deze beslissing niet in zijn voordeel wordt gefloten. En natuurlijk ook hier heel wat ambiance. Iedereen schot overeind ook van de dugout van PAOK. Omdat zij het meteen zagen. Maar ja, hij kan niet anders dan opnieuw een penalty fluiten voor PAOK. En hij wandelt nu naar de zijkant, naar het VAR-scherm, waar zijn landgenoten uit Spanje nog eens de beelden gaan tonen aan Juan Martinez Munuera. Vorig jaar 2 wedstrijden in de groepsfase van de Europa League. Ook eentje van de Champions League, Kairat tegen Olympiakos. Dus hij heeft al wat Grieken gefloten, ook al vorig seizoen. En hij moet ook wel even gaan kijken. Oh, dat is interessanter. Ja, de fout is eigenlijk in de opbouw eerst gemaakt door Zivkovic. Terwijl Ndiaye de bal wou spelen, wordt hij gehinderd door Zivkovic. En dit kan de reddingsboei zijn van Anderlecht. Want sowieso is het een penalty. Ook een tweede fout op Ambros. Zo lijkt het toch ook wel. Knie op knie. Dus we moeten ver terug gaan in de fase. Wat is dit hier allemaal? Dus de fout van Petro zou sowieso een penalty zijn. Volgens mijn idee en volgens de beelden ook wel. Maar er is voorafgaand ook nog een fout gemaakt op 1 of 2 Anderlecht-spelers. Dus dat moeten ze nu allemaal bekijken. Hij geeft een fout. Ah ja, ik was even van mijn melk. Want hij fluit een fout en wijst dan in de goede richting van PAOK. Maar ja, het is natuurlijk een fout in het voordeel van Anderlecht. Anders is het gewoon een penalty. Maar een vrije trap is het, ik hoop dat u het allemaal nog kan begrijpen. Een vrije trap is het nu helemaal aan de andere kant. In het voordeel van Anderlecht. Dus de penalty die komt er niet. De fout van Petro wordt niet bestraft. Wel een fout op Ambros. En dus blijft het, ik hoop dat u het allemaal nog begrijpt, het belangrijkste is, op 4 minuten van het einde van de eerste helft is het nog altijd 0-1 voor Anderlecht.
0: Voilà, dat is voetbal, Tom. Zo zit het nu eenmaal soms. Overwerken voor de scheidsrechters in elk geval. In allebei de wedstrijden geen tweede penalty. Dus voor PAOK en daarnet ook geen eerste penalty voor Göteborg. Dat was Geert Heeremans daarnet aan het vertellen in die wedstrijd tegen AA Gent. Wat gebeurt er dan nu in die wedstrijd, Geert?
1: Ja, nog 20 minuten te spelen. De druk van Göteborg is er wel. En ook dus wel wat kansen. Maar een hele grote doelkans heeft dat toch nog niet opgeleverd. En net dus met dat foutje van Roef komt Clemensen bijna in de herneming binnenkoppen. En Roef die deed nog een poging om die bal te pakken. En had daarbij een deeltje mee. Een stukje van het lichaam van Clemensen. Maar voor mij toch ook veel te weinig om die bal op de stip te leggen. En dat vond ook de VAR en de Bosnische scheidsrechter. Dus daar kwam Gent wel goed weg. Maar terecht toch wel die tussenkomst van de VAR op die beslissing liever van de VAR om de bal niet op de stip te leggen. Gent toch wel wat bleker na de rust. Het moet het spel wat ondergaan. Met de aanvallen van Göteborg met nu weer Wieberg. Die probeert die bal terug te leggen tot bij Larsson. Maar een goede tussenkomst van Tibbe de Vlieger. En kan Gent er nog eens een keer uitkomen? Dat is toch al een hele poos geleden. Met misschien de nieuwe spits. Dat is Ibrahima Cissé. Die in de ploeg is gekomen voor de Panamees Vergara. Ook Kadri is bij Agent in de ploeg gekomen. Hij is Benes komen vervangen. Die toch weer geen onuitwisbare indruk heeft nagelaten. De Slovaak Laszlo Benes met heel veel Bundesliga ervaring. Bundesliga 1, Bundesliga 2. Maar voorlopig toch nog niet echt een meerwaarde is gebleken voor de Buffalo's. Maar hij heeft nog tijd natuurlijk. Agent nu met een voorzet van Cissé. Maar die waait aan alles en iedereen voorbij. En die landt zelfs tot aan de cornervlag bij Göteborg. En dan moeten zij een aanval opzetten. Helemaal diep op eigen helft. En ze proberen dan uit te komen op een snelle manier. Met een hele lange bal tot bij Wieberg. Die bal heel mooi uit de lucht plukt. En meegeeft met Clemensen. Misschien toch wel de gevaarlijkste, of het gevaarlijkste heerschap bij Göteborg. Die Clemensen. Een Deense winger. Die wel eens een man kan voorbij gaan. En een goede voorzet in huis heeft. Zoals ook nu. En aan de tweede paal komt Tobias Heinz. Net te kort om die bal binnen te duwen. Maar je hoort het wel. Dreiging van de kant van Göteborg. Toch een heel ander team dan in de eerste helft. Toen het echt wel ontstellend zwak voor de dag kwam. In de tweede helft doen ze het beter. Meer dreiging. Meer druk naar voren. Ook wat kansen. Maar zonder echt indrukwekkend te spelen. Gent zou er nog eens een keer moeten uitkomen. Nu met een lange bal van de Vlieger voor Cissé. Maar hij komt net tekort. De doelman van Göteborg zit er dichtbij en is goed uit zijn doel gekomen. Is alert mee aan het keepen. Dat is Andersson. Dus hier nu nog 18 minuten voor de boeg. En het ziet er nog altijd heel goed uit voor A-agent. Dat overigens in de volgende ronde, als het voorbij Göteborg geraakt, zal uitkomen tegen ofwel de Hibs uit Schotland, uit Edinburgh, ofwel Skendia uit Macedonië. Die wedstrijd wordt trouwens pas om 9 uur vanavond op gang gefloten daar in Schotland. Maar hier dus ziet het er voorlopig nog altijd heel goed uit voor de Buffalo's. 0-1 voor bij Göteborg.
0: Dankjewel Geert. En ondertussen dicht bij de rust in PAOK Anderlecht in wat een felle wedstrijd is geworden. Tom Barwil.
2: Ja, inderdaad. Er is wel wat te gebeuren rond het veld, maar ook op het veld. De Grieken zijn nog altijd beter, hebben nog altijd het meeste balbezit. En er komen 5 minuten bij. Dat heeft te maken met die hydration break die ondertussen achter de rug is. Halverwege de eerste helft was dat ongeveer. En dat is niet meegenomen na het WK. Met toch wel weer risico door die twee Fransen daar. Die twee gasten, als ze moeten voetballen, dan nemen ze toch wel wat risico. Nu was het Biancon die de paas breed van Petro, zijn landgenoot, net op tijd kon wegwerken. Kreeg dan wel een flinke tik, maar Anderlecht blijft in balbezit. Dus een hydration break. Blijkbaar is er een regel als er meer dan 30 of 32 graden is bij de wedstrijd. Dat er dan een tijd is voor een hydration break. En dat is hier wel het geval. Want overdag was het toch een graad of 36. Zeker als de zon er helemaal doorkomt. Maar ondertussen is ook hier de avond helemaal gevallen. Is het ondertussen 9:30. Want in Griekenland een uurtje later. We zien de prachtige bergen rond het stadion zien we helemaal niet meer. De duisternis is er, alleen wat lichten door de ramen van de appartementsblokken die daar ook achter het stadion staan. Ook hier helemaal omringd door appartementsblokken, dus ik weet niet of hier veel protest is tegen dit stadion. Maar goed, het is er al heel lang. Het stadion, de hel van Toumba, dat hebt u misschien al eerder gehoord. Gebouwd in 1958. Ondertussen een paar keer wat hersteld. Ondertussen ook naar 45.000 toeschouwers gegaan. Maar toen gate 8 is ingestort en wat andere problemen waren, ook in andere stadions in Griekenland, is dat helemaal teruggebracht in een paar stappen. Naar nu 29.000. Dat was sinds 2000. En vandaar dat het nu toch al een paar jaar ook hier de vraag is of de architecten hebben alleszins al heel mooie foto's en filmpjes gemaakt voor een nieuw stadion. Waar hebben we dat nog gehoord? Dus al jaren willen ze hier een nieuw stadion zetten. Ook tussen die woonblokken dus. Maar het is er nog niet van gekomen. Het is ook een beetje een strijd tussen de ene miljardair en de andere miljardair. En die ene is dan natuurlijk de voorzitter, Savidis, sinds 2012. Die ook wel eens in opspraak is gekomen, jaren geleden. Toen hij met een revolver naar beneden kwam op het einde van een wedstrijd om even wat indruk te maken op de scheidsrechter, is er ook voor geschorst geworden natuurlijk. Maar goed, het is nog altijd dezelfde. Een Ndiaye rukt op de linkerkant. Paasje naar Liansana. Kan niet trappen omdat zijn controle niet goed is. Blijft wel in balbezit. En speelt dan richting Onyaseke. En die voorzet valt over de goal. Heeft zijn stempel nog niet kunnen drukken hoor. Die jonge kerel van 17. Die de finale heeft gespeeld. Zoals een paar andere spelers van Anderlecht. De finale van het EK van de U17. Maar vandaag is het nog niet echt flitsend geweest op die linkerflank bij Jadon Onyaseke. Ndiaye speelt een goede wedstrijd in de rug van Onyaseke. Sikan komt mee verdedigen. En ik zeg het nog eens, het is zeker geen thuisfluiter. Laat zich niet doen door het publiek, laat zich niet doen door het Griekse drama van de bank of van de spelers op het terrein. Nee, nee. Geeft vaak nog het voordeel aan Anderlecht. Ook bij wat schwalbes of mogelijke fouten. Nee. Hij doet het zeer neutraal. Thijsson wordt diep gestuurd op de linkerkant. Draait het terug. De voorzet op het hoofd van Kana. En dan opgevangen omdat er weer niemand voorin staat. Door Mikaelidis die zijn penalty zag gestuit. Hier nog eens op de rechterkant met Kenny. Opletten voor de bal achteruit. De kopbal en die gaat erover. De kopbal van Zafiris. Mooi vrijgespeeld door dat linker katapootje van Andrija Zivkovic. De Servier die aan zijn zevende seizoen begint hier in Tumba. Hij moet haast maken, Kozemans. Nog 1 seconde heeft hij net op tijd getrapt. Omdat hij wat... Ja, treuzelde bij het halen van de bal achter de goal. Onyaseke nog eens op de linkerkant. Sikan is erbij. Ook hij op de linkerkant. En dan gewoon doorlopen. En dan Sikan 1 keer kappen. Nog eens bal achteruit. Onyaseke naar de korte hoek. En tegen de arm, maar meteen aangegeven door de scheidsrechter. Geen penalty. Dat was geen dribbel. Dat was gewoon achteruit, vooruit lopen. En nu legt hij het spel stil. Gaat Anderlecht dan een penalty krijgen? In de toegevoegde tijd van de toegevoegde tijd. Hij kan ook affluiten, maar hij legt het spel stil. Om even te laten kijken aan zijn landgenoten. Ja, de bal gaat via de onderkant van de voet tegen de arm van Jonjoo Kenny. Dat lijkt me dan toch wel geen strafschop. Nee, hij fluit gewoon voor de rust. Nee, natuurlijk geen strafschop. Hij fluit gewoon voor rusten. En Anderlecht gaat met een voorsprong de rust in. 0-1.
3: Dankjewel, Tom. Dankjewel om die helft vol te maken. En 1 strafschop dus, maar uit 4 fases waar naar strafschoppen is gekeken. Ter werken is op de A12 van Antwerpen naar Brussel de Ruppeltunnel gesloten. Je moet bovengronds omrijden.
4: Radio 1.
5: Sportza.

0: Closing Time van Sammy Sonic. Anderlecht is gaan rusten tegen PAOK met 0-1. Zometeen volgen de slotfase in Göteborg A-agent. Maar ik vertel je eerst dat Vinicius Junior van Real Madrid dan toch zijn contract heeft verlengd bij zijn ploeg. De superster van Real Madrid deed moeilijk met nog maar een jaar op zijn lopend contract. Wou meer salaris, kreeg dat niet door het loonplafond dat bij Real geldt. En flirte ondertussen met de Engelse kampioen Arsenal, waarmee hij persoonlijk wel rond was. Maar geen sprake dus van Vinicius Junior. De Braziliaan blijft in de Spaanse hoofdstad, verlengd voor 6 jaar tot 2032. Maar krijgt er nu natuurlijk wel concurrentie bij van de club recordaankoop. Ook vandaag beklonken Jan Diomande.
1: Radio 1. Sportza.
0: En dan gaan we weer naar die derde voorronde in de Conference League naar Zweden, naar Göteborg. A-agent. A-agent leidt daar nog altijd, leidt daar al lang ondertussen. En het is niet zo lang meer te gaan. Geert Hermans.
2: Nee, nog 6,5 minuten. En op een zucht van de 0-2 de nette A-agent. Een kopbal van Christian Burgess. Het zou zijn eerste doelpunt voor de Buffalo's geweest zijn. Vrij trap vanaf de linkerkant van Tibe de Vlieger op het hoofd van Christian Burgess. En een geweldige redding nog van de doelman Andersson, die tegen zijn eigen doelpaal duwde. Terwijl we toch nog even moeten kijken nu naar een aanval van Göteborg met Goré er weer tussen. En dus ik zei dus dat die keeper die bal tegen zijn eigen doelpaal duwde. En die kwam dan aan de andere paal bijna terecht. En daar kwam dan nog Goré aangegleden, maar nog net een tikkeltje sneller. De andere centrale verdediger, Yeboah, die bal nog net voor de neus van Goré, die zijn tweede doelpunt dacht te maken. En hij kon dus die bal nog in hoekschop verwerken. Maar dus een reuze kans voor A-agent op de 0-2. De kopbal van Burgess via de doelman tegen de paal. En dan de herneming bijna Goré. Maar de centrale verdediger was er net een fractie sneller bij. En nu nog een doelpoging van Göteborg met een vrij zwak afstandsschot van de linksachter van Tolf. Maar dus A-agent dicht bij die overwinning. De eerste overwinning van het seizoen zou het zijn. Na die twee keer 0-0, dan wel gewonnen met de penalties natuurlijk. Dat is ook een overwinning en erg belangrijk. Anders zouden ze hier niet gestaan hebben natuurlijk, A-agent. Nog exact 5 minuten te spelen. En dan wellicht nog wat extra tijd. Ook wat wissels aan de kant van Gent. Wat extra wissels. Want ook De Lorge is naar de kant gegaan voor Lopez da Silva. En we zien nu ook nog een andere wissel. Een gom naar de kant voor Pascozzi. De man die vorig jaar de tweede seizoenshelft in de lappenmand lag met flink wat blessures. En ook Haji Sek, jonge Senegalees, die vooral bij Jong Gent heeft gespeeld tot nu toe, krijgt nog een paar minuten hier. En hij is Goré komen vervangen. Goeie wedstrijd van de doelpuntenmaker van A-agent. Maar hij was echt wel uitgeblust, helemaal leeg gespeeld. Maar dus toch erg belangrijk geweest voor A-agent. Maar dit Göteborg moet A-agent toch altijd aankunnen. Zeker met die 0-1 voorsprong. Dat moet volgende week in de eigen Planet Group Arena toch wel lukken. Tegen Göteborg blijft altijd maar 1 doelpunt verschil natuurlijk. Maar voor de eigen supporters moet dat toch zeker lukken tegen de nummer 13 uit de Zweedse competitie. Het zal Gent ook goed doen als ze dit zegevierend kunnen afsluiten. Zeker met toch ook op de competitiestart over 3 dagen. A-agent thuis tegen KV Mechelen zondag. En nu nog even overleven. 3,5 minuut en de extra tijd. Balbezit voor Göteborg met Tolf en met Larsson. Larsson, de man van, ik zei het al, ex-Feyenoord, ex-Heerenveen. Weer aanspeelbaar, een beetje de spelmaker toch van de ploeg, die Samme Larsson. En dan een goede tackle weer van Tibe de Vlieger op Larsson. En de vlieger krijgt zelfs de ingooi mee. En zo weer wat seconden gepikt door A-agent. En Pascozzi die ingooit richting Cissé. De grote sterke kerel daar nu voorin. In de plaats van Goré. Want ook Vergara is al vervangen. Nu voor het eerst Sek aan de bal. Met kleine vinnige beentjes. Probeert hij wat snelheid te maken en dan trapt hij eens naar doel. Maar dat was een vrij optimistische poging die toch een meter of 2-3 naast het doel gaat van Andersson. En inmiddels kan Göteborg misschien weer gaan bouwen aan een aanval. Met de lange bal die ze erg vaak hanteren. En die niet altijd evenveel oplevert, moet ik zeggen. Gent probeert de bal rond te spelen achterin. Probeert rustig te blijven. Probeert die 0-1 over de streep te trekken. En voorlopig lukt dat toch zonder al te veel problemen. Een paar kansen geweest na de rust. Roef een paar keren goed weggekomen. Maar al bij al toch een verdiende overwinning voor de beter voetballende ploeg die A-Gent toch is. In vergelijking met IFK Göteborg. Nog 2 minuten hier te spelen en wat extra tijd. En Gent dus erg dicht bij die overwinning.

0: How You Remind Me van Nickelback. Als we even door de andere wedstrijden in de voorrondes van de Europa en Conference League kijken, komen we Ajax tegen. Dan hebben we het over Conference League. En daar staat Mika Gods toch ook gewoon in de basis, ondanks de onderhandelingen met Paris Saint-Germain, waar hij gewild is en waar de Fransen veel geld over hebben voor de Belgische winger. En hij scoort ook, Gods, van op de stip tegen Shelburne. Dat was de 1-0. Ajax maakte ook nog een tweede via Owen Wijndal. Daar zijn ze nu aan de rust bij 2-0. Dus kijken we naar de Europa League. Bij Beşiktaş nog altijd geen Leandro Trossard. Die is wel net terug uit vakantie. Rangers verloren van het Poolse Jagiellonia. Moeilijke naam. Waarom starten en Raskin inviel. 2-1 werd het nogthans voor de Poolse ploeg. En dan Salzburg Pafos, die er ook nog werd stilgelegd door regenval bij 0-0. En daar staat Jorbe Vertessen bij Red Bull in de spits. Maar dus nog niet gescoord. En dan gaan we de laatste minuten volmaken in Göteborg. A-agent, wordt het een overwinning in de heenwedstrijd voor de Buffalo's? Geert Hermans.
1: Ja, het heeft er alles van weg. Nog anderhalve minuut in de toegevoegde tijd te spelen. Dus nog een 80 à 90 seconden rondmaken voor de Buffalo's tegen Göteborg. Hele zwakke eerste helft hebben we van die Zweden gezien. Een betere tweede helft. Maar ook niet echt indrukwekkend, moet ik toegeven. Maar ze komen nog wel. Een laatste keer nu. Vanaf de linkerkant met Wiberg. Wiberg richting 16. Volkaert voor zich. Die moet uitkijken dat hij geen penaltyfout begaat. Wiberg legt hem terug op Tolf, de linksachter. De voorzet weggekopt daardoor Siebe van der Heijden. En dan bal voor El Hadji Sek. Jonge winger dus, Senegalees. Die erg snel is. Heeft hij de net nog eens bewezen. Maar nu geeft hij de bal zomaar weg. Dus toch nog uitkijken voor misschien wel de allerlaatste mogelijkheid voor Göteborg. Nog een halve minuut op de klok. We zitten bij Tolf. En Wiberg, die gaat hem wellicht voor doel sweepen. Nee, laat het aan Tolf. Zo tikken de seconden natuurlijk weg. Komt er nog een voorzet. Wiberg nu met een trap op doel. Maar toch een meter of twee over het doel van Davy Roef. En dit moet het dan wel geweest zijn, denk ik. Met nog zo'n 15 seconden op de klok. Davy Roef maakt geen haast om die bal klaar te leggen. De scheidsrechter doet wel teken dat hij toch moet uitkijken. Of hij krijgt nog een gele kaart. Of het zou zelfs een corner tegen kunnen zijn als hij zich niet rept. Dan toch die trap van Davy Roef. Een einde van de wedstrijd. Bosnische scheidsrechter maakt er een einde aan. Overwinning dus voor A-agent in Göteborg. Al bij al zeker een verdiende overwinning. 0-1. Het had ook zelfs 0-2 kunnen zijn met die kopbal van Burgess tegen de paal. Maar ze zullen bij Gent wel tevreden zijn met de afloop hier. Ze moeten het volgende week zien te klaren. En dat lijkt mij toch niet zo'n moeilijke klus tegen een niet al te sterk IFK Göteborg. Dus A-agent met een 0-1 op zak terug naar huis.

0: Alpin Gun, voordeel A-agent in de derde voorronde van de Conference League. Voordeel voorlopig ook voor Anderlecht in de derde voorronde van de Europa League. Paarsweet is met die 0-1 gestart in de tweede helft tegen PAOK Thessaloniki. Tom Badwil.
1: En die 0-1 staat nog altijd op het scorebord. We zijn 4,5 minuut onderweg. Een vrije trap voor Anderlecht. Dat toch weer vooral in de beginfase van die tweede periode op de eigen helft moest gaan kruipen. Afwachten wat PAOK zou doen. Een DI met een diepe bal. Onyaseka kan terugkoppen. Maar weggewerkt door Santa Maria. En toch weer opgepikt in de buurt van de cornervlag. Door Onyaseka wil dan een corner afdwingen door die bal via, wie is het, Svetkovic daar inderdaad. Die bal tegen de been aan te trappen van Kenny. Maar dat is blijkbaar niet gelukt, want de Spaanse scheidsrechter geeft gewoon een doeltrap voor de thuisdoelman. Het spel lag even stil toen je naar hier kwam, Jonathan, omdat er toch een flinke overtreding was op de spelmaker, de nieuwe spelmaker van Anderlecht, Lucas Ambros. Heeft voorlopig zijn stempel nog niet kunnen drukken. Eerst even kijken naar Onyaseka, die ook over het knietje gaat, maar net als in de eerste helft ligt de lat redelijk hoog. En dat was vaak in het voordeel van Anderlecht bij de scheidsrechter. Maar ook nu floot hij niet op de rand van de 16. Het was de alleraardigste plaats voor een vrije trap voor een linksvoetige. Maar Onyaseka kreeg de vrije trap niet mee. Er is één wissel doorgevoerd tijdens de pauze. De centrale verdediger Hatsidiakos, die al een gele kaart heeft gekregen, die is in de kleedkamer gebleven. En Aritz Elustundo, die is in zijn plaats gekomen. Daar achter in het slot op de deur bij PAOK. Dat dus één keer is verslagen na 16 seconden. 14 of 15 of 16, maakt niet zoveel uit. Alleszins een hele snelle tegengoal. En een probleem voor mijn tv-scherm, want het telt af voor power off. Press, please press any key. Maar ik heb geen afstandsbediening, dus dat is een klein probleem. Dus ik zwaai even naar de vriendelijke dame Ginder, dus die zal mij wel komen redden. 6 minuten zijn we ver. Een voorzet van Lansana valt in de handen van Pavlenka, die ook nog niet zoveel werk heeft opgeknapt. Dat hoeft ook niet, net als Kozemans trouwens. Een paar intercepties, meer was het allemaal niet. Dus die hele snelle goal van Svetkovic staat nog altijd op het scorebord. Anderlecht leidt in Griekenland met 0-1.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Als in Veros.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: 9 uur en heel goeie avond, VRT Nieuws met allerlei korte. In Merchtem in Vlaamse Brabant is een kind overleden in voorlopig onduidelijke omstandigheden. Volgens de burgemeester gaat het om een 7-jarige jongen. Wat er precies is gebeurd is dus nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend en zegt dat alle pistes nog open liggen. In de buurt van de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn alle opvarenden van een passagiersboot getest op ebola. Het gaat om 260 mensen. De boot is tegengehouden op 60 kilometer van Kinshasa en was al weken onderweg vanuit Kisangani in het oosten van het land. Een man was onderweg uitgestapt en overleden. Mogelijk had hij ebola. Als iedereen nu negatief getest wordt, is er geen gevaar. Zo niet worden de mensen met symptomen in quarantaine geplaatst en de zieken verzorgd. Dat zegt deze dokter aan Congolese media.
12: Als er een cas positief is, dan zijn we obligé de garder ceux qui sont sans symptômes en quarantaine et ceux qui sont malades, on va les prendre en charge.
11: Het nieuws over de dode passagier veroorzaakte paniek in de miljoenenstad Kinshasa, die ver van het oosten ligt, waar de epidemie uitbrak. Er zijn al bijna 4000 besmettingen, van wie ruim 1700 zieken zijn overleden. In de derde voorronde van de Conference League voetbal heeft Gent vanavond zijn heenwedstrijd tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 gewonnen. Aanvaller Goré scoorde vlak voor de pauze het enige doelpunt van de wedstrijd en volgende week donderdag wordt de terugwedstrijd in Gent gespeeld. En ook Anderlecht speelt vanavond Europees. De Brusselaars nemen het in de derde voorronde van de Europa League op tegen het Griekse PAOK Saloniki. Tom Boudewijl vanuit Griekenland, hoe doet Anderlecht het?
1: Nog altijd prima, het teert nog altijd op die snelle goal na een seconde of 15 van Svetkovic. De eerste bal in de 16 was meteen een goede Svetkovic, dus met de 0-1. Anderlecht is niet vaak in de problemen geraakt. Een paar kansen, dat wel voor de thuisploeg die het meeste balbezit had, maar wel een penalty kreeg net over het half uur. En Kozmas pakte die Mitu, die duwde de bal in het lege doel, dus voor de gelijkmaker. Maar de VAR gaf aan dat hij te snel in de 16 was gelopen en dus geen gelijkmaker. Ook nog eens een vraag, een smeekbede voor een tweede penalty, maar, en dat was ook wel een fout, maar de VAR gaf de fout eerder aan Anderlecht, dus wel een paar keer goed weggekomen. Anderlecht dat nog twee keer dreigde via Svetkovic. En zo zijn we ondertussen 10 minuten ver in de tweede helft en leidt ook hier de Belgische ploeg op verplaatsing, maar er is nog wel een eind te gaan natuurlijk. 0-1.
11: Dankjewel Tom. Vanavond overal brede opklaringen. Morgen is het zonnig met soms stapelwolken in het centrum en het noorden tot 25 graden. In het weekend klimmen de maxima weer naar 30 graden. Zondagnamiddag is er lokaal kans op een bui. Ook begin volgende week zonnig en warm. Meer op sportza.be en vrtnieuws.be.
9: Radio 1. Sportza. Met Jonathan met de Penningen.
0: Goedenavond, we volgen de heenwedstrijd van Anderlecht tegen PAOK verder vroeg in de tweede helft bij Tom Boudewijl.
1: Ndiaye, die heeft de eerste gele kaart gekregen, kwam veel te laat bij zijn interceptie op Jonju Kenny, de Engelsman van 29, die zijn opleiding heeft gekregen bij Everton, na wat uitleenbeurten naar lager spelende ploegen, Wigan in League 1 en Oxford United League 2, heeft hij dan toch een 50-tal wedstrijden kunnen spelen bij de club van zijn opleiding bij Everton, dus in de Premier League. Maar daarna volgde nog weer uit uitleenbeurten aan Schalke 04 en Celtic. En uiteindelijk de meeste wedstrijden gespeeld bij Hertha Berlijn. En nu dus in Griekenland. Een vrije trap die voor de goal komt en er niet in gaat. Ajajaj, dat was wel gevaarlijk. Voorbij de tweede paal en Mikaelidis, die bracht hem weer voor de goal. Een beetje evenwijdig. Wat is het, een centimeter of 50, denk ik. En ze kunnen er hun pootje niet tegen zetten. En ze, dat is dan vooral Constantilias aan de eerste paal. Die komt ingelopen, maar er niet bij kan. En hij grijpt zich naar de haren natuurlijk. Zwaait zijn been nog wel in dat duel met Biancon. Maar hij raakt de bal niet. En nu een moeizame poging toch wel van Gomez. Die is meegekomen de linksachter. De bal hobbelde en botste. En wou hem dan meteen op de slof nemen. Maar die bal gaat ruim ernaast. En daarnet ook in de eerste helft. 7 schoten, dat wel van de Grieken. Maar slechts eentje tussen de palen. En dat was die penalty. Dus zoveel werk had Kozmans nu ook weer niet. Net als nu. Een bal voorlangs. En deze die ernaast gaat. Ondertussen heeft Anderlecht een eerste keer gewisseld. En is het Onya Seke die naar de kant is gegaan. En Oliver Antman is er ingekomen. Dat is dus het debuut van Antman. Lelsana moet ook een fout maken. En hij is al een paar keer ontsnapt. En nu niet. Dus dat is toch wel een tweede gele kaart op een korte tijd. Daarnet voor Moussa Ndiaye, de linksachter, die te stevig inkwam. Terechte gele kaart trouwens. En nu Henrik Lansana, die ja, weer in de rug kruipt van Constantelias. Hij ontsnapte in de eerste helft. Nu niet. Weer een vrije trap. Kozmans komt. Dat is wel redelijk ver, maar hij heeft hem. Dus dat is prima. Met beide handen de bal weggeduwd. En dan toch weer Pauk met Gomez. Die even naar de rechterkant is verhuisd. Diepe bal. met Sikan die mee komt te verdedigen. Het is weer eentje die veel kilometers maakt. Danilo Sikan, normaal de diepe spits, maar komt vaak mee verdedigen. En wandelt nu weer naar voren om dat blok, dat paars-witte blok, zeg maar helemaal paars, want ze spelen helemaal in het paars. Om dat blok te gaan vormen, om dat clichétje toch vast te houden. Niet het scenario zoals in de heenwedstrijd tegen Hammarby, waar Anderlecht ook heel lang 0-1 voor stond. Maar helemaal op het einde dan toch de gelijkmaker moest toestaan. En ook een vroege tegengoal in de terugwedstrijd in het Lotto Park. Maar het kwam allemaal goed op naar de derde ronde nu dus hier in het Tumba Stadion. Omdat de wijk zo heet. Dus dat is de link met de naam Tumba. Bijna een uurtje zijn we onderweg. Anderlecht probeert weer de defensieve organisatie op poten te zetten. En de bal is opnieuw voor PAOK. Dat dus nog niet heeft kunnen scoren. Anderlecht wel 0-1.

0: Iggy Pop en Lust for Life. In Portugal is Benfica al op voorsprong gekomen tegen het Schotse Hearts, de ploeg van Wouter Franke. Dat is ook in de voorrondes van de Europa League. Hearts zakte voorheen ook al uit de voorrondes van de Champions League na een opgetelde 6-0 nederlaag tegen Sturm Graz. De 0-1 kwam nu op naam van Rafa Silva voor Benfica dus. Dodi Lukebakio zit daar weer op de bank. En we sluiten weer aan in Griekenland in de wijk Toumba Pauk, Anderlecht. Tom.
1: Ja, het is toch overleven voor Anderlecht geworden. Ze zijn nu aan het voetballen. Ik wou zeggen met zijn tienen, maar hij is er toch weer opgekomen. Leo Petro, die ging liggen en dat zag er niet echt goed uit. Het leek eerst iets op krampen, want ze duwden altijd maar zijn tenen naar voren. Maar het leek ook wel wat meer pijn te doen aan de knie. Dus ik vreesde een beetje het ergste. Maar hij is er dan toch weer opgekomen met zijn strijdershart.

0: Kaart nu ook wel flink in het duel samen met Mitu. Dus hij blijft er voorlopig op staan. Terwijl ze hier beneden toch met z'n tweeën klaarstaan. En dan de knal van Constantelias. Maar die geraakt niet tot bij Kozemans. Omdat die nog net wordt afgeblokt. Terwijl er misschien een tegenaanval in zit. Op de linkerkant. Samen met Ambros. Daar is Antman, actie buitenom. Voorzet en de goal. Nee, buitenspel. De vlag gaat de lucht in. Svetkovic duwt er voorbij de doelman. Maar de goal wordt afgekeurd. Moet er dan niet meteen gekeken worden? Nee, het spel wordt meteen hervat. Ja, hij staat ook net voorbij. Ja, dat is wel redelijk duidelijk. Daar moet je niet echt naar kijken. Van hier was het veel dichterbij in de rug van Michailidis. Maar het is duidelijk als we nu het beeld zien. Aan de zijkant staat hij er toch een metertje voorbij. Dus Svetkovic dicht bij de 0-2 op aangeven van Antman, de invaller. Ze staan dus met z'n tweeën nog klaar. Maar voorlopig komen ze er niet in. Terwijl Baba er ook is ingekomen. Voorzet aan de tweede paal. Een Diaye die kan wegkoppen. Dus Saliba staat klaar. En ook Tristan de Greef. Svetkovic, als hij de bal nog kan binnenhouden. Net niet. Aan de bank van Pauk. Met die jonge coach Alessio Lisi. Een Italiaan van 40. Die zo wil de overlevering. Wat heeft geen grote carrière gemaakt als voetballer. Dat zeker niet. Maar heeft dan heel Spanje aangeschreven, een sollicitatiebrief. Er waren er maar heel weinig die reageerden. Levante was het onder andere. En daar is hij begonnen als jeugdcoach, zich opgewerkt tot de hoofdcoach. Een jaartje is hij coach geweest van de eerste ploeg. Een jaartje geen ploeg gehad. Dan weer begonnen in tweede klasse bij Mirandes. En dan via Osasuna is hij, ja kijk, God betert hier in Griekenland terecht gekomen bij toch een van de topploegen. Vorig jaar derde geworden in de competitie. Na AEK 72 punten. Olympiakos 66 en derde dus dan PAOK met 64. En Panathinaikos 52. En dat was na de play-offs. Jawel, in Griekenland spelen ze play-offs met z'n vieren. Ze hebben minstens vier Europese tickets. Dus die vier weten dan sowieso al dat ze Europees mogen spelen. Maar uiteindelijk is het dus AEK dat kampioen is geworden. Hydration break komt eraan. Anderlecht voortdurend onder druk. Dat betekent ook dat Petro even naar de zijkant kan komen bij de Kines. Anderlecht voortdurend onder druk. Maar ze geven niet al te veel weg. Weinig kansen dus voor de thuisploeg. Nog altijd 0-1 voor Paarswit.
1: Doorwerken is op de A12 van Antwerpen naar Brussel de Ruppeltunnel gesloten. Je moet bovengronds omrijden.
2: Radio 1.
3: Sportza.

0: Morning Dew van Beyoncé. Anderlecht houdt zijn voorsprong vast in Griekenland, maar het blijft bij die broze 0-1 stand. Tom.
1: Ja, het is een beetje het scenario zoals in de vorige ronde tegen Hammarby. Het is toch wel een beetje overleven met daarnet de eerste kans. De eerste bal tussen de palen. Eerst deze nog wel even volgen. Een aflegger, een plaatsbal en over de winkelhaak. Dat scheelde niet zoveel. Een van de nieuwkomers, Greg Taylor. Een 28-jarige schot die er is in gebracht. Zijn tweede seizoen is hij hier begonnen op het middenveld. Ex-jeugdopleiding Rangers FC. En waar heeft hij 6 jaar gevoetbald? Ja, bij de concurrentie bij Celtic na 3 jaar Kilmarnock. En dan uiteindelijk ook hij hier in Griekenland beland. Samen met Abdulrahman Baba is hij erin gebracht. En de laatste nieuwkomer, de meest recente, is Jeremijev, Alexander Jeremijev. Een Zweed van 32, heel wat ervaring in dat team. Los van Mitu, 19 jaar, Constantelias 23. Maar goed, die zit al aan meer dan 180 wedstrijden voor het eerste elftal. Dus dat kan je nog wel piep noemen qua leeftijd. Maar qua ervaring op het terrein, qua aantal matches spelen, is het toch al een ervaren kerel. Maar in de kern, en dat zie je wel vaker in Griekenland, heel veel ervaring. En die Jeremijev, die was er dichtbij, maar kon niet echt de trekker overhalen. Raakte de bal wel, maar richting de hoek. En daardoor moest Kozemans wel duiken naar de bal. Maar het was geen harde poging. Gelukkig maar voor Anderlecht. Dat dus voortdurend moet verdedigen. Het slotkwartier komt eraan. De uitbraken. Daarnet nog eentje van Saliba. Die er dus eindelijk is ingekomen. Maar de inspeelpaas richting de buitenkant was niet goed genoeg. Sivkovic even met het betere duwwerk tegen de borstkas van Mamar. Baba. Voorzet. Overal zijn iedereen heen. De Greef laat de bal lopen. Waardoor hij kan opgepikt worden door Kenny. Die kan wel wat Engels praten met een schot. Met die Taylor. Dat is wel gekomen, veronderstel ik. En dan Zivkovic. Weer zo'n banaanvoorzet. Maar goed beoordeeld door Kozemans. En tussen de kleine rechthoek en de penaltypunt gaat hij zweven. Plukt hij de bal uit de lucht, gaat ook wel liggen. En kan dan naar de aftelklok, de aftelvingers kijken van de Spaanse scheidsrechter. Om dan het spel weer op gang te brengen richting Sikan en Co. Maar een fout gemaakt door Lianzana die ver was doorgeschoven. Dus ondertussen Tristan de Grever ingekomen. Saliba eerder al Antman. En wie zijn er dan nog afgegaan? Wel Svetkovic en Ambros. Die ook nog wel moeten groeien in zijn rol als spelmaker. Daarvoor is hij toch wel gehaald. De 22-jarige Tsjech. Na 2 jaar Polen. Na 2 jaar Gornike Zabrze. Waarmee hij de beker van Polen heeft gewonnen. Moet toch nog een beetje gaan opeisen dat spel. Zivkovic vraagt aan de vierde scheidsrechter. Wat is er? Taravel staat in zijn zone. Heeft hem misschien wat gehinderd. En die vrije trap wordt dan over de goal gekopt door Abdulrahman Baba. Een Ghanese dus van 32. Kozemans moet zich ook al gaan haasten. Moet de bal ophalen. En de aftelklok is al in gang gezet door de scheidsrechter. Op 2 gaat de bal richting Sikan. Afleggen voor Antman met het lichaam. Nou, met de hand geeft de Spaanse scheidsrechter aan. Slotkwartier dus. En ook weer duwfout op Lianzana. Maar de vrije trap moet hernomen worden. Dus slotkwartier. Anderlecht nog altijd 1-0 voor in Thessaloniki.

0: Swedish Designer Drugs van Daan. We blijven Europa af en toe nog eens doorploegen die andere wedstrijd in de voorrondes bekijken. Ajax is ondertussen op 3-0 gekomen tegen het Ierse Shelburne. De 1-0 kwam dus van Mika Gods. En net heeft Kasper Dolberg er 3-0 van gemaakt. Benfica is 2-0 voorgekomen tegen Hearts, waar Wouter Franke coach is. 2-0 op naam van Araujo. En de grootste score voorlopig is voor Twente in de 67e minuut. 5-0 tegen het Slovaakse Dunajska Streda. En Anderlecht staat al 81, of ja, 80 van de 81 minuten op 0-1 tegen PAOK. Tom Boudewil.
1: Dat klopt en het zou leuk zijn natuurlijk om de nul op het bord te houden en dat ene doelpuntje mee te pakken. Dat hebben ze sowieso al, maar die overwinning mee te pakken, al is het toch wel wat slordig aan het voetballen met de Greef die wat ruimte heeft, maar hij vindt Sikan niet. Saliba moet dan die slechte controle van Germejev gaan terugspelen naar Biancon, die daar net wel geluk had hoor. Bij een voorzet van Zivkovic. Weer zo'n banaanvoorzet met zijn linker. En aan de eerste paal een sliding tackle om die bal weg te werken over de achterlijn. En die raakte bijna het eigen zijnet. Dat was er dichtbij bij de gelijkmaker. Maar uiteindelijk goed verdedigd, zullen we maar zeggen. Want de nul bleef op het bord en het gevaar... was geweken. De laatste wissel bij de thuisploeg zo stilaan. Ja, het is de laatste. Dimitris Pelkas. Die gaat er nog in komen. Nummertje 10. En is dat dan aan de overkant onze talentknaap die naar de zijkant gaat. Nee, het is Mythos, denk ik. Die als laatste het terrein moet verlaten. Dus... Mitu, ja inderdaad. Het is bijna Mitu. Hij zorgde voor de 1-1, maar was te vroeg in de 16 gelopen. Zo oordeelde de VAR bij die gemiste penalty van Michailidis. En zo geen 1-1. Sikan met nog eens een fout. Maar dat vinden ze niet echt terecht bij de bank van Anderlecht. Ook zij overeind gesprongen. Maar het blijft een vrije trap. En die nieuwe boy, Dimitris Pelkas, die gaat meteen die vrije trap voor zijn rekening nemen. Het is echt aftellen, nog 6,5 minuut reglementaire speeltijd. Nog altijd 0-1 dus. En als Anderlecht kan doorgaan, Kozemans gaat weer ver uitkomen en hij heeft hem ook. Mochten ze kunnen doorgaan, spelen ze tegen de winnaar van Levski Sofia tegen Kairat Almaty. Als het niet lukt... Dan is het richting de Conference League tegen Brandbergen of Apollon Limassol. Dus het kunnen nog twee scenario's zijn. Dus het Europese avontuur is nog niet voorbij. Mocht het mislopen vandaag of zeker volgende week. In die thuiswedstrijd in het Lottopark. Dat zou toch moeten lukken. Denk ik dan. Maar goed, dat weet je nooit. Michailidis brengt de bal nog eens op. Terugplooien van Anderlecht met Mamar. Die hier Zivkovic opwacht. Maar het gaat terug naar Michailidis. En dan naar de rechterkant. Zafairis, die eigenlijk meer een rechtsachter is geworden na die dubbele wissel. Kenny vraagt ook de bal. En dan terug naar Zafairis in de buurt van de middencirkel. Daar gaan we nu in met Michailidis. Diepgang zoeken richting Germijev. Maar hij krijgt die bal niet. Mama zit ertussen, maar Anderlecht kan de bal niet houden. Constantelias probeert dan Zivkovic diep te sturen. Mama probeert dat leuk op te lossen. Dat is leuk gedaan. Samen met Biancon, Saliba misschien nog eens uitbreken. Er is ruimte op de linkerkant, maar Lanzada die toch wat traag is hoor, op dit niveau. Dat lost wel af en toe iets op, maar ook nog een tik. Dat is al de tweede. Nu was het Zafiris. Is dat opgemerkt? Even aan de trui trekken en dan duwen. Ik denk niet dat er een kaart gaat volgen, maar het geeft maar aan dat het toch weer wat grimmiger wordt. Samen met Germejev, man van 1,90 meter. Vitor Bruno is aan het overleggen. Een hele grote zweetstreep, alsof het een truitje van Ajax is, op de rug dan wel te verstaan. In het begin van de wedstrijd had hij nog een jasje aan, dus dat heeft hij gelukkig maar uitgetrokken. Pelkas gaat het van ver proberen, tegen de greef aan, tegen het linkerbeen, weggewerkt. En dan een Diaye met de slechte controle, maar kan de bal nog net binnenhouden. Baba komt de druk zetten en dan doet hij dat prima. De inworp is nog voor Anderlecht op de eigen speelhelft. Nog 3,5 minuut plus de reglementaire speeltijd. En Anderlecht leidt nog altijd met 0-1. Sportza.

0: The Rush van Editors. Krijgen we een tweede Belgische overwinning in Europa vanavond na de 0-1 van A-Agent tegen Göteborg. Ook een 0-1 voor Anderlecht tegen PAOK Saloniki. Het zou kunnen. Tom Boudewijl brengt de laatste minuut.
1: Ja, het zou leuk zijn natuurlijk voor de Belgische coëfficiënt en vooral de goede uitslag en het zicht op de volgende ronde. Zolang mogelijk de Belgische ploegen laten meedraaien in dit Europese verhaal. Dat is toch het devies. De Nederlandse ploegen hebben het ondertussen ook al mooi voor elkaar. Dus dat wordt toch een intense concurrentiestrijd. Anderlecht is achteruit aan het voetballen en de druk van de Grieken komt er wel. En uiteindelijk de lange bal van Biancon richting Sik. Kan die even een elleboogstoot uitduwt in het duel. De bal ook nog wegtrapt en daarvoor een gele kaart krijgt. Daarnet ook eentje voor Elustondo. We zitten ondertussen in de toegevoegde tijd. Er komen 5 minuten bij. Winnen hier in PAOK. Dat is niet veel Belgische ploegen gegeven. 2-3 jaar geleden Club Brugge wel. Toen het hier 0-2 kwam winnen met 2 goals van Ferran Jugla. Dat was toen in de kwartfinale van de Conference League. Gesneuveld uiteindelijk in de ronde daarna in de halve finale. Gent is hier dus ook al geweest. Een vijftal jaar geleden. Maar toen ging het hier 1-0 onderuit. Hier nog even een actie op de rechterkant. Maar weggewerkt door Sikan opnieuw. Ja, dat is echt wel af en toe een goede verdediger geworden. Gelijke spelen nog tegen Club Brugge en tegen KV Mechelen. Begin jaren 90 en een nederlaag geleden. Maar daarvoor moeten we wel heel ver gaan. De beker van de jaarbeurs steden in de eerste ronde. Toen Club Luik hier kwam winnen met 0-2. En Luik won ook de terugwedstrijd. Dus meteen uitgeschakeld in die eerste ronde. Kent u dat nog? De beker van de jaarbeurssteden. Dat was helemaal in het begin van het Europese voetbalverhaal. En ondertussen zijn we toch bijna 2 minuten onderweg met de volgende aanvalsgolf. Met de Taylor van PAOK Saloniki dus. Met Baba voorzet weer aan de eerste paal. Nu Jeremejeff die er net niet bij komt. En dan rustig opgelost door Ndiaye met de borstcontrole en zo Koosmans die bal laten oprapen. Weer flirten met de laatste vinger van de scheidsrechter. Saliba, Antman heeft nog geen echte actie kunnen maken. Maar onder druk kan niets anders dan die bal diep sturen richting de achterlijn van de Grieken. En Mikaelidis gaat die bal ophalen voor wat stilaan de laatste aanval moet worden. We zijn over halfweg de toegevoegde tijd. Kanamis trapt zich bijna. Die gaat ondertussen tussen de centrale verdedigers spelen. Dus ze staan met z'n vijven te verdedigen nu. Ndiaye, Mamar en dan Pitro en Biancon. Om die voortdurende aanvallen op te vangen. Maar ze hebben heel weinig weggegeven. Nog één keer Constant Elias op de linkerkant. Gaat voorbij Saliba, voorzet. En dan bal klaarleggen. En een botsbal. Koosmans redt hem. Koosmans redt de meubelen. Op een poging van Zafiris. De aflegger van Jeremejeff. En dan op die voorzet van de linkerkant van Constant Elias. De aflegger van Jeremejeff. En dan Zafiris. Een botsbal die denk ik net onder de lat zou zijn gevallen. Maar de vingertoppen van Koosmans. Bal teruggebracht. Opletten. Baba. Nee. De 40 rovers staan allemaal in de 16. Maar Ali Baba kan de bal niet goed beroeren. Volgende in de 16. Voorbij de tweede paal. Opgeraapt door de Greef. En die kan nu wat meters maken. De middenlijn komt stilaan in zicht. Maar die lange bal van Mamar, die komt ook niet aan. En teruggekopt gewoon door Taylor. Dat betekent verder aftellen. Laatste minuut. Nog een diepe bal. Zafiris gaat er achteraan. Maar Koosmans komt er ook. En krijgt ook een fout in de rug. Wordt aangelopen door Zafiris. En dat is natuurlijk het perfecte scenario voor Koosmans om te gaan liggen. En het perfecte scenario ook voor Anderlecht om die laatste minuut nog vol te maken. En met een overwinning terug te keren morgen naar Brussel. En dan moet ze het maar afmaken in eigen huis. Ja, Koosmans heeft een heupontwrichting, denk ik. Maar het is niet zo dat hij vraagt om verzorging. Komt nu toch overeind. En de laatste intrap moet het dan gaan worden voor Anderlecht. Met die kans dus van Zaferis. Een van de weinige kansen in de tweede periode. We kijken naar de scheidsrechter. Hij fluit voorlopig nog niet af. En Anderlecht kan de bal niet bijhouden daar voorin. En dus nog één keer. De Greef zet druk op Kenny. Die meteen moet spelen. En daar weer klinkt het laatste fluitsignaal. Anderlecht wint in de hel van Toumba. Anderlecht wint dankzij een goal van 16 seconden in deze wedstrijd. En dat is een prima uitgangspositie. Met het oog op de terugwedstrijd volgende week.

Safe and Sound van Oscar and the Wolf en S10. En daarvoor Simple Minds met Promised You a Miracle. Anderlecht doet wat het moet doen. In zijn heenwedstrijd tegen PAOK Thessaloniki winnen in Griekenland. Maar wel met een sobere 0-1. Dezelfde uitslag trouwens als in Göteborg AA Gent. Ietsje langer geleden ook Gent won. Twee Belgische overwinningen dus op deze donderdagavond. En twee voordelige uitgangsposities richting volgende week.

Bakerman en Laid Back. Geen goede avond voor Wouter Franke in de Portugese hoofdstad. Met het Schotse Hart staat hij bij de rust alweer 3-0 achter tegen Benfica. En even leek het zelfs 4-0. Al werd die laatste goal afgekeurd voor buitenspel. Een serieuze verkoudheid voor de ex-coach van Sint-Truiden in de derde voorronde van de Europa League.

0: Echo Beach nog van Martha en de Muffins. De afsluiter van vandaag, het einde van Sportza. Morgen zijn we wel alweer terug. Eerst voor Sportza Tour in de namiddag. En s'avonds ook alweer voor de aftrap in onze voetbalcompetitie. Club Brugge KV Kortrijk als eerste wedstrijd in de Jupiler Pro League. Een fijne nacht nog.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 10:00, heel goede avond, VRT Nieuws met Aleid de Kort. In Oudenburg in West-Vlaanderen is Jaro Door overleden, de jonge man die 4 maanden geleden levensgevaarlijk gewond raakte na zwaar geweld. Dat gebeurde tijdens het uitgaan in Gent. De jonge man kreeg een klap in het aangezicht, maar leek niet meteen bewusteloos. Samen met 4 vrienden reed Jaro nog naar huis in Oudenburg. Zijn vrienden lieten hem daar achter in de hal van het appartementsgebouw van zijn moeder en dachten dat hij dronken was. Pas uren later werd de jonge man gevonden en werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Hij kwam in een coma terecht en is nu 4 maanden later overleden. De 4 vrienden werden voorgeleid voor schuldig verzuim. De man die de slag toediende, die geïdentificeerd werd als een Britse rugbyspeler, wordt verdacht van poging doodslag en is nog steeds spoorloos. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur van zo'n 33 graden bereikt. Dat heeft het Spaanse Weerinstituut bekendgemaakt. Het zou gaan om de hoogste temperatuur die ooit is gemeten in Spaanse wateren. Ook andere delen van de Middellandse Zee zijn zo'n 4 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor stijgt de kans op hevige stormen in het najaar. Dat zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
4: Die zeewatertemperatuur, dat die zo hoog is, dat gaat verschillende problemen geven, vooral in het najaar, als het zeewater nog steeds warm is, maar er koude lucht vanuit het noorden overgeschoven komt, ja, dan zie je dat eigenlijk de ideale omstandigheden zijn voor hevig onweer en veel wateroverlast. En potentieel dus ook een waterbom kan genereren.
3: En ook op land worden nog steeds recordtemperaturen gemeten. Vandaag was dat het geval in onder meer Slowakije en Hongarije. Daar werd het vandaag meer dan 42 graden Celsius. In het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd in de 3e voorronde van de Europa League gewonnen. De Brusselaars wonnen met 0-1 op het veld van het Griekse PAOK Saloniki. Het verslag is van Tom Boudeweel.
5: Een mooie uitgangspositie voor Anderlecht in de hel van Toumba. Dankzij veel wilskracht, de VAR en een goal van Svetkovic na 16 seconden. Anderlecht begon dus met een voorsprong aan deze heenwedstrijd. Kroop in de organisatie en gaf uiteindelijk niet veel weg. Al had het wel geluk. Kozeman stopte een penalty. De rebound ging binnen, maar Mitu was te snel in de 16 gelopen. En een tweede, mogelijke penalty werd ongedaan gemaakt door een fout in het voordeel van Anderlecht in de aanloop van de penalty. 2 keer dus via de VAR. Svetkovic kreeg nog de beste kans op de 0-2. Maar de score veranderde niet meer na de pauze, omdat Anderlecht goed verdedigde. En zo dus volgende week met een bonus aan de terugmatch begint.
3: En wie ook met een bonus aan de terugmatch begint is AA Gent, want het won in de 3e voorronde van de Conference League vanavond met 0-1 bij het Zweedse Göteborg. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was in de jaren 70 en 80 ook bij ons bekend als zangeres van de groep Earth and Fire. De band had verschillende grote hits, zoals Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en vooral deze Weekend. MUZIEK

0: Kaagman was ook verschillende seizoenen jurylid bij de Nederlandse versie van het talentenprogramma Idols. Journey Kaagman leed aan de ziekte van Parkinson. Ze is 79 geworden. Licht bewolkt tot helder vannacht en rond 10 graden. Morgen start met veel zon, later meer wolken tot 25 graden in de Kempen. En het weekend wordt opnieuw zonnig, temperaturen rond de 30 graden. Zondag namiddag is er wel kans op een bui of een onweer. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: you should have had a throw a party.
1: Well, it's over.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 11 uur, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. In Calo bij Beveren in Oost-Vlaanderen is een dertiger om het leven gekomen. Hij reed met zijn voertuig frontaal op een tegenligger in een straat in het Antwerpse havengebied. Twee anderen raakten gewond in het ongeval. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Elk jaar zijn er in ons land meer dan 9500 overlijdens die gelinkt worden aan een te hoge BMI. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano, dat voor het eerst de impact van een hoge BMI heeft berekend. De BMI, de Body Mass Index, is het getal dat zegt hoe gezond je lichaamsgewicht is in verhouding tot je lengte. Bijna de helft van de Belgen heeft een BMI van 25 of meer, wat overeenkomt met overgewicht. Voldoende bewegen is belangrijk, zegt sportcoach Tom Vlerik.
2: Wandelen om te beginnen is al heel veel winst dat je daar kunt gaan nemen naar gezondheidsvlak toe. Lopen, fietsen, maar ik ben voorstander van op een rustige manier en niet altijd de competitie daar te gaan inkrijgen. Ik denk dat naar gezondheidswinst vooral de regelmaat van tel is en niet zozeer de zware fysieke inspanning gaan opzoeken.
1: In het voetbal heeft AH Gent de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Conference League gewonnen. Gent won met 0-1 bij het Zweedse Göteborg. Het verslag is van Geert Heermans.
3: AH Gent heeft een eerste grote stap gezet richting de laatste voorronde van de Conference League. Gent was voetballend beter dan Göteborg en kwam vlak voor de rust verdiend 0-1 voor met een afgeweken schot van Goré. In de tweede helft was er wat meer druk van de Zweden, ook wat kansen, maar de beste was in de slotfase nog voor Gent. Burgess kopte tegen de paal. Het bleef 0-1. Gent moet het volgende week in eigen huis kunnen afmaken tegen de weinig imponerende Zweden.
1: En ook Anderlecht heeft of won zijn Europese wedstrijd vanavond. In de derde voorronde van de Europa League was dat. De Brusselaars wonnen met 0-1 op het veld van het Griekse PAOK Saloniki. Doelman Colin Kozemans redde in de eerste helft een strafschop. Een belangrijke overwinning voor Anderlecht, weet ook de doelman van Paarswit.
4: We weten dat het een sterke tegenstander is en dat het hier een heksenketel kan zijn. Dus 0-1 is zeker een goed resultaat om mee te nemen.
1: En net als Gent speelt ook Anderlecht de terugwedstrijd volgende week donderdag. Licht bewolkt tot helder vannacht en rond 10 graden. Morgen start met veel zon, later meer wolken tot 25 graden in de Kempen. Het weekend wordt opnieuw zonnig, temperaturen rond 30 graden. Zondag namiddag wel kans op een bui of een onweer. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Begint bij luisteren.
5: Radio 1.

Vind me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar ik naast stond in het leven. Twijfels, een vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en het tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog veel leren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb. Palias, liefde, abstract begrip, onzeker. En ver te houden van moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Aleid de Korte. Jaro Door uit Oudenburg is overleden. De jongen die in coma belandde na een vechtpartij in Gent. Dat bevestigt zijn familie via sociale media. De jongeman lag zo'n 4 maanden in coma. Begin april raakte Jaro betrokken bij een vechtpartij in Gent. De ochtend erna werd hij gevonden in de inkomhal van het appartementsgebouw waar hij woonde. In Oudenburg in West-Vlaanderen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en geraakte in coma. Zijn vrienden hadden hem daar afgezet aan het appartement, denkende dat hij dronken was. En zijn vrienden werden ook voorgeleid voor schuldig verzuim. De verdachte die hem een slag toediende, is nog niet opgespoord. In Tongerenborgloon in Limburg is vanavond een motorrijder om het leven gekomen. De 62-jarige man verloor om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur en belandde tegen een boom. Hulp kon niet meer baten. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Het parket van Limburg heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. In de Brusselse gemeente Schaarbeek is vanavond brand uitgebroken in een loods in de Brabantstraat. Het gaat om een loods met 3 verdiepingen. Het vuur woedt nog steeds. Het is niet duidelijk wat dat vuur veroorzaakt heeft en of er slachtoffers zijn. Buurtbewoners wordt op dit moment wel nog gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur van 33 graden bereikt. Dat heeft het Spaanse Weerinstituut bekendgemaakt. Het zou gaan om de hoogste temperatuur die ooit is gemeten in Spaanse wateren. Ook andere delen van de Middellandse Zee zijn warmer dan normaal, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
3: We zien inderdaad dat in de hele Middellandse Zee de temperaturen van het zeewater veel hoger liggen dan normaal, 3 tot 5 graden warmer. Het is duidelijk de vingerafdruk van de klimaatopwarming die we hier zien. Die zorgt er niet alleen voor dat de landtemperatuur opwarmt, maar ook de oceanen gaan meer en meer van die warmte stockeren en daardoor ook hogere en hogere temperaturen halen.
2: Ja, en ook op land worden dus nog steeds recordtemperaturen opgemeten. In Hongarije en Slowakije was het de voorbije dag meer dan 42 graden. In Oostenrijk maakte de recordhitte vanavond plaats voor zwaar onweer met wateroverlast en modderstromen. Vooral in de regio rond de stad Salzburg is er schade. Meldingen over slachtoffers zijn er voorlopig nog niet. De verspreiding van het ebola-virus raast met een steeds grotere snelheid verder door delen van Congo. En dat baart de Wereldgezondheidsorganisatie zorgen. De topman van de WHO is op bezoek in Congo. En net die snelheid waarmee het virus zich verspreidt baart ons grote zorgen, zegt de WHO-baas.
4: I think one thing that's different about this outbreak is the unprecedented speed. It's moving really, really fast. I'm deeply, deeply concerned how the situation is on the ground.
2: Tot nu zijn zo'n 1700 mensen van de 4000 die officieel besmet raakten overleden aan de ziekte. In werkelijkheid wordt gevreesd dat dit cijfer veel hoger ligt. Een vaccin is er voorlopig nog niet. In het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd in de 3e voorronde van de Europa League gewonnen. De Brusselaars gingen met 0-1 winnen op het veld van het Griekse PAOK Saloniki. Het verslag is van Tom Boudewijl.
5: Een mooie uitgangspositie voor Anderlecht in de hel van Toumba. Dankzij veel wilskracht, de VAR en een goal van Svetkovic na 16 seconden. Anderlecht begon dus met een voorsprong aan deze heenwedstrijd. Kroop in de organisatie en gaf uiteindelijk niet veel weg. Al had het wel geluk. Kozeman stopte een penalty. De rebound ging binnen. Maar Mitu was te snel in de 16 gelopen. En een tweede, mogelijke penalty werd ongedaan gemaakt door een fout in het voordeel van Anderlecht in de aanloop van de penalty. 2 keer dus via de VAR. Svetkovic kreeg nog de beste kans op de 0-2. Maar de score veranderde niet meer na de pauze, omdat Anderlecht goed verdedigde. En zo dus volgende week met een bonus aan de terugmatch begint.
2: En ook Gent begint volgende week aan de terugmatch met een bonus in de Conference League dan. Het ging vanavond met 0-1 winnen op het veld van het Zweedse Göteborg. Licht bewolkt tot helder vannacht, rond 10 graden. Vrijdag start met veel zon, later meer wolken en tot 25 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Een jongen van 19 die maandenlang in coma lag na een vechtpartij in Gent is overleden. Dat bevestigt zijn grootmoeder op sociale media. Begin april werd de jongen gevonden in een appartementsgebouw in Oudenburg in West-Vlaanderen. Daar woonde hij. De dag voordien was hij met vrienden op stap geweest in Gent en daar was hij betrokken geraakt bij een vechtpartij. Zijn vrienden hadden hem naar huis gebracht en achtergelaten in de inkomhal van zijn appartementsgebouw in de veronderstelling dat hij dronken was. De jongen werd uiteindelijk in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en lag sindsdien in coma. Zijn vrienden zijn voorgeleid wegens schuldig verzuim. De verdachte die in Gent met de jongen had gevochten is nog niet opgespoord. In Schaarbeek in Brussel is de voorbije avond een hevige brand uitgebroken in een loods. Het gaat om een gebouw van 3 verdiepingen. Er zouden onder meer matrassen opgeslagen zijn. De brandweer heeft het vuur intussen onder controle, maar zal nog lange tijd moeten nablussen. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. Buurtbewoners kregen de raad om deuren en ramen gesloten te houden vanwege de hevige rook. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. En nog in Brussel, in Sint-Lambrechts-Woluwe, is er de voorbije dag een explosie geweest in een woning. Daarop zou ook een brand uitgebroken zijn. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De brandweer heeft de brand intussen geblust en ook bij dit incident vielen geen gewonden. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur bereikt. Dat heeft de Spaanse Weerkundige Dienst bekendgemaakt. Er werd een temperatuur van ruim 33 graden gemeten. Het zou gaan om de hoogste temperatuur die ooit is gemeten in Spaanse wateren. Maar ook andere delen van de Middellandse Zee zijn warmer dan normaal, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
2: We zien inderdaad dat in de hele Middellandse Zee de temperaturen van het zeewater veel hoger liggen dan normaal, 3 tot 5 graden warmer. Het is duidelijk de vingerafdruk van de klimaatopwarming die we hier zien. Die zorgt er niet alleen voor dat de landtemperatuur opwarmt, maar ook de oceanen gaan meer en meer van die warmte stockeren en daardoor ook hogere en hogere temperaturen halen.
1: En in Ouddorp in Nederland heeft de brandweer de natuurbrand onder controle gekregen, die daar de voorbije dag is uitgebroken. Het gaat om een brand in de duinen. Er werden 150 brandweerlui ingezet en ook een blushelikopter. Bij het blussen raakte 1 brandweerman zwaar gewond. Volgens de burgemeester is het al de 4e natuurbrand in zijn gemeente in minder dan een week tijd. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Een jongen van 19 die maandenlang in coma lag na een vechtpartij in Gent is overleden. Dat bevestigt zijn grootmoeder op sociale media. Begin april werd de jongen gevonden in een appartementsgebouw in Oudenburg in West-Vlaanderen. Daar woonde hij. De dag voordien was hij met vrienden op stap geweest in Gent en daar was hij betrokken geraakt bij een vechtpartij. Zijn vrienden hadden hem naar huis gebracht en achtergelaten in de inkomhal van zijn appartementsgebouw in de veronderstelling dat hij dronken was. De jongen werd uiteindelijk